duizendjarige zwerftocht in de wildernis tussen de wereld van de klassieke cultuur en het beloofde land van de moderne verlichting en de moderne vrijheid. Het is overigens niet moeilijk te begrijpen hoe dit beeld ontstaan was. De vroege middeleeuwen waren economisch inderdaad een periode van stagnatie of achteruitgang zelfs. Politiek waren er tijden dat de staat praktisch weggesmolten leek, samen met de klassieke traditie van burgerschap en publiek recht. Ook intellectueel was er het nodige verloren gegaan. Maar Dawson laat ons zien dat ondanks dit alles de zich vormende westerse cultuur een verbazingwekkende geestelijke energie kende, onafhankelijk van politieke macht of economische voorspoed. Tegenwoordig zien we in de media voortdurend nog een soort populaire neerslag van die rationalistische school. Alles wat de moderne mens met afschuw vervult, wordt al snel als middeleeuws gebrandmerkt. Of nu gaat om jihadisten die mensen onthoofden, of mensen die dieren slecht behandelen, of wat men maar afschuwelijk noemt, het wordt met het grootste gemak middeleeuwen genoemd. En soms worden zaken middeleeuws genoemd die helemaal niet uit de middeleeuwen stammen. Zoals de bekende heksenvervolgingen die veel meer een fenomeen vormen uit de 16e en 17e eeuw. Maar gelijktijdig is het van belang te benadrukken dat Dawson's visie op de middeleeuwen ver weg blijft van romantische idealisering of religieuze propaganda. Zijn werk laat zich niet lezen als een neogotisch platenboek waarin de katholiek weg kan zwijmelen in een ideale katholieke wereld. Zijn boeken over deze periode dienen nu juist gezien te worden als een noodzakelijke correctie op het werk van veel katholieke schrijvers in de 19e eeuw, die in een reactie op het beeld van de duistere eeuwen, als een periode van gotische barbaarsheid en onwetendheid, van die geschiedschrijving vooral een apologetische bezigheid gemaakt hadden. Het feit dat de Europese cultuur gedurende meer dan een millennium een christelijke genoemd kan worden, mag ons volgens Dawson niet blind maken voor het feit dat de doordringing van die cultuur door het christendom nooit volledig is geweest. Zeker, het christendom schiep in Europa een nieuwe wereld en het verschafte voor zeer lange tijd de belangrijkste geestelijke impuls in die nieuwe beschaving, maar het valt er nooit volledig mee samen. Het oude conflict tussen de kerk en de wereld blijft ook dan voortduren. En de pogingen van de kerk om oude barbaarse elementen te kerstenen lukken vaak maar ten dele. Het is heel wel mogelijk bijvoorbeeld in de kruistochten een poging van de kerk te zien het agressieve ethos van de Germaanse barbaar te verzoenen met de morele idealen van het christendom. Een slechts gedeeltelijk geslaagde poging. De agressieve instincten van de Germaanse krijgsman te sublimeren in termen van religieus idealisme. In dit verband schrijft Dawson bijvoorbeeld over de kruistochten dat zij, en ik citeer, het hoogste en het laagste in de middeleeuwse samenleving hebben uitgedrukt. Zowel de agressieve hebzucht van een Karel van Anjou als ook de heroïsche zelfverloochening van een Lodewijk de Heilige. In dit verband benadrukt Dawson dat geen enkele historische periode, ook de middeleeuwen niet, het recht heeft zich christelijk te noemen in een absolute zin. De enige verdienste van een christelijk tijdperk als de middeleeuwen is dat het een geestelijk tekort erkent en openstaat naar God en de geestelijke wereld. Daar waar onze huidige cultuur zich steeds meer afsluit voor God en die geestelijke wereld. Met andere woorden, Dawson is een serieus en genuanceerd denkend historicus die zich in zijn werk zowel verzet tegen een idealisering van de middeleeuwen, maar ook tegen het beeld van een louter donkere middenperiode tussen oudheid en moderne tijd in. In de korte pauzes van deze uitzending hoort u dit keer wereldlijke muziek en wel pianocomposities van de Catalaan Frederic Mompou. De muziek van Mompou,
overleden in 1987, is de laatste jaren steeds bekender geworden. U gaat luisteren naar I Font y la Campana uit de bundel Paisajes, Landschappen. De pianist is Adolf Hoffmann.

Nu gaan we kijken naar de meer specifieke opvattingen van Dawson over het ontstaan van de christelijke cultuur in Europa. En komen dan meestal terecht bij wat zonder meer het bekendste boek van hem is geweest, The Making of Europe, ooit hier vertaald als De Schepping van Europa. In dit boek laat Dawson zien hoe de identiteit van Europa gevormd wordt in de periode tussen circa 400 en 1000 na Christus. Dat was dus in de periode die in de geschiedschrijving stevast werd aangeduid als de duistere eeuwen. Het betreft hier inderdaad niet een periode van politieke stabiliteit, van grote welvaart, van indrukwekkende artistieke prestaties of van belangwekkende wetenschappelijke ontdekkingen. Dawson schetst het ontstaan van de Europese beschaving vooral als een intern organisch proces dat zich niet primair uit in opzienbarende uiterlijke prestaties. De nadruk die hij zoals altijd legt op de geestelijke elementen in de cultuur maakt het hem mogelijk zo helder en doordringend voor ons te schilderen hoe alle kenmerken die wij als fundamenteel zien voor ons begrip van een Europese identiteit al in de 11e eeuw aanwezig zijn. In The Making of Europe onderscheidt Dawson vier fundamentele elementen die cruciaal zijn geweest voor het ontstaan van onze beschaving. Daar is op de eerste plaats het Romeinse Rijk. Het is het Rome waaraan wij schatplichtig zijn voor het bewaren en doorgeven van de beschaving van het antieke Griekenland, waaruit Europa geput heeft voor haar meest onderscheidende prestaties op het gebied van wetenschap, filosofie, literatuur, kunst en politiek denken. Het is ook het Romeinse Rijk geweest, vooral in de persoon van Julius Caesar, dat het continentale Europa verbond met de culturele eenheid van het Middellandse Zeegebied. In een vier eeuwen durend proces van romanisering introduceerde Rome de stad in continentaal Europa en de daarmee verbonden ideeën betreffende burgerschap en burgertraditie. De Romeinse soldaat en de militaire ingenieur treden op als belangrijkste agenten in deze expansie. De Romeinse cultuur raakte in belangrijke mate geseculariseerd en de verspreiding van de vele mysteriegodsdiensten binnen het Rijk vullen het religieuze vacuüm op dat ontstaan was. In deze wereld verscheen het christendom, zoals Dawson ergens schrijft, als een frisse ademtocht. En daarmee verscheen natuurlijk de katholieke kerk op het historische wereldtoneel als het geestelijke vormende element van het latere Europa. Behalve dat de kerk in de laatste fase van het Rijk steeds meer het eenheidsprincipe leverde, ging de kerk in het westelijk deel van het Rijk geleidelijk ook steeds meer de plaats innemen van de oude civiele organisatie. In de chaos van de volksverhuizingen werd de bisschop de belangrijkste vertegenwoordiger van de stedelijke gemeenschap. Het derde element is dan de klassieke traditie. Dawson schrijft: als Europa zijn politieke bestaan dankt aan het Romeinse Rijk en zijn geestelijke eenheid aan de katholieke kerk, is het voor zijn intellectuele cultuur schuldplichtig aan een derde factor, de klassieke traditie. Volgens Dawson is het samengaan van deze twee tradities in de vierde en vijfde eeuw, die van de kerk en de Bijbel enerzijds en die van de klassieke anderzijds, cruciaal geweest. De klassieke cultuur was primair literair georiënteerd. Het retorische opleidingsideaal, stammend uit de vijfde eeuw voor Christus en verder ontwikkeld in de scholen van de Hellenistische wereld, domineerde de klassieke wereld en de succesvolle retoricus was het idool van het toenmalige ontwikkelde publiek. Denkt u bijvoorbeeld aan Cicero. Zonder begrip voor dat ideaal is de vroege loopbaan van iemand als Augustinus eenvoudigweg niet te begrijpen. Het begrip retorica had natuurlijk een veel wijdere betekenis dan wij er nu aan hechten.
Het was de culminatie van de hele cyclus van de vrije kunsten, de artes liberales, de voorlopers van het middeleeuwse quadrivium en trivium. De verzoening tussen die twee tradities was overigens geen vanzelfsprekende. In de tweede eeuw kon de christelijke auteur Tertullianus zich nog afkeurend afvragen wat Athene in hemelsnaam met Jeruzalem te maken had. En in dat verband kon deze Tertullianus verwijzen naar passages bij Paulus, waar deze de stilistische sierlijkheid en de wijsheid van de wereldse filosofen afwijst. Zo kunnen we bijvoorbeeld in de eerste brief aan de christenen van Korinthe lezen: de wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd, waar zijn ze? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? Maar andersom, met hoeveel minachting zagen vele vertegenwoordigers van de klassieke beschaving de christenen niet als vijanden van de cultuur? Zo haalt Dawson de retoricus Maximus van Madaura aan, die in zijn correspondentie met Augustinus het christendom als een heropleving van oosterse barbarij ziet, waarin men de verering van gratievolle figuren van de klassieke goden wil vervangen door de cultus van terechtgestelde misdadigers. Trouwens, ook Augustinus zelf heeft trouwens in zijn jonge jaren de Bijbel teleurgesteld opzij geschoven, omdat hij daar niets vond van zijn klassieke gading. Hij gruwelde van het taalgebruik, daarbij natuurlijk ook niet geholpen door de wat primitieve Latijnse vertaling waarover hij beschikte. Augustinus las, voor zover wij weten, geen Grieks. Aan de wijze waarop de twee tradities zich met elkaar verzoend hebben, wijt Dawson vele geleerde en elegant geformuleerde beschouwingen. Hij laat ons zien hoe de Ciceroniaanse traditie een essentieel onderdeel wordt van de nieuwe christelijke cultuur. Hoe bijvoorbeeld Ambrosius zijn preken opsiert met vele citaten van Virgilius, Horatius en Cicero. De invloed van de klassieke traditie is zelfs nog pregnanter in de opkomst van een nieuwe christelijke Latijnse poëzie, met als hoogtepunt van die samensmelting de dichter Prudentius. Dawson laat ons zien hoe zonder deze verzoening van de kerkelijke en de klassieke tradities de Europese beschaving er geheel anders zou hebben uitgezien. Het is aan de retoricus en zijn opvoedingsideaal dat wij de overleving van de klassieke literatuur en de hele traditie van het humanisme te danken hebben. Wij zouden zonder de klassieke erfenis geen traditie van wereldse wetenschap en wereldse literatuur gekend hebben. De hogere cultuur zou geheel religieus van karakter gebleven zijn. En de typische geesteshouding van een rationele en kritische houding tegenover leven en natuur zou niet tot ontwikkeling gekomen zijn. Dawson maakt het ons niet makkelijk, want enerzijds heeft de wederzijdse bevruchting van de geestelijke en literaire traditie geleid tot een enorme rijkdom, en anderzijds tot een zeker dualisme en zelfs disharmonie in de Europese cultuur. Iets wat we veel minder vinden in beschavingen van een eenvoudigere of meer uniform type. Een gedachte die hij in andere geschriften uitvoeriger heeft uitgewerkt. Maar ook hier zien we, Dawson is geen simplificateur. De weerbarstige historische werkelijkheid probeert hij als historicus altijd recht te doen. U gaat nu weer luisteren naar pianomuziek van Federico Mompo, ditmaal gespeeld door de componist zelf. Het stuk heet Het Meer en komt uit dezelfde bundel Landschappen.

Wat hebben we tot nu toe in deze uitzending gezien? We zijn begonnen met de vaststelling dat Dawson zich in zijn werk impliciet keerde tegen het traditionele negatieve beeld van de middeleeuwen als een soort tussenperiode van achterlijkheid, armoede en religieus bijgeloof. Een soort betreurenswaardige periode tussen de oudheid en de moderne tijd in. Maar ook keerde hij zich tegen een naïeve idealisering van de middeleeuwen, waaraan sommige katholieke schrijvers zich vroeger hebben bezondigd als een reactie op die negatieve beeldvorming. En we hebben vervolgens gezien dat Dawson in zijn The Making of Europe de periode van circa 400 tot 1000 na Christus behandelt. Een periode die vooral in vroegere dagen als de donkere eeuwen werd betiteld, maar door Dawson wordt beschreven als een periode waarin een geheel nieuwe wereldbeschaving ontstaat. En vervolgens hebben we nog gezien dat om de wording van Europa te begrijpen, hij vier belangrijke elementen onderscheidt. We hebben tot nu toe drie bouwstenen in de vorming van de Europese beschaving gezien. Het Romeinse Rijk, de katholieke kerk en de klassieke traditie. Dawson onderscheidt nog een vierde bouwsteen in zijn The Making of Europe. Het zijn de barbaren die het menselijke materiaal verschaffen waaruit Europa gevormd is. Ze zijn de gentes, de volkeren, de bron van het nationale element in het Europese bestaan, tegenover het imperium, het rijk, en de ecclesia, de kerk. Hij vergeet in dit verband niet zich te distancieren van het eenzijdige romantische nationalisme, zoals we dat in de 19e eeuw kunnen aantreffen bij allerlei Teutoonse en panslavistische scholen. Of bij de primitieve 20e eeuwse varianten ervan, denkt u bijvoorbeeld aan het nationaal socialisme. Barbaren, alweer zo'n term die door de hedendaagse progressieve groegemeente in de ban is gedaan. Maar Dawson bedoelt er groepen mee die leven op basis van het principe van de verwantschap, in plaats van het burgerschap en de autoriteit van de staat. Het gaat hier om een ontwikkeling van Europese idealen van persoonlijke vrijheid en zelfrespect, gebaseerd op een geest van loyaliteit en toewijding aan de gemeenschap. Terwijl in Brittannië en Duitsland de samenleving nog langere tijd een tribale bleef, dus gebaseerd op stamverwantschap, zien we in het gebied tussen Rijn en Loire dat daar de barbaarse tribale Frankische samenleving en de Romeinse samenleving elkaar in gelijkwaardigheid tegemoet treden. En dat daar de omstandigheden voor een proces van fusie en eenwording het gunstig zijn. Dat gebied tussen Rijn en Loire, dat is bij Dawson het kerngebied voor de verdere ontwikkeling van de Europese cultuur. Hier vindt de uiteindelijke synthese plaats tussen het Germaanse noorden, de geestelijke orde van de kerk en de tradities van de klassieke cultuur. Hier zal later de gotiek geboren worden. Hier zullen de meeste monastieke en kerkelijke hervormingsbewegingen ontstaan. Hier verschijnt voor het eerst het feodalisme en het ridderideaal. En hier zullen de eerste kruistochten worden uitgeroepen, waarin het christelijk ideaal en het Germaanse krijgersideaal samensmelten. In deze periode van 400 tot 1000... In deze periode van uiterlijke duisternis en politieke anarchie zijn er twee geestelijke factoren werkzaam in West-Europa die de kiemen voor een nieuwe civilisatie leggen. De paus en de kloosters. De geest die spreekt uit het werk van de pausen ziet men volgens Dawson vooral in het werk van Gregorius de Grote, die te midden van de puinhopen van een stervende oude beschaving nieuwe beslissende initiatieven neemt, zoals de vestiging van een nieuw centrum van katholieke en Latijnse cultuur in Engeland. We hebben daar kort
geleden over gehad in verband met het boek van Beda. Van eminent belang is natuurlijk ook de nieuwe Benedictijnse kloostergeest geweest. Het was vooral via de kloosters dat de kerk een direct vormende invloed uitoefende op de gehele culturele ontwikkeling in deze periode. Ontstaan in de Afrikaanse woestijn, werd het kloosterleven op beslissende wijze veranderd door Augustinus, die zich veel meer liet inspireren door het gemeenschappelijke leven van de vroegste kerk, veel meer dan door het radicale ascetisme van de Egyptische monniken. Hij was het die het kloosterleven verbond met het priesterschap, wat de ontwikkeling van het westers kloosterwezen diepgaand heeft beïnvloed. Het was in het Rome van paus Gregorius dat de Benedictijnse traditie, op zichzelf ook al een noodzakelijke correctie op de Oosterse radicale wereldverachting, gecombineerd werd met de idealen van Augustinus. Geboren als een authentieke protestbeweging tegen de klassieke Grieks-Romeinse beschaving, zorgen de kloosters in deze periode ervoor dat de geschriften van veel klassieke auteurs bewaard blijven en leren zij de Europeanen het Latijn. Tegelijkertijd spelen de kloosters een hoofdrol in de verdere kerstening van Europa. In deze periode van onveiligheid, wanorde en barbarendom belichaamt de Benedictijnse regel het ideaal van geestelijke orde en gedisciplineerde morele activiteit en worden de kloosters oases van vrede en beschaving in een oorlogszuchtige omgeving. In een agrarische omgeving vervangen de kloosters als het ware de verdwenen antieke stad. Wanneer Dawson de beroemde 9e eeuwse plattegrond van St. Gallen bekijkt, ziet hij, en ik citeer, een soort miniatuurstad waarvan de muren, kerken en scholen, werkplaatsen en graanpakhuizen, ziekenhuizen en badhuizen, molens en boerderijen omsluiten. Het is onmogelijk in de geschiedenis van de vroege middeleeuwse civilisatie het belang van het Karolingische klooster te overdrijven. Hier hebben we te maken met een instituut dat steunde op een zuiver agrarische economie en tegelijkertijd de belichaming vormde van de hoogste geestelijke en intellectuele cultuur van dit tijdvak. Aldus Dawson. Er zijn meerdere redenen om uit het vele dat Dawson over de middeleeuwen geschreven heeft, ook in andere boeken, juist het belang van de kloosters te lichten. Zelf komt hij er talloze malen op terug. Soms in hele uitgewerkte hoofdstukken, soms in punten geformuleerde korte passages ter ondersteuning van een of ander breed opgezet betoog. In de eerste plaats ziet hij in de middeleeuwse kloosters religie en cultuur in de meest volledige eenheid opgaan. De nieuwe cultuur die in de vroege middeleeuwen langzaam en moeizaam begint te groeien, was in een zeer speciale betekenis een religieuze schepping, omdat hij gebouwd was op een kerkelijke en niet op een politieke eenheid. In tegenstelling tot het Oosten, waar de rijkseenheid onder een keizer nog bleef bestaan, was de staat in het Westen, uitgezonderd een kort Karolingisch intermezzo, Karel de Grote dus, zwak, barbaars en verdeeld. Voor zover iets van beschaving overbleef, was deze rechtstreeks afhankelijk van de kerk. Als brandpunt van die opkomende christelijke beschaving speelden de kloosters een hoofdrol in opvoeding en onderwijs, literaire cultuur en beeldende kunst en allerlei vormen van sociaal werk, naast hun hoofdtaak van het Opus Dei. De christelijke kunst was trouwens vanaf het begin een liturgische kunst. De liturgie als dé bron van een rijke traditie van poëzie, muziek, artistieke symboliek en drama. Even nog een korte opmerking over Dawson's algemene cultuuropvatting.
kort maar uiterst belangrijk om hem in zijn katholieke kern te begrijpen. De oorspronkelijke katholieke cultuur in Europa had in diepste wezen een, wat Dawson ergens noemt, een sacramenteel karakter. Wat bedoelt hij met dat woord sacramenteel in dit verband? Hij bedoelt met die term dat de godsdienstige waarheid belichaamd werd in zichtbare en tastbare vormen. Architectuur, beeldende kunst, poëzie, drama en geschiedschrijving vormden kanalen voor het zicht op het bovennatuurlijke. Wanneer Dawson het hier heeft over de relatie tussen de natuur en het bovennatuurlijke, heeft hij het natuurlijk in de eerste plaats over de kerk. De gemeenschap waar tijd en eeuwigheid, natuur en genade elkaar raken. En wanneer Dawson het over de kerk heeft, heeft hij het natuurlijk tegelijkertijd over Christus. Christus die in de geschiedenis voortleeft in zijn heilige kerk. Natuurlijk is de volgorde in het denken van Dawson niet cultuur, kerk, Christus, maar uiteraard andersom. Christus, zijn kerk, de cultuur. Het kernwoord in Dawson's cultuuropvatting is dan ook incarnatio, de incarnatie, de menswording van God, wat in de Bijbel wordt uitgedrukt als het woord is vlees geworden. Centraal in zijn geschiedbeeld staat dus de incarnatie, de ontmoeting van de natuur en de bovennatuur, van de tijd en de eeuwigheid, van het menselijke en het goddelijke. De menswording van Christus speelt zich af in Bethlehem onder keizer Augustus, dus vormt een echt historisch feit en is dus geen mythe, benadrukt Dawson. Christus vormt voor hem dus het centrum van de geschiedenis. Hij is de bron van een permanent proces van vernieuwing, van een vooruitgang die tenslotte zal leiden tot de vergoddelijking van de menselijke natuur door zijn deelnemen aan het goddelijk leven. De mens werd door God geschapen met het doel om uiteindelijk met het goddelijke verheven te worden. U gaat nu luisteren naar nummer 6 uit de bundel Liederen en Dansen van de Catalaanse 20e eeuwse componist Federico Mompo. Het stuk dateert uit 1942 en wordt door de maestro zelf gespeeld.

terug naar het belang van de kloosters voor het ontstaan van Europa. Dawson ziet de kloosterbeweging in het Westen als gekenmerkt door een evenwicht tussen ascese en cultuurproductie. Als een samengaan van het mijden van de wereld en van het culturele engagement. Voor een oppervlakkig denkende moderne geest is het klooster natuurlijk een onmogelijk systeem, gebaseerd als het is op een radicale ontkenning van de drie pijlers waarop iedere maatschappij lijkt te rusten. Geslachtsdrift, oorlog en economische hebzucht. Maar Dawson ziet die spanning tussen ascese en engagement zelfs als het eigenlijke dynamische element binnen de christelijke cultuur in haar geheel. In zijn boek De christelijke cultuur als historische werkelijkheid zegt hij het aldus. In het christendom gaat de neiging tot een wereldverzakende ascese samen met een neiging tot de sociale en culturele activiteit. En het is de spanning tussen deze twee krachten welke het christendom zijn karakteristieke macht geeft tot het veranderen van de maatschappij en het scheppen van nieuwe culturele vormen. In zekere zin valt de geschiedenis van de christelijke cultuur te beschrijven als datgene wat er gebeurde in de 1450 jaar tussen de kloosterstichting door Pachomius in Egypte in het jaar 323 en de opheffing van de Jezuïetenorde in het jaar 1773. Veranderingen in het kloosterwezen vormden altijd de uitdrukking van belangrijke ontwikkelingen binnen die christelijke cultuur. We kunnen een aantal typen van kloosterleven onderscheiden die steeds karakteristiek zijn voor een bepaalde fase in de ontwikkeling van de christelijke beschaving. We geven hier een voorbeeld van, namelijk de opkomst van de Franciscaner orde. Die ziet Dawson niet primair als een reactie op het sociologische verschijnsel van de opkomst van de middeleeuwse stad, zoals vaak gebeurt, maar vooral en op de eerste plaats als de resultante van een nieuwe geestelijke houding. Het ideaal van de heilige Franciscus, het leven van Christus in het dagelijks leven na te leven, heft de scheiding tussen geloof en leven.

heft de scheiding tussen geloof en leven, tussen het geestelijke en het materiële, als het ware, op. De natuurkrachten die door de primitieve mens verheerlijkt en aanbeden werden, en die door de ontwikkelde historische wereldreligies verworpen werden ten gunste van een eeuwig bestaande transcendente orde, komen nu als het ware weer in de godsdienst terug. In zijn beroemde zonnelied bezingt de heilige Franciscus de lof van moeder aarde en van broeder vuur, samen met alle andere heilige schepselen van God. Dawson schrijft in dit verband: zo gezien betekent de Franciscaanse houding tegenover de natuur en het menselijk leven een keerpunt in de geschiedenis van de religie in het Westen. Hij betekent het einde van een lange periode waarin de menselijke natuur en deze wereld in het niet vallen en tot onbewegelijkheid gedoemd waren door de schaduw van de eeuwigheid. En hiermee begint een nieuw tijdvak, dat van het humanisme en de belangstelling voor de natuur. Maar Dawson laat er geen twijfel over bestaan dat de eerste aanzet tot deze veranderingen gezocht moet worden in een verdieping van het geloofsleven. Want een grotere aandacht voor de menselijkheid van Christus, voor de figuur van de Verlosser in zijn menselijke zwakte en zijn lijden, begint de devotie van die tijd te doortrekken. Een streven om tot een grotere intimiteit met de goddelijke mens te komen, leidt tot het ontstaan van een nieuw soort religieus realisme. In de kunst zien we bijvoorbeeld de strenge gestalte van de Byzantijnse Pantocrator steeds meer wijken voor de stervende mensenzoon aan het kruis. Het is deze geestelijke omslag die de basis legt voor de creatieve en intellectuele kracht van de Franciscaanse invloed op cultureel en wetenschappelijk gebied. Zonder enige twijfel speelden Franciscanen, samen met de Dominicanen, een hoofdrol in de 13e eeuw. De eeuw die ook Dawson beschouwt als het hoogtepunt in de ontwikkeling van de christelijke cultuur. Maar nog via een andere invalshoek laat Dawson zien hoe belangrijk de kloosters waren voor het ontstaan van de christelijke middeleeuwse beschaving. Wanneer hij de 11e eeuw ziet als het beslissende keerpunt in de Europese geschiedenis, het definitief doorbreken van de westerse beschaving, dan begint deze nieuwe periode met een kloosterhervorming in Lotharingen en Bourgondië in de 10e eeuw. De kerk had zwaar geleden onder de desintegratie van het staatsgezag na de ineenstorting van het Karolingische Rijk en de barbaarse invallen door Noormannen, Saracenen en Hongaren. Maar nog veel grotere schade werd toegebracht door de wijze waarop veel feodale heren omgingen met kerkelijke functies en kerkelijke goederen. Kloosters en bisdommen werden als leengoederen verhandeld of zelfs door geweld verworven. Een totale feodalisering van de kerk dreigde. Het was in kloosters als Cluny in Bourgondië, Brogne in Lotharingen en Camaldoli in Toscanië dat de basis voor een nieuwe geestelijke hervormingsbeweging gelegd werd. Die hervormingsbeweging is weliswaar als een autonome geestelijke beweging te beschouwen, gevoed als zij werd vanuit innerlijke geestelijke bronnen, maar haar historische betekenis kreeg zij pas door het bondgenootschap met de paus. Al in de 8e eeuw zien we een soort voorafschaduwing van die alliantie in het optreden van Bonifatius. Zijn missionerende optreden in de Duitse gebieden en zijn hervormende optreden in het Frankische Rijk krijgen pas een historische betekenis door zijn verbinding met Rome. Het bondgenootschap tussen Rome en de hervormingsbeweging zien we veel later duidelijk belichaamd in het korte pontificaat van paus Leo IX, die als bisschop van Toul lange jaren een van de leidende figuren van de beweging was geweest in Lotharingen. Met hem eindigt voorlopig een periode dat het pausschap zelf gefeodaliseerd was en de speelbal vormde van elkaar bestrijdende Romeinse adellijke families. We zien de verbinding ook in het optreden van paus Urbanus II, zelf een voormalige prior van Cluny. Maar nog duidelijker zien we de alliantie belichaamd in het streven van paus Gregorius

0: zijn zevende. Het streven, zijn streven om de kerk definitief te bevrijden van haar feodale afhankelijkheid. Hoogtepunt van deze ontwikkeling valt in de 13e eeuw. Dawson schrijft in dit verband: er kan weinig twijfel over bestaan dat de stichting van de universiteiten en de oprichting van de nieuwe religieuze ordes onderdeel uitmaakte van een verrijkend ontwerp van het middeleeuws pauschap voor de intellectuele organisatie van de christelijke beschaving. Het is een van de meest opmerkelijke voorbeelden van het op grote schaal plannen van de cultuur uit de geschiedenis. Zoals eerder al gezegd, als kraamkamer van die christelijke cultuur kan het gebied tussen Loire en Rijn gelden. Hier vinden we het eigenlijke thuisland van de Europese beschaving. Hier vinden we de oorsprong van de gotische kunst, van de grote middeleeuwse scholen, van het idee der kruistochten, maar vooral van de kerkelijke hervormingsbewegingen. Maar het is uiteindelijk de verbinding tussen de paus en de kerkelijke en monastieke hervormingsbewegingen die beslissend zijn geweest voor de vorming van die culturele synthese. De alliantie tussen paus en monniken ziet Dawson als dé vormende kracht in de middeleeuwse geschiedenis. Zolang deze samenwerking duurde, bijna 2,5 eeuw, heeft de kerk een dynamische invloed uitgeoefend op bijna ieder aspect van de toenmalige beschaving. Pas als hervormingsbewegingen zich buiten en zelfs tegen de paus beginnen te ontwikkelen, zoals we zien bij de revolutionaire hervormingsbewegingen van Wycliffe en die van de Hussieten, gaat het mis. Herhaaldelijk benadrukt Dawson dat de reformatoren in hun uiteindelijke breuk met de kerk het meest schadelijk zijn geweest toen zij het kloosterleven afwezen. Met de reformatie in de visie van Dawson wil ik volgende keer beginnen. Ik neem afscheid van u met Monpo's Carros de Galicia, een stuk uit 1960, gespeeld door de componist zelf.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Dan bidden we de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: En vandaag in het programma Geloofsvorming mogen we u heel graag een brief voorlezen. En die is uitgegeven door de abdij Saint-Joseph de Clairval in Frankrijk. En vandaag mogen we dan lezen over de heilige Bernardus. Nou, daar horen we dadelijk een heleboel over. En dan mogen we daar ook nu naar gaan luisteren. Bernardus is geboren in 1090 op het kasteel van Fontaine-lès-Dijon. In een adellijke familie van Bourgogne. Als derde van 7 kinderen, 6 jongens en een meisje. Zijn vader, Desselin, heer van Fontaine, is vazal van de hertog van Bourgogne. En zijn moeder, de zalige Alais de Montbard, is verwant met de hertogen van Bourgogne. Rond 1100 was Bernardus op de kanonieke school van Saint-Forle de Châtillon-sur-Seine geplaatst, waar hij een goede kennis verwerft van de Bijbel. De kerkvader en Latijnse schrijvers zoals Horatius, Cicero, Virgilius en Seneca.
4: Op de leeftijd van ongeveer 16 jaar wordt Bernardus sterk getroffen door de dood van zijn moeder. Hij leidt dan een werelds leven, doch bemerkt vrij vlug een roeping tot het religieuze leven. Op zijn 22e beslist hij de jonge gemeenschap van de abdij van Citeaux te vervoegen, 30 kilometer ten zuiden van Dijon. Dat klooster was in 1098 gesticht door de heilige Robert en enkele gezellen van de abdij van Molesme. Zij wilden terugkeren naar de strikte regel van de heilige Benedictus, met nadruk op een evenwichtig leven dat deze regel eigen is, op armoede, handenarbeid en het gemeenschapsleven. Kort nadien moet de heilige Robert echter terugkeren naar Molesme. Zijn opvolger, de heilige Alberic, was er overleden. De heilige Stephen Harding zal dan de abdij besturen vanaf januari 1108 als derde abt van Citeaux. Er hadden zich toen nog geen roepingen gemeld. Wanneer Bernardus zich in 1112 aanbiedt, wordt hij echter vergezeld door een dertigtal andere jonge edelen, onder wie 3 van zijn broers.
3: Ondanks zijn adellijke afkomst neemt Bernardus deel aan alle activiteiten van de monniken, ook de meest manuele. Doch zijn gebrek aan ervaring en zijn gezondheid beletten het hem soms. Hij wijdt zich ook aan de studie van de Heilige Schrift en de kerkvaders. In 1114 doet hij zijn kloostergelofte. Sinds zijn komst kent Citeaux een toevloed aan roepingen. In 1113 kan de abdij zelfs een stichting doen in La Ferté en in 1114 in Pontigny. Vervolgens zendt Stephen Hardy hem in 1115 aan het hoofd van een groep van 12 monniken voor de stichting van een nieuw klooster in Champagne. Dat Clara Vallis, heldere vallei genoemd wordt. De naam die Clairvaux zal worden. Bernardus, die door Guillaume de Champeau, bisschop van Châlons, weldra tot priester wordt gewijd, zal er abt zijn tot aan zijn dood. In hetzelfde jaar zwerpt Citeaux ook uit naar Morimont.
4: De beginjaren van Clairvaux zijn niet simpel. Enerzijds legt de jonge abt een heel strenge discipline op, omdat hij een ascetisch ideaal nastreeft dat niet in ieders bereik ligt. Doch geleidelijk aan zal Bernardus de juiste maat vinden, rekening houdend met zijn eigen beperkingen en die van zijn broeders. Anderzijds zijn de inkomsten van de gemeenschap ontoereikend. De monniken eten boekweitbrood en soep van beukenbladeren. Op een dag vraagt Bernardus zijn broer Gérard, die econoom is, hoeveel geld er nodig is voor de behoeften van de gemeenschap. 12 pond, antwoordt deze. Ze hebben echter niets. Op de vraag van de abt zet iedereen zich aan het bidden. Kort nadien komt een vrouw. Ik zou willen dat u voor mijn man bidt, die op sterven ligt, zegt ze. Hier is 12 pond. Als hij thuis komt, is haar man genezen. De abt, die veel andere wonderen zal doen, staat weldra bekend als wonderdoener en velen zoeken hem op.
3: Bernardus dus trekt heel zijn familie aan. Ook zijn vader, Dessalin, en zijn 2 andere broers zullen in Clairvaux monnik worden. Op een dag krijgt hij bezoek van zijn zuster, Aubeline, opgesmukt zoals het een jonge edelvrouw met haar gevolg past. De abt weigert haar te zien onder het voorwendsel dat hij haar niet kent. Deze belediging doet Aubeline nadenken. Zij verandert haar leven en gaat binnen in de priorij van de Benedictinessen van Jules-le-Normand. In 1119 neemt Bernardus deel aan het eerste algemeen kapittel van de Cisterciensers, dat definitief vorm geeft aan de orde en het handvest van liefde en eenparigheid goedkeurt. Dat werd opgesteld door de heilige Stefan Harding. Dit document legde de interne organisatie van de Cisterciensers vast, zodat de abdijen een eenheid vormen. Bernardus zal in heel Europa 72 abdijen stichten. Bij zijn dood in 1153 zullen 160 abdijen die veel heiligen voortbrengen van Clairvaux zijn uitgegaan.
4: De gestrengheid van de Cisterciensers. Sinds Bernardus abt is, schrijft hij verhandelingen, pamfletten en homilies, doorweven met citaten uit de schrift. Hij buigt zich met voorliefde over het Hooglied en de werken van de heilige Augustinus. Zo komt het dat sommigen in hem de laatste kerkvader zien. Bij de gestrengheid van de Cisterciensers voegt Bernardus de zorg om alles te vermijden wat de geest kan verstrooien. Voor de Benedictijner monniken van Cluny is schoonheid echter inspiratie voor het gebed. Zij maken in hun ruime kerken gebruik van rijke liturgische versieringen, mooi beeldhouwwerk en schitterende glasramen, in ware catechese in beeld. Maar in zijn apologie van Willem van Saint-Thierry, rond 1123 tot 1125, verdedigt Bernardus met kracht de Cisterciënzervorming en gaat hij in tegen de monniken van Cluny. Hij is van mening dat rijke versieringen de geest van de monnik afleiden bij het overwegen van de goddelijke werkelijkheden. Petrus, de eerbiedwaardige abt van Cluny, zal de kritiek van Bernardus krachtig bestrijden om de praktijk in Cluny te rechtvaardigen en de hoogmoed van de nieuwe monniken aan te klagen. Doch ondanks hun meningsverschillen blijft vriendschap beide mannen verbinden.
3: De zienswijze van Bernardus en Petrus de eerbiedwaardige lopen uiteen. Maar, zoals onze Heer zegt, in het huis van de Vader is ruimte voor velen. Zo vertelt het evangelie over de verontwaardiging van de leerlingen wanneer een vrouw heel dure balsem over Jezus' hoofd uitgiet. In zijn commentaar bij dit citaat doet de heilige Johannes Paulus II opmerken dat de kerk, zoals deze vrouw, nooit bang is voor prachtig eerbetoon aan haar Heer en dat zij de verhevenheid en schoonheid van liturgische voorwerpen of gewaden nooit als verspilling heeft beschouwd.
4: Bernardus geeft zijn ijver voor de heiliging van de geestelijkheid en de gelovigen de vrije loop in een omvangrijke briefwisseling, meer bepaald naar bisschoppen, om hen aan te sporen de tuchtmaatregelen onder de geestelijke te hervormen. Sinds zijn noviciaat leidt hij een leven dat door boetedoening is getekend. Zijn verstervingen gaan evenwel zo ver dat ze zijn gezondheid ondermijnen en maagkwalen veroorzaken waar hij heel zijn leven mee behept zal zijn. Guillaume de Champeau van kan Bernardus niet overtuigen te matigen, maar verkrijgt dat hij een jaar lang aan hem wordt toevertrouwd. Hij laat buiten het slot een bescheiden woning voor hem bouwen en verbiedt hem de regel over het vaste toe te passen. Ondanks deze maatregelen verbetert de gezondheid van de abt amper. De zalige Willem, abt van de Cluny-abdij van Saint-Thierry bij Reims, komt hem dikwijls bezoeken. Bekoord door het charisma van Bernardus, maar tegen het advies van deze laatste verkrijgt hij van zijn overste de toelating om in 1135 Cisterciënzer te worden.

Jezus lezen, Jezus horen. Wat jongeren aantrekt, is een mengeling van zachtheid, tederheid, hartstocht, vurigheid en medeleven. Dat vinden zij in zijn voorbeeld en woorden. En zo brengt Bernardus een menigte zondaars op de rechte weg van het geestelijk leven en leidt hij vele zielen naar de heiligheid. Mij onderrichten, schrijft hij, dat elke ziel

0: Wij onderrichten, schrijft hij, dat elke ziel, ook een ziel die met zonde belast is, die verstrikt is in het net van de ondeugden, verleid door hun bekoorlijkheid, die gevangen is en verbannen, die de gevangene is van het lichaam, dat elke ziel, zeg ik, die al dus erkent schuldig en hopeloos te zijn, dat zij in zich kan ontdekken wat haar in staat stelt om niet alleen te hopen op vergeving en barmhartigheid, maar ook te durven verlangen naar de bruiloft van het woord en niet bang te zijn om vertrouwelijk om te gaan met God. De liefde van Bernardus voor Jezus is innig. Als geschrijft heb ik er geen smaak in, als ik er Jezus niet in lees. Als ge praat, interesseert het mij niet, als ik er Jezus niet in hoor. Jezus is honing voor mijn mond, een melodie voor mijn oren, jubel voor mijn hart, maar ook een remedie. Is iemand van u bedroefd? Moge Jezus in zijn hart komen en vandaar op zijn lippen. Niets is beter dan dat deze naam de drift van woede beteugelt, opgeblazen hoogmoed tot bedaren brengt, de kwetsuur van jaloezie geneest.
1: Ook zijn genegenheid voor de Heilige Maagd, aan wie alle Cisterciense kerken zijn toegewijd, is innig. Aan de ingang van het domein van Trefontane bij Rome, waar de heilige apostel Paulus de marteldood vond en Bernardus in klooster sticht, staat een beeld van de Heilige Maagd, dat Bernardus bij elk voorbijgaan met een Ave Maria groet. Op een dag antwoordt de maagd hem: Ave Bernardus. De twee delen van deze ontroerende dialoog worden in de steen gebeiteld. Een traditie kent aan Bernardus de laatste aanroepingen toe van het Salve Regina. O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria. Ondanks zijn verlangen om ver van de bewoonde wereld te leven, doen andere abten, kerkelijk hoogwaardigheidsbekleders, vorsten en edelen op Bernardus beroep om raad of de oplossing van een conflict. Zo komt het dat hij Europa zal doorkruisen. Er zijn geestelijken die echter menen dat een monnik zich niet met tijdelijke zaken moet bezighouden. Doch Bernardus schrijft: niets wat van God aangaat is mij vreemd. Bernardus van brief aan kardinaal Amerik en aan de koning van Frankrijk. Wij, zonen van de kerk, wij zullen opstaan en strijden voor onze moeder, de kerk. Indien nodig tot de dood. Met passende wapens, niet met schild en zwaard, maar met gebed en smeekgebed tot God. Een brief uit 221. Bernardus heeft een grote verering voor de stoel van de heilige Petrus. In 1145 zal een Cisterciënzer, afkomstig uit Pisa, en een leerling van hem tot paus worden gekozen, onder de naam Eugenius III. Bernardus zal hem met raad bijstaan. En indien nodig, zal hij zelfs pausen of prinsen terechtwijzen. Maar hij zal zijn aangeboren levendigheid dan met een nederige toon matigen. Wanneer koning Lodewijk VI, de aartsbisschop van Sens, uit zijn ambt wil ontzetten, noemt hij hem niettemin een nieuwe Herodes.
0: De ware paus erkennen. Na de dood van Honorius II in 1130 kiezen twee groepen kardinalen

0: elk een paus. Kardinaal Aymeric, die de naam Innocentius II aanneemt, en kardinaal Pierre-Lione, die Anacletus II wordt. Deze laatste krijgt de steun van Roger II, hertog van Puglia en Calabria. In Frankrijk roept Lodewijk VI in Estampes een synode bijeen en vraagt Bernardus om deel te nemen. Deze verklaart zich voorstander van Innocentius II, die volgens hem geschikter is, heiliger en gekozen door de evenwichtigste groep kardinalen. De koning van Frankrijk en zijn geestelijke erkennen dan Innocentius II, die zich in Frankrijk terugtrekt omdat de stad Rome onder toezicht staat van aanhangers van Anacletus. De Duitse keizer Lotharius III erkent op zijn beurt Innocentius II en leidt in 1133 een expeditie om de paus in Rome te installeren. Bernardus begeleidt hem. In 1134 roept Innocentius II in Pisa een concilie bijeen, waar Bernardus een vurige toespraak houdt. Vervolgens onderhandelt hij over de aansluiting van de stad Milaan bij de paus. Dat wordt zo gunstig onthaald dat magistraten, geestelijken en het volk hem tot hun aartsbisschop willen maken. Doch hij weigert. Maar door de vele wonderen die hij bewerkt, wordt de herstelde eenheid bevestigd. In 1137 probeert Bernardus Roger II tot rede te brengen en de tegenpaus de rug toe te keren. Echter tevergeefs. Er moet gewacht worden tot de dood van Anacletus in januari 1138. Dan maakt het tweede ecumenische concilie van Lateranen, dat bijeengeroepen wordt door Innocentius II, definitief een einde aan het schisma.
1: Bernardus neemt ook deel aan theologische debatten. Hij schrijft: God is wijsheid en wil bemind worden, niet alleen met zachtheid, maar ook met wijsheid. Meer nog, een dwalende geest verderft iedere geloofsijver als hij de wetenschap verwaarloost. En de bedrieglijke vijand heeft geen doeltreffender middel om de liefde uit het hart van de mens te roven dan door hem in de liefde te doen wandelen zonder voorzichtigheid en zonder leiding van de reden. Over het Hooglied, een sermoen uit 1907. Pius XII zal schrijven dat voor Bernardus de wetenschap geen laatste doel is, maar eerder een weg die naar God leidt. Geen koele keuze die de geest werkeloos maakt. Zij wordt echter door de liefde bewogen, gedreven en geleid. De heilige Bernardus, die door meditatie, contemplatie en liefde van deze wijsheid is doordrongen, heeft hem daarom de hoogste top van de muzieke, mystieke wetenschap bereikt. Bernardus kan zich meer bepaald tegen Abelard. Deze briljante geest en dokter kreeg in 1114 het regentschap over de kathedrale school van Parijs. Zijn faam wordt ongehoord. Toch zijn er fouten in zijn leer. En Bernardus zal ze op een concilie, dat plaats heeft in Sens in 1140, doen veroordelen. Abelard wordt in Cluny door Petrus de Eerbiedwaardige opgenomen en zal er sterven, verzoend met de kerk en Bernardus.
0: Op het einde van de 11e eeuw wil de eerste kruistocht het graf van Christus in Jeruzalem bevrijden en verkrijgen dat christelijke pelgrims zich daar vrij kunnen bewegen. Na de kruistocht zijn de christenen ter plaatse gebleven en hebben zij er staten opgericht, waaronder het hertogdom Edessa. De val van dat hertogdom, dat in 1146 door de moslims wordt heroverd, brengt het Frankische koninkrijk van Jeruzalem in gevaar en wordt de aanleiding voor een tweede kruistocht. Paus Eugenius III vraagt aan Bernardus die kruistocht te prediken. Deze spreekt op paasdag 31 maart 1146 de menigte toe aan de voet van de heuvel in Vizelay. Hij vraagt aan de ridders nederigheid, gehoorzaamheid en offerbereidheid. Hij preekt ook in Spire, momenteel Duitsland. Uiteindelijk vertrekken Lodewijk de VII, koning van Frankrijk, en Koenraad de III, keizer van het Heilige Roomse Rijk, op kruistocht. Maar het loopt uit op een mislukking. Iedereen stelt Bernardus verantwoordelijk, terwijl de echte redenen te zoeken zijn in de oneenigheid en wereldse geest van de kruisvaders. Bernardus draagt de kritiek met geduld. Onderworpen aan de paus aanvaardt hij zich zelfs in te zetten voor de derde kruistocht die feitelijk niet zal doorgaan.

0: zonder hoogmoed noch haat. Een van de beletselen dat christenen in het oosten blijven, ligt in het voorlopig karakter van de aanwezigheid van de ridders. Eens dat hun dienst aan hun opperleenheer is verlopen, verlaten zij het heilig land en keren terug naar huis. De Saracijnen maken er gebruik van om hun stellingen terug in te nemen. Om dit voorlopig op te lossen, stichten 9 ridders, onder wie André de Montbard, een oom van Bernardus, in 1129 in orde van religieuze soldaten, die de orde van tempeliers zal worden. De tempeliers vragen aan Bernardus een regel voor hen op te stellen, die een aanpassing wordt van de regel van de heilige Benedictus. In het begin was de orde even heldhaftig als winstgevend, omwille van de kruistochten. In 1130 richt Bernardus een brief aan de ridders van de tempel. Hij herinnert eraan dat een tempelier een gedisciplineerd strijder is, zonder hoogmoed en haat. De ketterij van de Katharen kent een grote opgang in het zuiden van Frankrijk. Bernardus weerlegt hun verkeerde leerstellingen. Meer bepaalt het bestaan van 2 goden, waarvan de ene geest schept en de andere, die slecht is, de materie. In 1145 verstelt hij Albrecht van Ostia, een legaat van paus Eugenius III, in de Landoc en predikt er, doch zonder succes. Men zal moeten wachten op het apostolaat van de heilig Dominicus en de predikheren om de ketterij grondig neer te slaan. Door het mysterie van de drie-eenheid met de menselijke redeneringen uit te leggen, maakt ook Gilbert de La Poirée van 1076 tot 1154, bisschop van Poitiers, grove fouten. Hij maakt een artificieel onderscheid tussen God en de godheid. Om hem terug bij de waarheid te brengen, richten zijn aartsdiakens zich tot paus Eugenius III, die in 1148 de kwestie ter sprake brengt op een concilie in Reims, waaraan hij zelf deelneemt. Bernardus beschuldigt Gilbert de La Poirée formeel van ketterij. De stellingen van de bisschop worden veroordeeld en deze trekt zich publiek terug.
1: In 1152 wordt Bernardus zwaar ziek. Iedereen denkt dat zijn einde naakend is. Maar de bisschop van Metz vraagt hem met aandrang op te treden in zijn bisdom waar burgeroorlog heerst. Gedreven door medelijden staat de stervende op en vertrekt. Als zijn opdracht vervuld is, keert hij uitgeput terug naar de abdij. Zijn monniken staan rond zijn bed en smeken hen niet te verlaten. Ik weet niet aan wie van beiden ik mij moet overgeven, antwoordt hij. Aan de liefde voor mijn kinderen die aandringen dat ik hier blijf, of aan de liefde voor mijn God die mij naar boven trekt. Het zijn zijn laatste woorden. Op deze 20 augustus 1153, dag waarop hij zijn ziel teruggeeft aan God, op de leeftijd van 63 jaar. Bernardus van Clairvaux wordt in 1174 door Alexander III heilig verklaard en in 1830 door Pius de VIII uitgeroepen tot kerkleraar.
0: Kijk naar de ster. De heilige Bernardus heeft in een beroemd geworden homilie op een prachtige manier de lof gezongen van Maria, waarin hij zegt: als de winden van de bekoring heviger worden, als ze zich te midden van de klippen en de rotsen van de beproeving bevindt, kijk naar deze ster. Smeek Maria om hulp. Als u onrustig wordt gemaakt door de golven van de hoogmoed, van de ambitie, van de begeerte en de miskenning, richt u dan naar deze ster. Roep de naam van Maria aan. Als de woede, de gierigheid en het gebrek aan zelfbeheersing het schip van uw ziel doet wankelen, werp de ogen dan op deze ster en roep: Maria. Als u in verlegenheid gebracht wordt door de grootte van uw misdaden, verbaasd bent over de armzalige toestand van uw geweten, schrikt van de gestrengheid van de oordelen van God, weemoedig en wanhopig wordt, denk dan zo snel mogelijk aan Maria. In gevaren, in onrust, in nood, in de uiterste. Herinner u Maria. Vraag Maria om bescherming. Dat haar naam nooit uit uw mond gaat. Dat haar herinnering nooit uit uw hart gaat. En hou nooit op haar voorbeeld na te volgen, opdat zij uw gebeden zou verhoren. Door haar na te volgen zult u niet verloren gaan. Door tot haar te bidden zult u buiten gevaar en wanhoop zijn. Door aan haar te denken zult u niet in de fout gaan. Als zij de goedheid heeft om u bij te staan, zult u geen misstappen zetten. Als zij u vereert met haar bescherming, moet u niets vrezen. Als zij de moeite doet om u te begeleiden, zult u zonder bezorgdheid wandelen. En als zij u wel gezend is, zult u gered worden.
1: De reden om God te beminnen, zegt de heilige Bernardus, is God zelf. De maat is beminnen zonder maat. Paus Pius XII schrijft: ook al kan niet iedereen de top van de contemplatie bereiken, waarover Bernardus spreekt, ook al kan niet iedereen zich zo innig met God verenigen dat men zich door de banden van een hemelshuwelijk verenigt, weet met het hoogste bezit, toch kan en moet iedereen zijn ziel op dezelfde manier van deze aardse werkelijkheden verheffen tot die van de hemel. En moet hij de hoogste gever van alle weldaden met een heel actieve wil beminnen. Bovendien, telkens wij zijn liefde niet met onze liefde beantwoorden en wij zijn vaderlijke geduld niet eerbiedig erkennen, valt de banden van de broederliefde op een ongelukkige manier uiteen. Oneenigheid, tegenstellingen, vijandigheden duiken helaas op en kunnen zelfs de fundamenten van de mensengemeenschap ondermijnen en omverwerpen.
0: Paus Pius XII zegt dat de werken van de heilige Bernardus, de dokter Mellifluus, degene uit wie honing vloeit, aandachtig moeten worden overwogen. Uit hun zinspreuken, die trouwens uit het evangelie voortvloeien, kan zich een nieuw bovennatuurlijk kracht verspreiden, zowel voor ieders privéleven als voor de samenleving, een kracht die de zeden van de burgers kan beteugelen en in overeenstemming brengen met de christelijke voorschriften. Zij zouden gepaste remedies kunnen zijn bij voor de zoveel en zo grote kwalen die onze samenleving verwarren en teisteren. Laten wij nieuwe bovennatuurlijke kracht putten uit de werken van de heilige Bernardus en deze kostbare raad van Pius XII volgen.

0: En mogen we dan tenslotte nog een stukje, ook in een gebed van Bernardus en zijn regel, voorkomen, die ook wat uitgegeven is ook door de abdij van Saint-Joseph de Clerval. Wij spreken tot God wanneer wij bidden, maar wij luisteren naar hem wanneer wij de Heilige Schrift lezen, zegt de heilige Ambrosius. Deze mooie uitnodiging vindt een officieel weerklank in de dogmatische constitutie Deo Verbum van het Tweede Vaticaans Concilie. Alle gebed moet gepaard gaan met de lezing van de Heilige Schrift, opdat er een dialoog ontstaat tussen God en de mens. Het is precies dit evenwicht dat de heilige Benedictus aan zijn monniken voorstelt. Een hoofdstuk 48. Van zijn regel organiseert hij de dagelijkse tijdstelling-indeling door deze te verdelen tussen golk of visie, de lezing van de dingen van God en het handwerk. Met wijsheid en discretie waakt hij erover dat geen van deze activiteiten de andere verstikt, zodat de monnik zich kan ontplooien in een vertrouwvolle en vredige relatie met God.
1: In de Lectio Divina, deze biddende, overwegende en gestage lezing van de Heilige Schrift, opent de monnik en iedere christen die zich hierin oefent, het woord van God. Hij voedt zich ermee en laat zich erdoor omvormen, want het woord van God is levend en krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt over de gedachten en de overleggingen van het hart. In dergelijk luisteren vraagt om innerlijke stilte en nederigheid. Het maakt de ziel bereidwillig om zich naar de wil van God te voegen.
0: Gelezen in het licht van de traditie van de kerk, de kerkvaders, kerkleraren en katholieke spirituele auteurs volgt de aanbeveling van de heilige Benedictus en verlicht door de geleefde evangelie van heiligen wordt het woord van God de bron van een voortdurend gebed. Het verenigt dan het gehele bestaan en geeft zijn volle betekenis aan de bekende Benedictijnse spreuk Ora et Labora, bid en werk.

En zo hebben we mogen luisteren naar een brief die uitgegeven is door de abdij Saint-Joseph de Clerval in Frankrijk. En we hebben mogen vertellen over de heilige Bernardus. Heel veel dank voor uw aandacht en uw luisteren. En we wensen u nog een goede dag.

0: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
1: Van harte welkom hier bij het programma Aan tafel met. En vandaag mag ik verwelkomen in de studio Maarten Wilmink. Maarten, van harte welkom.
2: Ja, dankjewel en hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.
1: Ja, zeker. Wij gaan een leuk gesprek tegemoet waarin jij mij een heleboel kan vertellen over iets waar ik nog niet zoveel van weet. En hopelijk de luisteraars ook. Namelijk orgelspelen, het orgelspel, het orgel, enzovoort. Maar voordat we daarover in gesprek gaan, ja, stel je even voor aan de luisteraars. Wie ben je? Hoe oud ben je? Naast het orgelspelen, wat ook meteen denk ik een grote liefhebberij en hobby is, maar ook je werk. Dat gaan we allemaal horen. Misschien heb je nog andere hobby's. Vertel even.
2: Ja, nou, ik ben dus Maarten Wilmink inderdaad. Ik ben 24 jaar oud nu. En ik heb de afgelopen jaren gestudeerd in Rotterdam aan het conservatorium daar. En heb ik een orgel, bachelor en master gedaan. En daarna ben ik nu verder gegaan in Saarbrücken, waar ik nog een zogenaamd concertexamen doe. En dat is een soort tweejarige studie die je dan nog na een masteropleiding van het conservatorium kunt doen. En dat doe ik bij een van de organisten van de Notre Dame. En daar ben ik dan af en toe voor lessen. En naast die studiewerkzaamheden ben ik ook gewoon bezig in het werkveld van de organist, zeg maar. Op de eerste plaats op dit moment als kerkmuzikus in Haarlem, in de kathedraal, waar ik dit jaar ben begonnen als organist. En daarnaast geef ik ook concerten, overal en nergens. En dat is dan meer de klassieke muziekkant. En niet direct altijd ook kerkmuziek gerelateerd, maar toch vaak wel verbonden. En geef ik ook les aan leerlingen. En op die manier is mijn agenda heel gevarieerd.
1: Ja, ja, en heel gevuld. Want ik bedoel, je moet dus ook veel reizen dan. Als je voor je les nog steeds, voor je eigen opleiding, inderdaad naar Saarbrücken, dan moet je daar ook gewoon fysiek zijn.
2: Ja, dan moet ik daar ook zijn inderdaad. En dat is niet heel regelmatig hoor. Dus daar wordt ook goed rekening gehouden met het feit dat ik ook gewoon mijn werkzaamheden heb. En het is ook zo dat ik op dit moment de helft van de week ook gewoon nog in het oosten van het land woon, waar ik eigenlijk vandaan kom. Dus ik reis veel van het oosten naar Haarlem. Maar zo zat ik afgelopen zaterdag ook in België voor een concert. En dan reis je daar naartoe. Nu vandaag weer in Brabant. Vanavond weer een repetitie in het noorden. Dus zo zit je veel in de auto.
1: Ja, ja.
2: Maar het is ook leuk om op zoveel plekken te mogen zijn en zoveel van de wereld te mogen zien.
1: Ja, ja. Nou ja, goed. Je hebt het al duidelijk gezegd, hè? Orgel, spelen. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd hoe je eraan gekomen bent, om het zo maar te zeggen. Maar heel even, je bent in Haarlem. Ja, je bent 24, zeg je. Je bent in Haarlem nu als organist aangenomen. Wat is dat eigenlijk? Kun je even duidelijk maken, wat doe je dan? Wat ben je dan van de kathedraal daar?
2: Ja, nou, de kathedraal die schreef daar afgelopen jaar een functie uit. Of die schreef niet die functie uit, want die functie was er al, maar een vacature uit voor de functie van titulair organist. En als titulair organist ben je daar verantwoordelijk voor alles wat er eigenlijk met het orgel gebeurt. En dat is dus op de eerste belangrijke plaats natuurlijk het orgelspel tijdens de liturgie. En dat is heel mooi in die kathedraal daar. Je hebt natuurlijk gewoon de weekendliturgie en de zondagen. Maar daarnaast ook diocesane gelegenheden zoals priesterwijdingen, diakenwijdingen, chrismamis, zoals we die in de Goede Week nu natuurlijk hebben gehad. En dat zijn heel veel mooie momenten waar je dan als organist een steentje aan bij mag dragen. En daarnaast is het ook zo dat daar bijvoorbeeld een concertserie is die ik dan help mee organiseren. Maar je bent een soort van projectcoördinator, adviseur van de stichting daar. En op die manier heb je ook dat gedeelte. In Haarlem is er een hele mooie koorschool die verbonden is aan de kathedraal. En daaruit is dan ook het kathedrale koor samengesteld. Uiteindelijk zijn allemaal mensen die daar ook ooit les hebben gehad. En die kinderen die op die school zitten, die krijgen dan iedere dag zangles. En dat zijn fantastische stemmen. Het is fantastisch om daarmee te mogen werken. En zo is die baan in Haarlem eigenlijk heel gevarieerd. Dus je doet, ondanks dat, ja, je bent organist, dus je drukt veel toetsen in en pedalen. Maar je maakt daar van alles mee en dat is heel erg leuk.
1: Ja, ja. Ja, ja, want je moet dus ook het koor begeleiden. Het is niet alleen maar dat je, hoe zou ik het zeggen, dat je zelf orgelstukken speelt, maar je moet dus ook koor begeleiden. Je moet ook coördineren, begrijp ik.
2: Precies, ja, inderdaad. Dus naast het spelen in de liturgie en wat dan natuurlijk het zichtbaar of het hoorbare eigenlijk gedeelte in het geval van de organist is, ben je inderdaad ook bij de repetities, die speel je en er zijn natuurlijk vergaderingen, toestanden. Het is net echt werk.
1: Het is net echt werk, ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat het spelen zelf toch wel vooral hetgene is wat...
2: Was het natuurlijk om te doen.
1: Ja,
2: Maar goed, de rest hoort daar ook bij. En dat is ook heel leuk. En dat is ook het mooie van zo'n plek als daar. Dat je werkt met veel gedreven mensen. Dus we hebben daar ook verschillende dirigenten. En het is fijn dat je dan met elkaar ook kunt sparren over die muziek. En samen kunt werken. En ook juist die vergaderingen hebt. En kunt kijken van nou, waar staan we? Waar willen we naartoe? Wat doen we? En dat is iets heel moois.
1: Mooi, ja. Ja, de vraag is natuurlijk hoe... Ja, hoe ben jij in aanraking gekomen, zeg maar, met orgel? Waar is de fascinatie ontstaan?
2: Ja, nou, dat ging wat per ongeluk. Het is zo dat mijn vader, die heeft thuis een keyboard staan. En dat had hij heel wat jaren terug ook al. En hij speelt daar sporadisch op. En wat hij daarop speelt is muziek van de radio. En dat doet hij van gehoor. Hij speelt geen bladmuziek. Goed, ik was een jaar of 11, 12, toen ging ik dat wat nadoen. En hij zei van, nou, je zou eigenlijk les moeten nemen. Dat heb ik niet gehad. Ik kan het je niet leren. En er was één muzikus die we kenden. Dat was de organist van onze kerk. Dus daar gingen we naartoe met de vraag van, kun je Maarten ook polka's leren spelen op een keyboard? En hij zei van, nou, ik geef eigenlijk alleen orgel of pianoles. En dat was het eerste moment dat ik überhaupt ooit over ging nadenken om orgelles te nemen.
1: Ja.
2: Maar ik dacht van, ik kan het proberen. Dan gaan we het zien. En nou, die eerste les beviel zo goed. En dat werd iets wat zo leuk was om te doen en om in bezig te zijn, om in verder te groeien. Dat uiteindelijk na mijn lessen bij Louis ten Vregelaar ging uitlopen in een conservatoriumstudie. Daar heeft hij me op voorbereid in een paar jaar. En daar ben ik toen gaan studeren. En dan loopt het van het ene naar het andere eigenlijk heel vloeiend, zonder dat je dat zelf echt door hebt.
1: Ja, ja. Nou zijn er natuurlijk, ik denk, de halve zeg maar bevolking in Nederland, die heeft wel ooit pianoles gehad. Misschien, ja, ik weet het niet, hè. Ik roep maar iets. Ja. Maar goed, er zijn heel veel kinderen die pianoles krijgen als ze jong zijn. Goed voor hun ontwikkeling en dergelijke. Maar ik denk niet dat er veel doorgaan en organist worden. Maar, want er moet iets geweest zijn wat bij jou echt een duidelijke snaar geraakt heeft.
2: Ja, nou goed, dat is natuurlijk zo. En dat is, ja, denk ik, met verschillende dingen te maken. Kijk, je ziet bij veel kinderen inderdaad al, die beginnen dan heel jong en dan komen mensen op een gegeven moment in de puberteit en dan gaan ze zich er wat makkelijk weer van afzetten, zeg maar. Tegen dingen die dan gewoon waren voor die tijd. En ik begon juist eigenlijk in die tijd. Vrij laat voor iemand die met muziek begint. Maar als ik erop terugkijk, eigenlijk wel in het goede moment. Want bij mij was dat niet het afzetten, maar juist het aannemen van die muziek. En daar vol induiken.
1: Ja.
2: En natuurlijk deed dat iets met me. Je zit achter zo'n groot instrument. En ik begon in Hengelo dus met die eerste orgellessen. En dan zit je achter een instrument met 4 klavieren en ontzettend veel registers. En daar komt een geluid op je af. En als je daar zit te spelen, je hebt daadwerkelijk een heel orkest onder handen. En dat doet iets met zo'n klein jongetje dan. Daar werd ik natuurlijk heel enthousiast van.
1: Ja.
2: En vanuit dat enthousiasme is dat verder gegroeid. En ik mocht steeds wat meer dingen doen. Dus dat begon al vrij snel met dat ik een misje mocht overnemen hier of daar. Op een gegeven moment kwamen de concerten op mijn pad. En dan krijg je steeds weer dingen om ook naartoe te werken. En daar word je dan zo blij en gelukkig van.
1: Ja.
2: En dan wil je steeds verder en dan wil je steeds beter worden. En dan gaat daar steeds meer tijd in zitten.
1: Ja.
2: Maar wordt het plezier eigenlijk ook steeds groter.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, en dat, ik weet niet of je dat dan zelf beseft hebt toen, maar dan moet er ook een aanleg zijn. Ik bedoel, een muzikaliteit. En anders kom je ook niet, ook in korte tijd, zo ver, denk ik.
2: Ja, dat is ook zo. Dat is natuurlijk iets dat, of natuurlijk, ja, zo natuurlijk wordt dat tegenwoordig niet meer gevonden, maar ik zie dat ook wel als iets dat gegeven is, zeg maar. Waarbij dat gegeven aan de ene kant inderdaad een muzikaal gedeelte kan zijn, van oké, aanleg om dat muzikaal te leren en te mogen leren. Maar aan de andere kant ook het stukje discipline. Dat je ook die discipline mag krijgen. Want het is niet zo dat het allemaal maar vanzelf gaat. Het kost wel uren van tijd. En je moet ook maar net de discipline kunnen opbrengen om die daar aan te wijden.
1: Ja.
2: Dus dat is een soort tweeledigheid van gaven, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Nee, dat kan me goed voorstellen. Komt het ook een beetje in de familie voor? Want je zei, jouw vader speelde dan op gehoor. Maar gewoon de muzikaliteit, is dat iets wat...
2: Ja, dat is verder niet iets wat een hele grote rol speelt binnen onze familie. Nee. Mijn zusje die heeft wel lang mee in koor gezongen. Maar dat was niet iets, en al helemaal niet op professioneel niveau, zeg maar, dat mensen naar het conservatorium gingen.
1: Nee. Oh, leuk dat dat dan zomaar toch ontstaat. Nou noemde jij net Hengelo op en prachtige orgel daar in de kerk. En het was ook de organist van de kerk, zoals je eigenlijk aangaf. Orgelmuziek, ik associeer dat ook heel duidelijk met kerk. En natuurlijk, ja goed, de katholieke kerk, maar ook heel duidelijk met de protestantse. Dat zie ik dan zo voor me als heel, heel heftige orgelmuziek. maar komt het daar ook vandaan eigenlijk? Waar komt de orgelmuziek vandaan?
2: Ja, nou die geschiedenis die gaat al wat langer terug dan de geschiedenis van de christelijke kerk. Om zo maar te zeggen, nou ja goed, het is maar net wat je de geschiedenis van de christelijke kerk noemt. Maar in ieder geval voor Christus, laat ik het dan zo zeggen. Dus we zien eigenlijk in de tijd voor Christus al dat het eerste model orgel ontstaat. En dat is dan een klein instrumentje.
1: Ja.
2: Dat werkt met waterdruk. En inderdaad een paar pijpjes, zoals je dat vandaag de dag dan nog steeds ziet. Maar dan vaak toch in grotere aantallen. En met behulp van die waterdruk wordt dan klank gemaakt en werd muziek gemaakt. En ook in die vroege christenkerk heeft dat toch wel eventjes geduurd voordat dat instrument de kerk ook daadwerkelijk inkwam.
1: Ja.
2: Zoals met die gehele liturgie die zich in die eerste eeuw heeft ontwikkeld, zie je ook op het gebied van die kerkmuziek dat daar gewoon heel veel invloeden natuurlijk vanuit de synagogale praktijk eigenlijk rechtstreeks werden overgenomen door die eerste christenen. En dan gaat het toch om vocale muziek. Dus ja, daar werd gewoon veel gezongen. En je ziet dan eigenlijk na honderden jaren pas dat zo'n instrument als het orgel de kerk in komt.
1: Ja.
2: En dat gaat dan met pieken en dalen, om het zo maar te zeggen. In eerste instantie wat twijfelachtig ontvangen. Het orgel had natuurlijk ook gewoon een wereldlijke betekenis.
1: Ja.
2: Omdat het dus niet per se het instrument van de kerk was. En heeft zich dat later eigenlijk zo doen ontwikkelen. En je ziet dan bijvoorbeeld in de reformatie dat Calvijn dan ook heel, nou ja, duidelijk zegt van dat is Satans fluitenkast. Dat moet wegblijven. En dat is natuurlijk een concept dat eigenlijk vooral uitdrukt dat die reformatie, zeg maar, ja, het afzetten tegen dat wat katholiek was,
1: ja,
2: een ding was. En veel minder het concept van nou, wat doet zo'n orgel nou eigenlijk en wat kan zo'n instrument voor betekenis hebben in een kerkgebouw en in een kerk en in een gemeenschap. Want het is natuurlijk een instrument waarbij je heel praktisch en goed gebruik kunt maken van het feit dat het bijvoorbeeld heel veel draagkracht heeft in zo'n ruimte. Dus het is over de hele ruimte goed te begrijpen en te verstaan, om het zo maar te zeggen. Maar je kunt er ook goed op meezingen. Dus dat draagt heel goed. Het zingt makkelijk. Het ondersteunt daadwerkelijk het zingen. En je ziet dan ook later in de protestantse kerk dat daar wel van teruggekomen wordt. En inderdaad, op dit moment is in Nederland bij uitstek in de protestantse kerk de orgelcultuur heel bloeiend eigenlijk. En zie je dat het in de protestantse kerk misschien nog wel, of misschien nog wel, eigenlijk gewoon in Nederland sowieso belangrijker is dan in de katholieke kerk.
1: Ja. En wat jij zei, hè, dus met pieken en dalen zijn nou misschien wel honderden jaren overheen gegaan. Is er dan een bepaald gebied of land in West-Europa of juist niet? Ik bedoel, waar dat inderdaad vooral doorgang heeft gevonden?
2: Nou ja, je ziet dat zich gaat verspreiden door de tijd heen. Hè. Dus op een gegeven moment zie je dat dat dan in Engeland begint. Maar ja, goed, het is niet zo dat je dat kunt terugleiden naar een soort van precieze initiator en dan een hele logische verklaring. Dat zijn ook dingen die zijn in het loop van de tijd zo gelopen.
1: Ja. Yeah.
2: En dan vanuit die ervaringen maar vastgezet als oké, dit is iets wat dan goed is en wat werkt.
1: Ja, want bijvoorbeeld, eigenlijk noem je het op, er zijn niet bijvoorbeeld hele beroemde organisten die dan, of misschien wel, die ervoor gezorgd hebben dat het ook populairder werd.
2: Nou, kijk, dan heb je het natuurlijk over een tijd waarin het vak van een organist, voor zover ik weet, eigenlijk niet eens echt vastgelegd is. Want we hebben nu over 800, 900 na Christus. Ja, daar werden weinig namen van überhaupt mensen die iets van, nou ja goed, koningen en de wereldleiders, ja, dat kun je terugvinden. Maar organisten,
1: Nee. Maar wel mooi. Want zijn er bijvoorbeeld onder de beroemde, dan zitten we ook een hele tijd later hoor, maar onder de beroemde mensen die prachtige muziek geschreven hebben. Daar zitten natuurlijk wel bekende organisten onder. Ik bedoel, de stukken die Bach heeft gemaakt en dergelijke. Die hebben dat natuurlijk zelf ook gespeeld.
2: Klopt inderdaad, ja. Ja. En nu is het niet altijd zo dat componisten ook daadwerkelijk hun eigen muziek spelen, hoor. Maar inderdaad, er zijn veel bekende componisten geweest

0: inderdaad, er zijn veel bekende componisten geweest die organist waren. Dat zie je bijvoorbeeld met een Bach, maar je ziet dat ook, en die is misschien wat minder bekend, maar bij een Swelinck, dat is eigenlijk dan een vroege Nederlandse belangrijke componist. Misschien wel de belangrijkste die we gekend hebben als Nederland.
1: Ja.
0: Vooral in die tijd en met die, nou, wat hij heeft bijgedragen aan de muziekcultuur in het algemeen.
1: Welke
0: in brede
1: tijd
0: zin.
1: Was dat?
0: Dan heb je het over Renaissance, zeg maar.
1: Ja.
0: En bij hem zie je dus ook dat hij organist is, inderdaad. En hij is dan dus, nou, in die Renaissance tijd kun je je voorstellen, dat is net die tijd dat die reformatie in Nederland ook gaande is. En wordt dan aangesteld als organist in Amsterdam. En bijzonder genoeg speelt hij daar dan wel in de kerk, maar niet in de kerkdienst. Want dat is dus dat moment waarin je ziet van oké, in die protestantse kerk mag het orgel dan dus niet gebruikt worden in de dienst. Maar zie je ook direct, en dat is een beetje überhaupt een Nederlands gegeven met een soort van gedoogbeleid, waarbij Swelinck dus wel voor en na de dienst speelt.
1: Ja.
0: Maar niet op het moment dat die dienst zelf bezig is. En dan speelt hij dus bijvoorbeeld voor de dienst wel variaties over een psalmmelodie die dan vervolgens gezongen gaat worden in de dienst. Maar tijdens de dienst zelf speelt hij dat dan niet.
1: Nee,
0: en dat is dan zeg maar net over die grenzen balanceren.
1: Ja.
0: Hij heeft daar ook veel van opgeschreven. En dat is inderdaad muziek die tot op de dag van vandaag gespeeld wordt. En ook gezongen wordt. Veel vocale muziek ook nagelaten. Ja.
1: Mooi, mooi. Misschien is het een mooi moment om ook iets te gaan beluisteren. En nou heb jij een aantal stukken uitgekozen. Ik weet niet welke je als eerste wil laten horen.
0: Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld die Symfonia uit Kantaten 29 van Bach opgestuurd. En dat is een stuk dat ik voor de mis heb gespeeld. Voor mijn eerste mis die ik speelde in Haarlem met mijn installatie. En dat stuk heb ik toen vrij bewust gekozen daarvoor. Bach heeft dat geschreven niet voor orgel, maar voor een bezetting met een orkestje, zeg maar, en zangers. En dat stuk schreef hij voor de wisseling van de stadsraad, zeg maar, de gemeenteraad, om het zo maar te zeggen. De raadsvaalkantaten, of een raadsvaalkantate. En wat hij doet in die kantaten is, het heet ook Wir danken Gott. Het dankzeggen aan God voor de tijd die geweest is en het zegenvragen over de komende tijd. Ik vond dat een heel mooi stuk. Omdat in een bewerking dan voor orgel, dat is een bewerking van Dupré, te spelen voor die mis. Ook met hetzelfde idee aan de ene kant die dankzegging, aan de andere kant het zegenvragen voor de komende tijd. En dat is dan hoe die muziek heel mooi
1: tot zijn recht komt.
0: Precies, inderdaad. Ja. Dat is de opname van mijn huidige leraar op dit moment in Saarbrücken, dus organist van de Notre Dame, en heeft ook opgenomen in de Notre Dame.
1: Oké. En dit stuk, wat dus al, dat was al voor orgel bewerkt, al lang geleden.
0: Dit stuk doet het goed. Dus er zijn verschillende bewerkingen van gemaakt in de afgelopen eeuwen zelfs. En dit is dan een bewerking die nu tientallen jaren oud is,
1: We gaan er naar luisteren. En dan zijn we zo hier weer terug in Aan tafel met, waarin ik in gesprek ben met Maarten Wilmink. Maar we gaan nu luisteren naar inderdaad die bewerking, gespeeld door, kun je het nog één keer zeggen wie dat is?
0: Vincent Dubois.
1: Oh ja, ja.

0: En dat was de bewerking van het stuk van Bach voor eigenlijk een klein orkest. En we hadden het daarover, Maarten. Want mijn vraag was eigenlijk ook meteen van, ik zie wel een orgel voor me, maar iets wat dan voor een orkest is geschreven, hoe kun je dat bewerken voor een orgel? Dat is toch een heel ander instrument.
1: Het is ook een heel ander instrument, inderdaad. Maar aan de andere kant, en ik zeg het ook graag, volgens mij zei ik het net zelfs ook al eventjes, heb ik met een orgel wel echt eigenlijk een orkest onder handen.
0: Ja.
1: Want je hebt op een orgel gewoon heel veel mogelijkheden van klanken maken. En dat hangt een beetje van het instrument af. Maar op een symfonisch orgel met een behoorlijk aantal registers is het zo dat je heel veel verschillende klankkleuren kunt maken, doordat er heel veel verschillende registers, rijen pijpen in verschillende vormen en maten instaan. En daarmee kun je heel dicht komen bij die beleving van een orkestklank. Dus je kunt trompetten nadoen, je kunt klarinetten nadoen en je kunt violen en cello's nadoen. En bovendien is het zo dat je op een orgel verschillende klavieren hebt. En op die verschillende klavieren kun je verschillende klanken tegelijkertijd spelen. En waar het zo is dat een violist, of laten we even een trompetist nemen als voorbeeld, want een violist kan eigenlijk ook wel meer stemmig spelen. Maar een trompetist speelt altijd één noot tegelijkertijd.
0: Tegelijk, ja, precies.
1: En ik heb natuurlijk 10 vingers, die kan ik allemaal tegelijkertijd gebruiken. En ik heb 2 punten en 2 hakken, ofwel 2 voeten. En daarmee kun je ook verschillende melodielijnen of akkoorden spelen in je pedaal. En op die manier kun je eigenlijk heel veel noten tegelijkertijd en door elkaar heen spelen. En dat is dan zeg maar even iets motorisch. Maar op die manier kun je dus een stuk dat eigenlijk geschreven is om uit te voeren met heel veel mensen die eenstemmig of tweestemmig spelen, heel goed vertalen naar zo'n instrument waarop je dan heel veel meer stemmig kunt spelen.
0: Ja. En nou noem jij inderdaad op registers en klavieren. Nou goed, niet iedereen is ermee bekend. Kun je dat een beetje toelichten? Wat is dat dan?
1: Ja, dus de meeste mensen zullen wel ongeveer weten hoe een orgel er een beetje uitziet. En wat je dan ziet is dat je vaak een houten kast hebt. Of eigenlijk is het een kas, zeggen we dan zonder de T. En daar staan dan een aantal pijpen in. En die voorste pijpen die zien er vaak hetzelfde uit. Dus dat is vaak met tin. En ja, die hebben een soort van dezelfde vorm. Hè. Er zit zo'n gaatje in voorin. En we kennen het allemaal wel. Dan staan ze van groot naar klein of van klein naar groot. Ja. En in spiegelbeeld. En dat ziet er altijd op een bepaalde manier uit. En nou is het zo dat ook altijd hetzelfde, of altijd, maar doorgaans is dat hetzelfde soort register. En dat noemen we dan een prestant. En dat komt dan van prestare, het vooraanstaan in Latijn. En daarom staan die vooraan in de kas.
0: Ja.
1: Maar achter die prestanten staan nog heel veel andere soorten pijpen. En dat zijn pijpen in de vorm van bijvoorbeeld een trechter. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook houten pijpen. En dat zijn pijpen die je doorgaans niet ziet, maar die wel heel veel verschillende andere soorten klanken laten klinken. En wat je dus kunt doen, is dat je die klanken allemaal tegelijkertijd kunt aanzetten, uitzetten en combineren. En op die manier kun je dus uit zo'n instrument heel veel verschillende klanken halen. En dat kun je dus doen met die registers.
0: Ja, want een register is eigenlijk, ik zeg het misschien niet helemaal goed, maar het is als het ware een soort schuif.
1: Het klassieke beeld is inderdaad,
0: waardoor je op een ander deel aanspreekt.
1: Precies, ja, daar spreek je dus een andere groep pijpen mee aan eigenlijk. Die koppel je dan als het ware aan je verbinding tussen de toets en het instrument. Zo zou je het kunnen zeggen.
0: Ja,
1: het werkt iets anders, maar goed, dat is een heel technisch verhaal
0: ongeveer.
1: En is lastig om zonder beeld uit te leggen. Maar dat hoort natuurlijk bij een radio-uitzending.
0: Ja. Nee, maar dat kan me voorstellen. En er zijn natuurlijk orgels, ik weet niet of jij dat zo weet, het grootste orgel waar je ooit op hebt gespeeld al?
1: Het grootste orgel waar ik ooit op heb gespeeld? Dat is een goede. Ja, doorgaans als ik zit te spelen, dan tel ik die registers niet. En vooral niet als het in de buurt van 100 komt. Maar ik denk dat het grootste orgel is geweest. Ik denk dat het in Notre Dame was.
0: Ja, waar we dus net ook al
1: naar geluisterd hebben. Ja. Ja.
0: De Notre Dame, vertel even, want die kerk, dat is natuurlijk heel bijzonder. Je vertelde het eventjes toen wij zelf ook naar de muziek luisterden.
1: Ja.
0: Al nadat hij weer geopend is, heb jij daar mogen spelen?
1: Precies,
0: Dat moet enorm indrukwekkend zijn.
1: Dat was het ook, ja. Dat is een fantastische ervaring. Het is natuurlijk heel mooi om daar überhaupt een concert te mogen spelen. Op zo'n plek die nog even los van orgelcultuur natuurlijk sowieso van gigantische culturele waarde is. Hè. Dat zie je aan de stroom toeristen, maar ook in de geschiedenis en in de muziekgeschiedenisboeken.
0: Ja.
1: Meerstemmigheid die zich daar gaat ontwikkelen en waar die vroege componisten bezig zijn. Maar ook later belangrijke organisten en orgelcomponisten eigenlijk die daar ook werkzaam zijn geweest. Muziek hebben nagelaten en ook hebben geschreven voor dat instrument. Een hele historie daaromheen. En het spelen van zo'n concert is geweldig, maar het is wel minstens net zo geweldig als je dan twee avonden daarvoor in een donker Parijs richting die uitgelichte Notre Dame loopt en daar naar binnen mag en dan in een compleet lege kathedraal je concert kunt voorbereiden.
0: Oh,
1: dat is... gevoel is onbeschrijfelijk.
0: Ja, dat kan me voorstellen, ja. Ja.
1: Ja.
0: En want wat doet dat met jou, als ik vragen mag? Springen we misschien even naar een zijtak, maar ook voor dit gesprek, bij Radio Maria altijd wel belangrijk. Je bent dan in zo'n kerk, het is de muziek, die natuurlijk, dat is jouw vak, hè, daar ga je dan in op. Maar je bent ook opgegroeid in een katholiek gezin.
1: Ja.
0: Doet dat dan ook iets met jouw beleving van het geloven, van het in een kerk zijn? Of...
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, het feit dat ik katholiek ben, dat maakt dat ik natuurlijk sowieso graag in de kerk ben. Dus dit komt daar dan mooi bij. En het is in mijn werk zo dat ik het heel mooi vind ook om juist ook dat stuk geloof daarin te kunnen leven eigenlijk in je werk. Hè? Dat heb je natuurlijk voornamelijk als kerkmuzikus. Dus op het moment dat ik die missen zit te spelen en met die kerkmuziek bezig ben en dat ook voorbereid en nadenk over die teksten, de lezingen en wat past daar dan bij voor muziek en wat ga je dan spelen? Of hoe ga je dat dan spelen? En hoe vertaal je dat dan, zeg maar, die teksten en ook gewoon die gevoelens en emoties die daarbij komen kijken bij liturgie. Hoe vertaal je dat naar die muziek? En dat is natuurlijk iets waarbij het geloof en muziek dan niet alleen dicht bij elkaar komen, maar elkaar ook echt daadwerkelijk raken.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat dat een heel Bijbels gegeven is. Want dat zie je natuurlijk in de Bijbel ook gewoon met de psalmen zoals we die hebben. Maar ook de Paulus opdracht van zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.
0: Ja.
1: En zo staat het natuurlijk in de Bijbel vol met allerlei
0: momenten
1: verwijzingen
0: naar
1: muziek. En is dat ook iets wat we in de katholieke liturgie op allerlei plekken terugzien. Zeg maar het Gloria, dat is natuurlijk gewoon die engelenzang. En met het Sanctus voegen we ons bij de lofzang rond God in de openbaringen van Johannes.
0: Ja.
1: Met het Benedictus zingen we mee op het Palmpaasen moment dat Jezus de stad binnenrijdt. En dat is iets, dat is een soort eenheid. Hè? Dat kun je niet losmaken van elkaar.
0: Nee. En voor jou, wat je zegt, het komt echt bij elkaar. Dus het voedt elkaar ook. Dat is een vraag dan eigenlijk. Ja,
1: ja dat denk ik wel. En dat is natuurlijk iets wat, dat is van alle tijden. En steek nog, dat moet Jezus op het moment dat hij hier op aarde heeft rondgelopen ook hebben meegemaakt. En die kende die psalmteksten kende hij natuurlijk. Dat zien we gewoon in het evangelie. En zelfs op die moeilijkste momenten als hij aan het kruis hangt. En God, mijn God, waarom heeft hij mij verlaten? Uit psalm 22 of het is volbracht. En dat zijn allemaal die psalmteksten. Maar ook de synagoge waar Jezus natuurlijk veel te vinden was. Daar was gewoon die praktijk van het zingen en die gazan die voorzingt. En ja, dat is kijkmuziek en Jezus heeft dat meegemaakt. En we mogen dat vandaag de dag nog steeds doen. En als wij tussen de eerste en de tweede lezing een antwoordpsalm zingen, dan is dat net zo goed als dat die antwoordpsalm wordt gezongen in die synagogale praktijk die Jezus ook al geleefd heeft.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk iets onvoorstelbaars mooi eigenlijk.
0: Ja, als je daarbij stilstaat, dan wat je zegt, dan komt het gewoon bij elkaar. Voor jouw eigen geloofsbeleving, jouw geloofsleven, als ik dat vragen mag. Wat doet dat zo om op die manier met muziek en het geloof bezig te zijn? Is dat iets wat jou helpt om te groeien in geloof ook?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. En dat is iets wat altijd doorgaat, zoals dat denk ik altijd is met geloof. Als je er maar mee bezig bent, dan groeit dat misschien wel vanzelf. Of dat nou is in gebed of in verdieping, waarbij je ook verdiepend gebed kunt hebben. Maar dat is in de afgelopen jaar heeft mijn muziekstudie en werk daar zeker aan bijgedragen. Je bent daar natuurlijk ook veel mee bezig. Je krijgt op een consortium, op het moment dat je de kerkmuziekstudie doet, ook gewoon vakken als liturgie en hymnologie, waarbij je ook daadwerkelijk gewoon les krijgt over wat geloof je nu eigenlijk. Dat is natuurlijk is dat verdiepend en verrijkend voor je geloofsleven. Maar ook op het moment dat ik hem mis zit te spelen, ja, dan is dat. Ja, dan is dat. Dat zijn momenten die je raken. En dat is iets wat. Ja, wat echt een positieve invloed heeft op je geloofsleven.
0: Ja, ja, ja, ja. Als jij een kerk binnenkomt, hè? Ook de kerken waar je zelf speelt. Kun je dan ook in de stilte zijn?
1: Ik kan prima in de stilte zijn. Ja. Ja, ja, ja. Nee, dat is zeker waar. En op sommige momenten dan is dat ook zelfs heel goed. Maar je bedoelt in de liturgie dan? Of überhaupt
0: nou,
1: gewoon
0: ik kan me ook zo voorstellen dat als het zoiets is waar je mee bezig bent en wat je lief hebt, dat als je dan binnenkomt dat je gewoon voor jezelf al meteen weer iets hoort en achter dat orgel wil gaan zitten.
1: Ja, nou ja, goed, kijk, dat kan. Dat is natuurlijk wel een hele enthousiaste gedachte, maar ik kan er ook goed van genieten als ik gewoon even in stilte een kijk kan bekijken, hoor.
0: Ja,
1: dat,
0: ja. Ja. En in
1: en
0: de liturgie
1: tegen muziek, maar
0: zijn er natuurlijk sowieso momenten waarop gewoon ja, die stilte er hoort te zijn.
1: Inderdaad.
0: Ja, ja, ja, zeker. Je hebt al een beetje verteld over inderdaad je studie. Ja, hoe wordt dat verder opgepakt? Hè? Want je moet heel veel oefenen, neem ik aan. Maar je geeft al aan, je hebt ook andere vakken. Was dat voor jou duidelijk aan het begin? Of is het gewoon een wereld die open gegaan is en waar je iedere keer weer iets nieuws ontdekte?
1: Ja, dat was op een bepaalde manier wel duidelijk. Alhoewel, ze hebben in de tijd dat ik heb gestudeerd in Rotterdam het curriculum ook al een aantal keer aangepast. Dus dan komen er toch dingen om de hoek die je in eerste instantie 1 niet zo zag aankomen en 2 ook niet per se zo had gewenst. Maar dat hoort erbij, schijnt. Maar zo'n studie is vrij breed, dus je krijgt van allerlei kanten mee. Het is aan de ene kant natuurlijk praktisch, hè? Want je bent aan het spelen. Maar dat spelen is direct ook eigenlijk toch wel verbonden aan iets heel theoretisch. En daar kijken mensen zich dan toch vaak wel ergens op. Want kijk, natuurlijk moet je die noten spelen. En ergens is het heel makkelijk om al heel snel iets te kunnen spelen op een piano of op een orgel. Maar de kunst zit er dan vooral in dat het dan ook daadwerkelijk mooi wordt. En het is best lastig om mooi te spelen op een orgel eigenlijk. Als je het mij vraagt in ieder geval. Misschien zeggen andere mensen wel van, nou, dat vind ik heel makkelijk. Mm-hmm. Maar daar komen heel veel dingen bij kijken. En op het conservatorium gaat het dan bijvoorbeeld over historische uitvoeringspraktijk. Waarbij je brononderzoek doet van hoe werd er 100 of 200 of 300 jaar geleden gekeken naar het instrument. Hoe zaten die instrumenten in elkaar? Dat is dan bijvoorbeeld een vak orgelbouw. Maar ook hoe speelden de mensen uit die tijd op die instrumenten? En ja, hoe is die muziek die we vandaag de dag nog steeds spelen ooit bedoeld geweest? Of hoe heeft die muziek ooit geklonken in die tijd? Dat wil niet altijd zeggen dat we dat precies moeten kopiëren, maar dat geeft wel een insteek voor een hedendaagse interpretatie. Dus dat zijn wel twee dingen. Kijk, het is heel duidelijk dat we hebben die bladmuziek en daarop staan noten en daar staan ritmes en er staan
0: aanwijzingen,
1: ook stiltes,
0: ja,
1: zeg
0: ja,
1: maar de
0: precies,
1: rusten.
0: Ja.
1: Maar dat is eigenlijk natuurlijk nog een heel beperkt gegeven, want daar kun je nog steeds heel veel kanten mee op. En door middel van het onderzoekgedeelte kun je dan bepaalde marges maken. En binnen die marges kun je dan vervolgens je eigen interpretatie maken. En dat is dan deels omdat je dingen hebt gevonden uit je onderzoek. Maar daar komt ook gewoon een stukje menselijkheid en emotie bij kijken. En dat is dan gewoon hoe je die muziek brengt. En dat zorgt ook voor dat muziek zoiets menselijks is. In de zin van dat je kunt het niet door een computer stoppen en dat laten spelen en dat dan overgebracht wordt. Dat werkt gewoon
0: nee,
1: zo niet, hè?
0: Nee, nee. Nee, want ik neem aan dat wat jij bedoelt van wat je net ook uitlegde, bepaalde stukken muziek, maar ook in bepaalde tijden van het jaar. We hebben natuurlijk de Goede Week en Pasen gehad. Ja, je gaat niet een miserere of wat er dan ook aan muziekstuk is, ga je heel vrolijk zitten spelen. Ik bedoel,
1: precies, nee, inderdaad. En dat is bij dat soort stukken natuurlijk al vrij snel heel duidelijk. Dus ja, op het moment dat je te maken hebt met koorrepertoire of vocaalrepertoire, dan zit er altijd een tekst bij. En dat helpt daarbij heel erg. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon veel instrumentale muziek. En dat kan muziek zijn die voor orgel is geschreven, zoals we net hebben gehoord. Een bewerking van een stuk dat eigenlijk voor een andere bezetting is geschreven. En dan zit die tekst er niet bij. En dan moet je dus met eigenlijk minder materiaal toch de juiste toon proberen aan te slaan.
0: Ja.
1: Om het maar even in muzikale termen te houden.
0: Ja. En kan dat dan ook afhankelijk zijn van wensen? Ja, ik bedoel, je speelt natuurlijk en in contact nou, met koor als het dan wel om ook tekst gaat. Maar misschien ook op andere plekken waar jij komt. Dat er een bepaalde vraag is. Klopt dat? Of is dat een verkeerd beeld?
1: Een vraag naar repertoire of een vraag naar hoe het repertoire wordt uitgevoerd?
0: Ja, dat laatste eigenlijk.
1: Ja, kijk, op het moment dat ik solo repertoire uitvoer, dan doe ik dat wel echt zoals ik dat zelf wil. Ja. Dan kunnen ze vragen wat ze willen, maar dat is dan gewoon zeg maar mijn vak en dat is hoe ik dat doe.
0: Ja.
1: Dus dat werkt dan dus niet zo. Dus het is niet zo dat ze komen en zeggen van nou, wil je dit toch eens even iets langzamer spelen dan dat je dat vorige week deed? Zo werkt het niet. Maar nee. Het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je dat samen doet, en net als vanavond heb ik een repetitie met een groep blazers. Daar staat een dirigent voor. En dan ben ik wel in contact met die dirigent van hoe gaan we dit doen? En dat gaat dan wel in een soort van overleg.
0: Ja, ja, tuurlijk. En, ja, ja.
1: Daar zit natuurlijk wel dat flexibele gedeelte bij in.
0: Ja. Ja, want je bent als orgel, denk ik, maar corrigeer me als ik het fout heb, vaak zeg maar het enige instrument. Maar je kunt dus ook inderdaad met blazers of strijkers, kan het ook samen gaan.
1: Klopt, ja, dat vind ik zelf ook een van de mooie dingen van het orgel. Ja, er zijn heel veel mooie dingen aan. Maar een van de mooie dingen is dat je je ook echt heel goed zelf kunt redden. Omdat je dus zo'n orkest onder handen hebt. Dus je kunt gewoon heel veel mooie muziek spelen zonder dat je daar direct een hele bezetting bij nodig hebt. En als ik dan zit te studeren, zeg maar, en dat is natuurlijk iets wat je vrij veel moet doen, dan, nou, je zit toch alleen achter je instrument. Zoals iemand op een trompet dat ook heeft. Maar ja, ik kan me toch voorstellen dat als je op trompet zit te studeren, dat je dan, nou, dan heb je toch altijd een beeld van, oh, daar komt dit en dat nog bij. En ik hoef dat beeld vaak niet te hebben, omdat ik het dan zelf al heb ingevuld,
0: je
1: zeg maar.
0: Je kunt dat zelf doen, ja.
1: En dat, goed, dat is niks tegen trompetisten. Maar dat vind ik een van de mooie dingen van mijn instrument. En inderdaad, het is ook goed te combineren. Het orgel is een uitstekend begeleidingsinstrument, maar ook net als vanavond dan een solo-instrument. Dus dan heb je eigenlijk die blazer spelen en dan ben je de solist als organist en dan gaat dat in dialoog.
0: Ja.
1: En ja, de mogelijkheden zijn ongekend.
0: Ja, ja, ja. Ja. En is dat ook meer bij klassieke stukken dat het met andere instrumenten samen is? Want in de kerk, het gebeurt wel eens, denk ik, maar bijna nooit. Hè? Dat is alleen maar in heel bijzondere gebeurtenissen misschien.
1: Klopt, inderdaad. Ja, goed, in de kijk zie je natuurlijk wel dat het vaak dus de combinatie is van orgel en vokaal. Hè? Dus
0: ja,
1: orgel
0: dat
1: en
0: wel.
1: Koor. Dus
0: ja,
1: dan heb je sowieso die samenwerking toch wel. Maar kijk, ik heb wel regelmatig meegemaakt dat het dan met paas of met kerstmis dan een koperensemble bij is bijvoorbeeld. Maar misschien is het wel zo dat kijkmuzici dat wel vaker zouden willen, maar dat heeft natuurlijk ook gewoon budgettaire consequenties.
0: Ja, ook. Ja.
1: En dan is het inderdaad de vraag van hoeveel geld heeft de gemeenschap over voor haar kijkmuziek.
0: Ja.
1: En dan kun je iedere week wel een orkest uitnodigen. Dan krijg je fantastische missen van natuurlijk. maar daar komt ook een kostenplaatje bij kijken. En dan zal de collecteschaal toch wat beter gevuld moeten worden misschien.
0: Ja, ja, ja. En een mis is natuurlijk niet een concert.
1: En zo is het maar net. Waarbij het toch wel zo is dat het, kijk, het mooiste is niet goed genoeg, zeg ik altijd. En helemaal niet bij die mis. Dus ja, wat mij betreft kun je toch niet genoeg uitpakken om het maar zo mooi mogelijk te maken. Waarbij het dan weer niet zo moet zijn dat je dan een kyrie moet hebben van anderhalf uur. En dat we dan verder kunnen naar het gloria, dat nog veel uitgewerkter is. Kijk, dan komt het natuurlijk buiten de context van die liturgie te staan.
0: Ja.
1: En dat is iets wat op een gegeven moment in de geschiedenis wel eens is gebeurd, hoor. Ja, kyrie van anderhalf uur ken ik zo niet direct. Maar wel dat je inderdaad echt daadwerkelijk concertmissen krijgt die zo groot van omvang worden, dat je je vraagtekens kunt krijgen bij, past dit in een liturgie of niet?
0: Ja.
1: Maar ik denk toch dat het streven naar de hoogst mogelijke vorm van professionaliteit binnen de uitvoering van die muziek niets dan wenselijk is bij de viering van God op aarde.
0: Ja, ja, ja. Ja, want het is, hè, dat zei je in het begin, het is ondersteunend, maar het is ook, ja, de mens, hoe zou ik het zeggen, de ziel wordt toch een beetje opgetild of verheven door mooie muziek. Als het mooi gespeeld en mooi gezongen wordt, zeker. Nou, als we het over mooi hebben, laten we dan weer naar iets gaan luisteren. En jij had een kyrie had je uitgekozen, volgens
1: inderdaad
0: mij.
1: Ja.
0: Waarom deze?
1: Nou, in de eerste plaats omdat hij geen anderhalf uur duurt. En dat had natuurlijk niet in de aflevering gepast. Maar in de tweede plaats ook eventjes in aansluiting op dat stuk wat ik zojuist had aangedragen, is dit ook een kyrie dat we hebben gedaan met mijn installatiemis, de mis van Duruflé.
0: Ja.
1: En ja, goed, dat is dan muziek. Het is fantastische muziek. Duruflé vind ik een fantastische componist. En dat is wel vrij breed geaccepteerd. Een fantastische componist. maar dat wordt dan muziek. Wat je op een belangrijk moment hebt gespeeld. In je leven en in je wijk, zeg maar. En dat blijf je dan bij. Dus dat heeft een speciale betekenis. En het is gewoon fantastische muziek. Dus dat deel ik graag.
0: En is dit dan speciaal voor orgel geschreven, Duruflé? Of is dat ook iemand die componeerde voor...
1: Ja, nou, Duruflé heeft dit werk inderdaad in twee versies overgeleverd. Dus één versie voor orgel en ook een versie met strijkers. En we hebben dat in de versie voor orgel solo met koor gedaan, zeg maar. Maar ja, die schreef voor verschillende bezettingen.
0: Ja. Ja, ja.
1: Zelf ook
0: ja.
1: Organist. En wat hij hier heeft gedaan is dat hij de Gregoriaanse Messe cum jubilo heeft gebruikt als uitgangspunt. En dat is dan wat eigenlijk bijna continu eenstemmig ook gewoon klinkt. Als herkenbaar ook als die mis. En daar maakt hij dan aan de hand van die begeleiding iets... van wat het typisch Duruflé maakt, zeg maar.
0: Oké. Nou, we gaan er naar luisteren. En dan zijn we zo weer terug hier bij Aan tafel met... in gesprek dus met Maarten Wilmink.

0: Duruflé was dat. Een kirië. We gaan hier verder met het laatste, 10 minuutjes ongeveer, van het gesprek wat ik met Maarten Wilmink heb. Hij is organist en heeft al een heleboel verteld. Ontzettend leuk om te horen, Maarten. En ik vroeg me ook af, je hebt al verteld, je hebt in Parijs mogen spelen, in de Notre Dame. Wat zijn er nog meer voor plekken misschien die jou bijblijven of zijn gebleven? Waar je hebt ook concours volgens mij gespeeld, gewonnen.
1: Dat klopt inderdaad. Ja, en op die manier zijn er best wel veel plekken die dan op een gegeven moment een belangrijke, niet rol in je leven gaan spelen, maar die je toch wel bijblijven, zeg maar.
0: Ja.
1: En waar het ook heel mooi is om terug te gaan. Dus inderdaad, bijvoorbeeld zo'n concours dat ik een tijdje terug in Italië won. Daar zit dan zo'n organisator bij, die organiseert concerten. En ik kom dan nog wel eens om concerten te geven. En dan kennen ze je daar en dan bevalt dat goed. En het is altijd leuk om terug te komen bij die mensen die je dan ook kent.
0: Ja.
1: Die dan ook zelf afkomstig zijn uit zo'n andere cultuur. En hun eigen ideeën hebben bij muziek. Maar waar je dan toch steeds weer komt en in gesprek bent. En op die instrumenten speelt. Dat is heel leuk inderdaad.
0: En zo'n concours bijvoorbeeld, hè? Doen daar dan vooral allemaal jonge organisten aan mee? Of is dat van over de hele wereld of Europa? Of hoe zit dat eigenlijk?
1: Ja, dat kan heel goed inderdaad van over de hele wereld zijn. Maar het zijn doorgaans wel de wat jongere organisten. Dus je hebt concoursen voor conservatoriumstudenten. Het kan ook zijn dat ze zeggen van tot 30 jaar, zoiets. Daarna wordt het wel ietsje ongebruikelijker om nog mee te doen aan concoursen, zeg maar.
0: Ja,
1: het is toch
0: ja.
1: vaak iets voor jonge organisten die bezig zijn om hun, ik noem dat liever niet zo, mijn carrière op te bouwen.
0: Een weg
1: het is
0: te
1: een
0: vinden
1: stukje,
0: ook. In, ja.
1: Kijk, wat wil je met het winnen van zo'n concours? Het is natuurlijk aan de ene kant mooi om met de muziek bezig te zijn en een goede drive om dat perfect voor te bereiden en voor te dragen. En met zo'n jury erbij. Aan de andere kant is het ook zo dat zo'n jury heeft ook gewoon hun eigen ideeën bij de muziek. En dat hoeft niet altijd te matchen met wat jouw ideeën zijn. En daarbij is zo'n uitslag ook vrij relatief.
0: Ja.
1: Maar het brengt natuurlijk voordelen, want het is goed voor je netwerk. Helemaal als je dat dan wint, toevallig.
0: Van de hoeveel of zo? Weet je dat nog? Hoeveel er dan?
1: Er waren toen in Italië waren er 10 deelnemers op locatie. Maar het is dan doorgaans zo dat er zijn vaak met concoursen inschrijvingen. En dan moet je vaak een opname insturen. En dan wordt er al een soort voorselectie gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Want op het moment dat je 75 kandidaten laat komen en je gaat die allemaal voor laten spelen
0: dat
1: bij een jury.
0: Kan niet, ja.
1: Dan ben je 3 weken verder voordat ze überhaupt iedereen hebben gehoord. Laat staan dat je 3 rondes wilt organiseren.
0: dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dus een selectie en dan uiteindelijk.
1: Precies.
0: Maar goed, het zegt ook wel iets gewoon over jouw kwaliteiten.
1: Ik doe mijn best.
0: Ja, toch? Ja, ja. Ik ben dus bijvoorbeeld ook heel benieuwd. Je bent inderdaad jong, maar je bent al volop in deze wereld bezig. Heb jij voor jezelf, tweeledig, heb jij voor orgelmuziek misschien überhaupt? Zo van, wat zou het mooi zijn als in Nederland? En wat is voor jou zelf de uitdaging in dit vak?
1: Ja. Dat zijn goede vragen. Alleen daar kun je al een uur over vullen natuurlijk. Maar wat ik mooi zou vinden voor de orgelmuziek in Nederland, en dat doet niets af aan de Nederlandse praktijk zoals ik die nu mag ervaren hoor. Maar dat is een vrij gespleten wereld tussen kijkmuziek en concertmuziek. Zeg maar. Dat zijn ook wel twee dingen die ik echt wel loszet voor mezelf. Dat zijn natuurlijk gewoon andere. Het is een andere manier van bezig zijn, hè. Wat je in het buitenland veel ziet, in Duitsland en Italië met name, is dat de orgelcultuur veel meer onderdeel is van de klassieke muziekcultuur. En als ik daar dan met mensen uit het publiek van mijn concerten spreek, dan merk je dat mensen zijn die veel breder betrokken zijn bij klassieke muziek. En die zitten dan op de zaterdagavond bij een symfonie van Mahler. En die komen een week daarna op de zaterdag bij een orgelconcert.
0: Ja, ja.
1: En in Nederland merk ik toch vaak, en dat moet ik niet iedereen mee over één kamp scheren, dat is niet altijd zo, maar toch vaak dat orgelconcertbezoekers zijn echt specifiek orgelliefhebbers. En die kijken dan echt precies naar die orgelprogramma's en die kennen al die orgelwerken, de bekende zeg maar. Maar die komen dan vaak niet in een concertzaal of die komen niet bij orkesten en een pianoconcerten of. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
0: Nee,
1: en je
0: het
1: ziet
0: ligt echt
1: dat die,
0: uit elkaar. Ja,
1: dat is echt een andere wereld dan. En andersom merk je dat natuurlijk ook. Ja, dus ik zou het mooi vinden als dat in Nederland eigenlijk net zo zou kunnen werken als in Duitsland en Italië. Waarbij ik eigenlijk wel denk dat het verschil komt door dat stukje ontkerkelijking en ook het cultuurchristendom wat we in Nederland ook wel langzamerhand verloren zijn. Dus als ik in Duitsland of Italië in een kerk zit voor te bereiden, is het soms zo dat ik hoor dat er die week 3 of 4 huwelijken zijn geweest. Ja. Want ook al komen die mensen niet meer iedere zondag naar de kerk, ze trouwen er nog wel, want ja, dat hoort zo. Hè? En ja, dat hoort zo, dat zijn we in Nederland voor een groot deel wel kwijtgeraakt. Althans, bij die mensen die niet naar de kerk gaan. En die drempel van de kerk is daardoor ook gewoon veel hoger geweest. Want die mensen komen ook daadwerkelijk nooit meer in de kerk.
0: Ja.
1: En ja, die gaan dan ook niet naar hun orgelconcert in de kerk. Ondanks het feit dat dat niet direct liturgisch gebonden is. Maar,
0: nee, dat wordt gezien als, ja, dat is van de kerk.
1: Ja, precies.
0: En daarmee wordt het ook afgedaan eigenlijk.
1: Inderdaad. En daarbij is het ook wel weer zo dat als je die mensen dan wel binnenkrijgt, heb je juist als concertorganist ook wel weer een mogelijkheid om die mensen iets van de kerk te laten zien. Als het maar omdat ze binnen zijn. Maar ook in je programmering. Want er is voor het orgel natuurlijk wel veel kerkmuziek gemaakt. En ja, nou, net als dat die muziek waar we net naar hebben geluisterd. Je kunt op een toch best wel eenvoudige manier dan mensen ook iets van het geloof meegeven. Toch iets waar ze over nadenken. En dan kan schoonheid daar heel goed bij helpen. En dat is natuurlijk überhaupt de reden dat we, of de reden, maar nou ja, zo'n fantastische christelijke cultuur hebben met die kerkgebouwen, maar ook die muziek.
0: Ja.
1: En dat is die schoonheid die heeft veel mensen geholpen, natuurlijk ook in het verleden.
0: Ja, ja. Dus het zou mooi zijn wat je zegt als het wat meer als onderdeel van het klassieke repertoire gewoon ook wordt gezien.
1: Ja, nou ja, precies, want dat is het natuurlijk eigenlijk al. Ja, want ja, Bach heeft voor orgel geschreven, maar ook voor orkest. En dat zie je met veel componisten. En dat is in de geschiedenis ook wel zo geweest. Maar dat is, ja, dat zou ik mooi vinden voor
0: ja,
1: Nederland.
0: Ja, ja, ja. En voor jouzelf, wat is, bedoel, je hebt nog hopelijk een heel leven voor je, zo'n beetje.
1: Dat hoop ik ook, ja.
0: Om orgel te mogen en ja, te kunnen spelen. Maar toch, wat zie jij als, ja, als uitdaging of misschien wel als stip op de horizon van, daar wil ik heen?
1: Ja, kijk, het is altijd lastig om plannen te maken voor over jaar, zeg maar. Want je weet uiteindelijk, ik denk dat dat met alles zo is in het leven, je weet toch niet hoe het loopt. En helemaal binnen zo'n vak als wat ik dan heb, kijk, dat loopt vaak van het ene naar het andere. En ik had 2 jaar geleden nog niet gedacht dat ik nu in Haarlem organist zou zijn. En ik hoop wel dat ik dat nog vele jaren mag doen. Dat is zo'n mooie plek om werkzaam te zijn. En nou ja, goed, dat is iets wat ik dus hoop te blijven doen. Maar daarnaast heb ik natuurlijk mijn concertpraktijk. En ja, dat loopt nu heel fijn en ik mag op veel mooie plekken komen spelen. Ik hoop ook vooral dat dat zo doorgaat en dat ik nog veel meer mooie plekken mag zien. En dat ik ook op die mooie plekken mag spelen. Ja, dat hoop ik. Ik hoop dat het zo door mag gaan als dat het nu bezig is eigenlijk.
0: Oké, ja. Nou, ja, mooi om te horen. Ik zou zeggen ook aan de luisteraars, jou uitnodigen toch? Als ze een orgel in de kerk hebben.
1: Ja, nou, van harte welkom. Inderdaad, ja.
0: Nou, jij hebt ook een website, hè Maarten?
1: Klopt.
0: Ja. Ja. En die heet?
1: Die heet www.maartenwilming.com.
0: Wow.
1: Dus dat kan niet missen. Ja, je moet wat verzinnen.
0: Ja. Ja, nou, er staat inderdaad ook op, hè, de concerten die je speelt. Maar mensen kunnen contact leggen. En
1: precies,
0: überhaupt ook om over bijvoorbeeld orgelspel te komen vertellen. Misschien doe je dat ook wel eens?
1: Dat doe ik ook wel eens, ja.
0: Ja. Ja. Ja, gewoon om er wat meer van te leren kennen eigenlijk. Dat
1: precies,
0: is sowieso wel heel erg leuk, ja. We gaan afronden hier. We kunnen dan nog een klein stukje van het laatste nummer laten horen wat je hebt uitgekozen. Misschien nog even kort waarom en wat het is.
1: Ja, nou, dit is muziek en we zitten nu natuurlijk vlak na Pasen nog. Die we met Pasen hebben gedaan in Haarlem in de kathedraal met het koor. Het is geen opname van het kathedrale koor van Haarlem, maar het is wel een mooie opname. Nou, feestelijke paasmuziek. Ik dacht dat past uitstekend.
0: Nou, heel erg mooi om daarmee te eindigen. En dan wil ik jou danken, Maarten Wilmink, voor hier jouw komst naar de studio. En luisteraars, heel veel dank natuurlijk voor het luisteren. En ik zoek hem gewoon op www.maartenwilmink.nl. We gaan er gewoon naar luisteren. Een mooi paas.
1: Dankjewel.
0: Stuk.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Jules Abalozou, Filipijnen. Liefdevol leven met Radio Maria. Op 1 juli kreeg ik een bijzondere band met Radio Maria. Mijn vriendin belde me op om met haar mee te doen aan haar Radio Maria-programma. Het was een avondaflevering en ik haastte me naar haar toe, niet wetende wat mijn rol in het programma zou zijn, maar het was een antwoord op mijn lange wens om op Radio Maria te zijn. Het was mijn verjaardagswens, een manier om Christus via Radio Maria in elk huis te brengen. Ik ben van kinds af ziek geweest en er werd mij verteld dat ik vroeg zou sterven. Ik mocht niet werken, spelen, trouwen of kinderen krijgen. Ik genoot niet van mijn tijd toen ik opgroeide, maar wat mijn geloof sterker maakte, was voortdurend gebed en daden van liefde. Deze werden intenser toen ik naar Radio Maria begon te luisteren en mede gastheer was van Happy Hour with Kalakbe, Flora, Bing, Lina, Beeps en Tess. De 15 jaar die ik bij Radio Maria heb doorgebracht zijn vol wonderen geweest. Trouw zijn aan de oproep van Moeder Maria brengt een leven van hoop voort en Christus heeft elk deel van mijn wezen aangeraakt en genezen. Ik kreeg te horen dat ik niet zou kunnen lopen vanwege mijn ruggenmerg. Ik had een heupprothese nodig en er werd mij verteld dat ik jarenlang bedlegerig zou zijn als ze me zouden opereren. Ik heb de operatie niet ondergaan vanwege mijn hoge leeftijd en de mogelijke bijwerkingen. In combinatie met mijn hartziekte, diabetes, creatinine en laag hemoglobinegehalte, was het waarschijnlijk dat de pijn die ik ervoer niet veel zou verminderen. Ervaring zou niet veel verminderen. Ik draag in stilte de pijn en het lijden, maar ben zeer hoopvol bij elke zonsopgang en ondergang van mijn leven. Ik ben zo dankbaar voor de genade en wonderen waaraan ik mag deelnemen door bij Radio Maria te zijn. Niet alleen naar de programma's te luisteren, maar ook Happy Hour te hosten met mijn Kalakbe. Na 2 maanden kon ik lopen. Mijn grote verlangen om te dienen via Radio Maria heeft mij sterk gemaakt. Nu deel ik mijn liefde via dat Radio Maria-programma, breng ik Christus bij de mensen thuis en leer ik spiritualiteit in elk programma. Dankzij de gaven en zegeningen van God en zijn moeder Maria, met Radio Maria, verlengt het werken mijn leven en sterkt het mij in mijn beproevingen. Ik bedank voor de aanmoediging en liefde van het personeel van Radio Maria en Kalakbe. Ik ben blij om Radio Maria te dienen en Christus in je huis te brengen.

Tetjana, Oekraïne. Ik wil graag mijn getuigenis over Radio Maria in mijn leven delen. Tijdens mijn zwangerschap kreeg ik plotseling bloedverlies. De doktoren zeiden dat ik om mijn leven te redden moest instemmen met het afbreken van de zwangerschap. Ik was depressief. Ik wilde het niet doen. Ik belde onze Radio Maria tijdens het live Rozenkransgebed en vroeg om gebed voor mijzelf. Ik weet niet wie of hoe ze voor me baden, maar God heeft hen verhoord. Nu houd ik mijn baby in mijn armen. Gelukkig is ze geboren en kerngezond. Mogen God alle luisteraars van Radio Maria zegenen. Bedankt voor het samen bidden. God hoort onze gebeden.

Getuigenis van Elisabeth uit Oostenrijk. Radio Maria is een bron van kracht voor mij bij de zorg voor een gehandicapte dochter. Ik heb een gehandicapte dochter voor wie ik zorg en mijn man is al behoorlijk op leeftijd. Het is een moeizame relatie, maar sinds ruim 6 maanden heb ik Radio Maria ontdekt. En dit is echt een bron van kracht voor mij. Vooral door de verbondenheid die ik voel met anderen. Als ik de telefoontjes hoor van andere luisteraars, hoor ik dat hun leven het mijne weerspiegelt. Het geeft me troost in mijn situatie.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heeren heeft haar Maria geboodschap.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Wat deed je? Ja, ik vroeg natuurlijk of ik haar leren reep mocht lenen om mijn eigen metingen uit te voeren. Samen onderzochten we de driezijdige gebinten, de kapitelen en de vloertegels. We bespraken het dak, de fundering en mijn grootvaders besluit om de basilica van noord naar zuid te situeren. We glipten stiekem de omheinde zuilengang op, de bovenverdieping binnen die niet open is voor het publiek, omdat hij gereserveerd is voor zakelijk gebruik. Ik zal nooit vergeten dat een man in een toga met een rood hoofd tegen ons bulderde dat we hier niets te zoeken hadden. Je moeder richtte zich op als een keizerin. We hebben hier wel degelijk iets te zoeken, meneer. Als studenten bouwkunde kunnen we op geen betere plaats zijn. Toen stak ze de man met grote waardigheid het ene eind van haar lepenreep toe en vroeg hem haar te helpen de hoogte van de zuilen te meten. Caroline poeste het uit. Wat deed hij? Hij deed wat ze vroeg. En dat deden de meeste mensen. Vitruvia bette haar ogen met haar servet. Je moeder was verscheidene jaren jonger dan ik, maar het deed er weinig toe. Die middag begon een levenslange vriendschap. Zoals wij elkaar begrepen en zo verknocht als wij waren, dat is zeldzaam, kind. Ik hoop dat je iemand zult vinden die je hart vult zoals Gemina het mijne vulde. Niemand, geen enkele vriendschap heeft haar ooit kunnen vervangen. Caroline dacht aan Mariamne en Hermione, aan hun liefdevolle aanvaarding, hun trouw, hun standvastigheid. Ik heb zulke vriendinnen, zei ze. Dan lacht het gelukje toe. God heeft me gezegend. Ik mag dan geen moeder of vader hebben, maar wel het gezelschap van de allerbeste vriendinnen. Caroline vroeg zich af of de sterke band tussen Vitruvia en haar moeder in één middag was gesmeed. Is dat de enige keer dat je mijn moeder hebt gezien? Die dag in de basilica? Gelukkig niet. Destijds was Gemina's vader in Fanum gestationeerd. 5 maanden lang waren we onafscheidelijk. We sjouwden door de straten van Fanum, bekeken de boog van Augustus en bespraken de door mijn grootvader ontworpen ingenieuze tactische muren. We droomden ervan eens onze eigen basilica te bouwen en waren uren bezig met het ontwerpen van een stad vol gebouwen. We gilden om grappen die alleen wij begrepen, lazen de boeken van mijn grootvader, probeerden tuinieren uit. Vitruvia boog zich naar haar man toe om zijn wang te strelen. Galerius ging met ons mee als zijn werk het toeliet. Soms als hij even weg kon klippen, nam hij ons mee om te picknicken op het strand van de Adriatische Zee. Galerius glimlachte. Het was een verrukkelijke tijd. Toen je grootvader ontdekte dat Gemina en ik architectuur bestudeerden, verbood hij ons elkaar nog langer te ontmoeten. Hij dacht dat ik een slechte invloed op haar had, denk ik. Daarna moesten we elkaar stiekem ontmoeten en konden we niet meer zo vaak samen zijn. Dat verklaart waarom mijn moeder het nodig vond om je brieven te verstoppen. Vitruvia knikte. Toen werd je grootvader naar Kush gestuurd en Galerius werd teruggeplaatst naar Rome. De laatste keer dat ik Gemina zag, reed ze in een rijtuig over de Via Flamina op weg naar Puteoli, waar een schip met de bestemming Kush op haar wachtte. We hadden afgesproken contact te houden. Een vriend van Galerius bracht onze brieven over en weer. Maar daarna hebben we elkaar nooit meer gezien. Ze stak een beringde hand uit en streelde Caroline's wang. Je hebt haar glimlach, haar lach weet je wel, en dezelfde ogen, hoewel de kleur anders is. Ze klapte haar handen tegen elkaar en bracht haar vingertoppen naar haar lippen. en ze heeft je Karoline genoemd. Karoline trok een wenkbrauw op. Waarom heeft ze me een Griekse naam gegeven? Geen Latijnse ter ere van mijn grootvader of een Cushitische ter herinnering aan mijn vader, maar Grieks. Weet je dat niet? Ik heb er tante Blandina een paar keer naar gevraagd, maar ze barstte altijd in tranen uit en gaf nooit antwoord. Ah, dat begrijp ik wel. Je tante heeft vroeger een baby gehad, zie je? Mijn tante? Karoline was geschokt. Ja, heel vroeg in haar huwelijk, een klein meisje. Haar enige kind. Ze kwam te vroeg en bleef niet in leven. Je tante noemde haar Karoline, ter ere van de moeder van haar echtgenoot. Karoline Blandina. Je moeder zei altijd dat ze, als ze een dochtertje kreeg, haar Karoline zou noemen. Als troost voor haar zus. En kijk, daar ben je. Karoline boog haar hoofd. Hoeveel geheimen had haar familie begraven? Hoeveel pijn lag er verborgen in haar afkomst? Arme tante Blandina. Had ze aan haar verloren baby gedacht elke keer als ze de naam van haar nichtje riep? Was de naam waarvan haar moeder had gehoopt dat die haar zus zou troosten, in plaats daarvan een voortdurende doorn in Blandina's vlees geworden? Over namen gesproken. Karoline boog zich gespannen naar voren. Heeft mijn moeder je ooit de naam van mijn vader bekendgemaakt, Vitruvia? Vitruvia wapperde met haar vingers. Galerius vertelde me over je situatie, kind. Ik was sprakeloos. Dat gebeurt niet vaak, kan ik je vertellen. Galerius keek zijn vrouw glimlachend aan. Mijn vrouw kan altijd wel iets bedenken om te zeggen. Ik ben de halve nacht opgebleven in een poging hem me te herinneren. Vitruvia schudde haar hoofd. Het spijt me, Karoline. Je moeder heeft me zijn naam geschreven in een brief. Eén keer maar. Het was een kenmerkende naam. Cushitisch, veronderstel ik. Ze gooide haar handen omhoog. En nu kan ik me hem niet meer herinneren. Sinds vanochtend vroeg heb ik de halve huishouding van de ene opslagruimte naar de andere gesleept op zoek naar Gemina's brieven. Toen we een paar jaar geleden zijn verhuisd, ben ik ze uit het oog verloren. Ik weet wel dat ze hier ergens zijn. Ik zou haar brieven nooit weggooien, maar ik kan ze niet vinden. Karoline blies uit. Weer een muur. Weer een doodlopende weg. Herinner je je iets over hem? Hoe hebben ze elkaar ontmoet? Hoe zijn ze verliefd geworden? Ze hoopte dat een schijnbaar onbelangrijk detail haar nog naar hem kon toeleiden. De gesprekken verstomden toen twee slaven de eerste gang afruimden en het hoofdgerecht opdienden. Rauwe oesters gepresenteerd op halve schelpen, op een bedje van sneeuw uit de bergen, geroosterde lamscarbonaatjes met peperkorrels, een eierschotel en aspergepudding. Karoline keek naar de anderen om te zien hoe ze hun oesters met het puntige handvat van hun lepel uit de schelp haalden. Ze stopte een hap van iets in haar mond en proefde niets. Vitruvia slikte een oester door en zuchtte tevreden. Waar waren we? O ja, hoe je ouders verliefd werden. Het was een fantastische romance. Gemina was kort voordat ze je vader tegenkwam aan iemand anders beloofd. Je grootvader was onvermurfbaar wat betreft de verbintenis en Gemina had ermee ingestemd. Kennelijk had de vader van de jonge man beloofd je grootvaders carrière vooruit te helpen. Ik maakte me zorgen om Gemina. Ik begreep niet hoe ze gelukkig kon zijn met zo'n regeling. De jonge man in kwestie, ik kan me zijn echte naam natuurlijk niet meer herinneren, maar ik dacht altijd aan hem als Varro. Caroline lachte. Varro betekende stomkop. Die Varro was nogal bazig en eiste dat Gemina het lezen en het tekenen opgaf. Alles waar ze van hield en van genoot. Ze haalde haar schouders op. Jonge mannen kunnen zulke lomperds zijn. Theo schraapte zijn keel. Vitruvia wuifde naar hem. Jij niet, jongen. Jij bent te aardig om ooit in die categorie te vallen. Ze zette haar afglijdende pruik recht. En al die mooie spieren en welgevormde trekken kunnen trouwens ook geen kwaad. Theo werd rood. Caroline had hem nog nooit zo zichtbaar in verlegenheid gezien. Ze vond het een uitgesproken genotvolle aanblik. Je grootvader was er al in geslaagd een ongelukkige verbintenis te regelen voor je tante Blandina, zei Vitruvia tussen twee happen lamsvlees door. Hij stuurde haar naar Caesarea met een man die 2 keer zo oud was als zij. Hij had geen idee wat zijn dochters nodig hadden. Ik vreesde dat hij voor Gemina weer zo'n beroerde toestand had gecreëerd. En toen greep de koningin in. De koningin? Caroline spitste haar oren. Zij is toch diegene die de Kushiten Kandake noemen? De Kandake was er verantwoordelijk voor dat je ouders elkaar ontmoeten. Oh, niet met opzet, maar inderdaad. Ze had een grote ceremonie georganiseerd waarvoor Quintus Blandinus en zijn familie ook waren uitgenodigd. Je vader was de zoon van de beste vriendin van de Kandake en was die avond ook aanwezig. Ze bereidde hem voor op een of andere officiële positie. Wat was het ook alweer, even denken? Het had iets met cijfers of geld, geloof ik. Een schatbewaarder? Piepte Caroline. Ja, dat was het. Hij werd voorbereid om als schatbewaarder te dienen. Cécen was haar vader. U luisterde naar hoofdstuk 22 uit de roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Jezus, ik kan u niet zien. Toch weet ik u nabij. U verlangt om met mij te spreken van hart tot hart. Geef mij stilte om te luisteren. Geef mij rust om met u te bidden.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vanaf vers 1.
1: Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel? Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, die ontvangt mij. Waak ervoor ook maar één van deze geringe mensen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Wat denken jullie? Als iemand 100 schapen bezit en één daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet 99 in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als hij het vindt, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de 99 anderen die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel. Hij wil niet dat één van deze geringe mensen verloren gaat.

Wie is de grootste? De media vertellen ons voortdurend wie de rijkste, machtigste, mooiste, meest succesvolle, beroemdste figuren zijn. Wie is de grootste ter wereld? Jezus draait deze oermenselijke neiging helemaal om. Hij kiest een kind, een totaal onbeduidend persoon, en stelt het voor als de grootste mens. Mochten er op dit moment mensen in je nabijheid zijn, kijk dan eens goed rond. Wie zou de wereld bestempelen als de minst belangrijke? Wie beschouw jij als het minst belangrijke?

Hoe meer succes we oogsten, hoe verleidelijker het wordt om te pronken. Natuurlijk is niet iedereen vatbaar voor trots. Sommigen zijn geneigd zichzelf zo nederig te bekijken dat ze zichzelf uiteindelijk gaan minachten. Welk gevaar is voor jou het grootst? En wanneer is het gevaar het grootst?

0: Wanneer je de lezing nog eens beluistert, schenk dan aandacht aan wat jou het meest beklijft, hoe het fragment je aanspreekt, wat het jou persoonlijk vertelt.
1: Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel? Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, die ontvangt mij. Waak ervoor ook maar één van deze geringe mensen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Wat denken jullie? Als iemand 100 schapen bezit en één daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet 99 in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als hij het vindt, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de 99 anderen die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel. Hij wil niet dat één van deze geringe mensen verloren gaat.

Welke boodschap ontvang je over de manier waarop je jezelf, waarop je anderen ziet? Spreek Jezus aan met je eigen woorden. Wat zou zijn antwoord kunnen zijn?

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. Het heil wordt aan Sion beloofd. Een uitspraak van de profeet. Het woord van de Heer is in het land Shadrach, en in Damascus is zijn rustplaats. Want het oog van de Heer is op de mensen gericht, en ook op alle stammen van Israël, evenals op het aangrenzende

Men van Israël, evenals op het aangrenzende Hamat en op Tyrus en Sidon met al hun wijsheid. Tyrus heeft zich een vesting gebouwd en zilver heeft het bijeengebracht als stof, goud en slijk in de straten. Nu echter zal de Heer het overmeesteren. Hij zal die macht de zee inslaan. En de stad zelf zal door vuur verslonden worden. Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, dat van ontzetting ineenkrimpt, en Ekron, beschaamd in zijn verwachting. Uit Gaza verdwijnt de koning, en Askelon wordt ontvolkt. In Asdod zal de bastaard wonen. Zo breek ik de hoogmoed van de Filistijn. Ik haal hem het bloed uit de mond en tussen zijn tanden trek ik de gruwelijkheden weg. Dan blijft ook hij voor onze God over en wordt hij als een stamhoofd in Juda en Ekron, wordt als een Jebusiet. Als een wachtpost leg ik mij voor mijn huis tegen hen die gaan en keren. Geen dwingeland trekt meer tegen hen op, want met mijn eigen ogen zie ik nu toe. Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend. Hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede af onder de volken. Dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, van de rivier tot de grenzen der aarde. Wat u betreft om het bloed van uw verbond, laat ik uw gevangenen vrij. Uit de put zonder water. Keer terug naar de vesting, gij gevangenen die kunt hopen. Nog heden kondig ik af, ik zal u het dubbele vergoeden. Want Juda span ik als mijn boog. Efraïn heb ik gevuld. Uw zonen Sion moedig ik aan tegen de zonen van de Ioniërs. Ik maak u als het zwaard van een held. Dan verschijnt de Heer boven hen. Zijn pijlen vliegen als bliksemschichten. God de Heer blaast de bazuin. In stormen uit het zuiden trekt hij op. De Heer van de legerscharen is hun schild. Zij zullen overwinnen en op de slingerstenen trappen. Zij zullen bloed als wijn drinken. En er zo vol mee zijn als deze plenkschaal, als de hoeken van het altaar. Zo zal de Heer, hun God, op die dag zijn eigen volk, zijn kudde verlossen. Ja, over het land gaat de schittering van de juwelen in de kroon. Hoe goed zal het zijn, hoe heerlijk! Het koren doet de jonge mannen gedijen, de most de jonge vrouwen. Vraagt de Heer om regen in de tijd van de lentebuien. De Heer die de onweerswolken maakt, die de mensen overvloedige regen geeft en groen gewas op hun akkers. Want de huisgoden vertellen bedriegerijen. De waagzeggers zien leugens. Zij verkondigen voze dromen en troosten met waanbeelden. Daarom trekken de mensen maar voort, als schapen die ontredderd zijn, omdat ze geen herder hebben. Tweede lezing is uit een brief van de heilige Clara aan de heilige Agnes van Praag. Richt uw aandacht op de armoede, de nederigheid en de liefde van Christus.

0: Werkelijk gelukkig is zij aan wie het gegeven is te mogen genieten van het heilige gastmaal, zodat zij zich met alle vezels van haar hart aan de Heer kan hechten. Onophoudelijk bewondert de zalige menigte in de hemel zijn schoonheid. Zijn liefde roept wederliefde op. De beschouwing van hem brengt verkwikking. Zijn welwillendheid schenkt bevrediging. Zijn liefelijkheid verzadiging. De gedachte aan hem verspreidt een liefelijk licht. Door zijn aangename geur zullen doden weer tot leven komen en zijn roemvolle verschijning zal alle burgers van het hemels Jeruzalem gelukkig maken. Dit Jeruzalem is immers de schittering van de eeuwige heerlijkheid, de afglans van het eeuwig licht, de onbeslagen spiegel. Daarom moet u, koningin, bruid van Jezus Christus, dagelijks in deze spiegel kijken en er voortdurend uw gelaat in bestuderen, om u op deze manier helemaal mooi te maken, gekleed en gehuld in geborduurde gewaden, gelijkelijk gesierd met de bloemen en het kleed van alle deugden, zoals het een dochter en reine bruid van de hoogste koning past. In deze spiegel schitteren immers de heilige armoede, de heilige nederigheid en de onuitsprekelijke liefde, zoals u met hulp van Gods genade zult kunnen waarnemen. Daarom zeg ik, richt uw aandacht op het eerste dat deze spiegel toont, de armoede van hem die in een kribbe is gelegd en in doeken gewikkeld. Wat een wonderbaarlijke nederigheid, wat een verbijsterende armoede. De koning van de engelen, de Heer van hemel en aarde, wordt in een kribbe neergelegd. Bezie verder in deze spiegel de nederigheid die eigenlijk de heilige armoede is. De ontelbare inspanningen en folteringen die hij heeft ondergaan voor de verlossing van het menselijk geslacht. Aanschouw ten slotte in deze spiegel de onuitsprekelijke liefde waardoor hij aan het kruishout heeft willen lijden en daaraan de meest schandelijke dood heeft willen sterven. Daarom vermaande deze op het kruishout geplaatste spiegel de voorbijgangers dit te overwegen met de woorden: allen die voorbij komt, zie het lijden dat ik moet dragen. Zie, wie heeft ooit zo geleden? Laten wij, zoals hij zelf zegt, eenstemmig en eensgezind hem op zijn roepen en klagen antwoorden. Ik blijf er aldoor aan denken en mijn ziel bezwijkt in mij. Laat u hierdoor steeds sterker in brandende liefde ontvlammen, o koningin van de hemelse koning. Als u daarboven overweegt hoe onuitsprekelijk groot de uitingen van liefde, de rijke geschenken en de voortdurende eerbewijzen zijn die hij u verleent, en wanneer u onder een bovenmatig groot liefdesverlangen van het hart zucht, roep dan uit: trek mij mee, wij zullen achter u aanlopen in de geur van uw reukwerken, hemelse bruidegom. Ik zal lopen zonder op te geven, totdat gij mij in uw verblijf binnenvoert, totdat uw linkerarm onder mijn hoofd rust en uw rechterarm mij gelukkig omhelst en gij mij kust met de uiterst gelukkigmakende kus van uw mond. Als u zich met deze overweging bezighoudt, denk dan aan uw zo arme moeder en weet dat ik de gelukkige herinnering aan u onuitwisbaar in het boek van mijn hart heb geschreven, omdat u mij dierbaarder bent dan alle anderen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: beste luisteraars, van harte weer welkom en een hele goede morgen hier bij Radio Maria. We mogen samen gaan bidden. Het is vandaag de gedachtenis van de heilige Clara. Daar zullen we dadelijk nog iets meer over horen. In het Groot Getijdenboek kunt u dat meevolgen op bladzijde 1380. Daar staat dus de inleiding. En op de volgende bladzijde staat het slotgebed. En dan gaan we eerst naar het Klein Getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 294. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. En dan loopt het eigenlijk verder helemaal door. Dus behalve het slotgebed, dat staat dus niet in uw boekje. Maar voor de rest kunt u het verder helemaal volgen. In het Groot Getijdenboek beginnen we dus dadelijk eerst met de inleiding van de heilige Clara. En dat staat op bladzijde 1380 in het Groot Getijdenboek. En dan gaan we naar bladzijde 1025 en daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. 1025. We zitten alweer in de derde week. En dat is een cyclus van 4 weken. Dus het schiet alweer op. 1025. En dan gaan we naar de hymne. Die staat op bladzijde 705. En dan gaan we verder waar we eigenlijk al waren. We beginnen dus op bladzijde 1025. En dan gaan we verder waar bladzijde verder op 1029. Daar kunt u dus alles verder volgen. Behalve het slotgebed, dat slaat dan op bladzijde 1381. Mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. En dan gaan we nu eerst luisteren. In het Groot Getijdenboek staat het op bladzijde 1380 naar de inleiding.
1: Clara werd in 1193 te Assisi geboren. Zij volgde haar stadsgenoot Franciscus op de weg van de armoede en stichtte een orde van slotzusters. Zij leidde een verstorven leven, rijk aan werken van naaste liefde en godsvrucht. Zij stierf in 1253.
0: Dankjewel. En dan gaan we dus in het Klein Getijdenboek beginnen op bladzijde 294. En in het Groot Getijdenboek op bladzijde 1025. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal u lof verkondigen.
0: De machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen we ons aanbidden ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder. En wij zijn kudde.
1: Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet al starrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu voor de hymne naar bladzijde 705. Hoe schitterend en stralend gaat de zon op in de dageraad. Alles krijgt kleur en glans en licht in stralen van zijn aangezicht.
1: Maar wij wenden het gelaat tot een volmaakter dageraad. Tot u, o Christus, zon en licht, van God het stralend aangezicht.
0: Gij die des Vaders wijsheid zijt, het woord dat ingaat in de tijd en het al tot glans en leven wekt, zodat het onze harten trekt.
1: Geef dat uw licht in ons ontbloeit, dan wandelen wij onvermoeid als kinderen in wie vaders beeld in woord en daad wordt meegedeeld.
0: Dan vloeit uit onze monden voort het onvervalste ware woord. Dan wekt ons tot de ware deugd, de waarheid die het hart verheugt.
1: Uw koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
0: Groot tijdboek gaan we nu terug, en dan een paar bladzijden verder naar bladzijde 1029. Heer, gij hebt uw land begenadigd, vergeven hebt gij de schuld van uw volk. Heer, gij hebt uw land begenadigd, het lot van Jacob ten goede gekeerd.
1: Vergeven hebt gij de schuld van uw volk en al hun zonden bedekt.
0: Gij hebt uw gramschap teruggehouden, gloed van uw toren gedoofd.
1: Doe ons herleven, God, onze redder, en leg uw wrevel jegens ons af.
0: Zou gij dan eeuwig verborgen op ons, vertorend op ons zijn? Strekt gij uw gramschap uit over geslachten?
1: Zult ge niet eerder ons leven vernieuwen, zodat uw volk zich in u verblijdt?
0: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid en schenk ons uw heil.
1: Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt. Voorzeker een woord van verzoening.
0: Een woord voor zijn volk, voor al wie hem dienen. Voor elk die zijn hart voor hem opent.
1: Zijn heil is nabij voor hen die hem vrezen. Zijn glorie komt weer bij ons wonen.
0: Genade en waarheid ontmoeten elkander. De vrede omhelst de gerechtigheid.
1: Waarheid ontspruit uit de aarde. Gerechtigheid ziet uit de hemel neer.
0: Dan schenkt de Heer ons zijn zegen. En draagt ons land rijke vrucht.
1: Dan zal voor hem uit gerechtigheid gaan. En voorspoed zijn schreden volgen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, gij hebt uw land begenadigd. Vergeven hebt gij de schuld van uw volk.
0: Mijn hart verlangt naar u in de nacht. U zoek ik des ochtends bij mijn ontwaken. En stil kerk is, dat is het die ons beschermt. De Heer gaf haar muren en wallen.
1: Doet open de poorten, laat binnengaan. Het volk van gerechten dat trouw bleef.
0: Standvastig is het, gij handhaaft de vrede. Dat het op u vertrouwt.
1: Vertrouwt op de Heer voortdurend. Een duurzame rots is de Heer.
0: De weg van de vrome is recht. Gij erft het pad voor zijn voeten.
1: Wij volgen uw weg, Heer, vertrouwend op u. Ons hart verlangt uw naam te gedenken.
0: Mijn hart verlangt naar u in de nacht. U zoek ik des ochtends bij mijn ontwaken.
1: Als gij uw beschikkingen toont hier op aarde, weet elk die daar woont wat gerechtigheid is.
0: Gij, Heer, zult onze vrede schenken. Want al wat wij doen is uw werk.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mijn hart verlangt naar u in de nacht. U zoek ik des ochtends bij mijn ontwaken.
0: Laat uw aanschijn, Heer, over ons lichten. God, zij ons genadig en zegene ons. Hij laat zijn aanschijn over ons lichten.
1: Omdat men op aarde uw wegen mag kennen. In alle landen uw heil.
0: Geef dat de volken uw ere, o God. Dat alle volken u eren.
1: Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert. En alles op aarde bestuurt.
0: Geef dat de volken u eren, o God. Dat alle volken u eren.
1: De aarde gaf ons haar vruchten. De zegen van onze God.
0: God, geef ons zo zijn zegen. Dat heel de aarde hem vreest.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat uw aanschijn, Heer, over ons lichten. Wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God.

0: Mijn God, zijt gij de rots waar ik toevlucht vind.
1: Mijn God, zijt gij de rots waar ik toevlucht vind.
0: Mijn bevrijder en mijn burcht.
1: De rots waar ik toevlucht vind.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Mijn God, zijt gij de rots waar ik toevlucht vind.
0: Een redder heeft de Heer ons verwekt, zoals hij had verklaard bij monden van zijn heilige profeten. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een redder heeft de Heer ons verwekt, zoals hij had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
0: Christus heeft zich met zijn bloed een nieuw volk verworven. Laten we hem aanbidden en hem met aandrang vragen.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Koning en verlosser, aanvaard in dit uur de hulde van uw kerk. Geef dat zij nooit ophoudt uw lof te zingen.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Wij stellen op u ons vertrouwen. Beschaam onze verwachtingen niet.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Kom onze zwakheid te hulp, want zonder u kunnen we niets doen.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Wees een steun voor armen en mishandelden. Laat deze nieuwe dag hun niet tot last zijn en breng vreugde in hun leven.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, gedenk uw volk.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het Groot Getijdenboek, nu bladzijde 1381. Laat ons bidden. God, in uw barmhartigheid hebt gij de heilige Clara de armoede doen liefhebben. Verleen ons op haar voorspraak Christus in de geest van armoede na te volgen en u eenmaal te aanschouwen in uw rijk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 11 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Clara, maagd en stichteres van de Tweede Orde der Franciscanen, de Clarissen. Clara en Franciscus gingen als twee verliefden door het leven. Maar niet verliefd op elkaar, maar op de Heer. Door hun geboorte, de een als burger, de ander als adellijke, waren ze in de wieg gelegd om elkaar te bevechten. Maar ze kwamen tot elkaar door de liefde die ze beide hadden voor Christus. Een leven geheel toegewijd aan Hem kan blijkbaar een brug slaan over wat ons scheidt van onze rivalen. Clara's zwakke gezondheid kon verstandige mensen het hoofd doen schudden over haar armoede. Zo werd er heel wat afgemopperd, toen en nu. Zo maak je mensen ziek. Kun je nog wel een menswaardig leven leiden? Voor de uiterste navolging van Christus is inderdaad veel liefde nodig. Alleen wanneer de ontbering zelf een vorm van liefde wordt, dan is ze te dragen. Het lijkt een sprookje. Of het plot van een liefdesroman. De adellijke dochter Clara, door burger Francesco ontvoerd, om haar uit te huwelijken aan? Romantischer kan het niet. Er is dan ook door een Italiaanse regisseur een romantische film van gemaakt, vol filmische effecten van schrille tegenstellingen, een protsige kerk, rijke prelaten en eenvoudige, straatarme, maar volkomen vrije zusters en broeders. Maar wat was in werkelijkheid het historische, uiterlijke decor? Er was strijd tussen burgers en adel. En tussen arm en rijk. Kortom, tussen de nieuwe en de oude machten. De macht van de adel steunend op grondbezit en de macht van de burgerij in de steden. Steunend op vroegkapitalistische economie, met stadsproletariaat, als arbeidsreservaat voor goedkope werkkrachten om zo des te meer winst te kunnen maken. Enfin, precies zoals het nu nog steeds is tussen de westerse economische machten en de ontwikkelingslanden. Jezus schaart zich niet achter de kant van de oude machten. Tegenwoordig zou men zeggen, hij doet niet mee aan restauratie. Maar hij schaart zich ook niet achter de nieuwe machten van de revolutie. Hij gaat aan de kant staan van de slachtoffers van die nieuwe machthebbers. En dat doet hij door een orde op te richten van broeders en zusters die hun leven styleren volgens de leefstijl van de proletariërs, arm, afhankelijk, levend in onzekerheid. De tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen adel en burgerij, werden dus overwonnen door Jezus die afstand laat nemen van wat de angel is van alle tegenstelling, macht en rijkdom. Op dinsdag in de 19e week door het jaar heeft een tekst uit Matthäus 18 de kerk gediend om er de Eucharistie zinvol mee in te leiden. Zo spreekt de Heer: waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd richten de leerlingen tot Jezus de vraag: wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Jezus riep een klein kind, zette het in het midden en zei: voorwaar, ik zeg u, als ge niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Hoed u ervoor een van deze kleinen te minachten, want ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Dit is het woord van God. Niet meteen met het gebed beginnen. Eerst letten op de gesteltenis van mijn hart.
is mijn hart in de goede gesteltenis om te bidden. En dat is, nergens aan vastzitten, zoals de leerlingen van Jezus, de gesprekspartners in dit evangelie, als vooringenomenheid hadden, per se de grootste willen zijn. Dus niet iets per se willen of niet willen. Mijn geest mag iets hebben van die van een kind. Blanco, open, ontvankelijk. Hij mag het zeggen. Eerst de geest laten rusten op hem. Een paar passen voor de plaats waar ik gebidden even blijven staan. De blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet. Zonder een persoonlijke band met Jezus is mijn geweten onbetrouwbaar en ben ik ongevoelig voor de bedoelingen van God. Ik maak een gebaar van eerbied, ik maak me klein voor hem, om zo mijn vermogen tot ontvankelijkheid te vergroten. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, voorover of achterover, geknield of zittend, naar gelang ik denk dat de ontvankelijkheid van mijn geest het beste wordt ondersteund. En in die houding vraag ik dan om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van de goddelijke majesteit. Het is een heuse genade om niet in verstoktheid of hardheid van hart gevangen te blijven. De geschiedenis stelt mij de concrete situatie voor ogen waarin deze woorden zijn gesproken. Vanuit deze context krijg ik betere voeling met de inzet en de moed waarmee Jezus deze woorden heeft uitgesproken. De context van deze woorden is: Jezus is opgebroken uit Galilea, hij is op weg naar Jeruzalem, de stad van de beslissende wending, van de totale confrontatie. En nu probeert hij de harten van zijn leerlingen open te maken voor de weg van het lijden. Grootste obstakel bij de leerlingen is hun vooringenomenheid voor wat groot is, succesvol. Jezus probeert ze daarvan bewust te maken door hen te confronteren met het kind. En nu stel ik mij de plaats voor ogen waar ze dat heeft afgespeeld, op een plaats onderweg naar Jeruzalem, waar Jezus tot het uiterste beproefd werd. Deze plaats is dus een plaats van beproeving. Ken ik zulke plaatsen in mijn leven? Situaties waarin mijn geloof de ander op de proef werd gesteld en waar ik mijn eigen zwakke geloofskracht heb ervaren doordat de wijzen en verstandigen van deze wereld mij met mijn kinderlijke, naïeve geloof bars afwezen? Wat heb ik een bijzondere genade nodig om niet aan die beproevingen te bezwijken? Het is nodig die bijzondere genade dan ook te vragen, dat ik Jezus mag leren kennen als het licht in de baken in al mijn gewetensvragen. En dan de overweging. Het kan nogal naïef lijken als mensen zo groot willen zijn, zoals in de eerste lezing uit de profeet Ezechiël, die het heeft over dat weerspannige volk. En wat krijgen ze dan voor woorden van God? Klachten, treurliederen, weegeroepen. En de evangelielezing lijkt tegenover dat harde woord van de profeet lief en liefelijk, een klein kind. Maar het is bedoeld als een aanklacht, net zo goed als de eerste lezing een aanklacht is tegen ons die groot willen zijn. Maar als je je niet zo gemakkelijk laat bekeren door een hard woord, laat je dan bekeren door dat liefelijke tafereel. Jezus met het kind. Het gaat er daarbij niet alleen maar om dat je kind bent ten opzichte van God, onze Vader. Ik weet niet hoe dat kind daar heeft gestaan tussen al die grote mensen bij Jezus. Wat heeft het meeste indruk gemaakt? De veelheid van de groten, dat kan een kind angstig maken. Of de nabijheid van Jezus, bij wie het veilig is. Het gaat er niet alleen om kind te zijn van God, bij God, maar ook om de kleinheid bij God uit te bouwen, laten uitgroeien, ons zo laten bepalen dat we ook ten opzichte van elkaar kwetsbaar en klein durven zijn. Het is de verhouding met God die genezend mag inwerken op onze onderlinge verhouding. Want wat is nu het diepste geheim van dat klein zijn? Het geheim van het klein zijn
is niet alleen een beeld ten opzichte van God onze Vader. Jezus zegt, wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Jezus staat achter dat kind. Jezus is het eigenlijke kind. Door te worden als een kind, word je als Jezus. En daarmee voert het tafereel van vandaag ons binnen in het geheim van Gods drievuldigheid. Het is niet zomaar een morele houding van bescheidenheid die ons past. Het is ook een mystieke verhouding. Hoe wij in Gods drievuldigheid op de plaats staan van de Zoon. En als het zo is, hoe doe je er dan voor één van deze kleinen te minachten? Jezus volgt dezelfde weg. Niet omdat ze toch ook mensen zijn. Nu gaat het niet alleen om de kinderen, maar om alle kleine mensen, om alle mensen die in deze wereld niet veel schijnen te betekenen. En vooral om de gelovigen. Jezus zegt niet, moet je ervoor een van deze kleinen te minachten om wat ze in zichzelf zijn? Want in zichzelf zijn ze maar klein. Hij zegt niet, het zijn toch ook mensen. Hij zegt, ze hebben een engel. Dus onze onderlinge eerbied voor elkaar, onze onderlinge hoogheid, berust niet op de goede eigenschappen die we in elkaar vinden. Want dat zou u op een gegeven ogenblik met uw respect ook kunnen ophouden. Want het is soms moeilijk om iets te vinden in de mens dat hem steeds weer opnieuw tot respect brengt. Onze onderlinge hoogachting berust niet op wat we zien of niet zien in elkaar, maar om wat God in ons ziet. Om wat we zijn door onze verhouding met God. Want daar hoort de engel bij die Gods bescherming voor ieder van ons tegenwoordig stelt. Word opnieuw als kleine kinderen en neemt elkaar aan als kleine kinderen, groot omdat wij zo'n vader hebben. Groot omdat wij door Jezus worden opgenomen. Groot omdat wij door Gods Heilige Geest met het kindschap Gods zijn bezield. Wie dus zichzelf gering acht als dit kind, is de grootste. Bij wie zijn eigen kleinheid aanvaardt, zijn andere kleinen veilig. Groot willen zijn kan iemand bederven. Wil iemand groter zijn dan hem gegeven is, wee dan de kleinen. Hij gaat op hen neerzien en met wrevel bekijken als ze zijn tempo niet kunnen bijhouden. Verdraag dat ze klein zijn. Jezus geeft een handleiding om moeilijke, onverdraagzame mensen te kunnen verdragen. Let op wat u ziet met de ogen van het geloof. Ze hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aanschijn van mijn Vader die in de hemel is. Eigen kleinheid is te dragen als men zich geborgen weet bij zijn Vader. En de kleinheid van anderen is te dragen als men ziet dat de eigen God ook hun God is. Deze kleinen hebben engelen. Voor God is dus niemand te klein. Laat dan ook voor ons niemand te klein zijn. Wij mogen Gods vaderlijke liefde en zorg door onze liefde heen naar de kleine laten gaan, zodat ze zich bij ons thuis voelen, zich veilig weten. Eerbied hebben voor kleine mensen doet ons niet neerbuigend zijn. Die eerbied brengen wij ook niet op, omdat het ook mensen zijn, maar omdat, zoals Jezus zegt, zij engelen hebben. Eerbied dus niet overeenkomstig wat wij in hen zien of niet zien, maar kleine mensen niet minachten om wat God in hen ziet. Omdat, zoals wij geloven, hun engelen voortdurend de Vader aanschouwen in de hemel. De mens dus niet louter als mens bekijken, maar in zijn verhouding tot God met een engel in de hemel. Door zijn engel is God met hen. Een weldadige opgave. Zo kunnen mensen elkaar vinden.
aan het eind gesprekjes voeren. In het eenvoudig met andere mensen samen zijn, daarin worden we meer onszelf. Meer bewust van onze eigen kleinheid. Met de leerlingen van Jezus, die voor het eerst met Jezus opvoedingsmethodes te maken kregen, en dan langs Jezus gaan. Hij die het kind zijn tot in zijn laatste consequenties heeft doorleefd, en we dan door Jezus naar zijn Vader laten brengen. De Vader wiens grootheid bestaat, dat alle schepselen zich bij hem veilig en geborgen voelen. En dat laten uitmonden dan in het kerkelijke gebed, het Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Goedemorgen, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Waar u ook bent, thuis, onderweg, op het werk, ontspanning, op vakantie, in de kerk. Een goedemorgen, of misschien nog een goede nacht voor diegenen die nog op bed liggen, nog slapen, na een nacht van werken, of vanwege gezondheid, of een goede dag in ieder geval. Een nieuwe dag is begonnen. En daarbij denken we aan een nieuwe mogelijkheid, een nieuwe kans, een nieuwe tijd die God ons geeft. Het is eigenlijk heel bijzonder mysterie. De tijd, dag in, dag uit. God die zelf eeuwig is, de eeuwigheid uitsmeert over de tijd. En wij mensen kunnen groeien, naar hem toe kunnen groeien. God die dat gemaakt heeft, elke dag. En we denken aan de dageraad die al eerder heeft plaatsgehad. De dageraad van de nacht, de eerste zonnestralen, het eerste licht. Wat doet denken aan de eerste scheppingsdag? Wat doet denken aan de verrijzenis van Jezus op de vroege paasmorgen? En het Nederlandse spreekwoord: met een schone lei beginnen, ofwel met een schone ziel. We kunnen het vandaag weer opnieuw proberen met Gods genade. Wat een geschenk. Een nieuwe dag met de Heer. En als de wereld ons voorstellen dat dan zo van oost naar west telkens opnieuw mensen beginnen met een nieuwe dag. En vandaag met Radio Maria in Nederland. Laten we nu ons morgengebed uitspreken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde, van alle dingen die bestaan, van de natuur, van de planten, bloemen, de dieren en tenslotte de mens, de mensen, de mensheid. En u bent de Vader van hen. Of ze u al kennen of niet kennen, maar allemaal horen ze bij u, kinderen van u, schepselen van u. En u, Jezus, Zoon van de Vader, die het gezicht van de Vader in de wereld bent geworden. Wanneer wij u zien en horen, horen wij en zien wij de Vader. U hebt God ons bekend gemaakt. God die goed is, barmhartig, liefdevol, zorgzaam. En Jezus, we danken u dat u voor ons bent geboren, bent gestorven. Alles hebt gedaan om voor ons de weg naar de Vader te openen. En die ons in het evangelie zulke mooie voorbeelden, woorden hebt gegeven, wonderen. We bidden dat vandaag ook wonderen mogen gebeuren in uw kracht, in de kracht van de Heilige Geest. De Geest die u beloofd hebt en gezonden hebt, mogen die Geest over ons komen. Met zijn kracht, met zijn liefde, met zijn wijsheid. Opdat wij deze dag tot een mooie en een goede dag kunnen maken. Ja, God, wij hebben alles ontvangen en we willen het u teruggeven. We willen u offeren deze dag. Mijn lichaam en mijn ziel, wat ik denk, wat ik doe, wat ik zeg, ik geef het aan u en vul aan wat aan mij ontbreekt. Ik verbind mij met Jezus in het allerheiligst hart, hart van liefde, hart van barmhartigheid, hart van kracht. En ik doe dit alles, probeer dit alles, tot uw eer, God, Heilige Drie-Ene God, en tot vreugde van de mensen om me heen. En ook tot heil van mijzelf. Ik bid, barmhartige God, geef mij de genade, de Heilige Geest, die hiervoor nodig is. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Engelbewaarder, bid voor ons. Onze heilige naamspatronen, bid voor ons. Alle engelen en heilige Gods, bid voor ons. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We kunnen nu naar mooie muziek luisteren. Op weg naar 8:30, dan gaan we met Maria en de Radio Maria de rozenkrans bidden. Met Maria naar Jezus toe. De geheimen van Jezus leven ten bate van heel de mensheid. En bidden we vanuit het hart van Jezus voor kerk en wereld. Een goede dag.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En van harte een goede morgen hier bij Radio Maria. En het is al meteen tijd om de rozenkrans te gaan bidden. En daarvoor nodigen we natuurlijk u van harte uit om met ons mee te bidden. We zullen zo direct de droevige geheimen gaan overwegen en natuurlijk ook de intenties meenemen die u reeds heeft doorgestuurd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik ga zo met het gebed verder. U hoort nog heel even muziek.

0: En dan gaan we nu echt van start met het gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. De Heilige Geest, amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We gaan direct de rozenkrans natuurlijk bidden voor een aantal intenties en die noem ik graag op. En u heeft gemerkt dat het contact met de vaste meebidder ook nu even vastliep. Mocht u willen meebidden, belt u dan naar de live studio 073-687-2001. We overwegen direct dus de droevige geheimen. En daarvoor zullen we eerst de intenties opnoemen. We gaan bidden dat we bewaard mogen blijven tegen natuurrampen, Heer. En ook willen we graag bidden om vrede. Natuurlijk vooral op die plekken waar onrust en oorlog heerst, maar eigenlijk ook vrede overal. En ook hulp, bijvoorbeeld in Colombia, waar een aardbeving heeft plaatsgevonden. En ook nog steeds in Venezuela, waar het ook nog zo hard nodig is. En ook bidden we voor alle vluchtelingen. Willen we ook graag bidden voor een broertje, een lieve oom. Hij is een vader van een gezin en hij gaat de strijd aan tegen kanker met bestraling en chemo. En dat het dus de goede kant op mag gaan. En hij weer eetlust krijgt en ook natuurlijk zijn gezin weer gerust mag zijn. Bidden we ook dat een kleinzoon geholpen kan worden en dat zijn engelbewaarder hem altijd mag beschermen. We bidden uit dankbaarheid voor alle lieve mensen die er altijd voor ons zijn. En op voorspraak van Moeder Maria en de Heilige Familie bidden we om bescherming en vragen we ook voor troost en barmhartigheid voor de kinderen na een scheiding. En op voorspraak van Pater Pio om dit te kunnen dragen. Bidden we ook voor een kleinzoon, voor zijn nieuwe levensjaar, dat zijn 26e jaar gezegend mag zijn. En we vragen hier om zegen over alle priesters. Bidden ook graag voor een achternicht die voor ja, dokters eigenlijk onbegrepen ontstekingen heeft in haar been. Voor de heling. En dat ook de dokters toch kunnen achterhalen wat er aan de hand is. En haar ook kunnen helpen ook van de pijn af te komen. We bidden dus voor de zware aardbeving in Colombia. Voor alle mensen, zowel zij die overleden zijn als zij die, ja, die nog leven, die misschien nog gered moeten worden. Dat zij ook ja, Gods hulp hierin mogen ervaren en zoeken. We vragen hier voor eerherstel en een vruchtbare Rosary Rally in Amsterdam op 5 september. En op voorspraak van moeder Maria en de heilige Jozef bidden we ook voor een baan voor een zoon. We vragen hier voor een pater die vandaag naar een hospice wordt gebracht. Om Gods bijstand en natuurlijk uit dankbaarheid. En willen we ook graag bidden voor een echtgenoot die vandaag zijn 51ste verjaardag viert. Van harte gefeliciteerd. Voor zijn gezondheid en natuurlijk ook voor al zijn naasten en de kinderen. En we sluiten ook bij deze rozenkrans alle intenties in die leven in de stilte van uw hart. En vragen aan moeder Maria of deze verhoord mogen worden. We overwegen de droevige geheimen, het eerste geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons eet ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
0: O mijn Jezus.
3: Geef ons onze zonde, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: boze dood, arme.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Geef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die op barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: We overwegen het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de

0: Hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die op barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest, amen.
0: Amen. En dank voor het meebidden aan u allen. Het ging een beetje met hindernissen. Het lijkt wel of onze telefoon, het is niet een telefooncentrale, maar de telefoonverbindingen hier, dat die ook af en toe op vakantie willen, want het viel uit en het kwam weer terug en het viel weer uit. En ja, we zullen daar zeker achteraan gaan, maar dank voor ook het inbellen om mee te bidden. We hebben alle intenties bij Moeder Maria mogen brengen en dan mogen we in vol vertrouwen ook, mee deze dag ingaan. We gaan zo direct overschakelen naar de Eucharistieviering. Die zal vandaag ook weer uit de Sint-Servaas-basiliek komen in Maastricht. Want er zijn nogal wat mensen op vakantie hier. Dus dan is het fijn dat de gelegenheid er is om over te schakelen naar Maastricht. Een paar minuutjes dus muziek en dan zal het zover zijn. Ik hoop dat u kunt aansluiten bij de Eucharistieviering. Alvast natuurlijk wens ik u een heel mooie viering toe. Mocht u andere bezigheden hebben, heel veel zegen natuurlijk deze ochtend dan. En ik hoop tot later. Dag.

0: schakelen over naar de Augustieviering, die niet zal zijn vanuit de Sint-Servaas. Daar krijg ik ook geen verbinding. Maar we schakelen over naar Radio Maria België. Daar is net de Augustieviering begonnen, dus we sluiten snel aan.
1: Inspireerd door haar stadsgenoot, de heilige Franciscus, verliet ze haar bevoorrechte leven om Christus te volgen op de weg van de radicale armoede, de nederigheid en de volledige overgave aan God. Zij stichtte een orde van contemplatieve zusters en schreef een leefregel, de eerste kloosterregel in de kerk, die door een vrouw werd opgesteld en door een paus werd goedgekeurd. Clara leidde een streng en een verstorven leven, gekenmerkt door gebed, boete, liefde voor de armen en een vurige devotie tot Jezus Christus, werkelijk aanwezig in de Allerheiligste Eucharistie. Daarom wordt de heilige Clara ook vaak afgebeeld met een monstrans. En daar zit een mooi verhaal bij. In 1240 trok zij, toen Saraceense soldaten het klooster van San Damiano wilden binnendringen, met de monstrans, met het Allerheiligste, trok ze die soldaten tegemoet. En vol vertrouwen bad zij tot de Heer, overtuigd dat de koning der koningen zelf zijn bruidsgemeenschap zou beschermen. En de aanvallers werden door schrik bevangen toen ze Clara met de monstrans zagen en ze sloegen op de vlucht. De heilige Clara stierf in het jaar 1253. Maar vandaag ook eens bijzonder bidden voor roepingen bij de zusters Clarissen. Het is eigenlijk heel apart hoe in ons land de Clarissen praktisch helemaal verdwenen zijn op korte tijd. In mijn jeugdjaren waren er Clarissenkloosters in Aalst, in Gerardsbergen, in Gent, in Lokeren. Op zoveel plaatsen waren er Clarissenkloosters en men had daar het gebruik om daar eieren naartoe te brengen om goed weer te hebben. Die kloosters zijn praktisch allemaal uitgestorven. En daardoor is ons land eigenlijk ook een heel stuk armer geworden door zo weinig contemplatieve zusters te hebben. Want de contemplatieve zusters, dat zijn de long voor de kerk. Dat we bidden om roepingen tot het religieuze leven, roepingen bij de zusters Clarissen. Broeders en zusters, beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, in uw barmhartigheid hebt gij de heilige Clara de armoede doen liefhebben. Verleen op haar voorspraak dat ook wij in geest van armoede Christus volgen en u eenmaal aanschouwen in uw rijk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
2: Eerste lezing uit de profeet Ezechiël. Zo spreekt de Heer. Gij, mensenkind, Gij moet luisteren naar wat ik u zeg. Gij moet niet weerspannig zijn, zoals dat weerspannig volk. Doe uw mond open en eet wat ik u geef. Ik keek en ik zag een hand die naar mij werd uitgestoken en in die hand een boekrol. Hij rolde die voor mij uit. Zij was aan de voor- en aan de achterkant beschreven. Klachten, treurliederen en wegeroep, dat stond er opgeschreven. Toen zei de Heer tot mij: Mensenkind, wat u wordt voorgehouden, eet dat op. Eet deze boekrol op en ga dan en spreek tot het volk Israël. Ik deed mijn mond open en hij gaf mij die rol te eten. En de Heer zei tot mij: Mensenkind, vul uw buik en verzadig uw binnenste met deze rol die ik u geef. Ik at de rol en zij werd in mijn mond als honing, zo zoet. Toen zei de Heer tot mij: En nu, mensenkind, nu gaat gij naar het volk Israël en brengt gij hun mijn woorden over. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Hoe heerlijk smaken mij uw beloften.
1: Hoe heerlijk
2: maakt mij uw beloften. Mijn vreugde vind ik in wat gij verordent. Dit is mijn rijkste bezit.
1: Hoe
2: heerlijk maken mij uw beloften. Ik neem uw verordeningen ter harte. Zij geven mij goede raad. Hoe heerlijk smaken mij uw beloften. De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud. Hoe heerlijk smaken mij uw beloften. Hoe heerlijk smaken mij uw beloften, als honing zijn zij in mijn mond. Hoe heerlijk smaken mij uw beloften. Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent. Dat is de vreugd van mijn hart. Hoe heerlijk smaken mij uw beloften. Mijn mond sper ik hijgend open, zo snak ik naar uw gebed. Hoe heerlijk smaken mij uw geloften. Alleluia. Waarachtig is God in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet. Alleluia.
1: Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om uw evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u, met het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Jezus riep een kind, zette het in hun midden en zei: voorwaar, ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht, zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Hoed er u voor een van deze kleinen te minachten, want ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Wat dunkt u, wanneer één man 100 schapen heeft en één daarvan verdwaalt, zal hij dan niet de 99 in de bergen alleen laten om op zoek te gaan naar het verdwaalde? En gelukt het hem dat te vinden, voorwaar, ik zeg u, dan zal hij over dat ene meer verheugd zijn dan over de 99 die niet verdwaald waren. Zo ook wil uw hemelse Vader niet dat één van deze kleinen verloren gaat. Tot zover de woorden van het heilig evangelie. Broers en zusters, in de eerste lezing hoorden we het roepingsverhaal van de profeet Ezechiël. En God roept Ezechiël. En God wil van Ezechiël een profeet maken. Ezechiël moet naar het volk Israël gaan en het woord van God gaan verkondigen. Maar er is iets opvallends aan de manier waarop God dat doet. Hebt u dat gehoord? Ezechiël kreeg niet meteen te horen: allee, vooruit, ga maar op pad, hier is uw microfoon, hier is uw preekstoel, succes ermee. Nee, God laat Ezechiël eerst iets heel merkwaardigs doen. Ezechiël ziet een hand met een boekrol. En die boekrol staat helemaal volgeschreven. En dan krijgt hij daar de opdracht: je moet die boekrol nu opeten. Niet lees die boekrol een keer een stuk door, of bladert er een keer door, of zet hem bij uw favoriete boeken op de plank. En je krijgt daar de opdracht: allez, eet die boekrol op, vul er uw buik mee. En pas nadat Ezechiël die boekrol heeft opgegeten, zegt God tegen hem: en nu, mensenkind, ga nu naar het volk Israël en breng het mijn woorden over. Dat is een heel sterke boodschap. Ezechiël, die moet eerst Gods woord in zich opnemen voordat hij het aan anderen kan doorgeven. Dat is eigenlijk een hele eenvoudige regel van het christelijk leven. Je kunt maar geven wat dat je hebt. Als je zelf niets hebt ontvangen, dan kun je ook maar weinig uitdelen. Je kunt niet voortdurend over God spreken als God voor uzelf eigenlijk een onbekende is. Je kunt anderen niet gaan uitnodigen om een levende relatie met Jezus Christus aan te gaan als jij nauwelijks met hem leeft. Je kunt moeilijk anderen enthousiast maken voor de Eucharistie, als de Eucharistie voor jezelf eigenlijk iets is waar dat je maar af en toe een keer naartoe gaat. Je kunt natuurlijk altijd heel veel woorden gebruiken. En dat kunnen mensen trouwens heel goed. We kunnen over geloof praten, vergaderen over geloof, cursussen geven over geloof, PowerPoint-presentaties maken over geloof. Maar uiteindelijk komt de vraag: leef ik het zelf? Want vroeg of laat gaat er iemand komen met een vraag die verder gaat. Waarom geloofde jij dat eigenlijk? Wat betekent Jezus voor jou? Bidde jij zelf? Gaat jij zelf naar de Eucharistie? Waarom is de Bijbel voor jou belangrijk? En dan blijkt in sommige gevallen dat onze mooie woorden nogal snel opgeraken. Dan blijkt misschien dat we wel een hele boekenkast over geloof hebben, maar dat we de inhoud nog niet echt hebben opgegeten. En dat is geen klein probleem. Het is zelfs een pijnlijk probleem waar we misschien liever niet over spreken, maar het bestaat wel. Ook in onze kerk en in onze parochies. Dat we mensen inschakelen die het geloof nog niet hebben opgegeten. Laten we eerlijk zijn, hè. We hebben vandaag in onze kerk en in onze parochies heel veel mensen nodig. Voor de voorbereiding op de Eerste Communie, voor de voorbereiding op vormsel, voor catechese, voor liturgie, voor allerlei vormen van verkondiging. Ja, dan valt er hier en daar weer een gat. En dan denken we: wie kunnen we daar nu voor vinden? Goh, wie gaat dat willen doen? Ja, als we toch maar een keer iemand vinden die daartoe bereid is. Ja, ik begrijp dat echt en we maken dat regelmatig mee in onze parochies. Maar de eerste lezing houdt ons vandaag een spiegel voor. We moeten ons nooit de vraag stellen van: vinden we iemand? Maar vinden we iemand die iets kan geven? Ik heb ooit een keer iemand gekend die op een bisdom werkte en die aan pastoors allerlei dingen moest gaan vertellen over geloof en kerk. Een hele vriendelijke en een ongetwijfeld goed bedoelende persoon. Alleen in het weekend ging die nooit naar de mis. Ja, dan wordt het wel toch een beetje moeilijk. Het is alsof dat iemand kooklessen geeft, terwijl dat hij alleen maar afhaalmaaltijden opeet. Of het is zoals iemand die zwemlessen geeft, die bang is van water. Je kunt het misschien een tijdje volhouden, maar vroeg of laat komt iemand die vraagt: maar wat kunt ge het zelf eigenlijk? Kijken we naar onze parochies, we zoeken mensen voor de eerste communievoorbereiding, voor de vormselvoorbereiding, we zoeken godsdienstleerkrachten, we zoeken mensen die kinderen en jongeren kunnen helpen om Jezus te leren kennen. En pas op, gelukkig, ik ken vele goede, gelovige, enthousiaste mensen die dat met inzet doen en daar mogen we God dankbaar voor zijn, maar ik ken er ook heel wat anderen. Godsdienstleerkrachten, pastorale werkers en werksters, die nooit naar een mis gaan. We moeten dat ook durven zeggen. Wie het geloof verkondigt, moet zelf gevoed worden door dat geloof. Dat geldt trouwens niet alleen voor catechisten, geldt voor godsdienstleerkrachten, dat geldt voor leerkrachten in het katholiek onderwijs, maar dat geldt ook voor ons als priesters, diakens en religieuzen. Ook wij moeten bidden. Ook wij moeten de Eucharistie vieren. Ook wij moeten ons constant leggen op het woord van God. Het woord van God ons eigen maken. Dat geldt voor ons allemaal. Want iedere gedoopte mens is op een of andere manier geroepen om Christus zichtbaar en hoorbaar te maken. Daarom vraagt deze eerste lezing van vandaag niet alleen: ben ik een goede verkondiger? Maar eerst: voed ik mijn eigen geloof? Lees ik de Heilige Schrift? Bid ik? Kom ik naar de Eucharistie? Laat ik mij vormen door wat de kerk ons leert? Zoek ik werkelijk Christus? Heb ik een levende relatie met de Heer? Want nogmaals, je kunt maar geven wat dat je hebt. En als ik mijn eigen geloof niet voed, wat heb ik dan uit te delen? Dan zijn het dikwijls holle woorden. Ezechiël moest de boekrol opeten. Misschien moeten wij vandaag niet letterlijk de Bijbel opeten. Onze maag zou daar waarschijnlijk niet bijzonder enthousiast over zijn. Maar we moeten Gods woord wel zo diep in ons opnemen dat het ons leven gaat vormen. Dat mensen aan ons kunnen merken: daar zit iets. Daar leeft iets, daar is iemand die Christus kent en lief heeft. Dan is er nog ook die prachtige gedachte uit het evangelie van vandaag. Jezus zet een kind in het midden van zijn leerlingen. En hij zegt dat wij als kinderen moeten worden. Ik ga u heel duidelijk zeggen, Jezus zegt niet dat we kinderachtig moeten worden. Dat is iets heel anders. Een kind vertrouwt. Een klein kind die kijkt naar vader en moeder. En dat kind denkt niet voortdurend: zouden ze vandaag wel voor mijn eten zorgen? Hebben ze al een plan voor volgende week? En wat als de economie instort? En wat als de koelkast kapot gaat? Kind denkt daar niet over na. Nee, dat kind vertrouwt erop. Papa en mama, die gaan voor mij zorgen. Jezus zegt vandaag in dat evangelie, en zo moeten jullie tegenover God worden. Vertrouw op uw hemelse Vader. Dat klinkt eenvoudig, maar voor ons volwassenen is dat soms verschrikkelijk moeilijk. We willen graag zelf de controle houden. Ja, we vertrouwen op God, maar liefst wel nadat we alles zelf geregeld hebben. We zeggen, Heer, ik vertrouw op u. We hebben zelfs soms, veel mensen hebben zo van die grote posters hangen, van Jezus, de barmhartige Jezus. Jezus, ik vertrouw op u. Maar vervolgens maken we een plan A, een plan B, een plan C en voor alle zekerheid ook nog een plan D. En als God het dan toch nog een beetje anders doet in ons leven dan wij hadden gepland, dan denken we, allee Heer, dat was nu toch eigenlijk niet de bedoeling, hè? Maar Jezus zegt, word als een kind. Vertrouw. Voorwaar, ik zeg u, als je niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult je het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Amai, dat is nogal wat, hè? Jezus vraagt ons om opnieuw te vertrouwen. Om te geloven dat God werkelijk Vader is. Dat hij voor ons zorgt. Dat hij ons niet loslaat. En daarom vind ik dat verhaal van dat verloren schaap zo ontzettend mooi. En Jezus vertelt daar over een herder die 100 schapen heeft. En er 1 kwijtraakt. En wat doet die herder? Hij laat de 99 achter en hij gaat dat ene verloren schaap zoeken. Geen enkele normale herder zou dat zeggen. Geen enkele normale herder zou zeggen, ach, die andere 99 die redden zich wel, ik ga eens een avontuur beleven. En toch is dat precies het beeld wat Jezus ons geeft. En waarom? Omdat God niet rekent zoals jij en ik rekenen. Voor God zijt gij geen nummer in de kudde. Gij zijt dat ene schaap. En als gij verdwaalt, zegt God niet, och jammer, maar we hebben er nog genoeg, we hebben er nog 99. Nee, hij gaat u zoeken, totdat hij u vindt. Dat is misschien wel een van de mooiste dingen die wij als christenen mogen geloven. God geeft nooit iemand zomaar op. Ook u niet. Ook niet wanneer dat jij denkt dat je te ver bent weggelopen. Ook niet wanneer dat je fouten hebt gemaakt. Ook niet wanneer dat je gebed niet lukt. Ook niet wanneer uw geloof klein geworden is. Ook wanneer dat je misschien nog nauwelijks weet waar je met God staat. Hij blijft zoeken. Want kijk naar het kruis. God heeft zijn zoon, zijn eigen zoon, naar deze wereld gezonden. En niet alleen voor de brave mensen. En niet alleen voor degenen die alles goed doen. En niet alleen voor de mensen die iedere zondag voorbeeldig in de kerk zitten. Maar voor ons, voor u en voor mij. Christus heeft zijn leven gegeven om ons te redden, om ons terug te brengen naar de Vader, om ons gelukkig te maken met een geluk dat deze wereld ons nooit kan geven. Laten we er doordringen. Als iemand zo ver voor jou gaat, kun je hem dan niet vertrouwen? Als iemand zijn enige zoon voor u geeft, kunt u dan werkelijk denken dat hij u in de steek gaat laten? Nee. En vertrouw hem als een kind. Mogen dat vertrouwen ons vergezellen vandaag en alle dagen van ons leven, totdat wij God van aangezicht tot aangezicht mogen zien. En voor altijd, we zullen weten, hij heeft ons vertrouwen nooit beschaamd.

Die draagt die heilige mis aan God op. Voor de overledenen van de familie Barré van Damme. Vooral de intenties waarmee je vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Van al die met ons biddend verbonden zijn. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria. En bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. En nu dragen we op de vrucht van de aarde. Het werk van onze handen maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Gij leert ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, neem goedgunstig van uw kerk de gaven aan die gij in uw barmhartigheid aan haar hebt toevertrouwd. Verricht aan ons het wonder der verlossing. Geef aan dit brood en deze wijn een nieuwe kracht door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door uw veelgeliefde Zoon hebt gij de mens geschapen en hem in uw barmhartigheid geroepen tot een nieuw bestaan. Terecht moet u daarom de hele schepping dienen en zullen u prijzen allen die verlost zijn, om samen met de heiligen een loflied tot u aan te heffen en vol vreugde met de engelen te verkondigen. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Is het waarlijk heilig, onze Heer. De bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen zijn dag te God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Ik denk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen, de overledenen van de familie Barré van Damme, overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, de heilige Jozef, haar bruidegom, de apostelen, de heilige Clara en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij, uw priester, geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Dit zegt de Heer: het brood dat ik zal geven is mijn vlees ten bate van het leven der wereld.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: ons dan bidden uit de communie.
1: Heer, laat de communie die wij ontvangen hebben voor ons een bevrijding zijn en een bevestiging dat wij leven in uw licht door Christus onze Heer. Hoe voed ik mijn geloof, zodat ik iets heb om aan anderen uit te delen? En vertrouw ik echt, zoals een kind op de Vader? Heer, zij met u. Zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.

Wij waren voor de Eucharistieviering verbonden met Radio Maria België. Zoals u dat ook heeft gehoord met priester Andy Penne die daar de Eucharistieviering deed. U kent hem ook van het programma Chronieken uit de Parochie die hier geregeld klinken natuurlijk op Radio Maria. We gaan hier direct verder. Eerst met natuurlijk nog wat muziek. En dan is het om 10:00 tijd voor de heilige van de dag. En ja, ik zei al... Moet ik natuurlijk wel de juiste microfoon pakken. Nou, het is vanmorgen een klein beetje met hobbels dat het hier gaat. We waren dus verbonden met Radio Maria België voor de Eucharistieviering. En ik wens u ook nog graag een heel zalige geestelijke communie. We hadden eigenlijk naar de Sint-Servaas Basiliek in Maastricht zullen schakelen om 9:00. Daar was op dat moment nog geen stream... En even later wel, maar toen had ik intussen al Radio Maria België, de Eucharistieviering, al daar ingeschakeld. En zoals ik net zei, maar u hoorde het waarschijnlijk niet helemaal goed, is dat Andy Penne, priester Andy Penne, die u ook wel kent van het programma Chronieken uit de Parochie, die hier op Radio Maria Nederland dus ook klinkt, die... was celebrant bij de Eucharistieviering met een prachtige preek natuurlijk ook. Ja, heel fijn dat we toch op deze manier de Eucharistie hebben kunnen vieren. En we gaan hier dus verder eerst met muziek. En dan is het direct om 10:00 tijd voor de heilige van de dag. Daarna kunt u luisteren naar het prachtige programma. Het iconenkwartier. En daar zal het gaan over de Vader op de troon en Maria. Dus het is een mooie ochtend weer. Daarna natuurlijk komen ook de lezingen uit de lezingendienst nog een keer voorbij. Nou, en zo gaan we verder. Er zal om 11:00 een programma worden uitgezonden. Een gesprek dat onze priesterdirecteur heeft met... eens even kijken, dat ga ik u vertellen. Het is namelijk een herhaling waar u naar kunt luisteren. Een mooi programma is het. Waarin hij in gesprek is met Julian Dahi. Volgens mij is dat een van de seminaristen van het bisdom Haarlem-Amsterdam. En het is een gesprek dat hij in Heilo heeft gehouden, denk ik. Dat kunt u dus om 11:00 beluisteren. En zo gaan we verder vandaag. Ja, een wat bijzondere ochtend, zullen we maar zeggen. En met het bidden van de rozenkrans ging het even met de telefoon niet zo goed. En daarna de Eucharistieviering vanuit via Radio Maria België. Toch heel mooi dat we konden aansluiten. Direct dus om 10:00, de heilige van de dag. En ja, ik wens u alvast een heel fijne, gezegende ochtend. En tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de heilige van de dag staat Clara van Assisi centraal. Clara, zo wordt aangenomen, wordt geboren in het jaar 1195 en is afkomstig uit een adellijke familie te Assisi. Ze is een jaar of 18 op het moment dat Franciscus daar met zijn aanstekelijke beweging begint. Naar diens voorbeeld breekt ze met thuis, weet aan de greep van haar familie te ontsnappen, kiest een leven van armoede en laat zich door hem het kloosterhabijt aantrekken. Spoedig voegen ook andere vrouwen zich bij haar, onder wie haar zus Agnes, die ze op spectaculaire wijze heeft helpen ontsnappen uit het ouderlijk huis. 40 jaar lang staat ze aan het hoofd van het kloostertje van San Damiano, even buiten Assisi. Intussen groeit er tussen Franciscus en haar een hechte en diepe geestelijke vriendschap. Als hij niet zeker is van een bepaalde beslissing of niet weet hoe te handelen, laat hij zuster Clara om raad vragen. Ook in zaken van gebed, boete, geestelijke leiding en apostolaat. Franciscus sterft al in 1226 op 42-jarige leeftijd, luid beweend door zuster Clara en haar medezusters. Ze gaat voort in de geest van broeder Franciscus. Zo weet ze rond 1240 door het innige gebed dat ze doet geknield voor een monstrans met de heilige hostie erin, een dreigende inval van de Saracenen en in Assisi te verhinderen. Vanaf dat moment wordt zij beschouwd als de redster van Assisi en van San Damiano. Latere legendes weten zelfs te vertellen dat ze bij die gelegenheid met een monstrans in de hand onverschrokken de Saracenen tegemoet gegaan zou zijn, waarop deze onverwijld de vlucht zouden hebben genomen. De band tussen Sint Clara en de heilige Franciscus is sterk. Op aanraden van Franciscus is ze verhuisd naar het kerkje van San Damiano. Daar brengt ze een groep tezamen en zet een orde op van veel vrouwen. Van dan af prijst ieder haar zalig. Haar roeping dringt overal door, zodat hertoginnen en gravinnen door haar heiligheid worden bewogen en intreden in haar orde. Sint Clara is een nederige vrouw. Ze is vol lof over Franciscus en gehoorzaamt hem altijd. Ze draagt hem in haar hart, maar niet op de wereldse manier. Ze staat klaar voor al haar zusters. Ze draagt eenvoudige kleren. Ze wast haar zusters de voeten en bedient ze aan tafel. Ook vraagt ze aan de paus, Innocentius, of hij haar orde officieel wil laten goedkeuren. Daar is hij heel blij mee. Hij schrijft haar eigenhandig de gevraagde brief. Er zijn diverse vertellingen en legendes bekend over Clara. Zo staat over haar geschreven dat ze alleen maar water en brood eet, terwijl ze op maandag, woensdag en vrijdag nooit schoenen draagt. Ze slaapt ook niet in een bed met zachte veren, maar gewoon op de grond. In plaats van een hoofdkussen heeft ze een stuk hout. Dat doet ze zo gedurende de lange vaste. Ze tuchtigt haar lichaam dermate dat ze er doodziek van wordt. Daarop schrijft de bisschop van Assisi haar voor, tezamen met Franciscus, dat ze geen enkele dag meer geheel in vaste door mag brengen. De heilige maagd besteedt veel tijd aan de lof van God. Ze bidt heel vurig en langdurig, waarbij ze vaak huilt. Als ze eens 's nachts zo aan het bidden is, verschijnt haar de duivel in de gedaante van een zwart kindje met de woorden: "Je moet niet zoveel huilen, anders word je nog blind." Waarop zij antwoordt: "Wie God wil zien, is niet blind." En dan verdwijnt de boze geest. In die tijd heeft een graaf die Vitalis heet een uitmuntend strijder is. Hij heeft het op de stad Assisi gemunt. Hij heeft gezworen dat hij haar zal veroveren en nu trekt hij tegen haar op.
De burgers zijn doodsbenauwd. Als Sint-Klaar ervan hoort, spreekt zij tot al haar dochters. We hebben veel aan deze stad te danken. We moeten dus vurig tot God bidden dat hij haar spaart. Ze strooit as op haar hoofd en dat doet ze ook bij de anderen. Nu bidden we allemaal vurig tot God dat hij de stad spaart voor haar vijanden. En dat doen ze. Ze bidden vurig. En God verhoort hun gebed. Hij komt te hulp, zodat de vijanden meteen al de dag erop ertussenuit gaan. Sint Clara heeft 40 jaar in het klooster doorgebracht, als God besluit haar uit de wereld weg te nemen. Een maagd uit het Sint Paulusklooster ontvangt er een visioen over. Het is voor haar alsof ze zich in het klooster van Sint Clara bevindt, en ze ziet hoe al haar dochters om haar huilen. Dan verschijnt er een bijzonder mooie vrouw aan het hoofdeinde van Sint Clara's ziekbed met de woorden: je hoeft niet te huilen om Sint Clara, want ze zal niet sterven totdat God zelf komt met zijn leerlingen. En daarop verschijnt de paus die haar het lichaam van Christus uitreikt. Nu vraagt Sint Clara aan hem of hij zich persoonlijk het lot van de zusters zou willen aantrekken. Dat belooft hij. En hij heeft zijn belofte ook gehouden. Zo ligt zij daar doodziek achterover. Haar dochters zeggen haar dat ze iets moet eten. Zij antwoordt: als er wat kersen waren, zou ik het proberen. Maar het is kerstmis, dus die hebben ze niet. De broeder heeft een kersenboom en hij ziet er een tak aan vol met rijpe kersen. Hij breekt die af en brengt ze naar haar toe. Ze eet ervan en laat er ook van brengen aan andere zieken. Hoewel ze alles bijeen 70 dagen zo ziek gelegen heeft zonder te eten, weet ze toch haar zusters te bemoedigen en haar broeders te bevestigen in de dienst aan God. En ze geeft ze alle haar zegen. Spoedig daarna verschijnen er vele maagden in witte gewaden aan haar bed met gouden kruisjes. Onder hen bevindt zich onze lieve vrouw. Ze draagt een kroon. Er gaat een zachte lichtglans van haar uit, met het gevolg dat het kloostertje midden in de nacht hel verlicht is. Dan buigt onze lieve vrouw zich tot Clara voorover. Op dat moment geeft zij de geest. En deze wordt opgevoerd naar de eeuwige vreugde. Clara sterft op 59-jarige leeftijd. Haar lichaam is nog steeds te zien in een glazen schrijn in haar basiliek te Assisi. Ze wordt afgebeeld als Clarisse, met bruin of zwartwollen habijt dat om het middel enigszins is opgebonden. Met de staf van de abdis, met een kruis, een lelie, het symbool van de maagdelijkheid, een regelboek en zeer vaak met een monstrans en soms met een brandende lamp. Ze is patrones van de wasvrouwen, naaisters en borduursters en van de vergulders. Ze wordt ook aangeroepen tegen oogkwalen en koorts. Daar had ze zelf 27 jaar last van. In 1958 wordt zij door Paus Pius XII uitgeroepen tot patrones van de televisie. In het jaar voor haar dood is ze al zo verzwakt dat ze zelfs met kerstmis haar cel niet kan verlaten om 3 kilometer verderop de nachtmis bij te wonen. Het verhaal vertelt dat zij vanaf het ziekbed in haar cel voor haar ogen de kerstplechtigheden in de kerk van Assisi zag gebeuren. Mede op grond van deze legende wordt haar voorspraak ingeroepen tegen dus oogkwalen. En daar wordt ook de betekenis van haar naam, Clara Klaarhelder, mee in verband gebracht. Ze helpt ook koortsleiders. Dat komt omdat het water uit haar bron, de Fontaine de Saint-Clair, in het Franse plaatsje Guéret, geneeskrachtige werking blijkt te hebben, vooral voor koortspatiënten. Sinds de hervorming van de liturgische kalender door het Tweede Vaticaans Concilie is haar feest voor de hele kerk vastgesteld op 11 augustus. Heilige Clara, bid voor ons.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De oude van dagen uit het boek Daniël. In het boek Daniël lezen we hoe hij de hemelse rechtschaal ziet, waar deze oude van dagen, de hoogbejaarde, zetelt op zijn troon van vlammend vuur. 1000 × 1000 dienen hem. En 10.000 × 10.000 staan voor zijn aangezicht. De boeken worden geopend, het kwaad wordt geoordeeld. We lezen, het beest wordt gedood en zijn lichaam vernietigd door het vuur. Daniël hoofdstuk 7, vers 11. Dan verschijnt de mensenzoon op de wolken van de hemel. Aan hem worden heerschappij, luister en een eeuwig koningschap geschonken. Alle volken zullen hem dienen en zijn rijk zal nooit vergaan. Dit indrukwekkende visioen openbaart Gods eeuwige majesteit en vormt tegelijk een voorafbeelding van de verheerlijkte Christus. Kijken we ook even naar de verschijningen van moeder Eugenia Gervasio in het begin van de 20e eeuw. Volgens haar eigen getuigenis een bijzondere uitnodiging dat we de Vader opnieuw leren kennen. De kern van haar boodschap is niet een nieuwe openbaring, maar een hernieuwde ontdekking van wat Christus zelf heeft geopenbaard. God is onze liefdevolle Vader. Op ontroerende wijze beschrijft zij hoe de Vader, terwijl hij verschijnt als de koning van hemel en aarde, zijn kroon en scepter aan zijn voeten neerlegt wanneer hij zich tot haar richt. We zien deze onder de icoon aan de voeten van de troon liggen. Dit beeld wil uitdrukken dat Gods vaderliefde niet kleiner is dan zijn majesteit. De Almachtige verlangt er niet in de eerste plaats naar gevreesd te worden, maar, zoals het gebed ook luidt, gekend, bemind en met vertrouwen aangesproken te worden als vader. We zien hoe het visioen van Daniël en de boodschap van moeder Eugenia elkaar op bijzondere wijze aanvullen. De oude van dagen blijft de verheven Heer van hemel en aarde, omringd door de hemelse machten, maar zijn hoogste heerlijkheid wordt zichtbaar in de liefde waarmee hij zich over zijn kinderen, over ieder van ons, ontfermt. De God die recht spreekt, is dezelfde God die ieder mens uitnodigt om zonder angst tot hem te naderen. In Christus, de mensenzoon, worden Gods majesteit en zijn oneindige vaderliefde voorgoed met elkaar verbonden. We zien in de mandorla, de groene cirkel, al de afbeelding van Christus Emmanuel en boven hem de duif die op hem blijft rusten. Zo is deze icoon ook een bijzondere icoon van de Triniteit. Een ander voorbeeld hiervan vinden we in de kapel van de Sint-Jan te Sertogenbosch. Kijken we nu samen naar wat het evangelie ons aanreikt, wat Jezus zelf ons aanreikt over de Vader.
2: Het ging hier dus over de enige erkende verschijning van God de Vader, kerkelijk erkend. Niemand heeft ooit God gezien. Toch verlangt ieder mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, naar zijn hemelse Vader. Heel de heilsgeschiedenis is Gods weg naar de mens. In Jezus Christus wordt dit verlangen vervuld. Hij is het volmaakte beeld van de Vader, zo lezen we in 1 Colossenzen vers 15. Daarom zegt hij tegen Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 14 vers 9. Jezus en de Vader zijn één. Alles wat Jezus spreekt en doet, openbaart het hart van de Vader. Hij leert ons God niet alleen kennen als de almachtige schepper van hemel en aarde, maar ook als Abba, Vader, die zijn kinderen lief heeft en hen uitnodigt te delen in zijn eigen leven. In het Onze Vader geeft Jezus ons de woorden waarmee wij als kinderen tot God mogen spreken. Dit gebed is een samenvatting van het evangelie en de weg waarlangs Christus ons terugbrengt naar de Vader. Uw naam worden geheiligd. Jezus openbaart zijn naam, Gods naam, door zijn hele leven heen. Wanneer Mozes vraagt naar Gods naam, antwoordt de Heer, ik ben die is. Zo lezen we bij Exodus hoofdstuk 3 vers 14. In Jezus wordt deze naam zichtbaar. Hij is de Emmanuel, God met ons, het woord waardoor alles geschapen is. Door de doop worden ook wij kinderen van de Vader. Daarom leert Jezus ons niet bidden tot een verre God, maar tot onze Vader. Hij noemt hem zelfs Abba, Vadertje, zo lezen we bij Matteüs 14, hoofdstuk 14, vers 36. Dat is het vertrouwelijke woord van een kind voor zijn vader. De Vader is de schepper van de hemel en aarde, die iedere mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. Hij zendt ook ons de wereld in zoals hij de Zoon gezonden heeft. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u, horen we Jezus zeggen bij Johannes hoofdstuk 20 vers 21. Ons leven wordt zo een heiliging van Gods naam, wanneer Christus zichtbaar wordt in alles wat wij doen.

0: uw rijk komen. Jezus verkondigt geen koninkrijk van macht, maar een koninkrijk van liefde. Hij geneest zieken, vergeeft zondaars, zoekt verlorenen en wast de voeten van zijn leerlingen. Hij spreekt tot hen: de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Marcus hoofdstuk 10, vers 45. In Jezus zien wij het hart van de Vader. Gods koninkrijk groeit overal waar liefde sterker wordt dan eigen belang, waar vergeving overwint op vergelding en waar barmhartigheid het laatste woord heeft. Daarom geeft Jezus zijn leerlingen een nieuw gebod. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Johannes hoofdstuk 13, vers 34. Wie Christus volgt, wordt zo geroepen dezelfde dienende liefde zichtbaar te maken, zodat de wereld de Vader leert kennen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Zoals God Israël mannen uit de hemel gaf, zo geeft de Vader nu zijn eigen Zoon als het levende brood. We lezen het bij Johannes, hoofdstuk 6, vers 35. Ik ben het brood des levens. Iedere dag voedt de Vader ons, zijn kinderen, met zijn woord en met het lichaam en bloed van Christus. Door naar Jezus te luisteren, leren wij de Vader kennen. Zijn woord vernieuwt ons hart en bevrijdt ons van de macht van de zonde en de duivel. Daarom leert Jezus ons bidden: vergeef ons onze schuldenaren, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Vergeef ons onze schulden. Matteüs hoofdstuk 6, vers 12. Wie de liefde van de Vader zo ontvangt, kan zelf een mens van vergeving worden. Zo wordt heel de schepping opnieuw een lofzang tot Gods eer, zoals Paulus ons schrijft, die Gods barmhartigheid ervaren heeft. Alles is door hem en voor hem geschapen. Colossenzen hoofdstuk 1, vers 16.
1: In de hof van Gethsemane bidt Jezus: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Matteüs hoofdstuk 26, vers 39. Hier openbaart zich de volmaakte liefde van de Zoon voor de Vader. Jezus aanvaardt vrijwillig de beker van het lijden om de mens te bevrijden van de macht van de zonde en van de boze. Dat woord gebruikt Matteüs. Bij de andere evangelisten horen we duivel, de boze of het kwaad. Door zijn kruis en verrijzenis opent Jezus opnieuw de weg naar het paradijs, dat sinds Adam gesloten was. Hij is dan ook de nieuwe Adam. In de openbaringen ziet Johannes de boom des levens opnieuw te midden in de stad van God staan. Zo lezen we bij Apocalyps hoofdstuk 22 vers 2. Christus is de nieuwe Adam die ons terugbrengt in de gemeenschap met de Vader. Door de Heilige Geest leert hij ons ook Gods wil te zoeken, niet uit angst, maar uit liefde. Zo mogen we opnieuw wandelen met God, zoals Adam en Eva eens wandelden in de hof, totdat alles vervuld wordt in het hemels koninkrijk. De Vader die verlangt niets anders dan dat al zijn kinderen thuiskomen. Daarom zond hij zijn enige geboren zoon. En daarom ook bidt de kerk tot op vandaag met de woorden die Jezus zelf haar leerde: Onze Vader. Want in dat ene gebed ligt de weg besloten van de aarde naar de hemel, van de zonde naar vergeving, van de dood naar het eeuwige leven en van de verloren mens naar het Vaderhuis.
0: Laat ons bidden. Eeuwige Vader, oude van dagen, wij aanbidden uw heilige majesteit. Duizendmaal duizenden loven u, en toch noemt u ons uw geliefde kinderen. We danken u voor Jezus Christus, de mensenzoon, die ons uw gelaat heeft geopenbaard en ons leerde bidden, Abba, Vader. Heilig uw naam in ons leven en laat uw koninkrijk van liefde groeien. Voed ons dagelijks met uw woord en met het brood des levens. Schenk ons een hart dat vergeeft, zoals u ons vergeeft. Leer ons met Christus dan zeggen, uw wil geschieden. Maak ons tot getuigen van uw barmhartigheid en uw vrede, dat zo uw heerlijkheid zichtbaar wordt in alles wat wij doen. Leid ons eens van het geloof naar het aanschouwen, opdat wij voor eeuwig thuis mogen zijn in uw Vaderhuis, door Christus onze Heer.
1: Heer, toon ons uw gelaat, en wij zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een ander icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. Het heil wordt aan Sion beloofd. Een uitspraak van de profeet. Het woord van de Heer is in het land Sjadrak en in Damascus is zijn rustplaats, want het oog van de Heer is op de mensen gericht en ook op alle stammen van Israël, evenals op het aangrenzende Hamat en op Tyrus en Sidon met al hun wijsheid. Tyrus heeft zich een vesting gebouwd en zilver heeft het bijeengebracht als stof, goud en slijk in de straten. Nu echter zal de Heer het overmeesteren. Hij zal die macht de zee inslaan. En de stad zelf zal door vuur verslonden worden. Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, dat van ontzetting ineenkrimpt, en Ekron, beschaamd in zijn verwachting. Uit Gaza verdwijnt de koning, en Askelon wordt ontvolkt. In Asdod zal de bastaard wonen. Zo breek ik de hoogmoed van de Filistijn. Ik haal hem het bloed uit de mond en tussen zijn tanden trek ik de gruwelijkheden weg. Dan blijft ook hij voor onze God over en wordt hij als een stamhoofd in Juda en Ekron, wordt als een Jebusiet. Als een wachtpost leg ik mij voor mijn huis tegen hen die gaan en keren. Geen dwingeland trekt meer tegen hen op, want met mijn eigen ogen zie ik nu toe. Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend. Hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede af onder de volken. Dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, van de rivier tot de grenzen der aarde. Wat u betreft om het bloed van uw verbond, laat ik uw gevangenen vrij. Uit de put zonder water. Keer terug naar de vesting, gij gevangenen die kunt hopen. Nog heden kondig ik af, ik zal u het dubbele vergoeden. Want Juda span ik als mijn boog. Efraïn heb ik gevuld. Uw zonen Sion moedig ik aan tegen de zonen van de Ioniërs. Ik maak u als het zwaard van een held. Dan verschijnt de Heer boven hen. Zijn pijlen vliegen als bliksemschichten. God de Heer blaast de bazuin. In stormen uit het zuiden trekt hij op. De Heer van de legerscharen is hun schild. Zij zullen overwinnen en op de slingerstenen trappen. Zij zullen bloed als wijn drinken en er zo vol mee zijn als deze plenkschaal, als de hoeken van het altaar. Zo zal de Heer, hun God, op die dag zijn eigen volk, zijn kudde verlossen. Ja, over het land gaat de schittering van de juwelen in de kroon. Hoe goed zal het

hoe goed zal het zijn, hoe heerlijk. Het koren doet de jonge mannen gedijen, de most de jonge vrouwen. Vraagt de Heer om regen in de tijd van de lentebuien. De Heer die de onweerswolken maakt, die de mensen overvloedige regen geeft en groen gewas op hun akkers. Want de huisgoden vertellen bedriegerijen. De waagzeggers zien leugens. Zij verkondigen voze dromen en troosten met waanbeelden. Daarom trekken de mensen maar voort, als schapen die ontredderd zijn, omdat ze geen herder hebben. Tweede lezing is uit een brief van de heilige Clara aan de heilige Agnes van Praag. Richt uw aandacht op de armoede, de nederigheid en de liefde van Christus. Werkelijk gelukkig is zij aan wie het gegeven is te mogen genieten van het heilige gastmaal, zodat zij zich met alle vezels van haar hart aan de Heer kan hechten. Onophoudelijk bewondert de zalige menigte in de hemel zijn schoonheid. Zijn liefde roept wederliefde op. De beschouwing van hem brengt verkwikking. Zijn welwillendheid schenkt bevrediging. Zijn lieflijkheid verzadiging. De gedachten aan hem verspreiden liefelijk licht. Door zijn aangename geur zullen doden weer tot leven komen en zijn roemvolle verschijning zal alle burgers van het hemels Jeruzalem gelukkig maken. Dit Jeruzalem is immers de schittering van de eeuwige heerlijkheid, de afglans van het eeuwig licht, de onbeslagen spiegel. Daarom moet u, koningin, bruid van Jezus Christus, dagelijks in deze spiegel kijken en er voortdurend uw gelaat in bestuderen, om u op deze manier helemaal mooi te maken, gekleed en gehuld in geborduurde gewaden, gelijkelijk gesierd met de bloemen en het kleed van alle deugden, zoals het een dochter en reine bruid van de hoogste koning past. In deze spiegel schitteren immers de heilige armoede, de heilige nederigheid en de onuitsprekelijke liefde, zoals u met hulp van Gods genade zult kunnen waarnemen. Daarom zeg ik, richt uw aandacht op het eerste dat deze spiegel toont, de armoede van hem die in een kribbe is gelegd en in doeken gewikkeld. Wat een wonderbaarlijke nederigheid, wat een verbijsterende armoede. De koning van de engelen, de Heer van hemel en aarde, wordt in een kribbe neergelegd. Bezie verder in deze spiegel de nederigheid die eigenlijk de heilige armoede is. De ontelbare inspanningen en folteringen die hij heeft ondergaan voor de verlossing van het menselijk geslacht. Aanschouw tenslotte in deze spiegel de onuitsprekelijke liefde waardoor hij aan het kruishout heeft willen lijden en daaraan de meest schandelijke dood heeft willen sterven. Daarom vermaande deze op het kruishout geplaatste spiegel de voorbijgangers dit te overwegen met de woorden: allen die voorbij komt, zie het lijden dat ik moet dragen. Zie, wie heeft ooit zo geleden? Laten wij, zoals hij zelf zegt, eenstemmig en eensgezind, hem op zijn roepen en klagen antwoorden. Ik blijf er aldoor aan denken, en mijn ziel bezwijkt in mij. Laat u hierdoor steeds sterker

0: in brandende liefde ontvlammen, o koningin van de hemelse koning. Als u daarin boven overweegt, hoe onuitsprekelijk groot de uitingen van liefde, de rijke geschenken en de voortdurende eerbewijzen zijn die hij u verleent. En wanneer u onder een bovenmatig groot liefdesverlangen van het hart zucht, roep dan uit: trek mij mee, wij zullen achter u aanlopen in de geur van uw reukwerken, hemelse bruidegom. Ik zal lopen zonder op te geven, totdat gij mij in uw verblijf binnenvoert, totdat uw linkerarm onder mijn hoofd rust en uw rechterarm mij gelukkig omhelst en gij mij kust met de uiterst gelukkigmakende kus van uw mond. Als u zich met deze overweging bezighoudt, denk dan aan uw zo arme moeder en weet dat ik de gelukkige herinnering aan u onuitwisbaar in het boek van mijn hart heb geschreven, omdat u mij dierbaarder bent dan alle anderen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom in de uitzending. Het is weer de vierde dinsdag van de maand en dat betekent dat ik hier in Heilo ben. Ik kom elke vierde dinsdag in de maand in Heilo of in Maastricht. Nou, Heilo is vandaag weer aan de beurt. En ik heb een bijzondere gast vandaag naast mij zitten. Heel mooi in het kielzog van Roepingen Zondag. Afgelopen zondag hebben we natuurlijk de Zondag van de Goede Herder gevierd. En wereldwijd hebben seminaristen hun getuigenis gegeven in allerlei kerken. En het is een grote eer dat ik hier ook een kersverse seminarist naast mij heb zitten, namelijk Julian Dahi. Van harte welkom, Julian.
1: Dank u zeer, pastoor.
0: Ja, wat mooi. Dus we hadden het net voor de uitzending al even over. Jij bent dit jaar pas begonnen op het seminarie, hè, dus echt pas net ingetreden. En hebt afgelopen zondag voor de eerste keer jouw roepingenverhaal in de programma mogen vertellen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb in Heemskerk, in de Mariakerk, mijn roepingsverhaal mogen delen en echt mogen getuigen van Gods genade in mijn leven. Dat was een groot voorrecht om dat te mogen doen. En het was zeer positief ontvangen. Wat mij heel erg opviel in de kerk, daar zat er heel veel jonge mensen zijn die ook met gekruiste armen naar voren kwamen. Wat uiteraard het teken is dat zij nog in doopleer zijn, dat zij catechumeen zijn.
0: Ja.
1: En het was daardoor ook heel erg mooi dat ik in het bijzonder voor hun mocht getuigen, ook van mijn eigen weg in deze tijd, dat de Heer nog steeds mensen roept, ook in deze tijd.
0: Ja. Dus heel wat aanstaande dopelingen, catechumenen zoals je zegt. Ik kan me voorstellen dat die extra geïnteresseerd zijn ook in zo'n roepingsverhaal. Want die zijn op hun manier natuurlijk ook geroepen tot het doopsel. Dan heb jij een bijzondere roeping, zoals dat heet, tot het priesterschap. Heb jij daar nog reacties op gehoord van deze jonge mensen?
1: Ja, ik merkte dat ze toch verlegen waren. Maar aan het eind van de mis mocht ik naast de priester staan om de mensen te begroeten en een gezegende zondag toe te wensen. En ik merkte toch wel een enthousiasme en een vurigheid in hun blik. Het is toch nieuw voor hen ook natuurlijk. Zeker als catechumeen zijnde, waarin zij het katholieke leven ontdekken en daar ook in onderscheiden. Was het ook voor hun wel een waardevolle ervaring, denk ik, om
0: ja,
1: het mee
0: bijzonder
1: te krijgen.
0: Ja. Nou, wij horen ook heel graag jouw roepingsverhaal. Voordat we daar dadelijk over gaan praten, eerst even terug naar jouw eigen begin. Je bent niet in Nederland geboren, maar in Damascus. En nou, dat vertelde je me vanmorgen op de WhatsApp. En bij Damascus denk ik meteen aan Paulus natuurlijk, hè, die op weg is naar Damascus. Heb je ooit zo'n bekeringsverhaal doorgemaakt? Of ben je als kind al altijd naar de kerk gegaan?
1: Het antwoord erop is tweeledig eigenlijk. Dus als kind zijnde ben ik opgevoed en opgegroeid in een heel erg vroom en diepgelovige gezin. Dus mijn ouders hebben een heel erg bewust en oprecht geloos leven, wat ze vanuit hun jeugd in Syrië hebben meegekregen, met alle moeilijkheden ook van dien uiteraard. Het betreft natuurlijk een land waar het beleven van het christelijk geloof niet vanzelfsprekend is en niet in vrijheid geschiet. En toen zij ook hier kwamen, zagen zij in eerste instantie ook op elke hoek van de straat een kerktoren staan. En ze dachten, wauw, wat een land zeg, hier gaan we iets heel erg moois betekenen voor de kerk. Ja. Daar kunnen we iets heel erg mooi aan bijdragen. De praktijk bleek toch wat anders te liggen natuurlijk. Maar meteen nadat zij hier kwamen met mij als jonge baby zijnde en mijn jongere broer die even later werd geboren, hebben ze toch een mooie bijdrage geleverd aan de kerk daar in Friesland in het begin. En vervolgens in Baarn, waar we naartoe verhuisden.
0: Ja, en jullie zijn naar Nederland gekomen in 1998.
1: Ja.
0: Ja. En wat je zegt, je ouders kwamen hier aan, zagen overal kerken, dachten van dit moet een bloeiende kerk zijn in Nederland, viel toch iets tegen. Hoe hebben je ouders en jullie als gezin daar in je weg weten te vinden?
1: Nou, mijn ouders hadden wel een hele sterke missiedrang. Ze zagen meteen natuurlijk wel dat de situatie anders lag dan ze van tevoren hadden gedacht. Dus wanneer zij uiteraard aan Nederland en Europa dachten in hun thuisland, hadden ze natuurlijk een heel ander beeld bij het geloofsleven hier in deze landen. Maar ze pakten het gewoon heel erg blijmoedig op, kan ik wel zeggen. Ze organiseerden catecheses, organiseerden gezinsactiviteiten en waren er heel erg gelukkig in. En daar zijn mijn broer en ik ook heel erg mooi in meegenomen. En ik kan wel zeggen dat ik een heel sterk geloofsleven had als kind zijnde al. Met een heel erg diep bewustzijn over de kaders ook waarin ik mij moet bewegen om ook dicht bij God te mogen blijven. Ik had ook wel een sterk zondebesef als kind, dat kan ik wel zeggen.
0: Oké, ja. En hoe omschrijf je die kaders verder, behalve dan niet zondigen? Welke bronnen zocht je op?
1: Nou ja, als kind was ik me heel erg van bewust dat ik anders was dan de andere kinderen. En dat ik daar ook echt een missie in had. Ik gebruikte niet dezelfde woorden als andere kinderen. Ik had niet hetzelfde toekomstbeeld als de vrienden om mij heen. Maar dat heb ik niet altijd als positief opgevat. Ik wist dat het nodig was. Ik wist dat in het diepst van mijn wezen dat het ook echt mijn roeping was als kind. Maar ik mocht veel dingen niet die mijn andere leeftijdsgenoten wel mochten. En daar worstelde ik soms wel mee.
0: Ja, het was dus ook wel een beetje een kruis.
1: Ja, ja. Het was wel een kruis dat ik bewust op mij nam.
0: Hmm. En zoals je zegt, uit een diepgelovig gezin. Dus jullie gingen op zondag naar de kerk. Thuis werd er gebeden, vermoed ik.
1: Ja.
0: Ja. Heb je dat ook altijd vastgehouden? Of is er een periode geweest in jouw leven dat je meer op afstand bent komen te staan van God?
1: Tot de brugklas heb ik me daar heel erg sterk aan vastgehouden. Dus ik kan me ook nog erg goed herinneren. Wij verhuisden dus, voor de context, uit Baarn naar Almere. Dus ik kwam ook in een hele nieuwe context terecht. Een hele nieuwe situatie. In Baarn hadden we een relatief bloeiende en mooie geloofsgemeenschap met wel heel wat leeftijdsgenoten met wie ik het geloof deelde. Maar in Almere was dat totaal niet het geval. Dus ik kan wel zeggen dat ik de enige in mijn klas was die uit een confessioneel gezin kwam, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat ook praktiseerde. En ja, dan als kind zijnde, je wordt toch ontrukt uit een bepaald veilig domein en je ontdekt gewoon nieuwe opvattingen over het leven. En toen zag ik voor het eerst eigenlijk van, ja, bij hun gaat het ook goed. Zij lijken gelukkig te zijn. Zij mogen allemaal dingen die ik niet mag. Waarom word ik daarin beperkt? Waarom zou ik niet wat vaker voor mijzelf opkomen zoals zij dat ook doen?
0: Ja, ja.
1: Of dezelfde woorden hanteren die zij doen.
0: Ja.
1: En zo ging ik voor het eerst de grenzen opzoeken. De grenzen van die kaders waarvan ik me als kind heel erg bewust was.
0: Ja.
1: En naarmate ik die grenzen opzocht en ook begon te overschrijden, begon ik daar ook van te genieten. Van de zonde eigenlijk. En begon eigenlijk een hele sombere, eenzame dwaaltocht die vanaf de brugklas mijn leven kenmerkte.
0: En hoe lang duurde dat?
1: In de periode die daarop volgde, heb ik zo'n 10 jaar echt ver van de Heer geleefd. Ik werd opstandig, ik wilde niet meer mee naar de kerk. Het kerkelijk leven beperkte zich enkel tot de grootste hoogfeesten van het liturgisch jaar. En catechese kwam natuurlijk ook niet meer aan bod. Die enkele zondagen dat ik dan naar de kerk ging in het jaar, was wat ik meekreeg over het christelijk geloof. Dus dat heeft zeker zo'n 10 jaar geduurd.
0: En heb je het idee dat het geloof zelf ook op losse schroeven stond toen? Was het datgene wat er van jou gevraagd werd?
1: Nee.
0: Dat is hand in hand, hè? Ja.
1: Dus in het begin was het voor mij nog wel helder welke grenzen ik opzocht. Welke grenzen ik overschreed. Maar wel nog steeds in het achterhoofd van, oké, ik weet nog steeds wat mijn uiteindelijke doel is in het leven. Dat was nog steeds wel helder voor mij. Maar hoe langer dat doorging...
0: Wat was dat dan?
1: Namelijk, ik zag nog steeds in mijn ouders een heel erg groot voorbeeld.
0: Oké, dat bleef wel.
1: Ja.
0: Alle jaren. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: En dat bedoel je van omdat ze als een soort missionaris hier in Nederland te werk gingen? Dat was het voorbeeld? Of wat, in welk opzicht waren ze voorbeeld?
1: Ja, dat niet eens zozeer. Gewoon in het morele leven wat zij uitdroegen en hoe zij zich verhielden tegenover wat ik dan zag bij ouders van mijn vrienden bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: Dus je was je wel bewust dat je aan het dwalen was?
1: Ja, ik was me er heel erg bewust van.
0: Ja.
1: Ja. Maar naarmate dat vorderde in de jaren die erop volgden, vervaagde dat. En raakte ik echt in een dwaaltocht terecht. Toen was het niet meer helder voor mij.
0: Ook geen gebedsleven meer?
1: Nee, helemaal niet meer.
0: Nee, nee. Nou, ik begon net met te spreken over Paulus en Damascus. En het leek aanvankelijk dat jij niet een soortgelijk verhaal hebt, hè, omdat je als kind gewoon gelovig bent opgevoed. Maar nou gaan we toch een klein beetje die kant op, lijkt het. Hè? Er moet iets gebeuren. Er is iets gebeurd, anders zou jij hier vandaag niet voor de radio zitten. En zou je afgelopen zondag natuurlijk niet jouw roeping een verhaal hebben verteld. Dus je bent 28 jaar oud.
1: Inderdaad.
0: Klopt, hè? Ja. We hebben net gehoord over de brugklas, hè? Dus dan ben je 12 jaar oud. Dus tussen jouw 12e en 28e is er toch heel wat gebeurd. Je bent 10 jaar lang aan het dwalen geweest, zoals je het zelf noemt. Hoe ben je weer teruggekomen?
1: Ja, dus naarmate de middelbare school eindigde, werd ik wel wakker, zodat ik niet op de goede weg was. Dus ik besloot daarom ook mijn scholing weer serieus op te pakken. En ik leidde sindsdien een somber, eenzaam leven, maar wel gericht op de studie. Dus ik heb een bachelor afgerond uiteindelijk.
0: Wat heb je gestudeerd?
1: Integrale veiligheidskunde destijds. En vervolgens brak de coronaperiode aan.
0: Hmm.
1: Dus dat was net aan het eind van mijn studietijd, waar ik dus, wat wel heel erg intensief was, waar ik mijn dagelijks leven volledig aan wijdde. Maar toen de coronatijd aanving, raakte ik in een soort van gat terecht. Dus mijn dagelijkse structuren werden ineens gestopt. En ik had ineens ruimte om echt over het leven na te denken. En ik kan wel zeggen dat ik op het eind van die lange dwaaltocht van zo'n 10 jaar... daar ook echt behoefte aan had. En ook bij de pakken neer zat ermee, hè, van hoe nu verder. Het was echt een moment van een periode van bewustzijn. In die periode van die 10 jaar, in die dwaaltocht, kan ik wel zeggen dat ik op allerlei manieren probeerde om weer dat geluk, die vreugde van mijn jeugd weer te herontdekken. Wat iedere keer mislukt. Ik probeerde dat op wereldse manier, ik probeerde het op mijn eigen manier allemaal te ontdekken. En daar faalde ik iedere keer in. Wat de problemen ook alleen maar verergerde. Op mijn 22e, dus nu zo'n 6 jaar geleden, heb ik me dus op een late avond in mijn kamer voor het eerst weer gewend tot God. En voor het eerst het gebed in mijn leven weer een kans gegeven. Zonder verwachtingen.
0: Hoe kwam dat? Wat was de prikkel om dat weer te gaan doen?
1: Omdat ik geen manier meer zag, na al die pogingen om zelf weer het levensgeluk te hervinden. Ik zag geen kracht en geen manier meer om daar weer een nieuwe poging toe te wagen.
0: Dus je had alles geprobeerd?
1: Ik had alles geprobeerd.
0: Dan toch maar weer een keer God proberen.
1: Dat was inderdaad de insteek.
0: Ja. Maar hoe kwam je tot die gedachte? Kun je dat nog herinneren? Wat maakte dat je dat op die bewuste avond je ineens ging zitten of ging knielen? Dat weet ik niet, maar in ieder geval dat je ineens weer ging bidden.
1: Het was een combinatie, denk ik, van schuldbewustzijn en toch een kleine vorm van wanhoop.
0: Hmm.
1: Het schuldbewustzijn, want het was gewoon een moment van stilstaan bij hoe mijn jeugd was, hoe mooi dat allemaal was, in welk kader ik leefde en het geluk dat erbij kwam en hoe mijn leven sindsdien is gevorderd. Ik had ook wel echt een schuldbewustzijn erin.
0: Ja. En dan ga je bidden? Ben je dan meteen weer thuis of hoe werkt dat? Of ga je dan een pad bewandelen?
1: Het was, het was in het begin een cynische houding zonder enige verwachting erbij. Het was een soort van wanhoop dat ik me voor het eerst vanuit het wereldbeeld, vanuit het beeld dat ik me door God verlaten voelde. En ook dus daarvoorheen ook de schuld neerlegde bij anderen. Vanuit die houding begon het eigenlijk. Dus ik vroeg toen maar gewoon aan God. Ik wist niet meer wie God was. Ik had ook helemaal geen verwachtingen erbij. En ik vroeg maar gewoon, oké, God, als u er dan bent, laat mij dan alsjeblieft zien wat de waarheid is. En dan zal ik mijn leven daaraan wijden. Hmm. Want ik zie zelf toch geen manier meer om dat zelf te ontdekken.
0: Ja, dat is toch al een hele stap dan. Maar ja. waar zat het cynische in dan? Dat je niet zeker wist of hij zou antwoorden.
1: Ja, en ook dat als hij zou antwoorden, dat de schuld dan bij hem zou liggen en niet bij mij.
0: Ja, ja. Dus als er geen antwoord zou komen, dan zou het eerder een bewijs zijn van, ziet u wel, Heer, dat u mij niet helpt.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Maar hij antwoordde toch, blijkbaar.
1: Ja, dus toen ik dat aan hem vroeg, werd ik plotseling overmand door totale, onvoorwaardelijke liefde en vergeving. Voor mij, iemand die uit volledig bewustzijn de Heer heeft verlaten, zijn kerk heeft verlaten, en het gewoon verdiende om verloren te gaan. Dat schuldbewustzijn, wat dan eerst begon bij die poging om weer contact te zoeken met God, dat was er al. Maar toen ik werd overmand door die liefde en die onvoorwaardelijke vergeving voor mij, veranderde dat in daadwerkelijk zondebesef. Een zondebesef dat ik als kind op een bepaald niveau wel al had, maar nu voor het eerst in mijn volwassen leven, in mijn volledig volwassen bewustzijn, Ja, en dat was vernietigend. Ik besefte dat ik eigenlijk de hel verdien. Terwijl ik mijzelf daarvoor in die dwaaltocht als een moreel verheven mens beschouwde, die anderen de les las. En anderen de schuld gaf van mijn eigen zonde, van mijn eigen fouten. En van de situatie waarin ik was.
0: Ja, dus het had toch wel heel wat gelijkenissen met Paulus. Als ik het zo hoor. Je werd ook even van je paard gegooid.
1: Ja, dat kan ik wel zeggen. Het was vernietigend. En toen heb ik voor het eerst, sinds mijn lange dwaaltocht, vergeving gevraagd. Uit heel mijn hart. En op de een of andere manier kon ik mij iedere zonde die ik vanaf dat punt heb begaan, tot in detail herinneren, waarvan ik daarvoor niet eens wist dat het zonden waren, alsof deze voor mij werden geprojecteerd. Dan kon ik voor iedere zonde, per zonde, met mijn hele hart vergeving vragen en om genade smeken. En toen ik bij de laatste zonde was aangekomen, was ik een nieuw mens. Ik was van de meest ongelukkige persoon die ooit op aarde heeft rondgelopen. Ik kan wel zeggen, die de geestelijke dood heeft ervaren, naar iemand die blaakte van leven, die ook geen ander verlangen meer had dan anderen je over te vertellen, en die antwoord heeft gekregen op al zijn vragen. En ik was een nieuw mens.
0: Geweldig, ja.
1: En dat zomaar op zo'n late avond in mijn bed, zomaar aan het begin van deze coronaperiode.
0: Wist je ook meteen dat je terug moest keren naar de kerk? Dat was dat, want dat zie je ook wel eens, dat mensen wel God gaan zoeken, maar nog niet helemaal dat verband met de kerk leggen en met de sacramenten en de biecht en de heilige mis, et cetera.
1: Ja, inderdaad. Ik kan zeggen dat ik kan van een soortgelijke situatie getuigen. Namelijk nadat ik de Heer Jezus persoonlijk heb mogen ontmoeten in zijn onvoorwaardelijke liefde, leefde ik sindsdien iedere dag continu met hem. Had ik geen ander verlangen dan de hele dag met hem te spreken, voor de mensen om mij heen te bidden en ook over hem te getuigen. Maar ik legde nog niet direct de connectie met de kerk. Puur vanuit praktisch oogpunt. Ik was de hele dag al met de Heer. Ik had nog helemaal niet het verlangen of het idee dat ik dat per se in de kerk moet beleven, in gemeenschap. Achteraf beschouw ik dat als een buitengewone genade, omdat de kerken gesloten waren toen uiteraard in de coronatijd. En de Heer op deze manier mij wilde wandelen, zeker in de eerste 2 jaar vanaf dat bekeringsmoment.
0: Ja. En je zegt van, je was eigenlijk heel de dag met hem in gesprek. Sprak hij ook toen al over de toekomst? Priesterroeping, et cetera, zat dat al een beetje in? Of was het eerst van, Julian, je bent thuis en je bent mijn kind en ik vergeef jou. Hoe zat dat?
1: Dat was het, in beginsel. Het was in beginsel een pure vader-zoon relatie, waar ik uit ieder moment in de dag mijn leven mocht putten. En dat wel vanuit het idee, ik heb beloofd om mijn leven aan de Heer te geven. Ik ben me ervan bewust dat de mensen om mij heen nog steeds leven in duisternis. Die ook dezelfde vragen nog steeds hebben, waar ik alle antwoorden op heb mogen krijgen. En ik weet dat mijn leven getekend zou worden door missionering.
0: Dat was helder.
1: Dat was heel helder. Ja. Maar ik weet nog niet hoe. Ik was zo lang uit de kerk verwijderd dat ik ook nog helemaal, dat ik niets meer wist over het priesterschap. Over wat het betekent om kerk te zijn, ecclesiologie dus. Dat moest ik allemaal opnieuw ontdekken. Maar vanaf dat bekeringsmoment, in die eerste 2 jaar, en zeker daarna, ja, was er een onblusbaar verlangen, een onblusbaar vurig verlangen, kan ik wel zeggen, om alle stenen boven water te halen. En sindsdien ben ik mij dag en nacht gaan verdiepen in de kerkgeschiedenis, in de Heilige Schrift, in theologie, in dogmatiek en alles.
0: Je had al een voorproefje genomen op de seminarieopleiding in feite.
1: Eigenlijk
0: zonder dat je het door had. Ja.
1: Maar wel vanuit een pure neutrale blik.
0: Ja, je wilde gewoon echt, je had de gretigheid om God te kennen.
1: Ja.
0: Steeds meer, ja.
1: En ook op de wijze waarop hij zich sinds zijn komst, dood en verrijzenis, heeft gemanifesteerd in de wereld, in de helsgeschiedenis. En waar dan de volledigheid van de waarheid ligt. Dat moest ik helemaal nog ontdekken. En daar is ook een tocht in begonnen sindsdien.
0: Daar gaan we dadelijk nog wat meer over praten. Ontzettend interessant thema natuurlijk. Mooi verhaal, Julian. Ik herken er veel van in mijn eigen leven. Zelfs de leeftijd. Ik was ook 22 toen ik van de een op de andere dag op een avond ook tot geloof kwam. En ook echt heel die diepe ervaring van thuiskomen had. Hè, van God vergeef mij alles of wil mij alles vergeven. Ook die zoektocht naar dat dus in de kerk te doen is. Terwijl ik eigenlijk ook als kind elke zondag gewoon in de kerk zat. Dus ik herken er veel van. En dat maakt het extra mooi voor mij nog eens persoonlijk ook. Hey, we gaan even luisteren naar een van de liederen die jij hebt opgegeven. Het eerste lied is Popolo Mio. Ja, mijn volk. Hè? Ja. Waarom dit lied?
1: Het is allereerst gewoon een heel erg mooi lied. Ik vind het ook heel erg toepasselijk om als seminarist zijnde dit toch aan de luisteraars voor te leggen. Het volk Gods, waar ik door deze buitengewone genade met Gods wil later leiding aan mag geven. Daardoor heel erg toepasselijk.
0: Mooi. We gaan luisteren naar Popolo Mio.

0: duurde eigenlijk een paar jaar, die periode, dat je helemaal in het licht van de Heer mocht wandelen. Ik vroeg net voordat we naar de muziek gingen luisteren, ja, welke rol speelde de kerk daarin? Hè? Van wist je al meteen weer de weg naar de kerk of kwam dat pas later? Kun je daar nog wat meer over vertellen?
1: Ja, uiteraard. Dus in het begin van deze fase, waarin ik ieder moment van de dag in het licht van de Heer mocht wandelen, en ook helemaal geen ander verlangen had dan continu met hem te zijn, continu met hem te spreken, continu alle mensen om mij heen ook aan hem aan te bevelen en ook om genade over hun leven af te smeken, dezelfde genade die ik zelf heb mogen ontvangen. Toch was er, heb ik ook een grote intellectuele instelling en had ik ook vanaf dat moment dat ik mij continu ook verdiepte in, vanuit een totaal open blik overigens, in de kerkgeschiedenis, in de theologie, in de schrift. Dus ik ben eigenlijk maniakaal de hele Bijbel gaan bestuderen vanaf dat moment. En zo kwam ik tot hele bijzondere inzichten. Dus daarmee werd voor mij iedere dag meer verduidelijkt wat de Heer Jezus niet alleen voor mij heeft gedaan, maar voor de hele mensheid.
0: Ja, en dat was eigenlijk allemaal zelfstudie. Het was niet dat iemand jou daarin begeleidde. Je las gewoon alles wat los en vast
1: had. Ja, ik kende ook overigens helemaal geen gelovige leeftijdsgenoten of mensen waarvan ik wist dat ik bij die terecht kon. Dus het was een solitaire wandel met de Heer eigenlijk. Echt zelfstudie inderdaad. Maar naarmate ik dus ook met theologie werd geconfronteerd, groeide ook het verlangen naar het achterkomen van oké, er zijn meer mensen op aarde die deze genade hebben gekregen, want ik noem mij christen en er zijn heel veel christenen, maar hoe zit dat dan precies? Eigenlijk had ik daar helemaal geen idee meer over, omdat ik al zo lang van de kerk was verwijderd. Dus in het begin kwam ik bij een soort van evangelische hoek terecht, waar ik voor het eerst in aanraking kwam met gelovige leeftijdsgenoten. Maar ik kwam al snel tot de conclusie dat mijn geloofsbeleving niet direct strookt met die van hun en hun leer daaromtrent. Ik zocht wel echt een stevigere basis onder het gemeenschapsleven van het christelijk leven eigenlijk. Ik ging vervolgens in Rotterdam studeren aan de Erasmus Universiteit. En ik ontmoette daar, ik kwam in aanraking met een hele strikt gereformeerde studentenvereniging. Ik had een groot verlangen natuurlijk om ook in deze nieuwe omgeving te getuigen van wat de Heer Jezus in mijn leven heeft gedaan. En dat leek mij een hele voor de hand liggende optie. Dat waren hele serieuze jonge mensen die een zeer deugdzaam leven leiden. Echt mensen naar mijn hart. En dat is ook voor het eerst dat ik zoiets zag en waar ik ook echt een stevige basis onder mijn geloofsleven kon leggen als het gaat om het leven in gemeenschap. Maar ook daar kwam ik al gauw tot de conclusie dat het niet de plek is waar de Heer mij wil hebben.
0: Hoe ontdek je zoiets?
1: Dat kwam vooral dus door theologische geschillen die al snel opdoken.
0: Kun je een voorbeeld geven?
1: Ja, dus de gereformeerde leer heeft een zeer strikte leer over predestinatie en dat God volledig buiten de mens om uitverkiest wie wel of niet gered worden. Dat strookte allereerst totaal niet met mijn ervaring. En niet met de onvoorwaardelijkheid die de Heer heeft voor de mensen die hem ook vanuit hun wanhoop, vanuit hun bedroefdheid aanreiken. De Heer zal nooit een bedroefd hart afwijzen. Het triggerde mij dus wel heel erg om me ook daadwerkelijk heel goed in hun positie te verdiepen, want ik wil het echt zeker weten. Is dit de plek waar ik ook mijn belofte die ik aan de Heer Jezus maakte, namelijk dat ik mijn leven aan hem zou wijden, of ik die daar kan vervullen, ja of nee? Dus ik ben heel erg diep in de gereformeerde leer gedoken.
0: En zag je daar ook wel wat openheid voor dat jij er anders over dacht? Of dat je het aan het onderzoeken was op een manier die zij misschien niet kende?
1: Jazeker. Ik heb er nog steeds hele goede vriendschap aan overgehouden. We hadden iedere keer dat we samenkwamen hele mooie diepgaande theologische discussies. En het heeft mij ook alleen maar heel veel bijgebracht. Ik heb heel veel van hun geleerd. als het gaat om het praktiseren van een daadwerkelijk deugdzaam christelijk leven in gemeenschap. En de openheid was er zeker en is er nog steeds. Maar ik wist wel, dit is niet de plek waar ik mijn belofte aan de Heer Jezus in vervulling kan brengen.
0: Je was niet gepredestineerd om daar te blijven.
1: Nee, nee, dat kan ik wel stellen, ja.
0: Ja. Goed, ja. Vertel verder.
1: Hoe, ja, hoe, dus, hoe... dus toen moest ik verder kijken. En toen ging kwam er toch een openheid om in mijn eigen roots te gaan kijken. Namelijk mijn oorspronkelijk Syrisch-Orthodox doopsel, vormsel en eerste communie. Ofwel, als we een overkoepelend begrip bekijken, de Oriëntaal-Orthodoxe Kerk. Dat leek mij een zeer vanzelfsprekende volgende optie om diepgaand te onderzoeken. Heb ik ook gedaan. Ik ben heel erg actief geweest bij de Koptische Bijbelstudies in Amsterdam bijvoorbeeld. Ik heb heel veel contacten gelegd met Syrisch-Orthodoxe jongeren en daar heel veel mee gesproken. Activiteiten in bijgewoond.
0: Is dat Onze Lieve Vrouwenkerk in Amsterdam?
1: Nee, eigenlijk de Mor Gabrielkerk in Amsterdam. En ook in Enschede, waar heel veel Syrisch-Orthodoxe gemeenschappen zijn. En daar neigde ik voor een zeker 1 of 2 jaar heel sterk naartoe. Ik ging heel erg diep de kerkgeschiedenis in, de kerkvader, daar lag mijn interesse overigens ook al. En ik zag in hun gewoon de levende traditie die is bewaard. Vanuit de vroege kerk, vanuit de eerste concilies. Vanuit de leer van de kerkvaderen. En ik was daar heel erg gelukkig eigenlijk. Ze hebben hele grote gemeenschappen van jonge mensen die heel erg vurig en serieus zijn in hun geloof. En ja, ik begon echt wel een grote bijdrage ook te leveren aan het gemeenschapsleven daar. Ja, het was een hele waardevolle tijd, dat kan ik wel zeggen.
0: Ja. Daarop terugblikkend, ik vind het altijd interessant, onze radiozender heet Radio Maria. Welke rol had Maria in dit alles?
1: Nog op dat moment een relatief beperkte rol. Eén, omdat ik natuurlijk nog heel erg onderscheidend was in de leer van de vroege kerk, van de kerkvaderen. En daar zag ik natuurlijk de rol van Maria steeds sterker in terugkomen. En dat moest ik nog een plek geven. Want mijn ontmoeting met de Heer Jezus was zo sterk, zo alomvattend. Ik had helemaal geen ander verlangen dan alleen maar met hem te zijn.
0: Ja, ja.
1: Er was op dat moment nog geen plek voor Maria, nog niet nodig.
0: Nee, nee.
1: Nog heel erg beperkt, ja. En ook omdat ik natuurlijk in de eerste 2 jaar van mijn bekering relatief sterk beïnvloed was door protestants denken hierover. Dus het was nog wel een drempel. Evenals andere aspecten van de katholieke en apostolische leer.
0: Ja. Nou, het zou een heel mooi afgerond verhaal zijn als jij nu zou zeggen, nou, en ik had het gevonden in de Syrisch-Orthodoxe kerk, hè, de kerk van jouw jeugd. Bedankt voor het gesprek. Maar dat was het niet, hè?
1: Je bent
0: nu begonnen op een seminarie, een Rooms-Katholiek seminarie. Dus er komt nog een toetje aan het verhaal, om het zo te noemen.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Dus ook met mijn vrienden destijds, in de Koptisch-Orthodoxe en Syrisch-Orthodoxe kerk, had ik heel veel debatten over hoe ik de vroege kerkvaderen las, over de rol van de bisschop van Rome in de vroege kerk. Over de wijze waarop ecclesiologie zich manifesteert in de helsgeschiedenis. Wat de correcte ecclesiologie is. De leer van wie of wat precies de kerk is. En hoe de kerk is opgebouwd en vormgegeven. En de vruchten die ik zou willen zien of herkennen in de ene heilige en katholieke en apostolische kerk. Want ook daar werd ik natuurlijk geconfronteerd met verschillen. De verschillen tussen de Oosters en de Oriëntaal-Orthodoxie bijvoorbeeld. En de verschillen die er zelfs binnen de Oriëntaal-Orthodoxe gemeenschappen bestaan. Dan moest Rome toch nog een plek hebben.
0: Ja.
1: Want ook de bisschop van Rome is een van de patriarchaten uit de vroege kerk, waar ik zoveel over las in de kerkvaderen.
0: Kun je daar globaal iets over zeggen? Want ik denk dat niet veel mensen daar veel van weten, van wat de kerkvaders over de bisschop van Rome zeggen. Kijk, voor ons is het duidelijk de paus, hè, de leider van de kerk wereldwijd. Maar hoe spreken de kerkvaders daarover?
1: Ja, dus de bisschop van Rome werd in de vroege kerk al de paus genoemd. Overigens niet als enige, de bisschop van Alexandrië. Het patriarchaat van Sint Marcus werd ook paus genoemd, ook wel vader. Maar de bisschop van Rome had een hele speciale positie in de vroege kerk. sommige kerkvaders, bijvoorbeeld Sint Cyprianus van Carthago, zei: als je niet in communie bent met de bisschop van Rome, kun je jezelf dan überhaupt wel christen noemen.
0: Dat is stevig. Hè?
1: Dat is heel stevig, ja. Dus ik werd wel geconfronteerd met dit soort uitspraken van kerkvaderen. En het was wel heel erg duidelijk dat de bisschop van Rome, die ook wel primus inter pares werd genoemd in de vroege kerk, de eerste onder de gelijken, een bijzondere positie had als leider van de vroege kerk, als leider van alle patriarchaten. En het waren hele interessante inzichten die ik opdeed. Ik kon er ook niet meer omheen dat ik er iets mee moest. Dus ik ben ook weer vanuit diezelfde neutrale open houding de argumenten van de katholieke kerk gaan onderzoeken. En toen kon ik er ook eigenlijk niet meer omheen. De Rooms-Katholieke Kerk leert de volledigheid van de waarheid. En ik wil echt katholiek zijn. En dat is nu zo'n 3 jaar geleden, 2,5 jaar geleden gebeurd. En in diezelfde periode leerde ik ook dus veel priesters kennen. Werd ik ook geconfronteerd met het priesterschap. Niet zoals ik dat als kind beleefde, maar van veel dichterbij.
0: Ja.
1: En ging ook voor het eerst het karakter van de priester, de roeping van het priesterschap ontdekken. En onderscheiden. Wel vanuit een hele open blik. Dus ik zag het niet als een serieuze mogelijkheid dat het voor mij voorbestemd zou zijn. Om meerdere redenen. Met als belangrijkste reden dat ik mezelf daar volledig onwaardig voor acht. Want ik al meteen zag wat voor onmeetbaar grote verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. Dat diezelfde barmhartige, oneindig liefdevolle Heer Jezus enkele van zijn schapen, zijn kinderen, aan mij zou toevertrouwen. Dat was een veel te groot idee om te kunnen omvatten voor mij.
0: Ja. Ja, we hebben altijd een uurtje voor de uitzending en mijn ervaring is dat uur vliegt altijd om. We gaan hier dadelijk uiteraard nog wat meer over spreken, want ik denk dat alle luisteraars heel benieuwd zijn geworden inmiddels naar jouw stap naar de katholieke kerk. Hè? Misschien dat je ook even aan de luisteraars kunt uitleggen hoe dat praktisch gaat. En daarna natuurlijk hoe jij toch over deze drempel bent heen gestapt, hè, van jouw schroom. Hè, het feit dat je zegt van ik ben onwaardig. Toch zit je nu op het seminarie. Hè? Dus we zijn heel benieuwd naar dat deel van jouw verhaal zo dadelijk nog, Julian. We gaan eerst even luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven. En dat is Te Seculorum Principem.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik vind het een prachtig lied. Het is... Traditioneel wordt het volgens mij gezongen bij het feest van Christus Koning. En ik kwam het ooit eens op YouTube tegen en sindsdien heb ik het oneindig veel malen geluisterd. En ik vond het gewoon een hele mooie, zeker in mijn periode van onderscheiding, een waardevol lied dat mij in mijn geestelijk leven echt heeft versterkt.
0: Mooi. We gaan luisteren voor de oneindig en eerste keer, hè, oneindig plus één, ga je nu naar luisteren naar Te Seculorum Principem.

0: De seculorum principem, de vorst van alle eeuwen, Jezus Christus. Julian, je zei het net tijdens de muziek, van ik probeer het allemaal heel beknopt samen te vatten. Dat begrijp ik natuurlijk, hè, want hier zitten nog ontzettend veel verhalen omheen. En ik zeg dat wel vaker in een uitzending, we moeten eigenlijk nog een vervolggesprek hebben, dat we er wat rustiger over kunnen spreken. Nou, kunnen we straks wel even gaan afspreken, gaan plannen. Maar nog even terug naar jouw verhaal. Inmiddels ben je bij de Syrisch-Orthodoxe Kerk terechtgekomen, maar ook daar heb je toch nog niet die volheid van de waarheid ontdekt, hè, zoals je het net noemde. Je merkt dat de kerkvaders al volop spreken over het belang van de patriarch van Rome. Hè. Vertel verder, hè, want je zat net midden in jouw verhaal. Hoe gaan we door?
1: Ja, dus ik kwam vaker in discussies met mijn vrienden daar en het waren gewoon hele goede open gesprekken. Dus ook die jongens daar, die zijn heel erg vurig in hun geloof en heel erg apologetisch ingesteld. Net zoals ik zelf ook altijd al was. Waar je ook uiteraard niet aan ontkomt als je heel veel je getuigenis deelt en mensen ook onderricht in wat het geloof is. Dus ik was zelfs toen al mezelf al heel erg actief, zowel op sociale media als in het dagelijks leven, om ook geloofsonderricht te geven. En om dat dan ook te koppelen aan de ervaring die ik heb mogen hebben. Ik leidde diverse catechese groepen. Ik was betrokken met heel veel debatten tussen allerlei diverse soorten christenen. Op de sociale media bijvoorbeeld. Maar ik kwam dus toch tot de conclusie dat in de katholieke kerk de volledigheid van de waarheid is. En dat ik daar mijn belofte die ik aan de Heer heb gemaakt als vervulling kan brengen. En zoals ik net ook aangaf, kwam ik dus ook daardoor voor het eerst in aanraking met priesters. Echte heilige priesters ook, aan wie ik een heel groot voorbeeld nam. En daardoor ook serieus de roeping tot het priesterschap begon te gaan onderscheiden.
0: Hoe gaat zo'n stap naar de katholieke kerk, als je Syrisch-Orthodoxe achtergrond hebt?
1: In mijn geval een hele bijzondere stap. Kort gezegd ben ik dus Syrisch-Orthodox gedoopt, gevormd. En heb ik de heilige eerste communie gehad. Dat gebeurt in de Syrisch-Orthodoxe kerk. Allemaal op het moment van het heilig doopsel.
0: Ja, dus als baby ontvang je ook al meteen heilige communie aan het voorstel.
1: Ja, alle initiatiesacramenten inderdaad. Maar omdat mijn moeder Grieks-Katholiek is, heeft Rome besloten dat mijn doopsel op dat moment en alle andere initiatiesacramenten tot katholiek doopsel voor ons door een eerste communie zijn verklaard.
0: Oké.
1: Dus ik heb een officieel verzoek ingediend aan Rome via onze bisschop.
0: Dus is als het ware in de wortel gesaneerd, zoals ze dat zo mooi noemen.
1: Ja, het is een unieke casus, maar de conclusie was inderdaad dat het een katholiek doopsel. Dus ik hoef in het niet formeel van de rite te veranderen.
0: Nee. Dus je kunt ergens kun je zeggen, ik ben eigenlijk altijd katholiek geweest. Ja.
1: Eigenlijk wel. Dat zou in Rome dat inderdaad.
0: Mooi stukje voorzienigheid ook. Ja.
1: Ja.
0: Goed, je bent thuis in de katholieke kerk. Hè. Daar heb je dus eigenlijk niet zo heel veel praktisch voor hoeven te doen. Raakt steeds meer in aanraking ook met priesters. Inspirerende priesters, heilige priesters. Maar goed, we hebben nog niet gehoord hoe je nou tot dat besluit bent gekomen om zelf eens een keer een kijkje op het seminarium te gaan nemen.
1: Ja, dus geloofsonderricht was al een heel centraal aspect van mijn wandel met de Heer. Ik leidde diverse catechese groepen in mijn thuisparochie en andere parochies waar mensen bekend met mij waren en die mij daarvoor vroegen. En het was heel erg vruchtbaar. Dus ik zag sowieso dat er een toekomst voor mij was weggelegd waar ik mensen onderricht in het geloof. Maar toen ik dus ook voor het eerst wel in begon te zien wat het priesterschap is, ontdekte ik daar heel veel facetten van uit mijn eigen bekeringsverhaal, uit de ervaringen die ik heb mogen hebben en uit de rol, de taken die ik al langzaam op mij begon te nemen, waar ik in ieder geval een groot verlangen voor had om dat ook uit te dragen. En toen heb ik mij voor het eerst echt opengesteld voor, goede vader, als het priesterschap iets is wat voor mij is weggelegd, dan sta ik er oprecht open voor. Dan zou ik dat graag willen ontdekken. En eigenlijk werd vanaf die periode dat ik dat serieus begon te onderscheiden, dat ik ook met priesters daarover begon te spreken voor het eerst. Dat ik daar zelfs met onze bisschop voor het eerst over sprak. Ja, werd het heel erg helder. Natuurlijk is het wat de Heer voor mij wil. Waarom zou ik hiervoor nog blijven weglopen? Ik heb u beloofd om mijn leven aan u te geven. Als u mij de waarheid zou laten zien, dat heeft u gedaan. En in het heilig priesterschap kan die belofte die ik aan de Heer heb gemaakt tot vervulling komen.
0: Dus met een soort terugwerkende kracht zag je van die avond waarin je tot geloof kwam, dat hij zijn vervulling, zijn ontplooiing vindt in het priesterschap.
1: Ja.
0: Mooie ontdekking.
1: Ja, zeker.
0: En dat was vorig jaar.

0: half jaar geduurd, kan ik zeggen. Maar toen dat echt heel erg helder werd, heb ik mij gewoon eigenlijk onmiddellijk aangemeld voor het seminarie. Ben ik op gesprek geweest met de rector. En ben ik eigenlijk gewoon in het diepe gesprongen. Ik wist helemaal niet wat ik kon verwachten van tevoren. Maar ik wist wel, ik ga alles hiervoor opgeven en ik ga gewoon beginnen. En ik kan nu al zeggen dat ik heel erg goed geaard ben. En dat Gods wil in mijn leven, ja, glashelder is geworden. En ik daar ook met beide benen mee op de grond mag staan.
1: Ja, je zit op het seminarie om priester voor het bisdom te worden.
0: Ja.
1: Is dat nog een twijfel geweest van als ik dan de Heer ga dienen in het priesterschap? Want dan zijn er nog meerdere opties natuurlijk. Waarom een diocesaan seminarie?
0: Dat is een hele goede vraag. Dus ik heb een groot deel van mijn katholieke vorming genoten bij andere geestelijke families, kan ik wel zeggen. Ik heb heel erg mooi contact met het instituut van het Mens Geworden Woord, onder andere. Ik heb een groot deel van mijn vorming genoten bij het Opus Dei in Amsterdam, waar ik met heel veel dankbaarheid op terugkijk, waar ik hele echte diepe vriendschappen aan heb mogen overhouden. Dus er lagen veel opties voor mij open. Maar het bisdom heeft mij eigenlijk alles gegeven, juist in die tijd, en ook alles geboden, juist in de tijd waarin ik voor het eerst na die hele lange tijd terugkwam in de kerk, waar ik het bisdom ook begon te ontdekken, waarmee ik samen op een hele inspirerende reis ben geweest met de Wereldjongerendagen, waarmee ik samen op bedevaarten ben geweest. Ja, en deze mensen met wie ik dat allemaal samen heb mogen doen, met wie ik heb mogen optrekken, ja, hen wil ik gewoon dienen. Het bisdom heeft mij eigenlijk alles gegeven wat ik nodig had, en nu wil ik voor het bisdom alles terugdoen.
1: Mooi zeg, ja. Ik hoorde net dat jij ook al begonnen bent met catechese geven in jouw functie als seminarist. Of functie, klinkt misschien een beetje oppervlakkig, maar hoe ziet dat eruit?
0: Nou
1: Want
0: ja,
1: dat is niet zo heel gebruikelijk, hè?
0: Dat hoor ik net inderdaad. Ik
1: Ja.
0: vind zelf, eigenlijk zie ik het zelf als vanzelfsprekend. Voordat ik het seminar inging, gaf ik op diverse plekken in het bisdom al catechese en organiseerde ik dat ook zelf. En is dat altijd heel erg positief en mooi ontvangen. Maar naarmate de Alpha-cursus hier in Heilo begon te eindigen, viel mij al snel op dat een groot deel van deze jongvolwassenen in de groep behoefte had aan meer diepgang. En dat ook in een groot verlangen naar mij uitsprak. En toen ontstond eigenlijk op spontane wijze het idee om catecheses te organiseren.
1: En hoe ziet zo'n catechese eruit?
0: Dus aan de hand van de structuur van het compendium van de catechismes, wijd ik eigenlijk uit over alle domeinen die ik belangrijk en interessant acht. De dogmatiek, de kerkgeschiedenis, de kerkvaderen en alles daaromtrent. Ook leren we aan hun de Heilige Schrift goed te hanteren en daar ook een levende relatie mee te krijgen. Dus ik kan wel zeggen dat mijn catechese relatief apologetisch van aard zijn ook. Ik ben er ook goed van bewust dat we in een tijd leven van de sociale media, waar talloze geluiden een gelijkwaardig platform krijgen. Best wel unieke situatie als we de wereldgeschiedenis bekijken en waarmee we continu worden geconfronteerd
1: Iets
0: met.
1: heel moois, maar ook een dreiging die erachter schuil gaat natuurlijk, hè? Ja.
0: Ja, maar ook een dreiging, maar het geeft ook mogelijkheid om andermans posities goed te leren kennen en daardoor ook je eigen positie veel beter te leren kennen en dat ook veel sterker uit te kunnen dragen. Dus ik probeer mijn catecheses daar wel op te eiken.
1: Dan hebben we nog niet gehoord waar Maria is binnengekomen in het hele verhaal. En ik
0: Ja.
1: denk als het over apologetica gaat en over het geven van catechese, dan is Maria natuurlijk de eerste pedagoge. Hè? En
0: Ja.
1: Maria, op het moment dat ze de kerk, hè, de heilige Dominicus, de rozenkrans geeft, is dat ook primair om de dwaalleren tegen te gaan. Hè? Dat is eigenlijk de reden waarom ze de rozenkrans geeft. Kun je daar nog iets over vertellen, de laatste paar minuten? Want we zitten een beetje tegen de tijd aan te hikken, maar kun je daar nog iets over zeggen?
0: Ik heb ook mogen ontdekken met diezelfde terugwerkende kracht dat de Heilige Moeder van God in al die tijd zich over mij heeft, haar erbarmen heeft gehad en mij lief heeft als haar aangenomen zoon. En dat

0: in hetzelfde licht van een groot wonder dat mijn moeder heeft meegemaakt bij mijn geboorte. Wat een hele complexe, moeilijke geboorte was. En waarin zij een hele bijzondere ervaring met de Heilige Maria heeft gehad. Waar ik nu niet meer over uit kan wijden, uiteraard. Maar ik heb mogen ontdekken dat vanaf mijn geboorte af aan, nee, zelfs in de moederschoot, de Heilige Maria ook voor mij iets heel erg moois heeft weggelegd. Het is geen toeval dat ik nu in het seminarie ben. Het is, durf ik zelf wel te zeggen, in eeuwigheid besloten dat de Heer een heel mooi plan voor mij heeft. En dat ik me ook daardoor veilig mag weten in haar armen.
1: Mooi, heel mooi. Ja, Julian, we moeten helaas gaan afronden. We gaan luisteren naar het laatste lied dat jij hebt opgegeven. We zitten nog altijd in de paastijd, dus heel toepasselijk. Victime Paschali Laudes. Ja, waarom dit lied?
0: Nou ja, uiteraard is, zoals u zelf heeft geïntroduceerd, zeer toepasselijk voor de paastijd. En een hele mooie manier om ja, echt te mogen beleven dat de Heer is verrezen. En dat Hij koning is, overwinnaar is over de dood. De dood die ik zelf heb moeten ervaren om uiteindelijk door zijn genade tot het volle leven te komen. Dus ik vond het een heel toepasselijk lied.
1: Nou, we gaan er naar luisteren en we hopen jou heel van harte jou nog een keer te ontmoeten in deze uitzending. En dan hopen we graag nog wat meer te horen ook over Maria. Hè? Je zei net al het wonder dat jouw moeder heeft meegemaakt. Nou, we gaan er binnenkort nog wat ruimte voor inruimen om daar wat langer over te praten. Ontzettend bedankt Julian en heel veel zegen over jouw weg op weg naar de wijding. Hè? Dat is natuurlijk nog een heel wat jaren te gaan, maar we bidden ook voor jou met de luisteraars van Radio Maria en bid ook voor ons.
0: Hartelijk dank, pastoor, voor deze mogelijkheid.
1: We gaan luisteren naar Victime Paschali Laudes.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En na dit mooie gesprek met Julian, dus door onze priesterdirecteur, gaan we hier het middaggebed bidden. Natuurlijk eerst het Angelus, dan het middaggebed. En dat doen we heel graag met u samen op deze prachtige dag. De gedachtenis van de heilige Clara. En daarvoor geef ik u de pagina's in het groot getijdenboek. En ook in het klein getijdenboek kunt u toch iets meebidden. In ieder geval begint de hymne op pagina 759 in het groot getijdenboek. De psalmen die vindt u op bladzijde 1033. En vanwege de gedachtenis is het slotgebed te vinden in het groot getijdenboek dus allemaal op bladzijde 1381. In het klein getijdenboek daar kunt u alleen de psalmen vinden en die staan vanaf bladzijde 300. Nou, en als u de getijden-app gebruikt, dan loopt alles gewoon achter elkaar door. Dus na het Angelus bidden we het middaggebed. Ik wens u heel veel devotie.
2: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschiede naar uw woord.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Bid voor ons, heilige moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
2: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
3: Amen.
2: God, kom mij te hulp.
3: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
3: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
2: De middag werd tot duisternis toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
3: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
2: De liefde vervult de gehele wet. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer? De hele dag denk ik daaraan.
3: Mijn vijanden overtref ik in wijsheid. Want uw gebod blijft mij bij.
2: Verstandiger ben ik dan zij die mij leerden. Omdat ik aan uw verordening denk.
3: Mijn inzicht is groter dan dat van grijsaards. Omdat ik steeds let op wat gij beveelt.
2: Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden. Om steeds aan uw woord te voldoen.
3: Nooit wijk ik van uw bepalingen af. Want gij hebt mij wijsheid gegeven.
2: Hoe heerlijk smaken mij uw beloften. Als honing zijn zij in mijn mond.
3: Door uw bevelen word ik verstandig. en keer ik mij af van de slechte weg.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: De liefde vervult de gehele wet. Denk aan uw volk, Heer, dat gij u hebt verworven. Hebt gij uw kudde nu voorgoed verstoten? Mijn God, leid dan uw gramschap telkens op.
3: Denk aan uw volk dat gij u hebt verworven, de stammen die gij hebt gekocht als uw bezit. De Sion die gij u als woonplaats hebt gekozen.
2: Richt weer uw schreden naar die eindeloze puinhoop. De vijand heeft al wat daar stond verwoest.
3: Waar wij u zochten, schreeuwen nu uw tegenstanders. En plaatsen er hun standaard als trofee.
2: Zoals men met de aks een weg baant door het oerwoud, zo slaan zij met houweel en bijl uw poorten in.
3: Uw tempel heeft men prijsgegeven aan de vlammen. De woonplaats van uw naam op aarde is ontwijd.
2: Zij zeiden, laat ons alles tot de grond verwoesten. Uw heiligdommen werden platgebrand in heel het land.
3: Wij zien geen tekens meer. Wij hebben geen profeet meer. Geen onze weet tot hoever dit moet gaan.
2: Hoe lang nog, God, laat gij de vijand schimpen? Laat gij uw naam onteren zonder eind.
3: Waarom grijpt gij niet in met sterke arm? Houdt gij uw handen in uw kleed verborgen?
2: Gij zijt van oudsher onze koning, God, die overal op aarde redding brengt.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Denk aan uw volk, Heer, dat gij u hebt verworven.
2: Rijs op, Heer, neem uw eigen zaak in handen. Gij hebt de zee gespleten door uw almacht. De kop verpletterd van de monsters der rivier.
3: De koppen van Leviathan hebt gij vermorzeld. En hem als prooi gegeven aan de dieren der woestijn.
2: Gij hebt de bronnen en de beken doen ontspringen. En diepe stromen hebt gij drooggelegd.
3: Aan u behoort de dag en ook de nacht. Gij hebt aan zon en maan hun plaats gewezen.
2: De grenzen van de aarde hebt gij vastgesteld. Gij geeft de zomer en de winter elk hun tijd.
3: Bedenk dan, Heer, de vijand lacht om u. Uw naam wordt door een onwijs volk gelasterd.
2: Geef niet uw duiven aan de havikprijs. Vergeet niet achterloos het leven van uw kleinen.
3: Maar denk aan uw verbond, de maat is vol. Uit alle holen en spelonken loert de boosheid.
2: Stel het vertrouwen der verdrukten niet teleur. Laat armen en behoeftigen u loven.
3: Rijs op, God, neem uw eigen zaak in handen. Bedenk hoe dwazen u bespotten dag aan dag.
2: Blijf voor de kreten van uw vijanden niet onverschillig. Het tieren van uw tegenstanders houdt niet op.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Rijs op, Heer, neem uw eigen zaak in handen.
3: Is in een of andere stad een van uw broeders tot armoede vervallen, dan moet ge niet hard zijn voor uw arme broeder en uw beurs niet voor hem dicht houden. Ge moet die in tegendeel wijd open doen en hem alles lenen wat hij tekort komt.
2: Gij kent de nood van de misdeelden, Heer.
3: Gij hebt de moed gegeven en naar hen geluisterd.
2: Laat ons bidden. God, Gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard, dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer.
3: Amen.
2: Loven wij de Heer.
3: Wij danken God.

Na dit middaggebed gaan wij hier bij Radio Maria zo verder met het rozenkransgebed. U weet het, de rozenkrans waarvoor u ook uw intenties telefonisch kunt doorgeven tijdens de muziek die tussen de tientjes door gedraaid gaat worden. Nou, dat gaat zo direct Irene hier doen, dus tot die tijd even muziek en dan direct om 12:15 de rozenkrans.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Hele goedemiddag, beste luisteraars. Ja, het is weer tijd. Graag willen we met u thuis de Rozenkrans gaan bidden. En u weet het, op dinsdag dan overwegen wij de droevige mysteries. We gaan bidden voor de intenties die u ons heeft toevertrouwd. En ook dadelijk tussen de geheimen van de Rozenkrans door, dan kunt u bellen voor het doorgeven uw gebedsintentie. Maar dat geef ik nog aan. En ik wens u natuurlijk een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik om oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan het bidden voor de intentie van de paus voor de maand augustus. Bidden wij dat we in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. We bidden ook om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Ook willen we bidden uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria. We bidden ook voor de zielenrust van de overleden luisteraars. Bidden wij om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Ook willen we bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Bid ook voor een spoedige en positieve oplossing voor een uiterst complexe medische situatie van een oom. En we willen bidden dat de Heer hem spoedig wil toelaten in de hemel. Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan het tweede tientje van de Rozenkrans bidden. En tijdens de muziek dan mag u bellen naar de studio van René Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie. En misschien wilt u ook een tientje meebidden thuis door de telefoon op de radio. Het kan allemaal en het telefoonnummer is 073-687-2001. Via de WhatsApp kunt u ook uw intentie inzenden. Het nummer is 06 0002-001-9670.

0: Ja, en dan gaan we in dit tweede tientje samen bidden. Voor een tweelingbroer, die van de week toch opnieuw aan een chemokuur gaat beginnen. En we bidden, op voorspraak van de heilige Theresia van Lisieux, dat deze chemokuur mag aanslaan. Wij willen ook graag gaan bidden voor de mensen die wij ons gebed hebben toegezegd. Wij bidden ook dat er toch vrede mag komen in de Oekraïne, het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Wij bidden ook voor een ernstig zieke bisschop. We bidden ook bidden uit dankbaarheid, Heer. We hebben toch zoveel reden om u te bedanken. We willen ook graag dit tientje bidden om u dank te zeggen. En we bidden ook dat iedereen Radio Maria goed kan ontvangen en beluisteren. Ons gebed is ook gevraagd op voorspraak van de heilige Anna en de heilige Antonius voor verhoring van hun speciale intentie om de onderlinge vrede in de wereld, om eenheid en bekering van de harten. Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ja, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dankjewel voor het meebidden van dit tweede tientje. Zo dadelijk dan mag u weer bellen voor uw ingebedsintentie door te geven voor dit derde tientje. En misschien wilt u ook meebidden, dat kan. Het nummer van de live studio is 073-687-2001. Via de WhatsApp kunt u ook een intentie inzenden. Dat is 06-2001-9670.

0: We willen graag in dit derde tientje samen gaan bidden. Voor een mevrouw die toch depressief is, maar die met haar dochters toch graag naar Lourdes wil gaan. We bidden voor haar dat ze toch kracht mag ontvangen, maar dat ze toch haar depressiviteit te boven mag komen. We bidden ook voor genezing van benen en voeten. Ook is ons gebed gevraagd voor de wereldvrede. Heer, we bidden dat er werkelijk vrede mag komen. Dat er vrede mag zijn in de harten van de mensen. In het klein, maar dat het dan van het klein uit mag groeien naar het grote wereldwijd. We bidden ook om bescherming van een zoon. Ook is ons gebed gevraagd voor een ernstig zieke. Om kracht tijdens haar ongeneeslijke ziekte. Wij bidden ook voor een bijzondere intentie. Ons gebed is ook gevraagd op voorspraak van de heilige Maria en alle heiligen voor een neef met een zware burn-out. We bidden om genezing van hem. Maar ook willen we bidden voor zijn familie. Dat ze hem kunnen bijstaan in deze moeilijke situatie. Dat hij het ook wil toelaten. We bidden ook voor de vrede in onze wereld. En om verlossing van familie. Ons gebed is ook gevraagd voor een nichtje die pijnlijke voeten heeft en toch niet kan lopen, dat ze met Gods hulp toch beter mag worden. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan het vierde tientje van de Rozenkrans bidden en u mag tijdens de muziek bellen voor het doorgeven van uw gebedsintentie. En misschien ook een tientje dat u wil meebidden thuis door de telefoon op de radio. Het nummer is 073-687-2001.

0: In dit vierde tientje willen we graag bidden uit dankbaarheid. Ook willen we bidden om zegen over de gezinnen en hun bedrijven. We bidden ook voor iemand om bescherming tegen de boze. We bidden ook voor een ernstig zieke man in zijn leven, in zijn laatste levensfase. We bidden voor een waardig afscheid. Maar we bidden ook om kracht voor gezin, voor zijn gezin dat achterblijft. Ook willen we bidden voor een tante, voor genezing naar een ernstig auto-ongeval. Ook is ons gebed gevraagd om kracht en sterkte voor een ernstig zieke. En we bidden op voorspraak van de heilige Clara voor een bijzondere intentie. We willen ook bidden voor een goede reis van een vriend. Voor een vriend en een luisteraar. We bidden voor een goede thuiskomst van een dochter. We bidden ook uit dankbaarheid voor het huwelijk van een dochter en een schoonzoon. En op voorspraak van de heilige Monica en de heilige Charbel willen wij bidden voor de bekering van hun zoon. Ook willen we bidden uit dankbaarheid en voor een goede reis. We bidden ook voor een vruchtbare week van contemplatieve retraite. We bidden ook uit dankbaarheid voor de ontelbare genezingen, zegeningen, wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw. Overwegen we het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend

0: vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Dankjewel voor het meebidden van dit vierde tientje. We gaan het laatste geheim van de Rozenkrans overwegen. U mag bellen naar de studio voor het doorgeven van uw gebedsintentie, als ook het meebidden van dit vijfde tientje. Het nummer van de studio is 0736872001.

0: gaan bidden voor de zielenrust van onze dierbare overledenen. Heel in het bijzonder bidden wij voor een broer en een moeder en oma. Wij willen ook bidden voor de zielen in het vage vuur. Wij willen bidden om wijsheid, kracht, bescherming en bijstand van alle priesters. Ook willen we bidden uit dankbaarheid voor de vrijwilligers die de Mariakapel weer mooi hebben gemaakt. Voor onze hemelse moeder. We willen ook bidden voor een luisteraar om rust in het hoofd. We bidden ook voor een voorspoedige, maar toch ook juiste hulp voor een verdwaalde tiener. En we willen bidden op voorspraak van de heilige Carlo Acutis. We willen ook bidden voor kinderloze echtparen. Bidden dat de Heer daar wonderen wil verrichten en laten zien wat zijn plan is, de weg met hen. We bidden ook voor een echtgenote die lijdt aan een chronische ziekte. We bidden voor haar om kracht en sterkte, maar ook willen wij bidden voor haar echtgenoot, dat hij ook haar de kracht mag ontvangen om haar bij te staan. We willen ook graag bidden uit dankbaarheid voor de talloze gebedsverhoringen. Ook willen wij bidden om zegen over een huwelijksvoorbereiding. En in dit laatste tientje, we willen ook bidden voor iemand die lijdt aan leukemie. We bidden om algeheel herstel en ook om kracht. En we bidden op voorspraak van de heilige Peregrinus. Overwegen we het vijfde droevige mysterie en in het laatste tientje willen we ook bidden voor al die intenties die wij nog meedragen in de stilte van ons hart. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En mogen we dan de litanie van de Heilige Maagd Maria bidden? In het gebedenboekje van Radio Maria staat het op bladzijde 25. En in het grote getijdenboek, het katholiek gebedenboek, bladzijde 1132. Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
0: Christus, verhoor ons.
1: God, hemelse Vader.
0: Ontferm u over ons.
1: God, Zoon, verlosser van de wereld.
0: Ontferm u over ons.
1: God, Heilige Geest.
0: Ontferm u over ons.
1: Heilige drievuldigheid, één God.
0: Ontferm u over ons.
1: Heilige Maria.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Moeder van God.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Maagd der Maagden.
0: Bid voor ons.
1: Moeder van Christus.
0: Bid voor ons.
1: Moeder van de Kerk.
0: Bid voor ons.
1: Moeder van de goddelijke genade.
0: Bid voor ons.
1: Allerreinste moeder.
0: Bid voor ons.
1: Zeer kuise moeder.
0: Bid voor ons.
1: Maagdelijke moeder.
0: Bid voor ons.
1: Onbevlekte moeder.
0: Bid voor ons.
1: Beminnelijke moeder.
0: Bid voor ons.
1: Wonderenswaardige moeder.
0: Bid voor ons.
1: Moeder van goede raad.
0: Bid voor ons.
1: Moeder van de schepper.
0: Bid voor ons.
1: Moeder van de zaligmaker.
0: Bid voor ons.
1: Allervoorzichtigste maagd.
0: Bid voor ons.
1: Eerwaardige maagd.
0: Bid voor ons.
1: Lofwaardige maagd.
0: Bid voor ons.
1: Machtige maagd.
0: Bid voor ons.
1: Goedertieren maagd.
0: Bid voor ons.
1: Getrouwe maagd.
0: Bid voor ons.
1: Spiegel van gerechtigheid.
0: Bid voor ons.
1: Zetel van wijsheid.
0: Bid voor ons.
1: Oorzaak van onze blijdschap.
0: Bid voor ons.
1: Geestelijk vat.
0: Bid voor ons.
1: Eerwaardig vat.
0: Bid voor ons.
1: Eerlijk vat van godsvrucht.
0: Bid voor ons.
1: Mystieke roos.
0: Bid voor ons.
1: Toren van David.
0: Bid voor ons.
1: Ivoren toren.
0: Bid voor ons.
1: Gouden huis.
0: Bid voor ons.
1: Ark van het verbond.
0: Bid voor ons.
1: Deur van de hemel.
0: Bid voor ons.
1: Morgenster.
0: Bid voor ons.
1: Heil van de zieken.
0: Bid voor ons.
1: Toevlucht van de zondaars.
0: Bid voor ons.
1: Troosteres van de bedroefden.
0: Bid voor ons.
1: Hulp van de christenen.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de engelen.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de aartsvaders.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de profeten.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de apostelen.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de beleiders.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de maagden.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de alle heiligen.
0: Bid voor ons.
1: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
0: Bid voor ons.
1: Koningin in de hemel opgenomen.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de heilige rozenkrans.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van het gezin.
0: Bid voor ons.
1: Koningin van de vrede.
0: Bid voor ons.
1: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Spaar ons, Heer.
1: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Verhoor ons, Heer.
1: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Ontferm u over ons. Bid voor ons.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
0: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt gewild dat uw woord bij de moederboodschap van de engel het vlees aannam in de schoot van de Heilige Maagd Maria. Wij bidden u, laat allen die geloven dat ze werkelijk de moeder van God is, steun vinden in haar voorspraak bij u, door Christus onze Heer.
0: Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: Dank u allen voor het meebidden van het roze hoedje. Dank dat we zo samen in gebed mochten verenigd zijn. Ik ga u vertellen wat u nog kunt verwachten bij Radio Maria. Het is zo dadelijk om 13:15. Het is de heilige van de dag. En dat gaat natuurlijk vandaag over de heilige Clara. Dan om 14:30, dan wordt u voorgelezen uit het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afjar. Om 14:00 is het programma Guadalapana met Bert-Jan Heusinkveld. De week van het leven. Om 15:00 is de Rozenkrans van de Goddelijke Bemachtigheid. Dan kunt u daarna om 15:30 luisteren naar Emmausgangers. En vandaag is Joop van der Els met Maria Verhoef. Ze spreken over de rol van de spiritualiteit in het leven van Athanasius. Dan om 16:30 is Pater Bots. Om 17:00 dan kunt u het roze hoedje meebidden. 17:30 bidden wij de Vespers, het kerkelijk avondgebed. 18:00 het Angelus. En is om 17:05 de luistertip uit het archief. En die gaat over de heilige Clara. En zuster Charlotte Rijns zal u hier meer over vertellen. Dan om 19:00 vieren wij de heilige mis en die komt vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven. Celebrant is pastoor Frank As. 18:00 vieren is dan vanaf 18:00 de herhalingen van programma's die wij eerder deze dag hebben uitgezonden. Dat is de heilige van de dag. Dan om 20:30 het gesprek met onze priesterdirecteur. Dat gaat over Julian Daly, een seminarist. Die vertelt over zijn bekeringen, over zijn roeping tot het priesterschap. Om 21:30 kunt u luisteren naar Pater Bots. 22:00 dan kunt u de dagsluiting meebidden, de complete. 21:15 is het iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. En om 11:15 is een herhaling van de Emmausgangers. Ik wens je nog een hele mooie namiddag toe en kunt u nu luisteren naar muziek tot 21:15.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de heilige van de dag staat Clara van Assisi centraal. Clara, zo wordt aangenomen, wordt geboren in het jaar 1195 en is afkomstig uit een adellijke familie te Assisi. Ze is een jaar of 18 op het moment dat Franciscus daar met zijn aanstekelijke beweging begint. Naar diens voorbeeld breekt ze met thuis, weet aan de greep van haar familie te ontsnappen, kiest een leven van armoede en laat zich door hem het kloosterarbeid aantrekken. Spoedig voegen ook andere vrouwen zich bij haar, onder wie haar zus Agnes, die ze op spectaculaire wijze heeft helpen ontsnappen uit het ouderlijk huis. 40 jaar lang staat ze aan het hoofd van het kloostertje van San Damiano, even buiten Assisi. Intussen groeit er tussen Franciscus en haar een hechte en diepe geestelijke vriendschap. Als hij niet zeker is van een bepaalde beslissing of niet weet hoe te handelen, laat hij zuster Clara om raad vragen. Ook in zaken van gebed, boete, geestelijke leiding en apostolaat. Franciscus sterft al in 1226 op 42-jarige leeftijd, luid beweend door zuster Clara en haar medezusters. Ze gaat voort in de geest van broeder Franciscus. Zo weet ze rond 1240 door het innige gebed dat ze doet geknield voor een monstrans met de heilige hostie erin, een dreigende inval van de Saracenen in Assisi te verhinderen. Vanaf dat moment wordt zij beschouwd als de redster van Assisi en van San Damiano. Latere legendes weten zelfs te vertellen dat ze bij die gelegenheid met een monstrans in de hand onverschrokken de Saracenen tegemoet gegaan zou zijn, waarop deze onverwijld de vlucht zouden hebben genomen. De band tussen Sint Clara en de heilige Franciscus is sterk. Op aanraden van Franciscus is ze verhuisd naar het kerkje van San Damiano. Daar brengt ze een groep tezamen en zet een orde op van veel vrouwen. Van dan af prijst ieder haar zalig. Haar roeping dringt overal door, zodat hertoginnen en gravinnen door haar heiligheid worden bewogen en intreden in haar orde. Sint Clara is een nederige vrouw. Ze is vol lof over Franciscus en gehoorzaamt hem altijd. Ze draagt hem in haar hart, maar niet op de wereldse manier. Ze staat klaar voor al haar zusters. Ze draagt eenvoudige kleren. Ze wast haar zusters de voeten en bedient ze aan tafel. Ook vraagt ze aan de paus, Innocentius, of hij haar orde officieel wil laten goedkeuren. Daar is hij heel blij mee. Hij schrijft haar eigenhandig de gevraagde brief. Er zijn diverse vertellingen en legendes bekend over Clara. Zo staat over haar geschreven dat ze alleen maar water en brood eet, terwijl ze op maandag, woensdag en vrijdag nooit schoenen draagt. Ze slaapt ook niet in een bed met zachte veren, maar gewoon op de grond. In plaats van een hoofdkussen heeft ze een stuk hout. Dat doet ze zo gedurende de lange vasten. Ze tuchtigt haar lichaam dermate dat ze er doodziek van wordt. Daarop schrijft de bisschop van Assisi haar voor, tezamen met Franciscus, dat ze geen enkele dag meer geheel in vasten door mag brengen. De heilige maagd besteedt veel tijd aan de lof van God. Ze bidt heel vurig en langdurig, waarbij ze vaak huilt. Als ze eens 's nachts zo aan het bidden is, verschijnt haar de duivel in de gedaante van een zwart kindje met de woorden: "Je moet niet zoveel huilen, anders word je nog blind." Waarop zij antwoordt: "Wie God wil zien, is niet blind." En dan verdwijnt de boze geest. In die tijd heeft een graaf die Vitalis heet een uitmuntend strijder is. Hij heeft het op de stad Assisi gemunt. Hij heeft gezworen dat hij haar zal veroveren. En nu trekt hij tegen haar op.
De burgers zijn doodsbenauwd. Als Sint Klaar ervan hoort, spreekt zij tot al haar dochters. We hebben veel aan deze stad te danken. We moeten dus vurig tot God bidden dat hij haar spaart. Ze strooit as op haar hoofd en dat doet ze ook bij de anderen. Nu bidden we allemaal vurig tot God dat hij de stad spaart voor haar vijanden. En dat doen ze. Ze bidden vurig. En God verhoort hun gebed. Hij komt te hulp, zodat de vijanden meteen al de dag erop ertussenuit gaan. Sint Klara heeft 40 jaar in het klooster doorgebracht, als God besluit haar uit de wereld weg te nemen. Een maagd uit het Sint Paulusklooster ontvangt er een visioen over. Het is voor haar alsof zij zich in het klooster van Sint Klara bevindt. En ze ziet hoe al haar dochters om haar huilen. Dan verschijnt er een bijzonder mooie vrouw aan het hoofdeinde van Sint Klara's ziekbed met de woorden: je hoeft niet te huilen om Sint Klara, want ze zal niet sterven totdat God zelf komt met zijn leerlingen. En daarop verschijnt de paus die haar het lichaam van Christus uitreikt. Nu vraagt Sint Klara aan hem of hij zich persoonlijk het lot van de zusters zou willen aantrekken. Dat belooft hij. En hij heeft zijn belofte ook gehouden. Zo ligt zij daar doodziek achterover. Haar dochters zeggen haar dat ze iets moet eten. Zij antwoordt: als er wat kersen waren, zou ik het proberen. Maar het is kerstmis, dus die hebben ze niet. De broeder heeft een kersenboom en hij ziet er een tak aan vol met rijpe kersen. Hij breekt die af en brengt ze naar haar toe. Ze eet ervan en laat er ook van brengen aan andere zieken. Hoewel ze alles bijeen 70 dagen zo ziek gelegen heeft zonder te eten, weet ze toch haar zusters te bemoedigen en haar broeders te bevestigen in de dienst aan God. En ze geeft ze alle haar zegen. Spoedig daarna verschijnen er vele maagden in witte gewaden aan haar bed met gouden kruisjes. Onder hen bevindt zich onze lieve vrouw. Ze draagt een kroon. Er gaat een zachte lichtglans van haar uit, met het gevolg dat het kloostertje midden in de nacht hel verlicht is. Dan buigt onze lieve vrouw zich tot Klara voorover. Op dat moment geeft zij de geest. En deze wordt opgevoerd naar de eeuwige vreugde. Klara sterft op 59-jarige leeftijd. Haar lichaam is nog steeds te zien in een glazen schrijn in haar basiliek te Assisi. Ze wordt afgebeeld als Clarisse, met bruin of zwartwollen habijt dat om het middel enigszins is opgebonden. Met de staf van de abdis, met een kruis, een lelie, het symbool van de maagdelijkheid, een regelboek en zeer vaak met een monstrans en soms met een brandende lamp. Ze is patrones van de wasvrouwen, naaisters en borduursters en van de vergulders. Ze wordt ook aangeroepen tegen oogkwalen en koorts. Daar had ze zelf 27 jaar last van. In 1958 wordt zij door Paus Pius XII uitgeroepen tot patrones van de televisie. In het jaar voor haar dood is ze al zo verzwakt dat ze zelfs met kerstmis haar cel niet kan verlaten om 3 kilometer verderop de nachtmis bij te wonen. Het verhaal vertelt dat zij vanaf het ziekbed in haar cel voor haar ogen de kerstplechtigheden in de kerk van Assisi zag gebeuren. Mede op grond van deze legende wordt haar voorspraak ingeroepen tegen dus oogkwalen. En daar wordt ook de betekenis van haar naam, Clara, klaarhelder, mee in verband gebracht. Ze helpt ook koortsleiders. Dat komt omdat het water uit haar bron, de Fontaine de Saint-Clair, in het Franse plaatsje Guéret, geneeskrachtige werking blijkt te hebben, vooral voor koortspatiënten. Sinds de hervorming van de liturgische kalender door het Tweede Vaticaans Concilie is haar feest voor de hele kerk vastgesteld op 11 augustus. Heilige Clara, bid voor ons.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Wat deed je? Ja, ik vroeg natuurlijk of ik haar leren reep mocht lenen om mijn eigen metingen uit te voeren. Samen onderzochten we de driezijdige gebinten, de kapitelen en de vloertegels. We bespraken het dak, de fundering en mijn grootvaders besluit om de basilica van noord naar zuid te situeren. We glipten stiekem de omheinde zuilengang op, de bovenverdieping binnen die niet open is voor het publiek omdat hij gereserveerd is voor zakelijk gebruik. Ik zal nooit vergeten dat een man in een toga met een rood hoofd tegen ons bulderde dat we hier niets te zoeken hadden. Je moeder richtte zich op als een keizerin. We hebben hier wel degelijk iets te zoeken, meneer. Als studenten bouwkunde kunnen we op geen betere plaats zijn. Toen stak ze de man met grote waardigheid het ene eind van haar lepenreep toe en vroeg hem haar te helpen de hoogte van de zuilen te meten. Carilinee proestte het uit. Wat deed hij? Hij deed wat ze vroeg. En dat deden de meeste mensen. Vitruvia bette haar ogen met haar servet. Je moeder was verscheidene jaren jonger dan ik, maar het deed er weinig toe. Die middag begon een levenslange vriendschap. Zoals wij elkaar begrepen en zo verknocht als wij waren, dat is zeldzaam, kind. Ik hoop dat je iemand zult vinden die je hart vult zoals Gemina het mijne vulde. Niemand, geen enkele vriendschap heeft haar ooit kunnen vervangen. Carilinee dacht aan Mariamne en Hermione, aan hun liefdevolle aanvaarding, hun trouw, hun standvastigheid. Ik heb zulke vriendinnen, zei ze. Dan lacht het gelukje toe. God heeft me gezegend. Ik mag dan geen moeder of vader hebben, maar wel het gezelschap van de allerbeste vriendinnen. Carilinee vroeg zich af of de sterke band tussen Vitruvia en haar moeder in één middag was gesmeed. Is dat de enige keer dat je mijn moeder hebt gezien? Die dag in de basilica? Gelukkig niet. Destijds was Gemina's vader in Fanum gestationeerd. 5 maanden lang waren we onafscheidelijk. We sjouwden door de straten van Fanum, bekeken de boog van Augustus en bespraken de door mijn grootvader ontworpen ingenieuze tactische muren. We droomden ervan eens onze eigen basilica te bouwen en waren uren bezig met het ontwerpen van een stad vol gebouwen. We gilden om grappen die alleen wij begrepen, lazen de boeken van mijn grootvader, probeerden tuinieren uit. Vitruvia boog zich naar haar man toe om zijn wang te strelen. Galerius ging met ons mee als zijn werk het toeliet. Soms als hij even weg kon klippen, nam hij ons mee om te picknicken op het strand van de Adriatische Zee. Galerius glimlachte. Het was een verrukkelijke tijd. Toen je grootvader ontdekte dat Gemina en ik architectuur bestudeerden, verbood hij ons elkaar nog langer te ontmoeten. Hij dacht dat ik een slechte invloed op haar had, denk ik. Daarna moesten we elkaar stiekem ontmoeten en konden we niet meer zo vaak samen zijn. Dat verklaart waarom mijn moeder het nodig vond om je brieven te verstoppen. Vitruvia knikte. Toen werd je grootvader naar Koes gestuurd en Galerius werd teruggeplaatst naar Rome. De laatste keer dat ik Gemina zag, reed ze in een rijtuig over de Via Flamina op weg naar Puteoli, waar een schip met de bestemming Koes op haar wachtte. We hadden afgesproken contact te houden. Een vriend van Galerius bracht onze brieven over en weer. Maar daarna hebben we elkaar nooit meer gezien. Ze stak een beringde hand uit en streelde Carilinee's wang. Je hebt haar glimlach. Haar lach, weet je wel, en dezelfde ogen, hoewel de kleur anders is. Ze klapte haar handen tegen elkaar en bracht haar vingertoppen naar haar lippen. en ze heeft je Karoline genoemd. Karoline trok een wenkbrauw op. Waarom heeft ze me een Griekse naam gegeven? Geen Latijnse ter ere van mijn grootvader of een Cushitische ter herinnering aan mijn vader, maar Grieks. Weet je dat niet? Ik heb er tante Blandina een paar keer naar gevraagd, maar ze barstte altijd in tranen uit en gaf nooit antwoord. Ah, dat begrijp ik wel. Je tante heeft vroeger een baby gehad, zie je? Mijn tante? Karoline was geschokt. Ja, heel vroeg in haar huwelijk, een klein meisje. Haar enige kind. Ze kwam te vroeg en bleef niet in leven. Je tante noemde haar Karoline, ter ere van de moeder van haar echtgenoot. Karoline Blandina. Je moeder zei altijd dat ze, als ze een dochtertje kreeg, haar Karoline zou noemen. Als troost voor haar zus. En kijk, daar ben je. Karoline boog haar hoofd. Hoeveel geheimen had haar familie begraven? Hoeveel pijn lag er verborgen in haar afkomst? Arme tante Blandina. Had ze aan haar verloren baby gedacht elke keer als ze de naam van haar nichtje riep? Was de naam waarvan haar moeder had gehoopt dat die haar zus zou troosten, in plaats daarvan een voortdurende doorn in Blandina's vlees geworden? Over namen gesproken. Karoline boog zich gespannen naar voren. Heeft mijn moeder je ooit de naam van mijn vader bekendgemaakt, Vitruvia? Vitruvia wapperde met haar vingers. Galerius vertelde me over je situatie, kind. Ik was sprakeloos. Dat gebeurt niet vaak, kan ik je vertellen. Galerius keek zijn vrouw glimlachend aan. Mijn vrouw kan altijd wel iets bedenken om te zeggen. Ik ben de halve nacht opgebleven in een poging hem me te herinneren. Vitruvia schudde haar hoofd. Het spijt me, Karoline. Je moeder heeft me zijn naam geschreven in een brief. Eén keer maar. Het was een kenmerkende naam. Cushitisch, veronderstel ik. Ze gooide haar handen omhoog. En nu kan ik me hem niet meer herinneren. Sinds vanochtend vroeg heb ik de halve huishouding van de ene opslagruimte naar de andere gesleept op zoek naar Gemina's brieven. Toen we een paar jaar geleden zijn verhuisd, ben ik ze uit het oog verloren. Ik weet wel dat ze hier ergens zijn. Ik zou haar brieven nooit weggooien, maar ik kan ze niet vinden. Karoline blies uit. Weer een muur. Weer een doodlopende weg. Herinner je je iets over hem? Hoe hebben ze elkaar ontmoet? Hoe zijn ze verliefd geworden? Ze hoopte dat een schijnbaar onbelangrijk detail haar nog naar hem kon toeleiden. De gesprekken verstomden toen twee slaven de eerste gang afruimden en het hoofdgerecht opdienden. Rauwe oesters gepresenteerd op halve schelpen, op een bedje van sneeuw uit de bergen, geroosterde lamscarbonaatjes met peperkorrels, een eierschotel en aspergepudding. Karoline keek naar de anderen om te zien hoe ze hun oesters met het puntige handvat van een lepel uit de schelp haalden. Ze stopte een hap van iets in haar mond en proefde niets. Vitruvia slikte een oester door en zuchtte tevreden. Waar waren we? O ja, hoe je ouders verliefd werden. Het was een fantastische romance. Gemina was kort voordat ze je vader tegenkwam aan iemand anders beloofd. Je grootvader was onvermurfbaar wat betreft de verbintenis en Gemina had ermee ingestemd. Kennelijk had de vader van de jonge man beloofd je grootvaders carrière vooruit te helpen. Ik maakte me zorgen om Gemina. Ik begreep niet hoe ze gelukkig kon zijn met zo'n regeling. De jonge man in kwestie, ik kan me zijn echte naam natuurlijk niet meer herinneren, maar ik dacht altijd aan hem als Varro. Caroline lachte. Varro betekende stomkop. Die Varro was nogal bazig en eiste dat Gemina het lezen en het tekenen opgaf. Alles waar ze van hield en van genoot. Ze haalde haar schouders op. Jonge mannen kunnen zulke lomperds zijn. Theo schraapte zijn keel. Vitruvia wuifde naar hem. Jij niet, jongen. Jij bent te aardig om ooit in die categorie te vallen. Ze zette haar afglijdende pruik recht. En al die mooie spieren en welgevormde trekken kunnen trouwens ook geen kwaad. Theo werd rood. Caroline had hem nog nooit zo zichtbaar in verlegenheid gezien. Ze vond het een uitgesproken, genotvolle aanblik. Je grootvader was er al in geslaagd een ongelukkige verbintenis te regelen voor je tante Blandina, zei Vitruvia tussen twee happen lamsvlees door. Hij stuurde haar naar Caesarea met een man die 2 keer zo oud was als zij. Hij had geen idee wat zijn dochters nodig hadden. Ik vreesde dat hij voor Gemina weer zo'n beroerde toestand had gecreëerd. En toen greep de koningin in. De koningin? Caroline spitste haar oren. Zij is toch diegene die de Kushiten Kandake noemen? De Kandake was er verantwoordelijk voor dat je ouders elkaar ontmoeten. Oh, niet met opzet, maar inderdaad. Ze had een grote ceremonie georganiseerd waarvoor Quintus Blandinus en zijn familie ook waren uitgenodigd. Je vader was de zoon van de beste vriendin van de Kandake en was die avond ook aanwezig. Ze bereidde hem voor op een of andere officiële positie. Wat was het ook alweer, even denken? Het had iets met cijfers of geld, geloof ik. Een schatbewaarder? Piepte Caroline. Ja, dat was het. Hij werd voorbereid om als schatbewaarder te dienen. Cécène was haar vader. U luisterde naar hoofdstuk 22 uit de roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Het leven is ons door God gegeven. In dit gebedsuur Guadalupana bidden we voor het ongeboren leven. Ja, welkom beste luisteraars in deze nieuwe uitzending van Guadalupana. Welkom Bert-Jan Heusinkveld hier in de live studio. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Je en jij, hebben we afgesproken.
1: Zeker.
0: Dus dat is ook al iets fijner, hè? Ja, Bert-Jan Heusinkveld, bijzonder dat je er bent. Heel speciaal voor deze uitzending van Guadalupana. Je bent directeur van NPV. Zegt dat goed?
2: Ja, klopt. NPV, ja. Zorg voor het leven.
0: Zorg voor het leven. Ja, en natuurlijk heel bijzonder. Deze week is het ook de week van het leven. En aankomende zaterdag hebben we de Mars voor het leven. Die twee, zeg ik dat goed? Dus van en voor?
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, en wat hebben die twee met elkaar te maken? En wie doet nu wat?
2: Nou ja, ik zit hier vandaag ook als voorzitter van het platform Zorg voor Leven. Ja. En dat platform is een samengaan van verschillende organisaties die zich inzetten voor de zorg voor het leven. En die organiseren de week voor het leven. En dat is deze week dus. Ja. Die eindigt met de Mars van het Leven, die vooral wordt georganiseerd door Schreeuw om Leven.
0: Ja.
2: Een week waarin we aandacht hebben voor de bescherming van het leven, vooral voor het prille mensenleven. En wij komen voor het recht van dat leven en de bescherming van dat leven in het bijzonder op.
0: Ja, dus verschillende petten op wat dat betreft. Ja. De platform Zorg voor het Leven, die vooral de week van het leven organiseert. En dan de directeur van NPV Zorg voor het Leven.
2: Correct.
0: Zorg voor Leven. Het leven.
2: Ja.
0: En wat verder? Zou je misschien heel kort willen voorstellen?
2: Ik ben dan inderdaad directeur van de NPV. Nederlandse Patiëntenvereniging ook. Maar NPV Zorg voor het Leven. Een organisatie die heel druk is met de zorg voor het leven. Met verschillende afdelingen. We hebben een afdeling die is bezig met onderzoek en beleid. We onderzoeken de ethische aspecten van wetgeving over het begin van het leven, de zorg voor het leven. En we kijken en beoordelen die ethisch en juridisch. En geven daar ook commentaar op in de media, in de richting van de politiek. We hebben een advieslijn 24/7 voor alle vragen rond medisch-ethische kwesties. Dat kan zijn bijvoorbeeld als het eind van het leven en de beademingsmachine moet losgekoppeld worden en mensen denken van, kan dat wel, kan dat niet? Ze bellen en vragen ons om te begeleiden. Mm-hmm. En eventueel advies te geven. En we hebben een vrijwilligersorganisatie van 6500 vrijwilligers die in het land helpt om het leven te ondersteunen. Dat is de NPV. Vandaag dus ook als voorzitter platform Zorg voor het Leven. En dat platform is een samengaan van best wel veel organisaties.
0: Ja.
2: Dat platform zegt eigenlijk, ieder mens heeft recht op leven in alle fasen van dat leven. Mm-hmm. Wij komen op voor de beschermwaardigheid van het leven. En of dat nou leven nu is in moeilijkheden is door ziekte, handicap of wilsonbekwaamheid. Daar is het recht op leven en wij komen daarvoor op. En we willen graag dat dat recht op leven gedragen wordt door de samenleving. Dat dat gewaarborgd wordt in wet en regelgeving. En dat dat gepraktiseerd wordt, zeker in de sector zorg en welzijn. Maar het liefst natuurlijk in de hele samenleving.
0: Ja. Ja.
2: Dus bezig met bewustwording. We zijn gesprekspartner voor de politiek, voor de sector zorg, welzijn. We komen op voor patiënten, voor cliënten, voor de werkers in de zorg. En ook hier het juridisch en ethisch beoordelen van ontwikkelingen en wetgeving.
0: Ja. Nu, we gaan in deze uitzending vooral ook kijken naar de week van het leven. Waar komt het nou vandaan? Hoe is dat nou ontwikkeld? Wat staat er zoal op het programma? En daarna gaan we nog iets anders doen. Dat heeft namelijk te maken met, wat is nu de reikwijdte van pro-life? We denken dan altijd in eerste instantie aan abortus. Maar het is zoveel meer dan dat. En dat is denk ik ook, ik vind het zelf althans ook heel interessant. Hopelijk luisteraars ook. Om daar meer zicht op te krijgen. Wat er nou allemaal bij hoort. Nu, zoals in iedere uitzending van Guadalupana gaan we ook bidden. En ik heb aan Bert-Jan gevraagd, kun je iets meenemen? En toen kwam jij met het lied van Maria. Nou, ik kan wel vertellen dat vanochtend nam ik dit mee. We hebben dan hier vaak aan deze ronde tafel waar je naar binnen kwam een moment van koffie drinken. En even de dag doornemen. En toen nam ik dit mee. Toen zei iemand, oh, gaan we zingen? Dus ja. En toen was het, hebben we dat ook werkelijk gedaan. Want deze tekst blijkt heel mooi te passen bij een melodie van een hymne. Die hebben we allemaal uit volle borst gezongen.
2: Mooi,
0: vanochtend.
2: Mooi, ja, mooi, ja. Ja.
0: Nou, en nu gaan we hem ook bidden. Mag ik jou vragen om daarin voor te gaan?
2: God wil bij mensen wonen. Hij vraagt om onderdak. Wie stelt zich voor hem open? Wie geeft aan hem zijn hart? Waar is het huis op aarde dat hem een welkom roept? Wie is voor God de Vader, de mens naar wie hij zoekt?
0: Een vrouw neemt hem ter harte, Maria is haar naam. Haar God is haar te machtig, zij biedt haar diensten aan. Zij huivert van ontroering, geluk valt in haar schoot. God kiest haar tot de moeder van zijn geliefde zoon.
2: Maria zingt haar loflied. God voelt zich thuis bij haar. Wie is hij dat hij omziet naar haar geringe staat? Hij is de God der armen, voor wie hem roept in nood. Hij is de mens barmhartig, die nederig op hem hoopt.
0: Amen. Ja, het is niet echt een gebed, maar meer een gedicht. Een lied van Maria. Dankjewel, Bert-Jan. Ja, en straks hebben we nog een ander, ook een gedicht eigenlijk, hè? Kind van Pijn. Daar zullen we straks mee afsluiten. Het is een heel intens gedicht. Nou, daar komen we straks op terug. Nu, Bert-Jan, we gaan eens even kijken naar de Week van het Leven. Die vindt nu op dit moment plaats, hè? Die is gisteren eigenlijk begonnen.
2: Ja, zaterdag al. Afgelopen zaterdag.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Het is eigenlijk een week en een dag. Afgelopen zaterdag begonnen en volgende, de aankomende zaterdag afgesloten met de Mars. Een week waarin allerlei activiteiten ook zijn gepland. De verschillende organisaties die aangesloten zijn bij platform, die organiseren dat eigenlijk dan zelf en wordt in de gedeelde agenda gedaan. En er zijn gespreksavonden geweest. Schreeuw om leven, kies leven heeft een avond gehad. Met politici, met mensen om stil te staan bij de waarde van het leven en van het ongeboren kind dan in het bijzonder.
0: Ja. En er zijn ook allerlei clubs bij betrokken. Hè?
2: Er zijn allerlei al een paar. Clubs. Ja, de Nederlandse Patiëntenvereniging, NPV Zorg voor het Leven, wij dus. De RMU, Juristenvereniging, Provita, Schreeuw om Leven, Helpende Handen. Het professor Dr. Lindeboom Instituut, Kiesleven, politieke partijen. En nog een hele lijst meer.
0: Ja, wat dat betreft. Fantastisch. Ja, ja. Zo mooi dat er zoveel mooie samenwerking is. En dat er ook zo'n heel platform voor is. Ja.
2: Elkaar verstevigen in de boodschap. En,
0: precies. De handen ineen. Het is toch allemaal streven naar hetzelfde.
2: Exact. Ja. Dus dan is het ook mooi om dat samen te doen onder één vlag. In het bijzonder in de Week van het Leven. En dat werkt ook gewoon. Dat is mooi. Mm-hmm. We hebben zelf als Week van het Leven. Als platform dus hebben we een onderzoek uitgezet naar de kennis over abortus. En daar is een onderzoekinstituut mee bezig geweest. Ja. Dus daar komt een wetenschappelijk resultaat uit. En wij hebben al heel vroeg in september de pre-campagne gestart, om zo te zeggen.
0: Ja.
2: En een keuzetest uitgezet. www.jouwkeuzetest.nl. Daar kun je nog steeds naartoe om die test te maken.
0: Ja.
2: En eigenlijk hebben we dan twee doelstellingen. Hè? Stilstaan bij de waarde van het leven van het ongeboren kind.
0: Ja.
2: En het tweede is ook van goede informatie geven. Want het blijkt dus dat heel veel mensen eigenlijk de situatie rond abortus veel te positief inschatten. Er staan vragen bijvoorbeeld van hoeveel zwangerschappen eindigen in een abortus.
0: Ja.
2: En dat blijkt dus 1 op 6 te zijn.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Maar,
0: ja.
2: Maar 10% van de mensen die de test invullen, kiezen dat. Ze denken dat het veel minder is.
0: Ja.
2: Dus in werkelijkheid is het aantal abortussen veel hoger dan men bedenkt.
0: Dan wat men denkt te weten.
2: Ja, precies. Ja. Afgelopen jaar 39.438 abortussen. Nog nooit zo hoog geweest. Dus bijna 40.000 in een jaar alleen in ons land.
0: Goh. Ja. Dat is intens, hè?
2: Dat is heel intens.
0: Ja. En hoe komt het dan dat het toch lager wordt ingeschat, blijkbaar? De meeste mensen denken dat het minder is.
2: Ja, de meeste mensen denken dat. Ik denk dus dat het een gebrek aan informatie is. En dat ook. Er is een lobby, zou je kunnen zeggen, voor abortus, pro-choice. Abortus als mensenrecht, hè, is pas in de politiek besproken. Men wilde, D66 voorop, wilde eigenlijk abortus als mensenrecht hebben. En dat is gelukkig niet door de Kamer gekomen.
0: Ja, ja.
2: En integendeel is nu een voorstel aangenomen dat we, als het in Europa aan de orde is, dat we daar tegen ingaan, abortus als mensenrecht.
0: Ja.
2: Zou natuurlijk ook wat wezen, hè, dat het mensenrecht is om beginnend leven te beëindigen. Dat ja, is eigenlijk bijna onvoorstelbaar, zo'n voorstel.
0: Ja.
2: Los nog van de problematiek die er is, hè, daar doe ik niks aan af. Maar het als mensenrecht willen presenteren om een einde te kunnen maken aan zich ontwikkelend leven.
0: Ja, ik heb dat een klein beetje gevolgd ook in het Kamerdebat heb ik gevolgd. Daar hebben we ook een uitzending over gemaakt. En wat mij opviel is dat alle wetsvoorstellen die daarna volgden, ja, die werden niet eens, er werd niet eens echt heel erg serieus op ingegaan. Dus van dit is gewoon kansloos.
2: Mm-hmm.
0: Maar het lijkt wel meer een soort van symboolpolitiek wat dat betreft, wat D66 daar heeft nagestreefd.
2: Dat kan, maar dat is dan wel een symboolpolitiek die wel wat doet. Want het komt in de media, er wordt gepropageerd. En als je het maar vaak genoeg hoort, heb je ook de kans dat je nog gaat geloven dat het een mensenrecht wordt. Dus het is aan de ene kant symboolpolitiek, maar het is niet onschuldige symboolpolitiek.
0: Nee.
2: En daar zit het probleem.
0: Ja.
2: Als je het vaak genoeg hoort dat het een mensenrecht zou moeten zijn, dan denk je van ja, het is normaal. En daar zit ook een beetje een probleem natuurlijk, de normalisering van abortus.
0: Ja.
2: Je merkt dat ook wel aan vrouwen die je hoort, spreekt. Van ja, eigenlijk was het gewoon. Hè? Abortus is een optie, de abortuspil is een optie.
0: Ja, het mag, dus het mag, kan.
2: Dus, ja, precies.
0: Ja.
2: En dan pas na die tijd ontdekken dat dat meer is dan alleen maar een handeling. Medische handeling vind ik al een beetje problematisch. Het wordt al als medische handeling natuurlijk gezien. Maar het
0: het is niet gericht op het de verbeteren van de gezondheid.
2: Precies. Ook.
0: Ja,
2: het is geen geneeskunde.
0: Dat is geen geneeskunde, nee. Dus dan is het al discutabel om dat zo te noemen. Hè,
2: exact, medische handeling. Ja. Vind ik wel. Ja,
0: ja. Ja. Nou.
2: Dus en je hebt nog meer vragen die zijn uitgesteld, hè, van hoeveel abortussen zijn dat dan per week? En dan merk je dat daar ook het laagste aantal dat uit de keuzemogelijkheden wordt gegeven, 115 per week, dat wordt door 51% aangekruist als ja, dat is het juiste antwoord. Terwijl het niet 115 per week is in Nederland, maar 756.
0: Ja.
2: En dat is dus echt wel substantieel veel meer.
0: Ja, 5 keer zoveel.
2: Precies.
0: Ja.
2: En dus daar merk je ook van, jongens, er is gebrek aan kennis. En,
0: maar is dat misschien ook een klein beetje van een soort schaamte van we praten daar niet over of zo? Zo van, hoe gaat het? Ja, ik heb gisteren abortus laten uitvoeren.
2: Ja,
0: nee,
2: dat ga je niet zomaar
0: zeggen.
2: Het is
0: een beetje taboe.
2: Ja, en dat is ook logisch. Daaruit blijkt al, hè, het feit dat het taboe is, als er ergens een taboe is, zegt dat dat het een gespannen situatie is. Dat het niet normaal is. Dat het geen mensenrecht is, anders was het geen taboe.
0: Ja.
2: Daar zit natuurlijk ook wel een probleem. Het feit dat je er niet makkelijk over praat, betekent vaak ook dat je, voordat abortus wordt gedaan, dat je ook niet makkelijk erover durft te praten. Geen hulp durft te halen. De schaamte van, ik ben zwanger. Ik ben ongewild zwanger. Wat betekent dat? Als niemand het weet, je gaat naar een abortuskliniek. Dan hoeft ook niemand het te weten.
0: Ja.
2: Maar zo werkt het natuurlijk niet. Want het is wel beginnend zich ontwikkelend leven. En je merkt aan vrouwen die een abortus hebben ondergaan, vaak ook dat het problematisch is. Dat er na die tijd wordt gedacht van, ja, mijn kind zou nu zoveel jaar zijn geweest. Of
0: spijt.
2: Ja, of je hebt een abortus ondergaan en je raakt niet weer zwanger, terwijl je dat wilt.
0: Ja.
2: Dan krijg je ook gesprekken waaruit gewoon blijkt van, jongens, dit is echt wel meer dan een zogenaamde medische handeling. Het doet echt wat. En dat is ook logisch, want het gaat over leven.
0: Ja.
2: Dus het is eigenlijk heel normaal dat het veel doet.
0: Ja.
2: En dat daar een schaamte is, is logisch. Maar het is wel erg jammer dat de hulp niet gezocht wordt. Want die hulp wordt eigenlijk overal aangeboden. Hè? Als je bij de Week van het Leven kijkt, ook op de site, zie je ook de doorverwijsmogelijkheden. De organisaties die ik net noemde. We hebben zelf als NPV dan een advieslijn. Als je die belt, kun je doorverwezen worden.
0: Ja. Er is hulp.
2: Er is hulp, precies.
0: Ja.
2: En ongewenstzwanger.nl. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om in ieder geval geval het gesprek aan te gaan. Ja. Dus ik zou willen oproepen voor vrouwen en mannen die het betreft van zoek het gesprek.
0: Ja.
2: Zoek hulp is nog wat, maar zoek het gesprek.
0: En dat is heel laagdrempelig.
2: Dat is super laagdrempelig.
0: Je ziet dat de verschillende organisaties, NPV wellicht ook, omdat die gang zeg maar naar überhaupt dat te bespreken of de tweede stap kan zijn hulp te zoeken.
2: Ja.
0: Om die stap zo laagdrempelig mogelijk te maken.
2: Ja. En het is ook gewoon anoniem. Hè? Ik bedoel, wij hebben anoniem, een hulplijn, maar als directeur kan ik niet zien wie hulp
0: wie
2: vraagt.
0: Wie dat was.
2: Daar weet ik niks van in de zin van, ik weet natuurlijk wat voor soort vragen er komen.
0: Mm-hmm.
2: Maar dus dat is anoniem en dat geldt voor al die organisaties. Dus zoek het gesprek op als het je betreft.
0: Uh-huh.
2: En er is allerlei vorm van hulp en gesprekken. Dus dat is denk ik gewoon heel belangrijk.
0: Ja, ja, dat het mogelijk is, althans, om uit die cirkel, uit die, zeg maar, die spiraal te stappen van schaamte in geval van een ongewenste zwangerschap.
2: Ja.
0: Om werkelijk hulp te zoeken met mensen die daar ook ervaring mee hebben, verstand van hebben, weten hoe ze de mensen te woord moeten staan. Maar vaak heeft het misschien veel meer met luisteren te maken.
2: Ja.
0: Om niet direct een antwoord te geven, maar iemand echt te laten. En dat is al winst nummer 1. Want als je zelf, als het jou betreft, dan.
2: En hoe spreek je er in gezinnen over? Hè? Hoe praat je over seksualiteit überhaupt?
0: Mm-hmm.
2: Maar ook als jouw dochter ongewild zwanger is, kan ze daarmee bij jou als ouder komen? Van eventuele schrik of zo. Maar is er een veilige situatie waarin jij je verhaal kwijt kunt? Waar je kunt zeggen wat er gebeurd is en dat je zwanger bent. Dus dat is al de veiligheid een gezin of een omgeving of vrienden of familie. Dat is best wel belangrijk.
0: Daar hebben we zo dadelijk een heel mooi voorbeeld van. Van tienermoeder Selena. Die allereerst moeten we zeggen, als u hulp zoekt en u klopt aan bij NPV of een andere pro-life organisatie die hulp wil bieden, dat is anoniem. Dat is allemaal zo goed mogelijk laagdrempelig gemaakt om inderdaad werkelijk die stap te zetten. Maar er zijn ook mensen die in het licht treden, zeg maar, die echt eigenlijk een stuk van hun anonimiteit opgeven. Althans, deze tienermoeder Selena geeft alleen haar voornaam. Dat is oké. Maar het zijn heel intense verhalen van vrouwen die te maken hebben gehad met ongewenste zwangerschap en hoe ze daarmee om zijn gegaan. En die zijn te vinden op de website van Week van het Leven. Die zijn daar te vinden. En als je dan klikt op verhalen, als je klikt op video's, dan vind je echt prachtige verhalen, echt intense verhalen. Daar gaan we zo dadelijk eentje van luisteren. Maar zou je, voordat we dat gaan doen, Bert-Jan, iets kunnen vertellen over hoe de Week van het Leven zo is ontstaan en hoe zich dat door de tijd heen heeft ontwikkeld?
2: Het is ontstaan vanuit het platform. En het is ontstaan in die strijd dat de abortuswet besproken werd en abortus in de wetgeving geregeld werd.
0: Ja.
2: Toen is daar een beweging opgekomen van een beweging voor het leven.
0: Ja.
2: En in dat kader is deze organisatie ontstaan, dat platform ontstaan van jongens, dit gaat wel ergens over. En in dat kader is het platform opgekomen en hebben ze gezegd van jongens, wij willen dus opkomen voor de recht van het leven, bescherming van het leven, ook in dat prille stadium, vooral omdat in dat stadium dat nieuwe zich ontwikkelende leven zelf geen stem heeft.
0: Ja.
2: Dus we zijn stem voor het leven dat zelf stemmeloos nog is.
0: Ja.
2: Het is natuurlijk vanuit christelijke optiek ook een belangrijke, hè? Opkomen voor de mensen die geen stem hebben.
0: Mm-hmm.
2: En voor de zwakken in de samenleving. Dus in dat kader is dat platform opgericht.
0: Mm-hmm.
2: En het leven is het grootste geschenk wat we kunnen hebben. De Heere God heeft ons het leven gegeven. En ik snap ook wel dat we dat leven niet altijd als geschenk ervaren. En dat het leven moeilijk kan zijn. Dat ongewenste zwangerschap heel erg moeilijk kan zijn. En toch, er is ook een Heer, de Heere God, die dat leven geeft. En die dat leven ook wil zegenen. Waarmee ik niet zeg dat automatisch makkelijk wordt. Maar straks aan Selena zullen we ook wel horen hoe daar dwars doorheen toch in mijn optiek ook iets van zegen te zien is en te horen is.
0: Ja, we hebben vandaag de lezing van de dag, de eerste lezing uit het boek Wijsheid. En die vangt aan met: God heeft de mens geschapen voor de onsterfelijkheid. Hij heeft hem gemaakt tot het beeld van zijn eigen wezen. Nou, een prachtige...
2: Ja, hoe mooi wil je het hebben?
0: Hoe mooi wil je het hebben? Ja. Dat ze juist vandaag en juist in deze week van het leven deze lezing krijgen.
2: Ja. Ja. En dat is ook mooi, de eeuwigheid. Hè? Dus dat zich ontwikkelend leven is bestemd voor de eeuwigheid. Mm. En dan het ongewild zwanger zijn. Het kan een hele moeilijke situatie zijn. Kan een moeilijke periode zijn. Maar op de eeuwigheid is dat dan eigenlijk een kleine periode. Hè? En wat kun je als moeder wel niet betekenen? Je mag iemand op de wereld zetten die eeuwigheidswaarde heeft. Mm-hmm. Dus de schok van ongewild zwanger zijn. En wat betekent dat voor mijn leven? Mijn leven staat op de kop. Mijn leven moet anders. Ik moet mij inzetten voor een kind.
0: Ja.
2: Ja, maar dat is het mooiste wat je kunt doen. Want al het andere, je werk, je geld, je huis enzovoort, heeft geen eeuwigheidswaarde. Als je sterft, is het toch echt einde oefening wat dat betreft. Maar het kind dat je mag voortbrengen, heeft eeuwigheidswaarde.
0: Ja.
2: Dus er is geen betere investering dan investering in kinderen. Ja. In menselijk leven. Dat is voor eeuwig.
0: Dat is voor eeuwig, ja. Ja, misschien dat juist ook omdat het dan zo iets groots is, dat het dan juist ook beangstigend is voor sommige vrouwen die te maken krijgen met ongewenste zwangerschap of ongewilde zwangerschap. En dat ze dan zeggen van ja, ik wil juist alles helemaal goed voorbereid hebben. Ik wil juist alles in orde hebben en klaar zijn voor de komst van een kindje. Maar dat ben ik helemaal niet.
2: Nee. En dat snap ik ook. En dat zijn ze ook niet.
0: Ja.
2: Maar daar zit ook iets in van klaar zijn voor. Dat zit ook iets in van onze cultuur. Hè? De maakbaarheid van onze cultuur. Ik wil eerst dat, dan moet het zover. Dan moet ik nog geld genoeg hebben. En dan is het zover dat eventueel kinderen kunnen komen. Ja. En dat snap ik wel in onze maatschappij. Maar dat is eigenlijk niet hoe het werkt. Hè? Dus de schrik, die kan ook enorm groot zijn. En de moeite kan groot zijn. En de strijd kan heftig zijn.
0: Ja. Uh-huh.
2: Maar is het dat dan ook niet waard?
0: Ja. Ja. Mm-hmm. Oké, nou, dat besef inderdaad, dat was eigenlijk dan de aanleiding van... ik ga even een klein stapje terug in waar we het over hadden. Mm-hmm. Inderdaad, ontstaan van dat platform Zorg voor het Leven. En waarin verschillende partijen, verschillende clubs, samen de krachten bundelen. Hè, voor het eigenlijk om stem te geven aan het ongeboren leven. Die dat zelf niet hebben. Nou, en hoe is dat dan door de tijd heen ontwikkeld? Want we zien nu een prachtig programma met allerlei verschillende activiteiten van verschillende betrokkenen. Hoe is dat gegroeid door de tijd heen?
2: Ik ben natuurlijk zelf nog maar kort voorzitter, nog maar een jaar. Dus de hele geschiedenis weet ik ook niet precies. Nee. Het is eigenlijk wordt er steeds gekeken van wat zijn de mogelijkheden op dit moment en wat speelt er op dit moment. En dan zoek je elkaar op en je gaat bij elkaar zitten en je kijkt wat kunnen wij betekenen voor het leven. Ja. En het is natuurlijk ontstaan vanuit die verschillende organisaties. Er zit echt een grote hoeveelheid aan organisaties die al krachtig staan in hun eigen organisatie. En dan probeer je samen dat geluid naar buiten te brengen. Wat het nog krachtiger maakt.
0: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk de weg waarop het gaat. Hè? Als platform bij elkaar zijn om voor de sector gezondheid en welzijn, zorg en welzijn, maar voor de hele samenleving op te komen. Dus eigenlijk is het een continu bezig zijn met de zorg van het leven vanuit alles wat er in de samenleving gebeurt. Dus je agenda wordt meebepaald door de samenleving. Je komt niet zelf per se met een agenda alleen, maar wat speelt er in de samenleving? En daar kijken we ethisch, juridisch naar en geven wij onze gedachten, onze pro-life gedachten.
0: En is er veel animo voor? Krijgen jullie veel respons? Of hoe zien jullie dat? Hoe wordt er zeg maar gereageerd op wat jullie brengen en het programma wat jullie hebben?
2: Dat is wisselend. Week van het leven, dan merk je ook altijd wel dat er wat reactie komt. Vorig jaar hadden we billboards met een hele mooie en eenvoudige tekst. Jij mag er zijn.
0: Ja.
2: En dat geldt voor elk mensenleven.
0: Ja.
2: En die billboards zijn op zwart gegaan. Ik zou bijna zeggen, hoe gek wil je het hebben? Want dat is gewoon een liefdevolle boodschap. Niet confronterend in bijzondere zin. Je gaat niet met gestrekt been erin of zo.
0: Nee.
2: En toch is dat alles op zwart gezet. Dan denk ik van,
0: hoe dan op zwart?
2: Dat, nou, dat zijn billboards, digitale billboards. En die zijn op zwart gezet. Omdat die boodschap niet gewenst werd. En dat betekent van wat ga je dan doen ook als organisatie? Hè? Moet je daar, hoe wil je daarop reageren?
0: Ja.
2: Je kunt meteen naar de rechter stappen. Dat hebben wij niet gedaan. Maar het zegt op zich wel wat van jongens. Waarom zijn jullie zo getriggerd door een boodschap die fantastisch is? Jij mag er zijn. Ja. Nou, wat wil je nou nog meer? Dat is een boodschap, zeker ook die jongeren moet aanspreken en voor jongeren ook heel belangrijk is.
0: Ja.
2: Je ziet, dat is een ander deel van ProLife, dat heel veel jongeren onzeker zijn over, mag ik er wel zijn? Wat is mijn identiteit? Wie ben ik? Wie mag ik zijn? Nou, dan is de boodschap vanuit het evangelie ook, jij mag er zijn.
0: Ja.
2: He, als schepsel van God. He, God die het leven geeft. En met alles wat er gebeurt, en dat geldt ook trouwens voor mensen die abortus hebben ondergaan. Je mag er zijn in de zin van, ik zie achter jou een mooi crucifix hangen.
0: Ja,
2: oftewel de Heer Jezus Christus aan het kruis.
0: Ja.
2: Dat is, als je naar hem gaat voor vergeving, dan heb je weer die nieuwe, ik mag er zijn.
0: Ja.
2: Uit vergeving, uit liefde, tot liefde. En daar zit ook dat mooie van die boodschap, jij mag er zijn. Nou, en dat geldt voor het ongeboren leven. Dat nog ongerept is, om zo te zeggen. Schepsel van God. En ook als vrouwen dan met name, maar ook mannen, die verdriet hebben over abortus en een andere video die ik zou kunnen laten, die mensen thuis kunnen kijken. Daar zegt een dame ook, ik heb een gat in mijn hart.
0: Hmm.
2: Dat betekent dat je hart kapot is.
0: Ja.
2: En dan
0: gebroken.
2: Gebroken. Ja. En dan is dat ook het mooie van het evangelie, van naar het kruis gaan, naar Christus gaan, van hoe kan ik verder?
0: Ja.
2: En dat is dan vanuit het evangelie. Ken je het evangelie nog niet zo goed, dan is het ook met hulp van anderen mag je verder gaan. En het platform is vanuit een christelijke identiteit. Hè? En daar zit ook de vorm van gedrevenheid in. Niet van, moet je ons eens zien, wij zijn beter. Maar de gedrevenheid van de gaven van het leven. De gedrevenheid van de liefde voor het leven.
0: Ja.
2: De gedrevenheid van God die het leven geeft, bij wie je veilig bent, bij wie je mag zijn. De gedrevenheid van Christus die zijn leven voor ons heeft gegeven.
0: Ja.
2: En daar zit voor mij ook wel iets van, Christus is mijn redder, maar hij is ook een voorbeeld, ook mijn voorbeeld, van hij heeft zijn leven gegeven voor. En als je dan kijkt van de schrik van, ik ben zwanger, die schrik kan volkomen begrijpelijk zijn, de moeite kan enorm zijn, dat je je leven mag geven voor je kind. Dus je leven inzet voor je kind. Dat is op zich een geen makkelijke boodschap, maar wel een mooie boodschap. En dan nog weer even terug over dat eeuwige leven wat jij voorlas.
0: Ja.
2: Je doet het niet voor niks. Je doet het voor het leven van je kind.
0: Ja.
2: En nogmaals, ik doe niks af van de moeite die er allemaal kunnen zijn. Maar daardoorheen, door de moeite, kan de zegen van de Heer ook werken.
0: En dat is ook een hele mooie, bemoedigende boodschap. Ja. En wat ik ook zie, wat ik ook zelf altijd echt nastreef, is dat als wanneer we praten over pro-life, is altijd een gevoelig een gevoelig onderwerp, een precair onderwerp, waarin wat ook iets losmaakt, hè, wat je zegt, wat iets losmaakt bij mensen. En waar onbedoeld ook een oordeel in kan zitten.
2: Ja.
0: En dat is nooit de bedoeling. Dat is altijd, niemand wil geoordeeld worden. Niemand wil ook oordelen. Ook niet als het gaat om abortus. We kunnen de daad van abortus afkeuren of afwijzen. Maar de persoon niet afwijzen.
2: Precies.
0: Ja, dat is het verschil.
2: Ja. Ja. En dat geldt bij allerlei dingen die goed en fout zijn. Hè? Dat is ethiek. Wat is verantwoordelijk handelen? En dan is abortus in mijn optiek geen goed verantwoordelijk handelen. Maar daarmee wijs ik de personen niet af.
0: Ja.
2: En dat is heel moeilijk. En dat vinden mensen ook moeilijk om te onderscheiden. Als wij als platform wat zeggen, dan wordt dat soms inderdaad als veroordelend gezien. Of als zij zijn beter. Nou, dat is in geen van beide gevallen waar.
0: Ook al zeg je alleen maar, je mag er zijn.
2: Precies.
0: Ja,
2: ja, daar zit al helemaal geen. Ja, zit ook een oordeel in, hè? Daar zit een oordeel in van, jij mag er zijn.
0: Ja.
2: Goed en kwaad staat en verantwoordelijk handelen heeft met oordelen te maken, maar niet met het veroordelen van anderen. Kijk, ik noemde net de crucifix achter je. Als ik zelf niet, laat me zeggen, bij dat kruis kniel, wie ben ik dan? Dus dat is mijn uitgangspunt ook. Ik ben op geen enkele manier beter dan wie dan ook. Als ik niet van genade zou kunnen leven, zou ik ook niet kunnen leven. Ja. Dus dat is voor mij hè, de liefde van Christus, de reddingswerk van Jezus. Dat is de bron van mijn leven, het fundament voor mijn leven. En wie zou ik zijn om mensen te veroordelen? Maar wie zou ik dan ook zijn als ik mensen denk van, ach, laat ze toch lekker uitzoeken. Hè? Dat lijkt al modern en fijn te zijn. Ieder voor zich en zolang je een ander niet in de weg zit, moet je zelf weten wat je doet. Ja, dat is volgens mij juist een hele slechte zaak. Daarmee laat je mensen los. Dus het is niet veroordelen. Het is mensen willen helpend, steunend in een proces waarin iemand zwanger is om het leven te laten leven dat gegeven is. En daar zit iets in van, voor mij, liefde voor het leven, opkomen voor het leven. En daar zit juist geen veroordeling in, want dan zouden we de dames en de mannen die het betreft het mooi laten uitzoeken. Ja. En we willen juist steunen. En daar zit ook, als je alleen maar wat zegt en oordeelt zonder steun te bieden, is het een zwak verhaal. En dan kun je een soort fariseer zijn hè, die zich verheft boven.
0: Precies.
2: En dat is absoluut wat mij betreft niet aan de orde. Het is naast de mensen staan en dienend helpen. Dat dienen vind
0: en
2: ik
0: bidden,
2: ook belangrijk.
0: En bidden natuurlijk. Hè. We kunnen ook bidden om barmhartigheid bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Dus dat is ook heel
2: en kracht
0: goed,
2: en wijsheid. Een biddend leven spreken met de Heer.
0: Ja.
2: En je merkt ook wel dat vrouwen in nood, hè, zie de video's bijvoorbeeld, dat ook wel in nood een schreeuw soms is als gebed naar boven.
0: Ja. Nou, daar wou ik net over hebben, inderdaad over de video van tienermoeder Selena. Nog één opmerking wilde ik maken, is dat inderdaad, je bent natuurlijk voorzitter van het platform Zorg voor het Leven, die ook de Week van het Leven organiseert. Maar je bent ook directeur van NPV. Die doet heel veel natuurlijk met beleid en onderzoek. De ethische uitleg, de juridische uitleg. Ja, dat kan allemaal wat droog klinken. Maar als je dan kijkt naar de website van Week van het Leven, vind je daar prachtige verhalen. Het zijn echt heel indrukwekkend. Het is echt een uitnodiging om daar een kijkje te gaan nemen. Dat is weekvanhetleven.nl. En als je dan klikt op video's, is dit een van de verhalen die je kunt tegenkomen. En daar gaan we nu naar luisteren. Het verhaal van Selena.
1: De dag dat ik ontdekte dat ik zwanger was, was ik al één dag over tijd. En normaal liep dat altijd perfect. En toen had ik al een gevoel van, hé, er klopt iets niet. Ik heb een test gekocht en had mijn vriend aan de lijn. En voor hem was het eigenlijk gewoon abortus plegen, want hij wou geen problemen met zijn ouders hebben. En hij wou ook geen problemen met mijn ouders hebben. En er kwam eigenlijk gelijk een gevoel van paniek over me heen. Voordat de afspraak met de abortuskliniek gemaakt was, ben ik eerst naar de huisarts gegaan om eigenlijk om hulp te vragen. En om andere mogelijkheden ook aan te horen. En ook voor steun, want ik wist niet bij wie ik anders terecht moest komen. En ik had gehoopt dat zij mij eigenlijk zou helpen van, hey, als je de baby wil houden, dan is dat ook een goed idee. Maar ik kwam daar en eigenlijk was het al meteen abortus als enige optie voor mij. Omdat ik nog 16 ben en op school zit. En dat was voor haar dus een goed idee om dan een afspraak te maken bij de abortuskliniek. Nadat ik van de huisarts was gekomen, zat ik heel erg met mezelf in een gevecht van, hey, eigenlijk sta ik helemaal, ben ik niet voor abortus. Ik ben daar heel erg tegen. Maar nu heb ik toch zelf die afspraak gemaakt en het voelt heel slecht. Dus ik heb het aan mijn vriendinnen verteld. En door mijn vriendinnen ben ik met de leidinggevende gaan praten van school, met de zorgcoördinator. En heb ik die afspraak ook meteen gecanceld. Mijn moeder had mij aangegeven dat ik het zelf aan mijn vader moest vertellen. Want ze wou mijn vader niet onder ogen komen om te vertellen dat ik zwanger was. Dus heb ik het zelf moeten doen. Diezelfde week nog heb ik hem het in de avond verteld, na het eten. En zijn reactie was al woede, pure woede eigenlijk. En gelijk moest ik ook van hem een abortusafspraak maken in zijn bijzijn. Ik ben naar de zorgcoördinator gegaan en ik heb haar verteld dat ik weer een afspraak heb gemaakt bij de abortuskliniek. En diezelfde dag waren mijn vader en mijn moeder ook naar school gekomen voor een gesprek. En is hun verteld dat de afspraak weer is gecanceld. En toen ik weer thuis kwam, was het eigenlijk een slechte sfeer. Mijn moeder sprak niet meer tegen mij. En als we aan het praten waren, dan was ze eigenlijk altijd boos. En zei ze ook van, ja, je bent toch christelijk, je kent de Bijbel toch zo goed. En dan ben je nu zwanger. Dus thuis was ik gewoon vooral alleen. En heb ik ook niet over de zwangerschap gesproken met hun. Heb ik zelf de afspraak gemaakt. En ben ik ook alleen naar de afspraak gegaan. De eerste keer dat ik daar naartoe ben gegaan was op 17 oktober. Daar heb ik ook een foto van gemaakt. En heb ik mijn zoontje mogen horen en mogen zien. En toen kwam het wel echt binnen eigenlijk. Van hé, dat is mijn zoontje. En hij heeft zijn eigen hartslag en al die dingen. Ik vond het zo mooi om mee te maken, maar het was zo eng tegelijkertijd. Omdat ik geen steun had. Ik het gevoel had dat ik eigenlijk er echt alleen in stond. Maar het hele probleem was ook dat hij ter wereld is gekomen tijdens mijn examens. Want ik was met mijn examens bezig. Maar ja, ik moest naar het ziekenhuis gaan. En heb ik de laatste toetsen met hem in mijn armen gemaakt. Letterlijk. Als er meiden zijn die in dezelfde situatie zitten, tegen hun wil ik eigenlijk zeggen van, je kan het. Je kan het, echt waar. Nu voelt alles alsof de wereld vergaat. Iedereen lijkt jou te haten. Niemand werkt mee. En het voelt alsof je er alleen voor staat. Maar op een gegeven moment, die tijd gaat veranderen. Het gaat weg. En je gaat straks terugkijken van, wauw. En nu ben ik hier. En nu heb ik mijn kindje. En ik ben blij. Ik ben gelukkig. En je gaat echt gelukkig worden. Vertrouw me, echt waar. Je gaat blij zijn met je kind. En je gaat je leven op rails krijgen weer. Het voelt nu even niet zo, maar het komt goed. Het komt goed. Ik weet niet precies wat ik hem later ga vertellen. Maar hij gaat weten dat hij er mag zijn en gewoon gewenst is. En dat gewoon dat we allemaal van hem houden.
0: Ja, ongepland, maar niet ongewenst. En wat een... Dat was het verhaal van Selena, tienermoeder. Bert-Jan, het is een indrukwekkend, hè?
2: Heel indrukwekkend.
0: Ja.
2: Dan moet je ook wel kracht krijgen, hè? Van hier nou heb nog. Je iets van wat we net zeiden, van thuis is het gesprek niet mogelijk. En eigenlijk wordt het christelijk geloof nog tegen haar gebruikt, als ik haar goed begrijp. Ja, je weet toch, dat je bent toch christen en dan gebeurt het toch. Dat kan natuurlijk ook extra moeilijk zijn. Hè? Christen hebben de neiging om een hoog ideaal te hebben. En dat hebben we ook. En dat moet vooral zo houden. Maar nogmaals, dat crucifix. Door genade leven we. Hè? Door de goedheid van de Heer.
0: Ja.
2: En wat we ook doen. We kunnen altijd bij dat kruis, bij Christus komen. Om daar onze verkeerde beslissingen, zonden neer te leggen en weten dat je dan dat eeuwige leven mag ontvangen, wat je ook waarvoor ook je kind geboren wordt. En dat ze dat zo krachtig heeft mogen doen, examen tussendoor, is eigenlijk onvoorstelbaar.
0: Het is, toen ik dit voor het eerst zag, dan kan ik wel zeggen dat het wel een traantje weggepikt.
2: En tegelijk zegt ze ook, hè, van je komt er doorheen. Dat kan nog niet zo donker zijn.
0: Ja, ja.
2: Die donkerte houdt een keer op en dan kijk je terug. En dan heb je leven in je armen.
0: Ja, want je hoort dan, dit is dan een video, maar het leent zich goed voor audio alleen. En je hoort dan een stem die ook wel, er zit ook wel veel dramatiek in. Een soort van kwetsbaarheid hoor je in die stem. Maar het is tegelijk zo krachtig, zo vol van hoop.
2: Ja. Huh? Ja.
0: Ja.
2: En die kwetsbaarheid, dat is een beetje het probleem. Hè? Kwetsbaarheid hoort bij het leven. Hmm. De schepper geeft ons het leven, maar leven doe je altijd in afhankelijkheid. Afhankelijkheid wat mij betreft van God, de schepper, en van Jezus Christus. Maar ook gewoon, je kunt je in je uppie niet redden in deze wereld.
0: Ja.
2: Dat kan helemaal niet.
0: Nee.
2: Dus je hebt te alle tijden zorg nodig. En als je schrikt van, ik ben ongewenst zwanger, hoe doe ik dat? Ja, je hebt hulp nodig.
0: Precies.
2: Maar dat heb heeft ieder mens eigenlijk in elke fase van het leven. Ja. En die kwetsbaarheid is dus niet iets slechts. Dat is, wat, dat is het leven.
0: Ja.
2: En daarom is het ook goed dat we om elkaar heen staan. En elkaar de hand toereiken. Een luisterend oor. En elkaar voorthelpen. Hmm. De zorg voor elkaar is ook bij het begin van het leven zo belangrijk.
0: Ja.
2: Van wat kunnen we voor je doen? Wat kunnen we voor je betekenen?
0: Precies, ja.
2: Anders wordt het inderdaad een holle frase. Van, dan kun je zeggen van, ja, je mag geen abortus doen. Dat is te makkelijk.
0: Dat is te makkelijk, ja. En het is ook meer dan alleen maar luisteren of meedenken en dergelijke. Het is ook echt materieel, substantieel hulp.
2: Ja.
0: Hè,
2: als je geen plekje hebt, waar kunnen we een plekje voor je vinden? Ja. Wat kun je wat heb je financieel nodig? Ook gewoon als het kind er is, de boodschappen doen, de zorg, de hulp, dat organiseren.
0: Luiers kopen.
2: Ja. Precies. En ze verschonen.
0: Ja, ook belangrijk, ja. Ja. Nou, dit is dan een voorbeeld van een prachtig verhaal. Er zijn op de website heel veel verschillende bijdragen te vinden. Eentje bijvoorbeeld van Family 7. Eentje, ik zie ook EO. Ik zie ook Schreeuw om Leven, SGP, Reformatorisch Dagblad. Iedereen heeft er een bijdrage aan geleverd. Echt een heel mooie uitnodiging om eens een kijkje te gaan nemen op de website van weekvanhetleven.nl.
2: Ja. En we hebben ook nog een folder, een brochure, abortus, met feiten en inzichten voor jongeren. Okay. Die kun je ook op de site bestellen en anders op de site van de mpvzorg.nl. En daar zitten alle wetenswaardigheden in en ook de adressen voor hulp.
0: Hmm.
2: Dus
0: heel
2: de
0: goed.
2: Brochure abortus.
0: Ja, nou, heel erg mooi. Ja, dan gaan we toch dit gedeelte van het van onze uitzending van Guadalupana afronden. En dat gaat dus over de week van het leven. We zitten er middenin en aankomende zaterdag is de kers op de taart, zeg maar. Dat is de mars voor het leven. En ik zal er zelf ook bij zijn. Voor het eerst is dat voor mij, dus dat is ook een bijzondere... kijk heel erg naar uit. Maar we gaan het ook nog over iets anders hebben. Je bent namelijk voorzitter van de Platform voor het Leven. Je bent ook directeur van de NPV, Zorg voor het Leven. Maar je bent ook onderzoeker, of was onderzoeker, wetenschapper. Je weet ongelooflijk veel over pro-life. We willen dan graag kijken samen. Want als we nou denken aan pro-life, dan denken we vaak, althans, dat was bij mij zelf zo, van dat gaat over abortus, hè, of over voor het leven, dus oftewel tegen abortus. Ja. En de zorg voor de ongeborenen en hun een stem te geven. Nu, maar dat pro-life is zoveel meer.
2: Pro-life is heel veel meer.
0: Heel veel meer. Ja. Nou,
2: dat gaat nog maar over een kwartiertje. Ja, precies. Dat gaat ons niet lukken in dat kwartiertje. Maar we kunnen een aanzet geven.
0: Ja.
2: Er zijn zoveel onderwerpen. Want het gaat over het hele leven. Hè? De zorg voor het hele leven. En natuurlijk een groot accent ligt ook op het begin van het leven. En dan gaat het niet alleen over abortus. Maar dan gaat het bijvoorbeeld ook over embryokweek.
0: Mm.
2: Dat is het wetsvoorstel om embryo's te kweken om die te kunnen onderzoeken.
0: Mm-hmm.
2: Dus het voorstel is, wij willen eigenlijk graag weten wat er nou precies gebeurt bij dat ontstaan van leven. Op zich is dat al mooi, hè? Dat we als wetenschappers nog steeds niet precies weten wat er gebeurt. Het is dus wonderlijk, het ontstaan van leven. Hoe lang onderzoeken we al niet en nog steeds weten we niet precies wat er gebeurt.
0: Mm-hmm.
2: Alleen als je embryo's gaat kweken, dan betekent dat je dus menselijk leven dat zich aan het ontwikkelen is, gaat inzetten voor wetenschappelijk onderzoek.
0: Mm-hmm.
2: Maar het probleem daarbij is dat het daarna wordt vernietigd.
0: Ja.
2: Dus kijk, als je embryo's zou kunnen onderzoeken en de ontwikkeling gaat gewoon door, dan zou er niet zoveel tegen zijn. Maar dan worden speciaal embryo's gekweekt. Wordt onderzoek dan meegedaan. Vervolgens wordt het vernietigd.
0: Ja.
2: Dat woord wordt ook gewoon gebruikt in de wetsvoorstellen Tweede Kamer. Dat is het normale woordgebruik. Dat zou eigenlijk betekenen dat je twee categorieën van mensen krijgt. Mensen waarvan, als het in het laboratorium gebeurt, IVF, in vitro fertilisatie, als daar nieuw leven ontstaat, dan bepalen wij mensen, nou, dit leven mag zich ontwikkelen. Dit wordt teruggeplaatst bij een moeder in spe. En het andere, nou, dat wordt niet teruggeplaatst, dat mag niet leven. Daar gaan we mee onderzoeken en daarna gaan we het vernietigen.
0: Hmm.
2: En ik denk dat dat oordeel ons eigenlijk niet aankomt. toekomt. Om te zeggen van nou, dit is een vorm van menselijk leven. Dat is alleen bedoeld om onderzoek te doen. En dat onderzoek heeft op zich legitieme doelen. Van wat gebeurt daar precies? En kunnen wij kijken of erfelijke ziekten te voorkomen zijn? Kunnen we wat doen op het gebied van vruchtbaarheid? Want onvruchtbaarheid kan ook uitermate verdrietig punt zijn natuurlijk.
0: En, ja.
2: Dus dat doel van het onderzoek hoeft niet verkeerd te zijn. Maar dat legitimeert niet elk middel. En het middel van het kweken van leven te onderzoeken en te vernietigen is dan in pro-life gedachte een hele moeilijke. Dus dat is ook zo'n onderwerp wat pro-life een rol speelt.
0: Ja, de echo's een beetje er ook een kant in terug. Hè? Van, mogen niet een mens inzetten tot een ander doel dan alleen het doel in zichzelf.
2: Ja, precies.
0: Dat gebeurt natuurlijk wel bij embryo-kweek.
2: Ja. Ja, en kijk, en nogmaals, als dat zo zou kunnen dat je het kunt onderzoeken en het ontwikkelt zich door, dan is het een heel ander verhaal. Maar dit is echt inzetten met vernietiging als eindresultaat. Ja. En dat gaat dus best wel heel ver. Ja. En het mooie van een embryo, er zit ook dat wonderlijke in. Een embryo heeft alles in zichzelf om zich te ontwikkelen. Mm-hmm. Die heeft alleen eigenlijk een veilige omgeving nodig en voeding.
0: Ja.
2: Nou, een moeder schoot in moederschoot in principe. Ja, precies. En voor de rest zit het allemaal in zichzelf. Dat maakt het leven ook zo bijzonder. Ja. Hè? Dus een embryo ontwikkelt zichzelf. Andere vorm ook aan het begin van het leven. Het wetsvoorstel prenatale genetische testen bij dragerschap. Ja. Dus dan heb je een erfelijke ziekte in de familie. Maar je bent alleen drager, dus je wordt niet ziek. Maar je kunt het verkeerde gen wel doorgeven.
0: Ja.
2: Nou, daar zou eventueel op getest kunnen gaan worden, is het voorstel. Maar wat betekent dat dan bijvoorbeeld? Dat betekent dat gezonde embryo's verloren gaan. Dat betekent dat embryo's die relatief gezond zijn, want je kunt drager zijn van een erfelijke ziekte, daar zelf geen last van hebben.
0: Niet krijgen.
2: Ja, precies. Ja, uh-huh. Dat leven wordt beëindigd.
0: Ja.
2: Dus je ziet in dat soort onderwerpen de maakbaarheidsgedachte in onze samenleving.
0: Genetica ook.
2: Ja, daar moet je altijd even mee uitkijken hoe je dat framed. Maar het klopt wel. Uien is goed. Genetica is de erfelijkheid. Dus we willen een goede erfelijkheid. En het bestrijden van ziekte, ook erfelijke ziekten, kan prima zijn. Hè. Dat is geen verkeerd doel. Maar heiligt dat de middelen. En bovendien het leven maakbaar. Hè. Dat is over het onderwerp waar we het net over hadden. Abortus. Hè, de schrik van de moeder. En we zijn er nog niet klaar voor alles wat we besproken hebben. Die maakbaarheid zit in onze cultuur gewoon heel erg ingebakken. Van, wij hebben het leven in handen. Hè, kwetsbaarheid vinden we al lastig. We hebben het leven in handen. We willen het ongeveer dat het zo gaat. En ons leven is een vorm van project. Een project dat we zelf ontwikkelen en dat we zelf uitvouwen. Uh-huh. En we leven ook nog in de maatschappij. En ik denk dat jongeren daar ook vooral mee te kampen hebben. Dat eigenlijk wordt gezegd van kijk, alle mogelijkheden die er zijn, sociale media. En als jouw leven dan niet goed is, ja, dan is het mislukt. En is je eigen schuld, want je hebt het project leven niet goed uitgevoerd. En dan denk je, jongens, waar zijn we mee bezig?
0: Ja. Uh-huh.
2: Het leven is heel mooi, het kan heel moeilijk zijn. Maar één ding is het niet, maakbaar.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Er gebeuren allerlei dingen die je niet in handen hebt. Je hebt sowieso het leven niet in handen wat mij betreft. Het is bij God in goede handen.
0: Ja.
2: Maar je hebt het leven niet in handen. En op het moment dat je denkt dat het wel maakbaar is, ga je eisen stellen aan het leven. Ga je zelf in de kramp komen. Dus ik denk dat de maakbaarheid van het leven best heel veel, de gedachte aan die maakbaarheid, heel veel problemen in onze samenleving geeft.
0: Ja.
2: Dus de vraag is eigenlijk al, en dat is pro-life ook, wat is leven precies? En wat is een mens precies?
0: Ja.
2: En ik denk dat als je het hebt over wat is pro-life, de vraag, wat is de mens? Dat is een van de hoofdvragen van de komende eeuw. Daar zijn de meeste ethici het ook wel over eens, dat het onderwerp is. Van wat is nou de mens? Nou, het bleek net al een wonder te zijn. Hè? Wetenschappelijk weten we het nog steeds niet. Maar er komen allerlei vragen van wie mag ik zijn? Ander onderwerp van pro-life is bijvoorbeeld gender.
0: Ja.
2: Gender is de vraag naar de beleving van je seksen, laat maar zeggen. Dat is eigenlijk de vraag. Genderidentiteit, dat is de zelfbeleving. Hè? Beleef ik mij als man en vrouw? Genderexpressie is hoe
0: Geef ik er uiting aan?
2: Geef ik er uiting aan, precies. En de seksuele gerichtheid is eigenlijk op wie val ik. En dan heb je het biologische geslacht. Ja. Biologisch geslacht is nog steeds alleen man en vrouw.
0: Ja.
2: En genderdysforie is dat je een onbehagen hebt met het geboortegeslacht dat je hebt. Dus je
0: dat je
2: bent
0: niet als basis neemt van ik heb een zeker geslacht. En dat dat je identiteit bepaalt, maar dat je meer uitgaat van de beleving.
2: Ja, precies. Ja, ja. En ook daar zijn echt grote problemen, enorm verdriet. Dat moet je serieus nemen. En dat doen we als platform en het ProLife natuurlijk ook helemaal. Hè. Dan daal je af naast die persoon. Wat betekent dit voor jou? Hoe beleef je dit? Enzovoort. In onze maatschappij is er inmiddels ook wat meer aan de hand. Dat bijna 25% van jongeren niet meer weet wie hij of zij is. En dat is niet een medisch-ethisch probleem. Dat is een cultureel probleem.
0: Ja.
2: En wat gebeurt daar precies? En kijk, en dan heb je soms het gevoel dat er echt sprake is van de genderideologie. Dat is eigenlijk de overtuiging dat seksuele oriëntatie, genderbeleving, dat dat een kwestie is van keuze. Die losstaat van de biologische geslacht.
0: Ja.
2: En dan wordt het een vorm van ideologie. En als pro-life organisatie zeggen we dan ook van, ja, is dat zo? Hè? Is je geslacht echt een keuze die je kunt maken? En genderideologie is dan ook nog dat de samenleving zou kunnen gaan vinden, of de politiek kunnen gaan vinden, dat je die keuze ook moet goedkeuren. Dat is nog weer wat anders. Hè? Mm-hmm. Oordelen hadden we het net over. Pro-life oordeelt niet in de zin van veroordeeld mensen, maar kijkt wel wat is hier aan de hand. Hè? Als 25% van jongeren niet de identiteit van zichzelf meer kent, niet meer weet, dan is er echt wat aan de hand. Ja. En als pro-life organisaties willen we daar ook naast jongeren staan, bij jongeren staan, van wat gebeurt daar. En als christelijke organisaties heb je daar ook een, en dat spreek ik ook voor mezelf, een mooi antwoord. En dat is niet een te makkelijk antwoord, maar ik geef hem nu eerst. Dat je in Christus, in Jezus Christus, vind je identiteit. We hadden het net over de scherper, de crucifix achter je.
0: Ja. Daar hangt er ook nog één.
2: Ah, ja, die kan ik dan niet zien. Maar je mag er zijn, was een boodschap vorig jaar in de Week van het Leven. Maar dat geldt ook in de situatie van dat je moeilijk vindt vast te stellen wie je bent. Je voelt je soms anders dan dat je biologische geslacht is. Mijn identiteit zit niet in of ik man of vrouw ben, hoe ik het precies voel en hoe ik het kan uitdrukken. Maar dat ik bij God mag horen, een kind van God ben, dat Jezus mijn redder is en dat in hem ik het leven heb. En kijk, dat pro-life legt dat niet zomaar op, kun je ook niet zomaar opleggen. Mm-hmm. Je kunt daar iets van proberen te laten zien en in de hulp aan jongeren kun je dat ook laten zien. Dus, en dat is soms een beetje moeilijk, hè? Als ethicus geef je een oordeel, een beoordeling. Maar als je bij mensen zit, heb je nog steeds diezelfde mening, maar is de toon, laat maar zeggen, anders. Hè? Wij zeggen ook vaak, waarheid en liefde moet samengaan. Als je denkt de waarheid te verkondigen, en als je dat vanuit de Bijbel helemaal kunt onderbouwen, dan ga je voor die waarheid.

0: Dan ga je voor die waarheid. Maar als je de liefde er niet bij betracht. Dan hadden we net ook bij abortus. Hè? Mm-hmm. Van je kunt zeggen abortus is niet goed. Dat ben ik ook mee eens. Maar als je niet helpt. Niet liefdevol nabij bent. Niet, dan is het een verkeerde boodschap.
1: Ja. En andersom kan het juist ook evangeliserend zijn. Om op een goede manier na te denken over pro-life onderwerp. En een goede hulp te bieden.
0: Precies.
1: Dat kan enorm leiden, ja, iemand op het spoor van Jezus brengen.
0: Ja, ja. Ja. En ook merken dat, hè, dat is de kern. Ja. En merken dat de mensen om je geven, om je heen staan, er voor je willen zijn. En dat is in onze samenleving toch wel waar het individualisme groot is. Hè? Ieder voor zich. Je moet het zelf maar uitzoeken. Denk ik dat we daar als pro-life, als christenen, een uitdaging hebben van. Nee, dit is hem niet in je uppie. Ja, ja, we moeten het samen doen. En een mens is ook een relationeel wezen. Hè? Zo zijn wij gemaakt.
1: Ja, ja.
0: Dus in je uppie red je het niet. Je hebt hulp nodig. En als je hulp geeft, kan dat heel erg ook lerend zijn. Hè? Als je de dame van net, dat je die bijstaat, helpt.
1: Selena
0: ja. die dat doet haar goed. Dat doet jezelf goed. Dat is goed. Ja. En daar in die gemeenschap. Dat moeten we weer zien terug te krijgen eigenlijk.
1: Ja.
0: Een vorm van gemeenschap, van relaties. Dat je er bent voor elkaar en elkaar helpt.
1: Oh. Oké. Okay. Nou, we hebben verschillende onderwerpen, noem je. Het gaat over het begin van het leven, zoals bijvoorbeeld abortus, embryokweek, prenatale onderzoek voor erfelijke ziekten. We hebben ook gekeken naar de maakbaarheid. Dat gaat er meer over als het leven al begonnen is. Hè, en onze cultuur, onze samenleving. Maar ook hoe kijken we naar onszelf als mensen. Antropologie is dat, hè?
0: Ja, zeker.
1: Christelijke antropologie. Genderdysforie, genderideologie. Daarbij ook heb je volgens mij nog niet genoemd dat mensen die zich laten. Transitie
0: gaan.
1: Zijn. Dus oftewel, zij zijn man, maar zij willen vrouw zijn. En daar ook
0: medische
1: de uiterlijke kenmerken van hebben. En de medische handelingen daarvoor doen. Die raken doorgaans ook onvruchtbaar.
0: Ja, dat klopt. Kijk, en dat is bij de conversie, verbod op conversiehandelingen heeft in de Tweede Kamer gespeeld, speelt nog in de Eerste Kamer. Dat jongeren die dus twijfelen aan hun identiteit en zeggen ik wil in transitie, dan gaan ze puberteitsremmen slikken enzovoort.
1: Ja.
0: En als je dat lang doet, word je dus onvruchtbaar.
1: Onvruchtbaar, ja.
0: En dat heeft grote consequenties. En het verbod op conversiehandelingen, dat wordt geframed als homogenezing. En dat is dus echt een frame, want het gaat over heel wat anders en heel veel meer. Als je met zo'n jongere in gesprek gaat en vraagt, heb je daar wel goed over nagedacht? Hè? Ja. En heb je wel eens met iemand gesproken die in het vak zit? Hè? Ook iemand, heb je wel eens met een psycholoog gesproken? Of als predikant, dat je zegt van, heb je het ook met de Heere God besproken? Hè? En mogen we het samen in gebed neerleggen? Dat wordt strafbaar.
1: Ja.
0: Dat is ook volstrekt bizar wat mij betreft.
1: Ja.
0: Dat je wilt helpen en ook vraagtekens bij zetten. En bij vraagtekens zetten bij jongeren, bij allerlei dingen die ze doen, daar groeien jongeren van.
1: Ja.
0: Die gaan hun eigen mening vormen enzovoort. En het is toch van de zotte dat als je met die jongeren optrekt, in een goede harmonie, hè? In liefde, trouw enzovoort. En met
1: waarheid.
0: Aandacht voor die jongeren in waarheid en biddend. Alleen dat biddend al. Hè? Wij zijn gewend te bidden en vinden dat mooi. Maar dat je dat met een jongere niet mag doen en dan de problematiek hoger mag leggen bij de Heere God.
1: Ja.
0: En dan ook vragen van wijsheid enzovoort. Die vind ik dus echt wel vrij ernstig.
1: Ja,
0: en dat gaat
1: dus
0: ook ver. Want het gaat ook nog op een gegeven moment op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geweten, vrijheid van godsdienst.
1: Ja,
0: dan denk je, jongens, pro-life is in die zin dus wel ook veel breder. Want medische transitie, dat hoort bij medische ethiek en dat soort onderwerpen. Maar het betreft gewoon ook de cultuur waarin we leven en wat voor een samenleving wil je hebben.
1: Ja.
0: Dus we willen graag een samenleving pro-life. Hè? En dat is dus niet van dat en dat mag niet. Nee, dat is voor het leven en voor het goede leven. En samen proberen goed te leven.
1: Ja. Nou, dan hebben we het nog niet eens gehad over levenseinde en euthanasie en zelfmoord. En
0: kunstmatige intelligentie in de zorg en nog zoveel meer.
1: Nog veel meer onderwerpen zijn er te bespreken. Maar helaas is de tijd op, al bijna op. En dan hadden we zelfs ook nog bedacht om muziek te gaan luisteren. Nou, dat lukt niet. Ik ga toch even noemen welke muziek we in gedachten hadden. Dat u zelf nog daarnaar kunt luisteren. Dat is een lied van Sela, Een toekomst vol van hoop. En een lied dat heet Genade... Zo oneindig groot.

0: Of dat is tussen haakjes de muziek van Amazing Grace. Nou, dat kunt u zelf vinden, hopelijk. Dat u daar zelf naar kunt gaan luisteren. Ja, maar we komen aan het einde, Bert-Jan. Het is hopelijk een brugje naar een toekomstige. Dat ik je nog een keer mag uitnodigen om hier naar de studio te komen.
1: Dat zou heel mooi zijn.
0: Om verder daarop in te gaan, want er is nog zoveel meer over te zeggen. En er hangt zoveel mee samen ook.
2: Ja.
0: En er is, en het is ook zo nodig om daar goede uitleg over te geven en bewustwording. En ook om daarvoor te bidden. En daar wilde ik dan ook graag mee afsluiten met gebed. Het is een gedicht, dus niet helemaal gebed. Het gebed is natuurlijk op God gericht. Maar ja, het is wel zo dat we natuurlijk... dit is een gedicht met heel veel drama daarin. En dat is ook zeker iets wat we bij God willen brengen. Zal ik... hoe zullen we dat doen? Mag ik jou vragen om te beginnen dat we dan afwisselen? Ja? Oké.
1: Kind van pijn. Ik gaf je geen liefde. Geen warmte. Geen hand.
0: Ik had geen verlangen, geen waarde, geen band.
1: Jij was als het onkruid. Ik rukte en trok.
0: Maar overal kwam je weer op.
1: Je groeide en schopte. Ik schreeuwde en bad.
0: Dat jij nooit zou weten dat ik in het begin jou niet lief heb gehad. Ja, en dan is het even stil. Dat is de stilte van de pijn en inderdaad, Kind van Pijn heet het gedicht. Ja, het drama wat hierin zit. Hè? Voor het kind, maar ook voor de moeder die dit heeft meegemaakt. Nou, geen hele vrolijke afsluiten, maar toch wil ik jou erg bedanken, Bert-Jan Heusinkveld, voor jouw komst naar de studio en jouw verhaal.
1: Dankjewel dat je hier mag zijn.
0: Ja, en jouw prachtige werk, wat je mag doen voor het platform Zorg voor het Leven en natuurlijk ook voor NPV. En ik zou het heel mooi vinden om je nog een keer uit te nodigen om dieper in te gaan op een van de andere onderwerpen, waar je zo ongelooflijk veel van af weet en zo sterk verbonden bent met al die andere partijen. Nog één keer noem ik de website waar we zitten natuurlijk in het midden van de Week van het Leven. Nou, dat is weekvanhetleven.nl. Prachtige informatie, prachtige verhalen, prachtige getuigenissen, van harte aanbevolen. En graag tot de volgende.
1: Hopen.
0: Dank u wel voor het luisteren.

Programma Guadalupana staan we stil bij de noodzaak om te bidden voor het ongeboren leven. Wij erkennen de waarde van het menselijk leven als een geschenk van God, al direct vanaf het allereerste begin. Door het gebed plaatsen wij het ongeboren leven onder de mantel van Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Het is 3:00. Met u thuis willen we de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid bidden. Als u het gebedenboekje hebt van Radio Maria, dan kunt u dat meebidden. En dan vindt u de tekst vanaf bladzijde 31. Ik wens u een mooi gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
2: ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Bidden we de lofprijzing van de goddelijke barmachtigheid. De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid lezen, horen en vertrouwen krijgen. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor alle verstand, zowel van mensen als van engelen.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid die het heelal omgeeft.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid die paarden neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
2: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
2: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is onderwerpen.
2: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
1: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
3: Een hele goede middag. Fijn dat u...

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Maria Verhoef. Zij is universitair docent aan de ETF in Leuven, de Evangelische Theologische Faculteit. Wat is de ETF?
1: De ETF is een kleine theologische zelfstandige faculteit in Vlaanderen, gelegen in Leuven. We zijn een evangelisch-protestantse faculteit met ruim 250 studenten. En wij bieden hier zowel bachelor, master als doctoraatsprogramma aan. Zowel residentieel voor studenten die hier na de middelbare school komen of nadat ze een bachelor elders hebben gedaan, komen ze hier in een mooi oud jezuïtenklooster. Vaak wonen studenten hier ook. En dan hebben we een hele grote groep studenten die hier studeren in het ETF Open University programma op afstand, omdat ze al bijvoorbeeld werkzaam zijn in een andere job en opnieuw theologie willen studeren. Op die manier hebben we een grote groep studenten. En ik ben een van de docenten.
0: Wat is jouw vakgebied hier?
1: Mijn vakgebied is de historische theologie. En de laatste tijd beweeg ik mij ook meer in het vakgebied van de studie van de spiritualiteit, wat zich aan de ETF ook meer bevindt in de praktische theologie. Dus ik sta eigenlijk met mijn beide benen in twee vakgroepen.
0: Ja, wat is spiritualiteit? Of christelijke spiritualiteit? Want daar heb je het over.
1: Ja, spiritualiteit is altijd een begrip wat veel verwarring en vragen oproept. En het is inderdaad een verschil of je spiritualiteit definieert in brede zin of als christelijke spiritualiteit. Ik gebruik voor studenten altijd graag de definitie van Angela Roodhaan. Zij noemt spiritualiteit de levenshouding of de levensoriëntatie van iemand die zich bewogen laat worden door wat hem of haar ten diepste beweegt. En als je dat dan een specifiek christelijke invulling geeft, dan is die bewogenheid natuurlijk ingevuld met eigenlijk de christelijke begrippen, maar ook hoe je dat dan doet, hoe je die invulling specifiek een kleur geeft. Daar zijn natuurlijk verschillende visies op. En ik zelf vind een visie of een definitie van Willem-Marie Speelman van de Universiteit van Tilburg altijd een hele mooie. Hij spreekt over spiritualiteit als een leven dat weet heeft van zijn bestemming. En de bestemming van het leven is dan te delen in God. En dat delen is een betrekkingsgebeuren dat een mens omvormt tot het beeld van God. Dus opnieuw is spiritualiteit dan een leven dat het om zijn bestemming te doen is. En die bestemming is eigenlijk oorspronkelijk mens zijn. Een mens zijn zoals in aanwezigheid van God, zoals in de eerste dagen. En ik vind het een hele mooie definitie van spiritualiteit, omdat er een aantal elementen in zitten die ik heel herkenbaar vind vanuit hoe de kerkvaders spreken over spiritualiteit. Dus het leven van God delen. In de Oosterse theologie wordt dat vaak omschreven als vergoddelijking of deificatie. Deel krijgen aan het goddelijke leven. En dat is iets wat mij vanuit mijn eigen traditie niet echt is meegegeven, deze definitie. Dus als student, ik ben hier als 18-jarige gekomen en ben eigenlijk nooit meer weggegaan aan de ETF. Heeft me dat tijdens mijn studie gefascineerd. Van hé, dit is een heel andere manier van het christelijke leven beschrijven. En dat is, ja, dan ben ik verder onderzoek gaan doen ook in de kerkvaders. Omdat dit juist het beeld is wat je bij de kerkvaders duidelijk naar voren ziet komen. En dus ook het oorspronkelijk mens zijn. Het mens zijn zoals het God bedoeld heeft. Zoals we dat ook zien in de mensen in de eerste dagen. Dat duidelijk een beeld geeft van wat spiritualiteit, van wat echt vervuld leven is.
0: Als ik je nou zo hoor praten, dan krijg ik één moeite heb ik hiermee. Je gaat het over begrip hebben, je gaat het over het leven hebben. En dan moet je woorden gaan gebruiken. Is dat niet lastig?
1: Ja, heel lastig. Omdat natuurlijk taal is altijd beperkend. En het is heel erg zoeken. En als we het hebben bijvoorbeeld over de definities van spiritualiteit. Onlangs las ik nog een boek waarin iemand schreef, ja, er zijn er inmiddels 90 en we zijn nog steeds, er komen er nog steeds nieuw bij. Dus stop alsjeblieft met proberen eenduidige definitie te vinden. Belangrijk is ook dat spiritualiteit een begrip is wat dus ook breder in de menswetenschappen gebruikt wordt. En niet enkel binnen theologische kaders. Maar ook vanuit bijvoorbeeld psychologie, filosofie. Wordt een heel belangrijk begrip ook in de zorg. En het is dus niet noodzakelijk, krijgt het een invulling die te maken heeft met christelijk geloof. En ook dus academisch gezien, als we het hebben in het onderzoek over praten we dezelfde taal. Dus enerzijds zijn definities belangrijk, maar ze schieten ook altijd tekort. En tegelijkertijd blijft het belangrijk om met elkaar uit te wisselen, waar hebben we het eigenlijk over? Dus als we bijvoorbeeld hebben in de zorg, in ziekenhuizen, in spirituele zorg, hoe maak ik dan verbinding met de ander? Wanneer gaat het dan over die spirituele dimensie? En dan hebben we het niet altijd over drie-eenheid of vergoddelijking. Heel vaak gaat het dan op een spirituele dimensie die veel minder al is ingevuld door de theologische zwaar geladen begrippen. Dus ja, inderdaad, het schiet tekort, maar het is ook belangrijk om het erover te hebben. Waar hebben we het over?
0: Als ik met jou praat, hè, want jij geeft het vak hier. Je doet het in de hand, onder andere zou het hebben van Athanasius, even kort. Dan sta je met een historisch figuur die ook in twee werelden zit. Die probeert aan de ene kant, staat hij in een enorm... In een enorme conflict scene heeft hij gezeten. Hij is verbannen geweest uit Alexandrië naar Trier toe en noem maar op. Tegelijkertijd probeert hij woorden te geven, iets wat toen nog geen goede woorden voor waren eigenlijk.
1: Klopt, hij sprak niet over op dezelfde manier over spiritualiteit zoals wij dat vandaag geneigd zijn te doen. Wij zijn vandaag ook geneigd een bepaald soort scheidingsdenken te maken tussen theologie en spiritualiteit wat niet bestaande was bij de kerkvaders. Dus dat was een totaal verweven gedachtegoed. En inderdaad, ik geef het vak christelijke spiritualiteit aan eerstejaarsstudenten. Dus dat is in die zin heel introducerend. Ik leer hen kennis maken met hedendaagse definities, maar ook met belangrijke figuren natuurlijk in de christelijke traditie. En vragen ze dan steeds weer, een figuur als Athanasius of andere, hoe spreken die, hoe vandaag de dag resoneert dat als wij die lezen? Of is dat een wereld die ver, ver van ons vandaan is? En op die manier kijk ik inderdaad ook naar Athanasius. Dus ik heb recent zelf wat meer mij verdiept in Athanasius. Vanuit die hele vraag van oké, Athanasius staat vooral bekend om zijn theologische polemieken. Dus het gaat heel veel over de correcte formulering van het christelijk geloof. Rond de hele formulering van het geloof bij het concilie van Nicea in 325. Athanasius heeft daar zijn hele leven vervolgens aan besteed om die geloofsbelijdenis te verdedigen. Is daar zeer veel vol in ballingschap gedaan. Dus dat heeft heel veel te maken met wat wij vandaag de dag systematisch theologisch denken zouden noemen. Maar ik heb hem dan bekeken vanuit de vraag van oké, maar als we nu ons afvragen wat Athanasius bezielde. Dus als we het hebben over spiritualiteit. Ja, waar je ten diepste door bewogen wordt, die oriëntatie. Wat was die bezieling dan? En herkennen wij nog iets in die bezieling van Athanasius? Houden we diezelfde bezieling vast als wij vandaag christen zijn? Of is dat toch heel anders? En hoe duidt hij dat? En in mijn zoektocht heb ik niet alleen maar zijn meer systematisch theologische werken, polemische werken bekeken, maar ook zijn levensbeschrijving van de heilige Antonius, monnik uit Egypte. Aan het eind van zijn leven heeft hij een levensbeschrijving geschreven. En dus gaat het eigenlijk om echt een soort van voorbeeld gelovige. En als we die levensbeschrijving lezen, kunnen we ook iets proeven van oké, maar hoe zag dan zo'n bezield leven er volgens Athanasius uit? En hoe werd dat belichaamd in de persoon van Antonius?
0: Is die levensbeschrijving van Antonius dan? Die gedachte komt bij mij op nu. Een soort autobiografische biografie van een ander? Of van zichzelf en van een ander?
1: In het onderzoek wordt er... Dus natuurlijk is zo'n levensbeschrijving interessant om te zien wat kunnen we daar uit weten over de historische figuur van Antonius. Maar algemeen erkend wordt eigenlijk dat het vooral ook heel fascinerend is om die levensbeschrijving te bestuderen om Athanasius zelf beter te leren kennen. Omdat eigenlijk zijn visie heel erg doorklinkt in die levensbeschrijving. Dus dat is misschien nog wel interessanter om te zien, oké, Athanasius geeft natuurlijk een bepaald narratief over Antonius. En hoe doet hij dat dan? En wat benadrukt hij? En wat laat hij? Ja, welke elementen doet hij oplichten? En wat laat hij bijvoorbeeld liggen?
0: Wat heb jij ontdekt? Wat waren voor jou van die aha-momenten? Je dacht van, hé, het zit toch... Dus die verbinding, ik noem het even mystiek en theologie, zit toch veel dichter bij elkaar, is veel met elkaar verweven. Dat ik dacht, als historische docent historische theologie ben je hier gekomen. Mm-hmm. Alleen dit gaat nog een stap verder. Eigenlijk gaat het de essentie toe van dat theologie niet iets is wat je kunt weten, maar eigenlijk meer een verbinding ook ontstaat aan de verbinding met.
1: Ja, in die zin ben ik gewoon heel eenvoudig gaan lezen. Dus in zijn tweedelig werk Tegen de Heidenen en Over de Menswording. In eerste instantie gewoon om te zien vanuit die vraag, oké, wat bezielde hij, wat valt me op? En een van de dingen die me opviel is dat Athanasius heel vaak spreekt over in termen van zien. Dus hij beschrijft de oorspronkelijke mens in de eerste dagen als de mens die door zijn gelijkenis met Christus, door geschapen te zijn naar het beeld, de werkelijkheid kon zien, de ware dingen kon schouwen. Dus de schouwende mens wordt eigenlijk besproken als degene die daadwerkelijk een niet vertroebeld zicht had. En vervolgens in zijn werk gaat Athanasius vertellen hoe de mens eigenlijk vervolgens ja, volledig benomen wordt door allerlei afleidingen om nog juist te kunnen zien. Dus de blikrichting van de mens gaat naar beneden, is gericht op andere dingen, is gericht op datgene wat heel tastbaar is, wat heel dichtbij is, datgene wat de eerste aandacht trekt. En daardoor vertroebelt de blik van de mens. En dus op een gegeven moment ben ik heel veel aandacht gaan besteden eigenlijk aan die omschrijving steeds van het kunnen zien en schouwen. En Athanasius schetst dan eigenlijk hoe de mens geschapen was met de mogelijkheid tot godskennis vanwege het geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Want daardoor deelde hij daadwerkelijk in het goddelijke leven.
0: Een tussenvraagje. Wat bedoel je met schouwen precies?
1: Het schouwen, dat klinkt misschien wat abstract. Mm-hmm. Mag ik misschien een klein stukje tekst voorlezen van Athanasius? Dus in zijn eerste deel van het werk tegen de heidenen. In een van de eerste passages schrijft hij: God de schepper heeft, omdat hij goed en verheven schoon is, door zijn eigen woord, onze heiland Jezus Christus, het menselijk geslacht naar zijn eigen beeld geschapen. En door de gelijkenis met hem heeft hij de mens zo geschapen dat hij de werkelijk zijnde dingen, en daarmee bedoelt hij dus alles wat verbonden is met God, het goddelijke, dus het werkelijk zijnde dingen, kon schouwen en kennen. En waarbij de mens dus ook een idee had gekregen en kennis had gekregen van zijn eigen eeuwigheid. En dan zegt hij, de bedoeling hiervan was dat hij door zijn identiteit te bewaren nooit het schouwen van God zou beëindigen, zich nooit zou onttrekken aan het leven met de heiligen, maar door zich te houden aan de genade van hem, die hij heeft gegeven, zich ook te houden aan zijn eigen kracht die heeft ontvangen van het woord van de Vader, zich zou verblijden in en gemeenschap zou hebben met het goddelijke. De schouwen is eigenlijk, ja, gaat niet zozeer alleen maar om een soort van passieve kennis van God, maar het gaat ook om, ja, in heel relationele termen, om verblijden in en gemeenschap hebben met het goddelijke. Dus de mens die deelde in de gemeenschap van God. En dus de mens was eigenlijk geschapen om daadwerkelijk in nabijheid, in gemeenschap, in een daadwerkelijk zicht op God te leven. Dus zonder schouwen is dan eigenlijk niet alleen maar de juiste blik hebben, maar ook het werkelijk kunnen verblijden, het delen vanuit een heel relationeel perspectief.
0: Is het nodig misgegaan in de geschiedenis? Ik bedoel, ook al toen, naar de schepping, heeft hij daar ook over? Want dan komt het gewoon een kink in de kabel van dit schouwen.
1: Ja, dat beschrijft hij heel uitgebreid. Hoe die kink in de kabel komt. Voortdurend benadrukt hij dat eigenlijk het Gods doel was geweest dat de situatie zo bleef, zoals in het begin. Maar de mens die dan eigenlijk afgeleid werd. En vervolgens schept hij eigenlijk, dus hij vertelt heel uitgebreid in het eerste deel tegen de heidenen, hoe de mens zich eigenlijk qua blikrichting vergaapt aan al het geschapene. En hoe ze die geschapen dingen, de gewone tastbare dingen, vergoddelijkt in plaats van de werkelijkheid te zien. En hij vertelt hem vervolgens, eigenlijk was de mens dus geschapen vanuit het beeld van God. Was het geschapen zijn naar het beeld van God, maakte dat de mens in zichzelf eigenlijk als in een spiegel God kon zien. Dus hoe de mens echt geschapen is naar het beeld is fundamenteel voor spiritualiteit. En vervolgens bespreekt hij eigenlijk hoe God altijd degene is die, ook als de mens vervolgens zich afkeert en de andere blikrichting heeft, hoe God altijd degene is die afdaalt en zorgt dat de mens, ja, mogelijkheden heeft om hem te blijven zien. Om dus God te zien bijvoorbeeld in de harmonie van de schepping. Daaruit moet de mens eigenlijk wel concluderen dat er een schepper is achter dit alles. Vervolgens ook de schrift. De mens leert God kennen uit de geschriften en zou daarin ook moeten concluderen, ja, wie de werkelijk zijnde is, namelijk God. Vervolgens blijkt dat allemaal niet te helpen. En dus schrijft hij het tweede deel, waarin hij zegt hoe de incarnatie, de menswording van Christus, eigenlijk de ultieme daad van God is, waarmee God zichzelf opnieuw verbindt aan het hele lage, tastbare, zichtbare, werkelijke, zich tot ons keert op het aardse leven. En dat eigenlijk door de opstanding er een daadwerkelijk een andere realiteit mogelijk is. Dus dat maakt een hele duurzame manier van schouwen mogelijk. Omdat in Christus, doordat Christus gestorven is en opgewekt en opgestaan, ook de dood heeft overwonnen. En daarmee opnieuw eigenlijk een herschepping doet. zoals in de eerste dagen, wanneer opnieuw het mogelijk wordt om weer een nieuwe blikrichting te hebben, om opnieuw te schouwen.
0: Dat hou je je studenten voor, dit?
1: Dit hou ik misschien niet in zoveel detail voor, maar het is wel wat mij, bijvoorbeeld het belangrijke element wat Athanasius aanduidt, dat eigenlijk God het altijd is die aan het begin staat en altijd zich uitstrekt om de mens tot zich te trekken. Zelfs zover dat God ons tegemoet komt in onze soort van beperkte gerichtheid op alles wat heel dichtbij is en tastbaar en zichtbaar is. Zorgt God er ook voor dat steeds opnieuw dat hij ons mensen trekt. En ik denk wel dat dat mijn eigen bewogenheid is, ook in spiritualiteit. Ik hou de studenten niet zozeer een bepaalde eenduidige visie, ook niet een bepaald kerkelijk gekleurde visie voor over hoe het precies allemaal in elkaar zit. Mijn startpunt is eigenlijk, God is aan het werk. En ik hoop dat studenten in het vak van spiritualiteit ook iets leren ontdekken van wat Athanasius laat zien. Namelijk, God is aan het werk en God is op zoek naar ons. En hoe kan ik in mijn eigen levenswijze daar aandacht voor hebben? Hoe kunnen mijn ogen terug opengaan? Wat resoneert er? En ik hoop dat op alle manieren die ik aanbied, van zowel het lezen van boeken uit de traditie, klassiekers die ze moeten lezen, als het gaan naar een retraite, als het bespreken van dit soort teksten, dat studenten uitnodigt om te zeggen, hoe word ik getrokken tot God die altijd aan het werk is, ongeacht wat ik doe? Het hangt niet zozeer af van mijn specifieke spirituele discipline die ik beoefen, maar hoe kan ik wel, en dat is wat Athanasius ook beschrijft, die heeft het eigenlijk over een soort van actieve ontvankelijkheid. Dus eigenlijk is het God die aan het werk is, maar de vraag is wel, hoe kunnen wij ons daarvoor openstellen? Hoe zorgen we ervoor dat onze blikrichting daarop gericht is? En daar bieden denk ik de kerkvaders ook heel wat, soms heel concrete handvaten, maar soms ook juist dat beeld van, misschien moeten we ons niet zozeer bezighouden met spiritualiteit in de zin van bijzondere geestelijke ervaringen of bijzondere vormen van gebed of rituelen. Niet dat die niet belangrijk zijn, maar wel, laten we niet alleen gericht zijn op gewoon het navolgen van Jezus, hoe hij op aarde was, hoe hij als zeer goed mens leefde. Maar in hoeverre wordt onze blik nog bepaald door het oorspronkelijke doel van hoe wij geschapen zijn als naar het beeld van God. En God die zich eigenlijk altijd uitstrekt tot de mens om de mens in liefde tot zich te trekken. Ja, dus iets van dat, en dus soms lees ik wel teksten, maar een heel diepgaande bespreking is veel meer in de historisch-theologische vakken. Maar soms bespreken we inderdaad ook dit soort teksten wel binnen het vak christelijke spiritualiteit.
0: Ja, het loopt behoorlijk in elkaar over natuurlijk ook.
1: Ja, inderdaad. En dat is wat mijzelf ook heel erg fascineert. Dus ik merkte dat ik, toen ik enkel nog meer de historisch-theologische vakken gaf, dat ik soms wat op mijn honger bleef zitten. Omdat het soms wat stopt bij het eigenlijk leren kennen van bepaalde figuren, bepaalde geschriften, bepaalde bewegingen in de geschiedenis. Om daar eigenlijk, en het is heel belangrijk natuurlijk, om diepgaande kennis te hebben van bepaalde tijdperken, bepaalde visies, bepaalde ontwikkelingen. Maar ik merkte altijd een honger in mezelf om toch ook die vervolgvragen te stellen. Van maar dan, als we dat dan beter leren kennen, wat maakt ons dan als persoon in de 21ste eeuw, wat doen we daar dan mee? En hoe spreken die bronnen, die spirituele bronnen uit de christelijke traditie, waarom hebben die vandaag ook nog zeggenschap? En wie bepaalt dan wat de zeggenschap is? En hoe kunnen we die opnieuw aanwenden? Want er is zo'n enorme rijkdom. En dat zijn meer vragen die vanuit de studie van spiritualiteit explicieter gesteld worden.
0: Je hebt het dan over ontvankelijk zijn, ontvankelijk worden. Nou, mijn vraag is, hoe doe je dat? Lijkt me het een van de issues die ik vaak mis in deze tijd, is gewoon stilte. Ja, er is wel steeds meer aandacht naar, maar het is dan een soort stil zijn in een stille omgeving. Ik denk, dat is mooi, maar hoe verstil je jezelf door je ontvankelijk te worden? Of is het wel een voorwaarde voor ontvankelijkheid?
1: Ja, ik ben daar zelf wel ook een groot voorstander van. En tegelijkertijd, de manier waarop je stil wordt is denk ik verschillend van persoon tot persoon. Het zijn wel oefeningen die ik ook met studenten doe. En ik merk, bijvoorbeeld, ik begin eigenlijk mijn colleges vaak met een film die studenten kijken. Godspeed wordt die genoemd. En dat gaat eigenlijk over een misschien typisch Amerikaanse pastor die eigenlijk naar heel kleine dorpjes in Schotland wordt gestuurd. En daar moet leren wat het betekent om daar predikant te zijn. Wat helemaal anders is. Want het zijn gewoon velden, huizen zonder huisnummer. Mensen hebben geen kantoor. Dus er is heel veel interpersoonlijk contact. Dus wat hij moet leren is gewoon door te wandelen. En door echt te leren luisteren naar mensen. En dus vaak is dat een startpunt van mijn colleges. Dat we dat bekijken. En dat we daarna ook een wandeling gaan maken. En dat we beginnen met een soort stilteoefeningen. En er zijn nog meer stilteoefeningen. Bijvoorbeeld, we gaan op retraite. En tijdens die retraite in het klooster van Chemin-Neuf in Antwerpen hebben we een heel druk programma op zich. Leven we mee. Bidden we de getijdengebeden. Maar is er aan het eind van de middag ook altijd een volledig uur stilte. En studenten...
0: Ik wou bijna zeggen, zelfs in een klooster.
1: Zelfs in een klooster, ja. Dus verhoudingsgewijs is daar relatief weinig stilte op die dag. Maar toch richten we dat uur heel specifiek in. Studenten moeten dan dat uur ook stil zijn. Ze worden een vorm van Ignatiaans gebed aangereikt die ze kunnen bidden tijdens dat uur. En veel studenten geven achteraf aan dat ze er op voorhand enorm tegenop zagen. Omdat ze bang zijn dat ze dat uur niet kunnen volhouden. En dat ze daar heel moeilijk mee hebben. En dus veel studenten ervaren dat natuurlijk hun gedachten in de eerste instantie eigenlijk alle kanten op gaan. Maar het fascinerende vind ik is dat bijna alle studenten ook achteraf zeggen dat het een verademing was. En dat het ongelooflijk is dat ze niet hadden kunnen voorstellen hoeveel deugd ze hebben aan dat uur en hoeveel verrijking dat is voor hun gebed. Dus ik denk echt dat het ook voor jonge mensen vandaag, juist ook door de enorme afleiding die we hebben, inclusief ikzelf met alle sociale media, en is dat er zoveel ruis is dat we stilte erg moeilijk vinden. En ik vind het dus juist heel leuk om te ervaren dat studenten dan eigenlijk zeggen wat voor een verademing het is als ze het opeens doen. Dat het blijkbaar helemaal niet zo erg is, maar dat het hen juist heel veel biedt. En ik denk wel dat dat inderdaad, ja, ook Athanasius spreekt daar al van, over hoeveel we eigenlijk worden afgeleid door de ruis, hoeveel we getrokken worden naar het onmiddellijke, naar alles wat in onze nabije omgeving is. Het was toen al zo, dat is nog steeds zo. En hoe...
0: Ja, het kan ook heel normaal zijn. Ik bedoel, als ik dorst heb, dan ga ik naar de kraan. Zo simpel is het wel.
1: Tuurlijk, er is ook niks op zich fout mee. Maar als je alleen maar wordt getrokken door datgene wat zich heel de tijd om je heen beweegt. Ja, hoe leer je dan nog echt stil te staan bij van, oké, maar wat,

0: zei je net, dat ging verkeerd met de mensen. Zij keken naar de directe dingen om zich heen en vergoddelijkte dat eigenlijk. Tegelijkertijd is Athanasius ook een van de mensen die niet aan de wieg staan, maar waar het woord vergoddelijking toch op een andere manier ook een betekenis krijgt die voor ons relevant kan zijn.
1: Inderdaad, dus in het werkje van Tegen de Heiden en Over de Menswording, daar staat eigenlijk maar één zinnetje. Waar Athanasius wel heel bekend is geworden, is dat hij zegt, hij zelf werd mens opdat wij vergoddelijkt zouden worden. En in dat werkje zelf legt hij het niet heel erg uit. Maar eigenlijk zie je dan bijvoorbeeld wel, denk ik ook in het leven van de heilige Antonius, wat dat betekent voor Athanasius. Hoe hij Antonius afschildert als degene die eigenlijk echt leefde vanuit die, ja, een soort actieve ontvankelijkheid om daadwerkelijk Christus te laten werken in zijn leven. En dus in Antonius wordt, ja, op veel manieren is het een heel bevreemdend werk, omdat het gaat over gevechten met demonen en verleidingen en iemand die zich terugtrekt in de woestijn, steeds verder terugtrekt en alleen leeft op water en brood. We kunnen het ons helemaal niet voorstellen. Ik denk ook niet dat we dat leven moeten naleven. Maar de manier waarop Athanasius het beschrijft is wel een manier om te laten zien dat Antonius het leven in volledige afhankelijkheid en verwevenheid met Christus die door hem heen werkte. Dus heel vaak benadrukt hij ook van, ja, maar het was eigenlijk niet Antonius kracht die dingen deed, maar het was Christus door hem die werkte. Dus hoe dat delen in het goddelijke leven en dus hoe dat een stukje als het ware van die hemelse werkelijkheid heel duidelijk al op aarde belichaamd werd in het leven van Antonius. En dus ook hoeveel, ja, er zijn, ik kan misschien één passage voorlezen, waarin Antonius ook een soort, ja, wat je zou kunnen noemen alter Christus wordt. Dat mensen getrokken worden tot hem. Dus ze trekken allemaal naar de woestijn om eigenlijk hem te zien. En er waren heel veel monniken die daar ook samenleefden. Op een gegeven moment wordt er zelfs gesproken over, door Antonius werd de woestijn eigenlijk een stad van monniken. Dus als er dan mensen naar de woestijn trokken, dan wisten ze niet per se wie van die monniken dan Antonius was. Maar blijkbaar was hij zo opvallend dat ze onmiddellijk al zagen van, ah, dat moet hij zijn. Ik kijk even waar ik mijn passage heb. Dus er staat geschreven over Antonius. Hij was geheel en al in balans, zoals iemand die zich laat leiden door de reden. En dat wordt dan in het Grieks logos genoemd. Dus iemand die zich laat leiden door de verbondenheid met de logos, het beeld van God. En die zich dus in zijn natuurlijke toestand bevindt. Dus de natuurlijke toestand wordt eigenlijk het daadwerkelijke mens zijn, zoals het van nature bedoeld is. In die toestand bevond Antonius zich. En door hem genas de Heer veel van de aanwezigen die aan lichamelijke ziekte leden, reinigde hij anderen van demonen en verleende hij gratie aan de woorden van Antonius. Zo kon hij vele bedroefden troosten en bij ruziemakers vrede brengen, waarbij hij iedereen voorhield om niets anders in de wereld te stellen boven de liefde voor Christus. Ja, en dus dat gehele, wij zouden dat vandaag de dag misschien een beetje vaag vinden, dat geheel en al in balans zijn. Studenten reageren soms ook op dit soort teksten, alsof het om een soort spirituele zweverigheid gaat. Maar wat je bij Athanasius ziet eigenlijk is hoe Antonius dus daadwerkelijk een verwevenheid had, doordat hij met Christus en van daaruit leefde en uit, ja, op die manier eigenlijk ook herkenbaar was voor anderen.
0: Heb je het dan in wezen over het normale christelijke leven, het dagdagelijks leven van iedere christen zoals wij zouden kunnen leven in deze maatschappij, nu op dit moment? Want dit was in de woestijn, er was een tijd dat het christendom weer bon ton werd. Dus er zijn allerlei filosofieën en allerlei ideeën waarom die mensen naar de woestijn gingen. Maar goed, even los daarvan, is dit, wat Paulus schrijft hier net zo over?
1: Ja, ik denk van wel. Natuurlijk moeten wij op een bepaalde manier dit soort teksten uit de christelijke traditie zijn soms bevreemdend. Dus als je bij een snelle lezing van het verhaal van Antonius staat dat deels ver van ons af. Dus ik denk wel dat we het soms moeten vertalen naar vandaag en soms ook nieuwe beelden nodig hebben. Maar tegelijkertijd denk ik dat het heel belangrijk is om te zien, en daardoor denk ik wel dat de bezieling van Athanasius, waar hij door bezield werd, dat nog steeds de kern is van het christelijk geloof. En dus bijvoorbeeld een van de, hoe wij vandaag kunnen leven, ik denk een van de mooie manieren om dat te vertalen naar vandaag is een recent boekje wat in het Nederlands vertaald is van Rowan Williams, Hartstochten van de Ziel, hoe we onze verlangens ten goede kunnen keren. Hij maakt de verbinding tussen de elementen die ook Athanasius zegt, maar ook de woestijnvaders en de bergreden. En vertelt ons eigenlijk ook, ja, hoe diezelfde

0: manier van denken. Een manier van denken ook over hoe wij bedoeld zijn als mensen die geschapen zijn om Gods heerlijkheid te zien, om deelgenoot te worden van God. Hoe dat bijvoorbeeld uitdrukking kreeg vaak bij de woestijnvaders en moeders, met de gerichtheid op bijvoorbeeld hoe we onze verlangens ten goede keren. Dus dat we eigenlijk heel veel bezig zijn met het gewone, concrete leven, door allerlei impulsen die ons op ons afkomen. Hoe we soms afgeleid worden juist door impulsen van honger en van lust en van boosheid. En van,
1: mooie voetbalwedstrijd, noem het maar op. Max Verstappen doet er wat.
0: Ja, inderdaad. Dus, ja,
1: het klinkt gek, maar het zijn vaak dat soort banale dingen die ook heel gewoon zijn.
0: Ja, inderdaad. En dat is het, in die zin het leuke van de woestijnmonniken. Dat die, juist omdat ze zich terugtrokken, vaak alleen of in kleine groepjes in cellen, veel met zichzelf bezig waren, hebben die ontzettend veel aandacht gegeven aan menselijke gemoedsbewegingen. Waar worden we enthousiast van? Waar worden we verdrietig van? Wat maakt ons somber? Wat maakt ons passief? Wat zet ons in vuur en vlam? En wat ze daar zoveel... Ze hadden zoveel stilte eigenlijk om zoveel, wat zoveel ruimte gaf om daarmee bezig te zijn. Hebben ze ook, en natuurlijk moet je dat helemaal vanuit tijd en context. En ook vanuit, ik bedoel, er zitten heel veel parallellen ook in de hele Griekse, Romeinse denken daarin. Dus je moet dat in die tijd uitleggen. Maar op bepaalde manieren zijn ze dus ook heel praktisch. En kunnen we ook vandaag de dag, kunnen we nog heel veel daarvan leren. Dus ik vind zo'n boekje wat Rowan Williams dan geschreven heeft. Ja, hij heeft echt een hertaling gedaan naar datzelfde gedachtgoed voor vandaag. Mooi is dat we steeds opnieuw die vragen bij de traditie moeten stellen. Van oké, wat betekent dat dan vandaag de dag? Ik zou graag wel een andere citaat willen voorlezen. Wat ik geleerd heb van Rob Vaassen. Collega aan de Katholieke Universiteit Leuven. Die specialist is in mystiek. Ja, van hem heb ik ook een citaat geleerd wat veel zegt, denk ik, over spiritualiteit en wat ook vandaag sprekend is. Dat is een citaat van Henri Bremond. Hij heeft dat in het Nederlands vertaald. En als het mag, wil ik die wel voorlezen. En hij zegt daarin, of we nu goed of slecht zijn, heiden of christen, God is in ons. Of beter, wij zijn in hem. We kunnen alleen maar handelen als hij in ons en door ons handelt. Hij is in ons nog voor we iets doen, vanaf het moment dat we bestaan. Hij is er niet als een religieus boek dat ergens van achter in een kast ligt, maar wel als het levende principe van alle leven. Hij is er niet als een gedachte, want een gedachte betreffende God, of ze nu verworven of geschonken is, is niet God. Of we nu aan hem denken, dan wel aan iets anders denken, of indien onze geest sluimert, God is daar. Wat hem in ons doet binnentreden is niet een of andere religieuze daad. Hij is in mij, ook als ik hem niet bemin. Nog voor ik hem bemin. Hij is aanwezig bij alles wat me het meest eigen is in mezelf. Een verborgen, onvoelbare aanwezigheid, aangezien ze vooraf gaat aan al onze daden. Zelfs de meest onbewuste. Een aanwezigheid die ik niet verdiend heb, door geen enkel gebed, geen enkele inspanning. Hij is daar, heel actief. Hij ondersteunt, vormt, schept het verlangen om hem te beminnen. De hunker naar hem, waarover de heilige Franciscus van Sales zo mooi geschreven heeft. Deze innerlijke gerichtheid, constant, substantieel, dat is ons wezen. Noodzakelijkerwijs gericht op de aanwezige God. Door de aanwezige God. En de mens is mystiek. Of spiritueel zou je ook kunnen zeggen. Wanneer er een bewustzijn ontstaat van Gods aanwezigheid in ons. Wanneer we in zekere zin zijn aanwezigheid in ons ervaren. Wanneer het contact tussen God en ons, dat er altijd is en dat noodzakelijk is voor ons bestaan, voelbaar wordt. Wanneer het de kenmerken van een ontmoeting krijgt, van een omhelzing, van een overweldiging. Nou, dit is wat mij betreft zo'n ongelooflijk rijke tekst. En datzelfde lees ik in het boekje van Rowan Williams. Datzelfde lees ik bij Athanasius, steeds in andere bewoordingen. Dat God vooraf gaat en God die altijd trekt en bezig is met ons om zich tot ons toe te keren om ons tot hem te trekken. Dat ook mijn motivatie is in het vak christelijke spiritualiteit. Dat ik denk, het hangt niet zozeer van mij af wat ik doseer. Maar ik zou graag wel die elementen uit de traditie, uit verschillende mogelijkheden, ook van spirituele disciplines die we vandaag hebben, willen aanreiken aan studenten om hen op weg te helpen en te zeggen van oké, die zoektocht is niet zozeer een zoektocht die gericht is op, wat kan ik vandaag doen? Hoe kan ik spirituele ervaringen hebben? Maar hoe kan ik ruimte maken? Hoe kan ik opnieuw leren zien? Hoe kunnen mijn ogen opnieuw geopend worden voor die God die altijd actief is? En hoe kan ik daar ontvankelijk voor worden? Meer dan ja, spiritualiteit die alleen maar gericht is op onze activiteiten en vormen en theologische ideeën. Dus die, ja, dat bewustzijn, wat we denk ik heel vaak ook weer vergeten. Zeker als we bezig zijn met de heel dagelijkse, gewone, soort van niet relevante dingen, maar die wel ons leven uitmaken. Ja, is onze blik vaak vertroebeld. En de spiritualiteit heeft alles te maken met dat zien. Hoe God aan het werk is.
1: Als ik naar de drievuldigheidsicoon van Rublev ga. Het perspectief is daar net omgekeerd. Wij denken toch in ons westerse denken, denk ik. Ook ikzelf. Wij moeten naar God toe. Wij moeten iets doen om. Wij gaan van een dienst genieten. Wij zingen liederen ter ere van. Terwijl in die icoon is het perspectief precies omgekeerd. Dus ik ga niet het schilderij in, maar ze komen naar mij toe. Is dat een beetje wat hier aan de grondslag ligt?
0: Ja, de openheid in die icoon. De open tafel. De tafel die ja, heel verwelkomend, gastvrij is, ontmoeting uitstraalt. Ja, dat is inderdaad het. En natuurlijk is die ook uitnodigend. Van ja, zet je aan tafel bijna. Maar het is, ja, het is de beweging van God naar ons. Die uiteindelijk, dat schrijft Athanasius in zijn hele werk ook. Wij zijn geneigd weg te bewegen. Maar het is God die constant, onophoudelijk, voortdurend, nooit aflatend, zich altijd tot ons beweegt. Naar ons toe gaat. Ja, en het is daarvoor die grootheid, als het ware, de drijfveer laten worden van alles wat je beweegt. En dat heeft natuurlijk, dat heeft niet alleen maar te maken met een soort, laten we zeggen, alleen maar alles in een soort geestelijke wereld, in een geestelijke toestand verblijft. Maar dat maakt, heeft heel concreet invloed op je dagelijks leven. Dus ik heb eerder onderzoek gedaan naar de thematiek van vriendschap bij Johannes Chrysostomos. En ja, ik zie daar ook parallellen in, want hij schrijft bijvoorbeeld over de relatie tussen God en mens als een vriendschapsrelatie. En een van de beelden die hij gebruikt is van, kijk, echte vriendschap is eigenlijk gericht om steeds meer mensen ook in die vriendschapsrelatie te trekken. Dus het is een zich uitstrekkende vriendschap. Je wil altijd het beste voor de ander. Het is een heel vrijwillige relatie waar je het beste voor je vrienden wil. Waar je vrijwillig instapt. Je gaat op elkaar lijken als vrienden. Maar het is niet, het is ook niet exclusief. En daarin is Chrysostomos een klein beetje anders dan andere denkers over vriendschap. Maar ook daarin is het idee van, kijk, als God zich eigenlijk altijd aan het werk is om zich te bevrienden met mensen. Hij zich dus eigenlijk altijd in mijn vriendschap uitstrekt naar de mens. Als wij dan vriend worden met God. En dat is misschien niet zo'n veelgebruikte term, maar ik denk wel een heel rijke theologisch concept om daar ook over na te denken. Dus als wij vriend worden met degene die als grootste kenmerk heeft om zich altijd uit te strekken in vriendschap naar deze wereld, naar mensen. Ja, dan worden wij deelgenoot aan dat doel ook. Want je wil heel graag datzelfde als wat jouw vriend wil. Je wordt één daarmee, je deelt in die vriendschap. Dus dat betekent dat ook, dat heeft consequenties gewoon voor het leven van alle dag. Namelijk dat je je ook uitstrekt in vriendschap naar anderen, naar deze wereld. Het heeft te maken met hoe je omgaat met de armen. Dat heeft te maken hoe je in dialoog treedt met mensen. Dat heeft consequenties op alle vlak. Op politiek vlak, op je inzetten in deze wereld. Dus in die zin wordt spiritualiteit dan, dat heeft alles te maken met ons gewone belichaamde leven op alle vlakken. Dus het gaat hier echt niet alleen maar om een soort geestelijk idee waarvan we een soort in contemplatie en rust en stilte een soort van alleen maar ons over verwonderen. Nee, het heeft consequenties voor ons hele leven. Als we daardoor, ja, dat geeft richting aan ons leven. Dus daarmee is die definitie van Angela Rotaan over spiritualiteit denk ik ook zo van toepassing. Het is de levenshouding of de oriëntatie van iemand die zich bewogen laat worden door datgene wat hem of haar ten diepste beweegt. En dus als wij bewogen worden door de God die zich altijd naar ons uitstrekt, kan dat niet anders dan dat wij ook zo delen in het leven van God, dat wij ons ook altijd naar anderen uitstrekken. En daarmee zit je met spiritualiteit denk ik in een heel rijk geheel van theologisch ook nadenken over welke consequenties dat heeft voor het alledaagse.
1: De beweging die zeg je in wezen, de beweging van God naar ons toe, continu. Terwijl bij de drievuldigheidsicoon Het is Abraham die de maaltijd met Sarah die de maaltijd klaarmaken. Nog een keer. Dat vind ik het hele bijzondere ervan, denk ik. Ja, dus het is alsof hij nog iets nodig heeft.
0: Ja, en ook dat zou je kunnen zien als... Ja, God heeft ons gewild, maar heeft het ook zo... Chrysostom zegt het ook altijd. God heeft alles zo bepaald dat hij het zo geregeld heeft dat wij iets kunnen doen voor God. Dat God zo in een relatie, een ontmoeting met ons wil staan, dat hij ook dat het daadwerkelijk een dynamische relatie is. Dus dat wij als mensen elkaar nodig hebben, maar ook als wij delen in het goddelijke leven, dat we eigenlijk ook, doordat we maaltijden bereiken, dus dat we daarmee ook de relatie met God versterken. En natuurlijk in de icoon gaat het daadwerkelijk om Abraham die de maaltijd bereidt voor de bezoekers. Wat dan een icoon is geworden van de drievuldigheid. Maar hetzelfde is als je een maaltijd bereidt voor de armen bijvoorbeeld. Of geeft aan de anderen. Dat staat in verbinding met het geven aan God zelf. Omdat God zich identificeert eigenlijk met de armen. Is een maaltijd bereiden voor de armen ook een maaltijd bereiden voor God zelf. Dat zijn gedachten die helemaal niet vreemd zijn in de kerkvaders. Maar waar ik bijvoorbeeld vanuit mijn eigen achtergrond vroeger nooit iets van meegekregen heb.
1: Het is bij mij die omkering geweest vooral. Hè? Die omkering van hij komt naar mij toe in plaats van tot bekering komen en dingen doen. Stille tijd houden, ik noem het allemaal maar op. Dan laat ik nog een ander verhaal vertellen. Iemand die ik redelijk goed ken nu. Die belde me een keer op. Hij zei, Job, ik heb nou iets ontdekt. Hij zegt, en ik moet erbij vertellen dat hij van 5 tot 7 elke ochtend stil is voor God. Dat doet hij al jaren. Lijkt me geen sinecure, maar goed, hij doet dat. En hij zei op een gegeven moment, belde hij me op en zei, ik heb nou iets ontdekt. Ik ontdekte dat als ik daar 2 uur stil zit voor God, dat God er al lang is. En de laatste keer, ik sprak hem 1 of 2 maanden geleden weer in Antwerpen. En toen zei hij van, ja, hij zegt, ik zit nu op het punt, als ik het zo mag noemen, dat ik besef dat God er is, maar dat het nog anders is. Hij zegt, ik kom naar mijn stilte en ruimte toe, om daar 2 uur stil te zitten. En dan zegt God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, die zeggen dan, we zijn alvast begonnen. Dus dat aspect dat je ergens in binnenkomt, ja, dat.
0: Inderdaad, en ik denk ook dat citaat wat ik net voorlas van Henri Bremont, dat exact dat uitdrukt. Van kijk, ongeacht wat wij doen, ook als wij er zelf geen aandacht voor hebben, is God daar, is God al begonnen. Ja, het is bijna zonde om dat te missen. De spiritualiteit heeft alles te maken met daar opnieuw oog voor hebben. Hoe God voortdurend werkzaam is, actief is, al begonnen is. Dus ja, inderdaad. Terwijl we zijn, denk ik, van onszelf uit geneigd om onze focus op onszelf te leggen. Wat kunnen wij doen? Of dat het allemaal van ons afhangt.
1: Maar het ego, dat is nogal nadrukkelijk aanwezig, ja. En dit is het meest nadrukkelijke in de subtiliteit. Ik zeg wel eens, als je dan, ik gebruik een Bijbelse term even. Als er staat, we zijn meegekruisigd met, dan heb ik het idee dat mijn ego erbij staat van, nou, gaat wel lekker zo.
0: Ja, inderdaad. Terwijl het perspectief ook verandert. Als je focust op het feit dat God altijd aan het werk is. Op een bepaalde manier vind ik het ook een geruststelling. Dus ik voel ook niet een soort druk om de studenten tot een bepaalde iets te bewegen. God is sowieso aan het werk. En ik denk heel veel mensen zijn zoekend op verschillende vlakken. En soms denk ik dat we vanuit misschien de kerk ook wat krampachtig kunnen zijn over... een goed christen moet toch daar en daaraan voldoen. Want anders klopt het eigenlijk niet. Op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen... Nee, wij zijn allemaal kwetsbaar, zwak en zoekend. Maar we moeten altijd juist voor ogen houden hoe God constant aanwezig is en werkzaam. En God gaat wel door.
1: Ja, het is gek. We zijn de neiging dan ook... En dan ga ik weer naar Athanasius toe. Die kant, die Antonius kant, zou ik het maar noemen, van hem beschreven. Maar die Nicea kant... Daarop bekijken we elkaar vaak van, klopt het wel wat jij daar zegt?
0: Klopt, en ja, dus deels doen we dat. Deels zijn we nogal dogmatisch georiënteerd binnen de kerken. Aan de andere kant heb je ook een tendens dat tegenwoordig populair is om bijvoorbeeld spiritualiteit en religie als contrasten te zien. Dus spiritualiteit wordt dan iets heel vrijblijvends. En religie wordt dan vereenzelvigd met het strakke, met het dogmatische. Terwijl dat eigenlijk ook een contrast is, ja, waar je wel heel wat kritiek op zou kunnen hebben. En ook spiritualiteit hoeft niet een vrijblijvend alternatief te zijn. Maar inderdaad, dat evenwicht zoeken. En natuurlijk was Nicea ook heel belangrijk. Ik wil niet het belang van Nicea onderschatten. En ook, ja, dat is fascinerend natuurlijk in de ontwikkeling van de kerk, van het christendom als, ja, toegestane godsdienst, als erkende religie, hoe er, ja, met communicatie onderling werd omgegaan, hoe theologische verschillen, hoe dat een proces ook van, ja, wat tegenwoordig populaire synodaliteit op gang bracht en hoe dan gezocht wordt om de juiste, de kern van het christelijk geloof te verwoorden. En we moeten niet onderschatten hoe complex dat is en hoeveel variaties er zijn. En tegelijkertijd is ook dat, denk ik, ja, is het ook fascinerend om daar het werk van de geest in te zien. Dus de kunst is om ze niet uit elkaar te houden. En niet theologie en dogmatiek uit te spelen tegenover spiritualiteit. En dus daar kunnen we ook van de kerkvaders veel leren over die verwevenheid.
1: Ik moet ook denken aan wat Jezus zelf zegt. Hè? Je kunt in de schriften van mij lezen. Tegelijkertijd, je kunt hem kennen. Maar het is ook wel handig om een bron te hebben van waaruit je hem kunt kennen natuurlijk. En die twee staan niet los van elkaar. En dat heb ik ben het met je eens hoor. Dat is spiritualiteit wat ik tegenwoordig, of wat ik wel tegenkom. De vaak een soort vrijblijvende, ja, mistigheid is het goede woord niet. Schimmigheid omheen hangt. Waardoor, hè, het is allemaal God, het is allemaal goed. Terwijl ik denk van ja, pas even op.
0: Inderdaad, en daardoor blijft het ook belangrijk om te zien, oké, maar wat is er dan beleden bij Nicea? Wat is dan de kern van ons geloof? Wat is essentieel? En dat we daarin een belijdenis hebben die door de eeuwen heen, ja, in alle tradities beleden wordt, is een groot goed. Omdat dat natuurlijk gebaseerd op de schrift ons ook een houvast geeft. Niet zozeer omdat het alleen maar een soort geloofssysteem is wat ontwikkeld is, maar omdat daadwerkelijk erkend is geweest als datgene wat vanuit de schrift, vanuit God zelf openbaring, helder is geworden. En tegelijkertijd moeten vragen blijvend gesteld worden over wat geloven we nu eigenlijk en wat betekent dat. Dus al die onderdelen blijven cruciaal. Ook de vraag naar, maar ja, wat is die bezieling? Die moet daarmee samengaan. Het kan niet alleen maar los als een niet geëngageerd geloofssysteem besproken worden. En dus ja, die verwevenheid lijkt me van groot belang.
1: Er zit een wezen, je hebt het eerder over het woordje gebruikt, die ontmoeting. Je kunt het ook een relatie noemen die al daar is. En die relatie komt altijd van twee kanten natuurlijk.
0: Inderdaad, ja. En zoals ook met gewone menselijke relaties is het altijd belangrijk om die niet als statisch te zien. Ja. En ook daar weer steeds open te zijn voor nieuwe ontdekkingen. En dus ook, dat is ook het fascinerende wat ik in het vak spiritualiteit eigenlijk studenten laat ontdekken. En wat ik ook met studenten mee ontdek, is dat elke student vanuit zijn eigen kader en context en kerkelijke achtergrond komt. Soms heel strakke, vaste ideeën heeft over wat betekent dat dan om in die relatie te staan, om een relatie met God te hebben. Maar dat dan opeens blijkt van, er zijn hier heel veel studenten met een heel andere visie, met andere accenten. Wat betekent dat dan? Dus ook, dat is het fascinerende van een relatie. Dat is niet een vaststaand gegeven, maar dat is altijd in ontwikkeling. En daar, als we geloven in een levende God die nabij is, die nog steeds die relatie aangaat, dan, ja, is het de relatie van elk van ons met die God. En wat we dan in verschillende culturen en contexten ervaren, blijft een enorm fascinerende zoektocht ook van wat betekent het dan om die bezieling te hebben. Wat zegt dat over de kern van ons geloof?
1: Je hebt het al eerder over gehad in andere bewoordingen, maar het blijft toch voor mij die verwondering ook van dat God in zijn Zoon tot het laagste is neergedaald. Hè? Tot het laagste is gekomen. Zich van laten bespotten, van alles met zich heeft laten doen. Dus ook die wanhoop heeft gekend van waarom heeft hij mij verlaten, dat soort dingen. En toch zijn dat de kernoorzaken geworden van, ik zeg het een beetje voorzichtig, die naar die vergoddeling toe leiden. Wat ik verwonderlijk vind. Ik kan het niet kunnen uitvinden, maar goed.
0: Ja, dat is ook iets waar ik mee bezig blijven, inderdaad. Ik vind het ook complex. In die zin, Athanasius heeft er ook specifieke teksten over hoe, wat betekent dan Gods afdalen in zijn Zoon, in die menswording aan het kruis. En hoe wij dan eigenlijk met Christus ingelijfd worden en met hem mee opstaan. Dat zijn natuurlijk allemaal enorme, rijke, theologische manieren om uitdrukking te geven aan hoe wij eigenlijk, hoe echt verlossing in Christus zelf plaatsvindt. En dat wij door als het ware gehecht te worden aan Christus. En Athanasius spreekt daarover soms in alsof het echt een heel tastbare inlijving is. Natuurlijk, Paulus heeft van allerlei begrippen over het in Christus zijn en hoe wij dan deelgenoot worden ja, dat dat allemaal manieren zijn om uitdrukking te geven aan hoe wij deel krijgen aan het goddelijke leven. Maar ja, daar hebben zoveel mensen zoveel dingen over gezegd, die tegelijkertijd ook nog vele jaren onderzoek kunnen geven wat dat, hoe dat precies uitgedrukt wordt.
1: Ja, misschien net wel gewoon een kop koffie met iemand drinken of een eitje koken, weet ik niet. Maar goed, nog iets anders. Er staat in de Openbaring, en daar eindig ik ermee, zo'n prachtige tekst van het lamgeslacht van voor de grondlegging der wereld. Of tijdens de grondlegging der wereld. Is het de verlangen van Christus dan, of van Jezus zelf, als het woord van God, is het verlangen er van meet af aan geweest om die mensen te willen bereiken, ondanks het feit dat het fout zou gaan?
0: Ja, nu komen we in grote theologische domeinen terecht over Gods oorspronkelijke bedoeling met de mens en Gods verordeningen en voorzienigheid en bepalingen in deze wereld.
1: Ook het risico wat hij nam?
0: Ja, maar dat is juist het mooie als je spreekt in relationele termen. Liefde en ontmoeting en relatie en vriendschap ook. Misschien nog veel meer vriendschap. Dat zijn altijd vrijwillige, zichtgevende elementen die altijd risico in zich dragen. Als ze risicoloos waren, ja, dan ging het niet meer over liefde of vriendschap. Dan kloppen die woorden niet meer. Dus dat is inherent, denk ik, aan als wij zeggen dat Gods liefde is. Dat God liefde is. God liefde is in zichzelf. En een liefdegemeenschap tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat die liefde ook betekent dat hij zich altijd uitstrekt. En dat hij dus een gevende God is. En op die manier de mens gewild heeft. Dan kan dat niet zonder dat risico.
1: Dat stemt je toch een zekere verwondering. En ook dat kan een zekere blijdschap geven. Die je denkt van, hè, bijna zo van zucht. Ik ben blij dat het zo is.
0: Ja, op een bepaalde manier is het een opluchting. Omdat het is zo groot en zo onbevattelijk. Zoiets waarover je kan blijven verwonderen. Dat het ons enerzijds klein maakt. Maar tegelijkertijd ook een soort van bevrijdende gedachte. Van kijk, het juist degene die volmaakt lief is. En dat tot in alle grootsheid kan. Ja, die gaat ons voor. Die is er altijd eerst. Dus het, ja, ik mag dan op bepaalde vlakken voortdurend mislukken of daarin falen. Maar het hangt ook helemaal niet van mij af. Dus ja, het geeft ook zoveel ruimte om te kunnen verwonderen en te blijven zoeken hoe we deelgenoot kunnen zijn van die liefde.
1: Nog één tekst van Athanasius om mee te besluiten, echt mee te besluiten.
0: Nog één tekst.
1: Ik vind het altijd wel plezierig om de man zelf aan het woord te laten. Dan weet je in ieder geval wat hij ook gezegd heeft.
0: Ja, er is misschien nog, dus ik heb vooral ook verteld over tegen de heidenen in de menswording. Maar hij heeft ook wat meer uitleg nog gegeven over die vergoddelijking in een tekst. Moet ik weer even zoeken waar ik hem opgeschreven had. Ja, dus waar Athanasius veel duidelijker in relationele termen als het ware uitdrukking geeft aan die vergoddelijking. Dat is in zijn werk tegen de Arianen. En daarin geeft hij commentaar op 1 Johannes 4, vers 13.
1: En dan ben je tegen de Arianen, dat is Jezus alleen als mens.
0: Ja, dus kernachtig zou je kunnen zeggen, de Arianen die rekenden Christus tot de schepselen. En dus dat het kernpunt van Athanasius was van kijk, maar dan vervalt ons daarmee dat Christus juist God is. Daarmee valt onze hele verlossing. Dus dat is zijn kernidee. En hij zegt dan in Johannes 4, vers 13, verklaart in welke zin wij in God kunnen zijn. Door deel te krijgen aan de geest. Dus anders dan de Zoon. En Athanasius zegt, Johannes zegt, hieraan zullen wij weten dat wij in hem blijven, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dus door de genade van de geest die ons gegeven wordt, komen wij in hem en hij in ons. En aangezien de geest van God is, worden, doordat hij in ons komt, ook wij met recht beschouwd als in God te zijn. En in deze zin is God ook in ons. Dus wij komen niet in de Vader in de zin waarin de Zoon in de Vader is. Dus hij maakt voortdurend het onderscheid van, kijk, wij worden wel ook aangenomen als kinderen, als zonen en als dochters, maar niet op dezelfde manier als de Zoon in de Vader is. Want de Zoon is in de Vader als zijn eigen woord en uitstraling. Wij echter zijn zonder de geest vreemd aan God en ver van hem. Maar door deel te krijgen aan de geest komen wij in contact met de Godheid. Dus ons zijn in de Vader is niet van ons, maar van de geest die in ons is. En die in ons blijft zolang wij door hem de belijdenis in ons bewaren. Want Johannes zegt ook, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Dus hier is hij veel explicieter, spreekt hij in termen van de drie-eenheid, Vader, Zoon en Geest. Veel explicieter dan in het werkje tegen de heidenen en over de menswording. Dus wij worden zonen Gods. Wij worden vergoddelijkt. Wij krijgen deel aan God. Niet van nature omdat we deel hebben aan het wezen van de Vader. Dat is namelijk voorbehouden aan de Zoon. Maar door genade. Wij worden door de menswording van de Zoon. En daardoor door deel te krijgen aan de Geest. Worden wij deelgenoot van de Zoon. Die Zoon is van nature. En dus ja, dat is ook leuk om te zien. In Athanasius heb je een hele ontwikkeling in zijn denken. En ook in Nicea was die aandacht voor de geest eigenlijk nog heel beperkt. En dat kwam in een later concilie, in het concilie van Constantinopel in 381. En in deze tekst zie je ja, wat meer het theologische uitgedachte denken van Athanasius daarover. Over de verhouding vader, zoon en geest en hoe wij dan daarin deel krijgen.
1: En betekent vergoddelijking, betekent dat we wel deel krijgen aan de goddelijke natuur, als ik het zo mag zeggen. Maar toch ook schepsel blijven. En helemaal, jij blijft dan helemaal Maria, ik blijf Joop. Dus dat wonder wat er ook in zit.
0: Ja, inderdaad. Dus dat de scheidslijn tussen God en mens wordt nooit opgeheven. Dat is heel belangrijk. Dus dat is soms wat ook vanuit protestants gedachtegoed soms als een soort schrikreactie is. Als ze een term horen als vergoddelijking, van dat kan toch niet? Dan is er geen verschil meer tussen God en mens. Maar dat is eigenlijk juist wat alle kerkvaders die daarover spraken ook als kern zagen. Van nee, wij worden niet God zoals de Zoon God werd van nature, dus niet op een ontologische manier worden wij God vanuit ons wezen, maar door genade, dus door deel te krijgen aan de Zoon die vanuit zijn wezen God is.
1: Ik wou het hier wel laten, dankjewel.
0: Oké, dankjewel.
1: En dit is Maria Verhoef en met haar was ik in gesprek. Zij is trouwens universitair docent aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven in België. En met haar was ik in gesprek op basis van de persoon van Athanasius, als ik het wel heb. En dat deed ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 11 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Clara, maagd en stichteres van de Tweede Orde der Franciscanen, de Clarissen. Clara en Franciscus gingen als twee verliefden door het leven. Maar niet verliefd op elkaar, maar op de Heer. Door hun geboorte, de een als burger, de ander als adellijke, waren ze in de wieg gelegd om elkaar te bevechten. Maar ze kwamen tot elkaar door de liefde die ze beiden hadden voor Christus. Een leven geheel toegewijd aan Hem kan blijkbaar een brug slaan over wat ons scheidt van onze rivalen. Clara's zwakke gezondheid kon verstandige mensen het hoofd doen schudden over haar armoede. Zo werd er heel wat afgemopperd, toen en nu. Zo maak je mensen ziek. Kun je zo nog wel een menswaardig leven leiden? Voor de uiterste navolging van Christus is inderdaad veel liefde nodig. Alleen wanneer de ontbering zelf een vorm van liefde wordt, dan is het te dragen. Het lijkt een sprookje. Of het plot van een liefdesroman. De adellijke dochter Clara, door burger Francesco ontvoerd, om haar uit te huwelijken aan? Romantischer kan het niet. Er is dan ook door een Italiaanse regisseur een romantische film van gemaakt, vol filmische effecten van schrille tegenstellingen, een protsige kerk, rijke prelaten en eenvoudige, straatarme, maar volkomen vrije zusters en broeders. Maar wat was in werkelijkheid het historische, uiterlijke decor? Er was strijd tussen burgers en adel. En tussen arm en rijk. Kortom, tussen de nieuwe en de oude machten. De macht van de adel steunend op grondbezit en de macht van de burgerij in de steden. Steunend op vroegkapitalistische economie met stadsproletariaat als arbeidsreservaat voor goedkope werkkrachten om zo des te meer winst te kunnen maken. Enfin, precies zoals het nu nog steeds is tussen de westerse economische machten en de ontwikkelingslanden. Jezus schaart zich niet achter de kant van de oude machten. Tegenwoordig zou men zeggen, hij doet niet mee aan restauratie. Maar hij schaart zich ook niet achter de nieuwe machten van de revolutie. Hij gaat aan de kant staan van de slachtoffers van die nieuwe machthebbers. En dat doet hij door een orde op te richten van broeders en zusters die hun leven stileren volgens de leefstijl van de proletariërs, arm, afhankelijk, levend in onzekerheid. De tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen adel en burgerij, werden dus overwonnen door Jezus die afstand laat nemen van wat de angel is van alle tegenstelling, macht en rijkdom. Op dinsdag in de 19e week door het jaar heeft een tekst uit Matteüs 18 de kerk gediend om er de Eucharistie zinvol mee in te leiden. Zo spreekt de Heer, waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd richten de leerlingen tot Jezus de vraag, wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Jezus riep een klein kind, zette het in het midden en zei, voorwaar ik zeg u, als ge niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Goed hiervoor een van deze kleinen te minachten, want ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Dit is het woord van God. Niet meteen met het gebed beginnen. Eerst letten op de gesteltenis van mijn hart.
is mijn hart in de goede gesteltenis om te bidden. En dat is, nergens aan vastzitten, zoals de leerlingen van Jezus, de gesprekspartners in dit evangelie, als vooringenomenheid hadden, per se de grootste willen zijn. Dus niet iets per se willen of niet willen. Mijn geest mag iets hebben van die van een kind. Blanco, open, ontvankelijk. Hij mag het zeggen. Eerst de geest laten rusten op hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, even blijven staan. De blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet. Zonder een persoonlijke band met Jezus is mijn geweten onbetrouwbaar en ben ik ongevoelig voor de bedoelingen van God. Ik maak een gebaar van eerbied, ik maak me klein voor hem, om zo mijn vermogen tot ontvankelijkheid te vergroten. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, voorover of achterover, geknield of zittend, naargelang ik denk dat de ontvankelijkheid van mijn geest het beste wordt ondersteund. En in die houding vraag ik dan om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van de goddelijke majesteit. Het is een heuse genade om niet in verstoktheid of hardheid van hart gevangen te blijven. De geschiedenis stelt mij de concrete situatie voor ogen waarin deze woorden zijn gesproken. Vanuit deze context krijg ik een betere voeling met de inzet en de moed waarmee Jezus deze woorden heeft uitgesproken. De context van deze woorden is: Jezus is opgebroken uit Galilea, hij is op weg naar Jeruzalem, de stad van de beslissende wending, van de totale confrontatie. En nu probeert hij de harten van zijn leerlingen open te maken voor de weg van het lijden. Grootste obstakel bij de leerlingen is hun vooringenomenheid voor wat groot is, succesvol. Jezus probeert ze daarvan bewust te maken door hen te confronteren met het kind. En nu stel ik mij de plaats voor ogen waar ze dat heeft afgespeeld, op een plaats onderweg naar Jeruzalem, waar Jezus tot het uiterste beproefd werd. Deze plaats is dus een plaats van beproeving. Ken ik zulke plaatsen in mijn leven? Situaties waarin mijn geloof de ander op de proef werd gesteld en waar ik mijn eigen zwakke geloofskracht heb ervaren doordat de wijzen en verstandigen van deze wereld mij met mijn kinderlijke, naïeve geloof bars afwezen? Wat heb ik een bijzondere genade nodig om niet aan die beproevingen te bezwijken? Het is nodig die bijzondere genade dan ook te vragen, dat ik Jezus mag leren kennen als het licht in de baken in al mijn gewetensvragen. En dan de overweging. Het kan nogal naïef lijken als mensen zo groot willen zijn, zoals in de eerste lezing uit de profeet Ezechiël, die het heeft over dat weerspannige volk. En wat krijgen ze dan voor woorden van God? Klachten, treurliederen, weegeroepen. En de evangelielezing lijkt tegenover dat harde woord van de profeet lief en liefelijk, een klein kind. Maar het is bedoeld als een aanklacht, net zo goed als de eerste lezing een aanklacht is tegen ons die groot willen zijn. Maar als je je niet zo gemakkelijk laat bekeren door een hard woord, laat je dan bekeren door dat liefelijke tafereel, Jezus met het kind. Het gaat er daarbij niet alleen maar om dat je kind bent ten opzichte van God, onze Vader. Ik weet niet hoe dat kind daar heeft gestaan tussen al die grote mensen bij Jezus. Wat heeft het meeste indruk gemaakt? De veelheid van de groten, dat kan een kind angstig maken. Of de nabijheid van Jezus, bij wie het veilig is. Het gaat er niet alleen om kind te zijn van God, bij God, maar ook om de kleinheid bij God uit te bouwen, laten uitgroeien, ons zo laten bepalen dat we ook ten opzichte van elkaar kwetsbaar en klein durven zijn. Het is de verhouding met God die genezend mag inwerken op onze onderlinge verhouding. Want wat is nu het diepste geheim van dat klein zijn? Het geheim van het klein zijn
is niet alleen een beeld ten opzichte van God onze Vader. Jezus zegt, wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Jezus staat achter dat kind. Jezus is het eigenlijke kind. Door te worden als een kind, word je als Jezus. En daarmee voert het tafereel van vandaag ons binnen in het geheim van Gods drievuldigheid. Het is niet zomaar een morele houding van bescheidenheid die ons past. Het is ook een mystieke verhouding. Hoe wij in Gods drievuldigheid op de plaats staan van de Zoon. En als het zo is, hoed u er dan voor een van deze kleinen te minachten. Jezus volgt dezelfde weg. Niet omdat ze toch ook mensen zijn. Nu gaat het niet alleen om de kinderen, maar om alle kleine mensen, om alle mensen die in deze wereld niet veel schijnen te betekenen. En vooral om de gelovigen. Jezus zegt niet, moet u ervoor een van deze kleinen te minachten om wat ze in zichzelf zijn? Want in zichzelf zijn ze maar klein. Hij zegt niet, het zijn toch ook mensen. Hij zegt, ze hebben een engel. Dus onze onderlinge eerbied voor elkaar, onze onderlinge hoogheid, berust niet op de goede eigenschappen die we in elkaar vinden. Want dat zou u op een gegeven ogenblik met uw respect ook kunnen ophouden. Want het is soms moeilijk om iets te vinden in de mens dat hem steeds weer opnieuw tot respect brengt. Onze onderlinge hoogachting berust niet op wat we zien of niet zien in elkaar, maar om wat God in ons ziet. Om wat we zijn door onze verhouding met God. Want daar hoort de engel bij die Gods bescherming voor ieder van ons tegenwoordig stelt. Word opnieuw als kleine kinderen en neemt elkaar aan als kleine kinderen, groot omdat wij zo'n vader hebben. Groot omdat wij door Jezus worden opgenomen. Groot omdat wij door Gods Heilige Geest met het kindschap Gods zijn bezield. Wie dus zichzelf gering acht als dit kind, is de grootste. Bij wie zijn eigen kleinheid aanvaardt, zijn andere kleinen veilig. Groot willen zijn, kan iemand bederven. Wil iemand groter zijn dan hem gegeven is, wee dan de kleinen. Hij gaat op hen neerzien en met wrevel bekijken als ze zijn tempo niet kunnen bijhouden. Verdraag dat ze klein zijn. Jezus geeft een handleiding om moeilijke, onverdraagzame mensen te kunnen verdragen. Let op wat u ziet met de ogen van het geloof. Ze hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aanschijn van mijn Vader die in de hemel is. Eigen kleinheid is te dragen als men zich geborgen weet bij zijn Vader. En de kleinheid van anderen is te dragen als men ziet dat de eigen God ook hun God is. Deze kleinen hebben engelen. Voor God is dus niemand te klein. Laat dan ook voor ons niemand te klein zijn. Wij mogen Gods vaderlijke liefde en zorg door onze liefde heen naar de kleine laten gaan, zodat ze zich bij ons thuis voelen, zich veilig weten. Eerbied hebben voor kleine mensen doet ons niet neerbuigend zijn. Die eerbied brengen wij ook niet op, omdat het ook mensen zijn, maar omdat, zoals Jezus zegt, zij engelen hebben. Eerbied dus niet overeenkomstig wat wij in hen zien of niet zien, maar kleine mensen niet minachten om wat God in hen ziet. Omdat, zoals wij geloven, hun engelen voortdurend de Vader aanschouwen in de hemel. De mens dus niet louter als mens bekijken, maar in zijn verhouding tot God met een engel in de hemel. Door zijn engel is God met hen. Een weldadige opgave. Zo kunnen mensen elkaar vinden.
aan het eind gesprekjes voeren. In het eenvoudig met andere mensen samen zijn, daarin worden we meer onszelf. Meer bewust van onze eigen kleinheid. Met de leerlingen van Jezus, die voor het eerst met Jezus' opvoedingsmethodes te maken kregen, en dan langs Jezus gaan. Hij die het kind zijn tot in zijn laatste consequenties heeft doorleefd, en we dan door Jezus naar zijn Vader laten brengen. De Vader wiens grootheid bestaat, dat alle schepselen zich bij hem veilig en geborgen voelen. En dat laten uitmonden dan in het kerkelijke gebed, het Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus en bisschoppen, voor onze parochies, voor de nieuwe evangelisatie en roepingen, voor de wereld en de wereldvrede, voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede droevige geheim, Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim, Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het
1: minste
2: nodig hebben.
1: Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: In het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
2: en
1: de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook, beste luisteraars, voor het meebidden in dit mooie gebed van de Rozenkrans, wat we meermaals per dag bidden.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: En van harte weer opnieuw welkom natuurlijk. En nu voor het kerkelijk avondgebed. Hier bij Radio Maria, altijd na de Rozenkrans. We gaan op deze gedachtenis van de heilige Clara, dus de Vespers, bidden. En daarvoor geef ik u graag de pagina's in het Groot Getijdenboek. En ook in het Klein Getijdenboek kunt u meebidden. We beginnen zo direct met de hymne op bladzijde 706... in het Groot Getijdenboek dus. De psalmen die vindt u op bladzijde 1036... En dan het slotgebed, dat staat op pagina 1381. En dat hoort dus inderdaad speciaal bij de heilige Clara. Dan in het Klein Getijdenboek, daar kunt u de hymne en de psalmen meebidden. En daarvoor begint u op bladzijde 303 met de hymne. En meteen daarop volgend staan ook de psalmen voor vanavond, voor het kerkelijk avondgebed. Ik wens u heel veel devotie.
1: Clara werd in 1193 te Assisi geboren. Zij volgde haar stadsgenoot Franciscus op de weg van de armoede en stichtte een orde van slotzusters. Zij leidde een verstorven leven, rijk aan werken van naastenliefde en godsvrucht. Zij stierf in 1253.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij die der wereld schepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onwrikbaar vast het land.
1: Dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt.
0: Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid.
1: Zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees, Zoon van God, met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. De Heer houdt zijn volk voor goed omvat. Wie op de Heer vertrouwt, is als de Sion. Hij staat onwrikbaar vast in eeuwigheid.
1: Zoals Jeruzalem door bergen is omgeven. Zou de Heer zijn volk voorgoed omvat?
0: Niet langer zet de scepter van de goddeloze het erfdeel van de vrome onder druk.
1: Opdat de vrome niet meer wordt verleid. Zijn handen naar de zonde uit te strekken.
0: Wees goed, Heer, voor wie goed zijn en oprecht. Maar streng voor hen die kronkelpaden volgen.
1: Hen mogen God met alle boosdoeners verjagen. Vrede zij Israël.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer houdt zijn volk voor goed omvat. Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer. Mijn ogen kijken niet verwaand.
1: Ik streef ook niet naar grote daden. Hoger dan ik reiken kan.
0: De stormen zijn bedaard in mij. En vredig is mijn geest.
1: Zoals een kind op moeders schoot. Zo veilig voel ik mij.
0: Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer. Van nu af voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Heer, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.
1: Want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt.
0: Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken.
1: Want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam, een taal, een volk, een natie.
0: Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde.
1: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, en eer en heerlijkheid en lof.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters.
1: Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat het kwaad, houd vast wat goed is. Bemint elkander hartelijk met broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan uzelf. Laat uw ijver niet verflauwen. Wees vurig van geest. Dient de Heer. Laat de hoop u blij maken. Houd stand in de verdrukking. Volhard in het gebed.
0: Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.
1: Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.
0: Uw trouw is bestendig voor alle geslachten.
1: Blijft gelden voor eeuwig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.
0: Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn Verlosser. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vader heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. God is de vaste grond voor het volk dat op hem zijn hoop stelt. Daarom kunnen wij hem met vreugde aanroepen.
1: Heer, gij zijt de hoop van uw volk.
0: We danken u, Heer. In Christus hebt gij ons verrijkt met alle gaven van woord en kennis.
1: Heer, gij zijt de hoop van uw volk.
0: Heer, van u komt alle gezag. Wees een raadgever voor allen die ons besturen. Schenk hun wijsheid en inzicht om u te behagen in woord en daad.
1: Heer, gij zijt de hoop van uw volk.
0: Gij maakt kunstenaars bekwaam te getuigen van uw heerlijkheid. geeft dat zij door hun werk de wereld vervullen van hoop en vreugde.
1: Heer, je zijt de hoop van uw volk.
0: Gij die niet wilt dat wij boven onze krachten beproefd worden, help allen die zwak staan of gevallen zijn.
1: Heer, je zijt de hoop van uw volk.
0: Gij die door uw Zoon hebt beloofd de doden op te wekken op de jongste dag, vergeet niet hen die reeds uit dit leven zijn heengegaan.
1: Heer, je zijt de hoop van uw volk.
0: En hier kunt u bidden voor een eigen intentie.
1: Heer, je zijt de hoop van uw volk.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: God, in uw barmhartigheid hebt gij de heilige Clara de armoede doen liefhebben. Verleen ons op haar voorspraak Christus in de geest van armoede na te volgen en u eenmaal te aanschouwen in uw rijk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij bewaren ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren,
1: mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Fijn dat u luistert naar Radio Maria. De spirituele lezing van vandaag geeft zuster Charlotte Rijns van het Clarissenklooster van Kessel-Lo antwoord op de vraag: wie is deze opmerkelijke vrouw?
2: Beste luisteraars, samen met mijn 12 medezusters en binnen een contemplatieve orde proberen wij begeesterd door de spiritualiteit van Clara van Assisi de voetsporen van Jezus Christus te volgen. De meesten onder u hebben zeker al gehoord van Franciscus van Assisi. Clara was een tijdgenote van hem, meer nog, ze was zijn eerste vrouwelijke volgelinge. Clara bleef doorheen de tijden altijd wat in de schaduw van Franciscus. Maar sinds het Clara-jaar in 1993-1994 kwam ze weer helemaal in het licht te staan. Dit niet alleen als volgelinge van Franciscus, maar als stichteres en bezielster van de Tweede Franciscaanse Orde, namelijk de Orde van de Heilige Clara, of Clarissen genoemd. Onze orde is over de hele wereld verspreid met ongeveer 18.000 zusters. Uiterlijk zijn we te herkennen aan een bruin of grijs habit met koord. In België zijn er momenteel 12 gemeenschappen en in Nederland 5. In 2012 vieren we de 800ste verjaardag van onze stichting. En vorig jaar begonnen we wereldwijd met de voorbereidingen op dit feest. Daarom is het voor mij een waar genoegen om u vandaag en in de komende dagen iets meer te mogen vertellen over Clara van Assisi, een bijzondere en opmerkelijke vrouw die mij en zoveel inspireert, fascineert en onze blik richt op Jezus Christus, begin, weg en einddoel van ons leven. Wist u trouwens dat Clara van Assisi de voorspreekster is van onder andere het radio- en televisiepersoneel? Velen onder u zijn wellicht al in Assisi geweest en waren gefascineerd door haar pracht en de tot rust stemmende natuur. Toch was Assisi in de tijd van Clara allesbehalve rustig. Stormen, aardbevingen, zware regenval, overstromingen, droogte, sprinkhanenplaag en oorlogen waren een ramp voor de landbouw. In de samenleving was er een overgang te merken van feodaal stelsel naar een agressief vroeg kapitalisme. Steeds meer geld om steeds meer te bezitten. Deze tijd kende een ongeziene bevolkingstoename en de armen vielen met honderden uit de boot. Vervuiling, ondervoeding, onwetendheid, epidemieën, hongersnood en strenge winters maakten dat ziekten weer weelderig tierden. Assisi had een overvloed aan bedelaars. De steden kwamen op en kregen veel invloed. Ze hadden een eigen politieke en administratieve structuur en een democratisch beleid. Er leefden zo ongeveer 5 bevolkingsgroepen. De adel, tot wie Clara behoorde, de geestelijkheid, de burgerij, tot wie Franciscus behoorde, de armen en de marginalen, die op alle vlakken uit de boot vielen. Clara's wortels lagen in een adellijk geslacht. De familie was rijk bemiddeld en bezat veel onroerend goed, gronden, burchten en huizen. De familie vestigde zich in de eerste helft van de 12e eeuw in de stad die geld en bestaanszekerheid bood. Clara's grootvader, of Friduccio di Bernardino, bouwde een huis vlakbij de in aanbouw zijnde San Rufino. Het was het hoogste huis van de stad, als een stadsburcht met een toren. We kunnen aannemen dat het huis waarin Clara opgroeide toebehoorde aan een van de burchtgemeenschappen waarin de adellijke families van de stad zich hadden verenigd. Deze adellijke families hadden hun eigen wetten, waardoor het familiebezit werd beheerd en beschermd. Men woonde zoveel mogelijk samen. De familie telde 7 ridders. Na de dood van Clara's grootvader werd de oudste zoon Monaldo het hoofd van de familie. We zullen later nog van hem horen. We weten dat Clara's vader Favarone van adel en een ridder was, die in de stad veel gezag had. Verder maakt geen enkele bron melding van hem. Was hij op kruistocht? Verbleef hij op zijn landgoed? We kunnen het niet meer achterhalen. Clara's moeder droeg de naam Ortolana, wat tuinierster betekent. Ze was van hoge adel, zeer vroom en ging meerdere keren op bedevaart naar Rome en naar het Heilig Land. Ortolana volgde Clara later naar het klooster van San Damiano. Dit getuigde van een goede relatie tussen moeder en dochter, maar vooral van een gezamenlijke liefde voor Christus, de arme gekruisigde, die elke relatie verdiept en overstijgt. In deze liefde genazen ze een kindje van een vlek op het oog, en deze genade wezen ze elkaar toe. Clara's moeder stierf waarschijnlijk voor 1238, omdat haar naam niet meer op een koopakte van dat jaar voorkwam. Pauzeren we nu even bij een stukje muziek.

0: Dat was het Vade Sicura van de zusters Clarissen uit Megen. Welkom terug in de spirituele lezing die helemaal gewijd is aan de heilige Clara van Assisi. Luistert u naar zuster Charlotte Rijns van het Clarissenklooster van Kessel-Lo.
1: Clara had twee zussen, Catharina en Beatrice. Catharina, die van Franciscus de naam Agnes kreeg, volgde Clara onmiddellijk naar San Damiano en stierf ook kort na haar op 27 augustus 1253. Beatrice volgde hen pas in 1228. Andere medebewoonsters waren Benvenuta, Christiana en Bona. Al deze vrouwen groeiden samen met Clara op en kenden haar dus van heel nabij. Ze vormden een hechte leefgemeenschap in de eigen vertrekken binnen de burcht, waar zij toch min of meer afgezonderd leefden. Buiten het pelgrimeren was het openbaar leven ongeschikt voor hen. Clara's geboortejaar is niet met zekerheid vast te stellen. De meesten houden het bij 1194. Toen Ortolana zwanger was van Clara, is ze naar de kerk gegaan om te bidden voor een goede bevalling. Kinderen ter wereld brengen was in die tijd namelijk een gevaarlijke onderneming. Veel vrouwen stierven in het kraambed. Maar een stem verzekerde Ortolana: gij zult een licht baren dat de wereld zal verlichten. Daarom noemde ze haar dochtertje Clara. Over Clara's kinderjaren weten we weinig. Ongetwijfeld ademde ze thuis een religieuze sfeer in. Ze werd ook opgevoed in een beschermd milieu. Ze leerde lezen en schrijven, vermoedelijk aan de hand van de Bijbel en de psalmen. Ze leerde naaien en borduren en misschien ook wel minneliederen zingen of beluisteren. Een kleine anekdote vertelt ons hoe zij steentjes gebruikte om haar Onze Vaders te tellen, omdat ze geen bidsnoer had. Vanaf haar 14e werd een meisje aanzien als een volwassen vrouw. Clara werd omringd door vrome vrouwen en ze bleek daar wel gevoelig voor te zijn. Steeds sterker voelde ze zich tot een religieus leven aangetrokken. Ze ging leven als penitente. Haar huisgenoten getuigden van haar dat ze altijd vriendelijk was, veel bad en vastte. Ze wilde een verborgen en teruggetrokken leven leiden. Onder haar mooie zachte kleren droeg ze een ruw onderkleed om boete te doen. Ze had een hart voor de armen zoals haar moeder en gaf graag aalmoezen. Dikwijls liet ze haar deel van het goede eten aan tafel naar de armen brengen. Ze stuurde geld naar diegenen die bezig waren met de herstellingswerken van Porcioncola, vermoedelijk Franciscus met zijn broeders. Clara sprak graag over de dingen van God. Ik kan me best voorstellen dat de vrouwen in de burchtgemeenschap tijdens het naaien of het borduren menig keer met elkaar hebben gesproken over hun geloof en over Franciscus en over wat hij allemaal deed. Waarschijnlijk heeft Clara er ook over haar diepste verlangen gesproken, want op Bona na traden alle vrouwen in Clara's voetstappen. Ondertussen was Franciscus al druk bezig met het herstellen van San Damiano, waar Clara en al deze vrouwen een uitzonderlijke levenswijze zouden leven. Clara moet een mooie vrouw geweest zijn en haar ouders en buurman wilden haar maar al te graag tot een huwelijk bewegen. Clara besliste echter om ongehuwd te blijven, omdat ze zeer bewust koos voor een leven met de Heer. Het is mogelijk dat Clara Franciscus al kende toen hij bij zijn vader in de winkel werkte. Als jong meisje kon ze met haar moeder daar prachtige stoffen hebben staan kiezen. Ze was er misschien getuige van hoe Franciscus en zijn broeders bij haar thuis om stenen en voedsel kwamen bedelen, of hoe ze door anderen weggejaagd werden, hoe de mensen hen uitjouwden en met modder bekladden. Maar Clara ging met haar familie ook naar de zondagsmis in de kathedraal van San Rufino en hoorde daar wellicht Franciscus spreken. Of misschien kon ze hem beluisteren vanuit het raam, terwijl hij als speelman van God zong en danste voor het volk op het marktplein. Clara had een neef, Rufino, die zich aansloot bij de broeders. Hoe dan ook, Clara raakte gefascineerd door Franciscus en zijn levenswijze en wilde hem ontmoeten. Franciscus besefte dat hij met een opmerkelijke en begenadigde vrouw te maken had. Velen hebben in Clara en Franciscus een romantische liefde willen zien. En misschien is die er wel even geweest. Maar ik vermoed dat die al heel vlug plaats heeft gemaakt voor een diepere verbondenheid met elkaar en met God. Een innige zielsverwantschap die elke relatie overtreft. En die de voedingsbodem is voor een zeer intense geestelijke vriendschap. Ze wekten in elkaar een vurige liefde voor God, voor zijn armoede en nederigheid. Volgens Clara's zus Beatrice heeft Franciscus Clara verscheidene keren opgezocht om voor haar te preken. Clara ontmoette Franciscus met een medebroeder in het geheim in aanwezigheid van Bona, met wie ze zeer vertrouwelijk omging. Franciscus probeerde Clara aan te sporen alles in de wereld te verlaten en in te treden in de broederschap. Clara ging daar maar al te graag op in, omdat zij in de levenswijze van Franciscus haar diepste verlangen verwezenlijkt zag. Ze nam Franciscus als haar leidsman. Later in haar testament noemt ze hem haar steunpilaar en na God haar enige troost en houvast. Beluisteren we nu een stukje muziek.

0: Dat was variatie 2 van het Vade Secura, opgenomen bij de zusters Clarissen in Megen. En u luistert naar de spirituele lezing van vandaag. En die is helemaal gewijd aan de heilige Clara van Assisi. We luisteren naar zuster Charlotte Rijns.
1: Net voor Palmzondag, 18 maart 1212, besliste Clara de stap naar de broederschap te zetten. Alles moest nu heel snel gaan. Bisschop Guido moest op de hoogte worden gebracht en als hij instemde, zou hij in de viering van Palmzondag een teken stellen. En zo gebeurde het. Terwijl de andere mensen hun palmtak gingen halen, bleef Clara, gekleed in een feestelijke jurk, op haar plaats staan. Bisschop Guido daalde de treden van het altaar af om haar de palmtak te geven. Clara had nu de goedkeuring van de kerkelijke overheid om als religieuze te leven. We kennen allemaal dat schilderachtige kapelletje ongeveer 3 kilometer van Assisi, nu verborgen en behoed door de grote basiliek Santa Maria degli Angeli. Voor een jaarlijks mandje vis kreeg Franciscus deze kapel van de Benedictijnen. Hij noemde het Porciuncola, wat klein erfdeel betekent. Het was het kleinste en armste kerkje in de omtrek. Het werd de eerste nederzetting van de broeders en hun thuisbasis. In de nacht nu van die bewuste Palmzondag, en nadat Clara zeker wist dat bisschop Guido met haar voornemen instemde, verliet ze heimelijk haar ouderlijk huis. Ze vluchtte langs een muurpoortje dat op dat moment nogal goed vergrendeld was, met zware balken en een stenen zuil. Christiana, een huisgenote, was erbij. Ze was zeer verbaasd over de onvermoede kracht waarover Clara op dat moment beschikte. De broeders wachtten Clara daarop en vergezelden haar in de donkere nacht naar de verblijfplaats van de broeders. In het kapelletje hielden de broeders een nachtwaken en met brandende fakkels ontvingen ze Clara in hun midden. Er gebeurden dan 2 heel diepzinnige dingen. Franciscus knipte eigenhandig Clara's haren af. Het was een symbolisch gebaar waarmee men een verandering van levensstaat wilde aanduiden. Als religieus symbool betekent het: deze vrouw behoort niet meer aan zichzelf, niet aan een man, maar aan God. Het tweede symbool was dat Clara haar mooie kleren aflegde en bekleed werd met het boetekleed van de broederschap, wat toen niet meer was dan een zakvormig kleed, armelijk en van ongeverfde stof, en een koord. Het symboliseert de nederigheid en de armoede van onze Heer Jezus Christus en de solidariteit met waardeloze en verachte mensen, met armen en zwakken, zieken, melaatsen en bedelaars. In deze viering beloofde Clara gehoorzaamheid aan Franciscus. En zoals de andere broeders werd zij in de gehoorzaamheid in de broederschap opgenomen. Zo werd Clara officieel de eerste vrouwelijke volgelinge van Franciscus. In 2012 is dit 800 jaar geleden en de Clarissen over de hele wereld zullen dit gebeuren met een jubelfeest vieren, omdat het de stichtingsdatum is van onze orde. Clara kon echter niet in Porciuncola blijven, omdat het kerkelijk recht in die tijd niet toestond dat mannen en vrouwen die een religieus leven wilden leiden onder één dak sliepen of uit één schotel aten. San Damiano lag als verblijfplaats het meest voor de hand vanwege een profetie die Franciscus uitriep toen hij kort na zijn bekering het kerkje herstelde. Kom en help mij bij het werk aan het klooster van San Damiano. Want hier zullen voortaan vrouwen verblijven, die hun vermaarde leven en heilige levenswijze zal onze hemelse Vader verheerlijkt worden in heel zijn heilige kerk. Maar San Damiano was nog niet beschikbaar. Franciscus en bisschop Guido zouden daarvoor met het kapittel van San Rufin onderhandelen. Tot het licht op groen stond, bracht Franciscus Clara naar de zusters Benedictinessen. Ondertussen stond het huis van de Offriduccios op stelten. Clara was verdwenen En daar was die gekke nietsnut van Bernardone schuldig aan. Zeer heftige oom Monaldo nam het heft in handen en wilde kost wat kost Clara terughalen, desnoods met geweld. Met enkele anderen reed hij onmiddellijk naar Porcioncola. Maar Clara was al weg. Het duurde echter niet lang voor ze wisten waar ze haar konden vinden. En met veel tumult kwamen ze bij de zusters aan. Clara verwachtte dat dit kon gebeuren en ze vluchtte naar de kapel waar de zusters asielrecht genoten. Monaldo stormde met zijn gevolg de kapel binnen. Clara zocht haar toevlucht bij het altaar, greep het altaarlinnen vast en ontblootte haar hoofd. Zodoende genoot ze dubbele onschendbaarheid. Schending betekende excommunicatie. Toen de mannen Clara daar zo zagen, waren ze met stomheid geslagen. Ze konden niets anders doen dan onverrichter zaken terugkeren. Nu Clara niets meer te vrezen had, brachten Franciscus en enkele broeders haar naar een gemeenschap van arme zusters, het klooster van Sant'Angelo di Panso.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Bye.

Thank you.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Als een van de verstandige bruidsmeisjes is de heilige Clara haar Heer tegemoet gegaan. Zij heeft haar lamp brandend gehouden. Vandaag, broeders en zusters, gedenkt de kerk de heilige Clara van Assisi. Of ook in het Italiaans, de heilige Chiara. En Clara, de naam zegt het al. En Chiara in het Italiaans ook. Dat betekent duidelijk, helder. En Clara was dus een duidelijke, heldere heilige. En waarom was zij duidelijk en helder? Omdat zij eigenlijk meteen op Christus gericht was. En omdat ook Christus door haar naar ons eigenlijk onbelemmerd kon komen. Clara is geboren in 1195 of 94 of 93. Er zijn verschillende getallen over. Ze was dan een jaar of 13, 14 jonger dan Franciscus. En zij leerde toen ze een jaar of 18 was Franciscus kennen. En toen was Franciscus al een aantal jaren bekeerd. En zij werd door hem aangetrokken. Chiara komt, net zoals Franciscus kwam uit een welgestelde familie. Chiara uit ook een adellijke familie. Dus welvaart was hun niet vreemd. En op een of andere manier is die welvaart was ook hun leegheid. En dan kun je ook wel eens denken, die mensen die heel rijk zijn en eigenlijk alles hebben wat hun hartje begeert. En dat die eigenlijk innerlijk, geestelijk zo leeg zijn. En toen merkte ik Chiara Franciscus dat hij zo vol geest was. En zij werd door hem aangetrokken. Uiteindelijk heeft zij dan ook de Clarissen, de orde, de vrouwelijke tak van de Franciscanen gesticht. Heeft ook een regel geschreven voor de vrouwelijke religieuzen. En dat was voor die tijd natuurlijk revolutionair. En uiteindelijk is dat ook door de paus goedgekeurd. En heilige Clara richt ook ons op Christus. Zij De armoede was niet een afkeer van de wereld, maar de armoede was een rijkdom om tot Christus te keren. En als je alles kunt loslaten omwille van Christus, en dat zien we dan ook uiteindelijk aan de heilige Franciscus, dan de Franciscus zag alles als gave. En dan krijg je dan ook het zonnelied, alles werd een lofzang aan God. En daarin vond je dan heel zijn rijkdom. Voor die keren dat wij aan onze rijkdom gehecht waren, willen we dan allereerst onze zonde blijden. Om de heilige Augustie te vieren en aan Christus te gedenken, die ook arm geworden is en uiteindelijk onze rijkdom geworden is. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, door uw barmhartigheid hebt gij in de heilige Clara de liefde tot de armoede gewekt. Laat ons op haar voorspraak in armoede van geest Christus navolgen. En u eenmaal aanschouwen in het Rijk der Hemelen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Lezing uit de profeet Ezechiël. Zo spreekt de Heer. Gij mensenkind, gij moet luisteren naar wat ik u zeg. Gij moet niet weerspannig zijn, zoals dat weerspannige volk. Doe uw mond open en eet wat ik u geef. Ik keek en ik zag een hand die naar mij werd uitgestoken en in die hand een boekrol. Hij rolde die voor mij uit. Zij was aan de voor- en de achterkant beschreven.
Klachten, treurlieden en weegroep, dat stond er opgeschreven. Toen zei de Heer tot mij, mensenkind, wat u wordt voorgehouden, eet dat op. Eet deze boekrol op en ga dan en spreek tot het volk Israël. Ik deed mijn mond open en hij gaf mij die rol te eten. En de Heer zei tot mij, mensenkind, vul uw buik en verzadig uw binnenste met deze rol die ik u geef. Ik at de rol en zij werd in mijn mond als honing zo zoet. Toen zei de Heer tot mij, en nu mensenkind, nu gaat gij naar het volk en brengt gij hun mijn woorden over. Woord van de Heer. De antwoordpsalm is psalm 119a, op bladzijde 32. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Gelukkig die acht slaat op wat God verordent, hem zoeken met heel hun hart. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Met heel mijn hart richt ik mij tot u. Laat mij niet afwijken van uw geboden. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Mijn geest wordt verteerd van verlangen naar alles wat gij hebt bepaald. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Ik heb de weg van de trouw gekozen. Ik houd mij aan wat gij bepaalt. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Zie, ik verlang uw bevelen te volgen. Laat mij dan leven, rechtvaardige God. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Halleluja. Waarachtig is God in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet. Halleluja. De Heer zij met u. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag, wie is nu wel de grootste in het rijk der hemelen? Hij riep een klein kind, zet het in hun midden en zei, voorwaar, ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind, is het grootste in het rijk der hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Hoed u ervoor een van deze kleine te minachten, want ik zeg u, zij hebben engelen in de hemel, en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader, die in de hemel is. Wat dunkt u, wanneer een man 100 schapen heeft en één daarvan verdwaalt, zal hij dan niet de 99 in de berg alleen laten om op zoek te gaan naar het verdwaalde? En gelukt het hem dat te vinden, voorwaar ik zeg u, dan zal hij over dat ene meer verheugd zijn dan over de 99 die niet verdwaald waren. Zo ook wil uw hemelse Vader niet dat een van deze kleinen verloren gaat. Woord van de Heer. De profeet Ezechiël, broeders en zusters, moest die boekrol opeten en stond vol met klaagliederen en treurliederen en weegeroep. En dat mogen we misschien zien als de samenleving waarin wij leven. Het gaat allemaal niet zoals wij het willen en er is veel onheil en er is veel onbegrip en er is veel onverdraagzaamheid enzovoorts enzovoorts. Maar deze boekrol is wel de boekrol van God. Het woord van God. En als je het woord van God eet, dan wordt dat zoet van binnen. Waardoor je alle moeilijkheden kunt dragen en alle moeilijkheden kunt overwinnen. Dankzij de troost die God je schenkt. In het evangelie gaan de leerlingen vragen, wie is dan nu de grootste in het rijk der hemelen? Nou, je zou eigenlijk kunnen antwoorden van Jezus, ja, waarom wil je dat weten? Maar zorg ervoor dat jij erin komt. En wat moet jij doen om in het koninkrijk der hemelen te komen, om groot te zijn in het rijk der hemelen? En dat betekent dat we klein moeten worden. En Jezus plaatst dan als voorbeeld een kind in hun midden.
En wie dit kind aanneemt, neemt mij op. Wie zichzelf gering acht als dit kind, die is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wat is eigenlijk dat kind zijn? Dat is afhankelijk zijn. Het is niet op eigen benen kunnen staan. Kijk, want een klein kind, nou ik zou zeggen, dan kan best hooghartig zijn. Wacht maar, later als ik groot ben. Dus zo'n kind heeft helemaal niet zo'n nederige gedachten. Maar het is wel helemaal afhankelijk van zijn ouders. En de kleinen, dat zijn zij die zich afhankelijk weten van God. En dan kunnen we kijken naar de heilige Clara, die vrijwillig de armoede koos, alle menselijke rijkdom achter zich liet, om kwetsbaar en afhankelijk te worden van God alleen. En zij werd met overgrote vreugde vermeerderd. En dan kunnen we ook naar Maria kijken en de andere heiligen. En dan kijken we ook naar Christus, hoe hij klein geworden is. Hoe hij verworpen is en aan het kruis geslagen. En uiteindelijk heeft God hem hoog verheven. En die kleinen zijn ook voor ons heel belangrijk, dat wij klein zijn, maar ook dat wij die kleinen eren. Want we hebben misschien toch, of laat ik zo zeggen, zijn natuurlijk mensen die op die kleinen neerkijken als niet belangrijk of minder waardig of achter je de arme stakkers enzovoort. En juist die kleinen zijn kostbaar in Gods oog. En iedere mens is waardevol. En dat wordt weer zichtbaar als dat ene schaap dat verloren is. Uiteindelijk is dat ene schaap beeld van elke mens. Wij lopen allemaal ergens verloren. En als je dan maar een voorbeeld kun je zeggen van, hey, je hebt nog 99 andere schapen, dus wat kan jou dat ene schaap schelen? Nou, laten we dat schaap, wil zeggen dat wij zijn die schapen. En stel je voor een vader of een moeder van een groot gezin, 10 of meer kinderen. Stel je voor dat er één kind opeens ontbreekt. Dan gaan vader en moeder toch op zoek naar dat ene kind. En laat die andere kinderen achter zeggen, zorg goed voor jezelf. Gaan ze toch op zoek naar dat ene kind. Want dat ene kind, ook al hebben de 10, blijft uiterst kostbaar. En dat schaap, dat verloren schaap, dat is beeld van die verloren lopende, gelopen mens. Waar misschien anderen geen acht op slaan. Maar God slaat er wel acht op. En omgekeerd, als wij zo'n verloren gelopen mens, en dan kunnen we allerlei verhalen, de barmhartige Samaritaan enzovoort. Als wij die helpen, zullen ook wij hoog verheven worden. Kijk naar Christus aan het kruis, die zijn leven heeft gegeven om ons te verlossen, om ons te helpen. Daarom heeft God hem hoog verheven en een naam verleend die hoog boven alle namen is. En dan de heiligen zoals Franciscus en Clara, laat ons ook een voorbeeld zien van echte gelovig leven, van met Christus verbonden zijn. Amen. God van alle leven, op voorspraak van heilige Clara bidden wij u om zegen. Om roepingen tot het beschouwende kloosterleven, bijzonder in ons bisdom, laat ons bidden. Om eenvoud, dankbaarheid en tevredenheid bij christenen in het Westen, laat ons bidden. Om zegen over onze vrienden en om vriendschap voor eenzame mensen, laat ons bidden. Om vrede in de wereld en bijzonder om vrede en broederschap in Israël en de Palestijnse gebieden, laat ons bidden. Voor onze zieken, dat zij kracht naar kruis mogen ontvangen, laat ons bidden. En voor onze dierbaren die van ons zijn heengegaan, dat zij in Gods glorie hem mogen aanschouwen, laat ons bidden. En deze huis die dragen aan God op voor de zielenrust van Lenny Joseph Hankins.
En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. Goede God, de heilige Klare is ons als voorbeeld gegeven van armoede en liefde tot uw Zoon. Wij bidden u, wil ons op haar voorspraak verlichten en ons gebed verhoren. Door Christus onze Heer.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft.
1: Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. En beseffen onze onmacht tot onze schuld vragen.

broeders en zusters, dat mij bij uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wonderbaar is uw genade in het leven van de heilige maagd Chiara. Wij bidden u ootmoedig, laat de eredienst die uw dienaren vieren u welgevallig zijn, zoals haar liefdevol leven u aangenaam was, door Christus onze Heer. Bladzijde 53, privatie van de heilige maagden en kloosterlingen. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had. En maakt gij haar vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komend Rijk. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde. Heilig. Hosanna in de hoogte. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogte. Bladzijde 60, Eucharistisch gebed 3b. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig uw volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht, om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. En gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef en bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Clara en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg, hier op aarde, sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Gerardus, onze bisschop, en zijn hulpbisschop Robertus, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u wel willen te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is, en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schijnt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. En wens elkaar de vrede. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze vreselijke Jezus Christus te vangen tot eeuwig leven.

0: Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord.
1: Het lichaam van Christus bewaar mij ten eeuwige leven.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

gaat de vrouw voor die op te vangen hebben. Dan heb je dat heel zijn. Voor eeuwigheid.

0: Heer onze God, gesterkt door het ontvangen van de Eucharistie, vragen wij u, help ons naar het voorbeeld van heilige Clara, het sterven van Jezus altijd in ons lichaam mee te dragen en u onverdeeld trouw te blijven, door Christus onze Heer. Dan bidden we ter ere van ons lieve vrouw ter Eikert, wees gegroet.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de vrede, de Heer zij met u. Zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Vandaag in de heilige van de dag staat Clara van Assisi centraal. Clara, zo wordt aangenomen, wordt geboren in het jaar 1195 en is afkomstig uit een adellijke familie te Assisi. Ze is een jaar of 18 op het moment dat Franciscus daar met zijn aanstekelijke beweging begint. Naar diens voorbeeld breekt ze met thuis, weet aan de greep van haar familie te ontsnappen, kiest een leven van armoede en laat zich door hem het kloosterhabijt aantrekken. Spoedig voegen ook andere vrouwen zich bij haar, onder wie haar zus Agnes, die ze op spectaculaire wijze heeft helpen ontsnappen uit het ouderlijk huis. 40 jaar lang staat ze aan het hoofd van het kloostertje van San Damiano, even buiten Assisi. Intussen groeit er tussen Franciscus en haar een hechte en diepe geestelijke vriendschap. Als hij niet zeker is van een bepaalde beslissing of niet weet hoe te handelen, laat hij zuster Clara om raad vragen. Ook in zaken van gebed, boete, geestelijke leiding en apostolaat. Franciscus sterft al in 1226 op 42-jarige leeftijd, luid beweend door zuster Clara en haar medezusters. Ze gaat voort in de geest van broeder Franciscus. Zo weet ze rond 1240 door het innige gebed dat ze doet geknield voor een monstrans met de heilige hostie erin, een dreigende inval van de Saracenen in Assisi te verhinderen. Vanaf dat moment wordt zij beschouwd als de redster van Assisi en van San Damiano. Latere legendes weten zelfs te vertellen dat ze bij die gelegenheid met een monstrans in de hand onverschrokken de Saracenen tegemoet gegaan zou zijn, waarop deze onverwijld de vlucht zouden hebben genomen. De band tussen Sint Clara en de heilige Franciscus is sterk. Op aanraden van Franciscus is ze verhuisd naar het kerkje van San Damiano. Daar brengt ze een groep tezamen en zet een orde op van veel vrouwen. Van dan af prijst ieder haar zalig. Haar roeping dringt overal door, zodat hertoginnen en gravinnen door haar heiligheid worden bewogen en intreden in haar orde. Sint Clara is een nederige vrouw. Ze is vol lof over Franciscus en gehoorzaamt hem altijd. Ze draagt hem in haar hart, maar niet op de wereldse manier. Ze staat klaar voor al haar zusters. Ze draagt eenvoudige kleren. Ze wast haar zusters de voeten en bedient ze aan tafel. Ook vraagt ze aan de paus, Innocentius, of hij haar orde officieel wil laten goedkeuren. Daar is hij heel blij mee. Hij schrijft haar eigenhandig de gevraagde brief. Er zijn diverse vertellingen en legendes bekend over Clara. Zo staat over haar geschreven dat ze alleen maar water en brood eet, terwijl ze op maandag, woensdag en vrijdag nooit schoenen draagt. Ze slaapt ook niet in een bed met zachte veren, maar gewoon op de grond. In plaats van een hoofdkussen heeft ze een stuk hout. Dat doet ze zo gedurende de lange vasten. Ze tuchtigt haar lichaam dermate dat ze er doodziek van wordt. Daarop schrijft de bisschop van Assisi haar voor, tezamen met Franciscus, dat ze geen enkele dag meer geheel in vasten door mag brengen. De heilige maagd besteedt veel tijd aan de lof van God. Ze bidt heel vurig en langdurig, waarbij ze vaak huilt. Als ze eens 's nachts zo aan het bidden is, verschijnt haar de duivel in de gedaante van een zwart kindje met de woorden: "Je moet niet zoveel huilen, anders word je nog blind." Waarop zij antwoordt: "Wie God wil zien, is niet blind." En dan verdwijnt de boze geest. In die tijd heeft een graaf die Vitalis heet een uitmuntend strijder is. Hij heeft het op de stad Assisi gemunt. Hij heeft gezworen dat hij haar zal veroveren. En nu trekt hij tegen haar op.
De burgers zijn doodsbenauwd. Als Sint Klaar ervan hoort, spreekt zij tot al haar dochters. We hebben veel aan deze stad te danken. We moeten dus vurig tot God bidden dat hij haar spaart. Ze strooit as op haar hoofd en dat doet ze ook bij de anderen. Nu bidden we allemaal vurig tot God dat hij de stad spaart voor haar vijanden. En dat doen ze. Ze bidden vurig. En God verhoort hun gebed. Hij komt te hulp, zodat de vijanden meteen al de dag erop ertussenuit gaan. Sint Klara heeft 40 jaar in het klooster doorgebracht, als God besluit haar uit de wereld weg te nemen. Een maagd uit het Sint Paulusklooster ontvangt er een visioen over. Het is voor haar alsof ze zich in het klooster van Sint Klara bevindt. En ze ziet hoe al haar dochters om haar huilen. Dan verschijnt er een bijzonder mooie vrouw aan het hoofdeinde van Sint Klara's ziekbed met de woorden: je hoeft niet te huilen om Sint Klara, want ze zal niet sterven totdat God zelf komt met zijn leerlingen. En daarop verschijnt de paus die haar het lichaam van Christus uitreikt. Nu vraagt Sint Klara aan hem of hij zich persoonlijk het lot van de zusters zou willen aantrekken. Dat belooft hij. En hij heeft zijn belofte ook gehouden. Zo ligt zij daar doodziek achterover. Haar dochters zeggen haar dat ze iets moet eten. Zij antwoordt: als er wat kersen waren, zou ik het proberen. Maar het is kerstmis, dus die hebben ze niet. De broeder heeft een kersenboom en hij ziet er een tak aan vol met rijpe kersen. Hij breekt die af en brengt ze naar haar toe. Ze eet ervan en laat er ook van brengen aan andere zieken. Hoewel ze alles bijeen 70 dagen zo ziek gelegen heeft zonder te eten, weet ze toch haar zusters te bemoedigen en haar broeders te bevestigen in de dienst aan God. En ze geeft ze alle haar zegen. Spoedig daarna verschijnen er vele maagden in witte gewaden aan haar bed met gouden kruisjes. Onder hen bevindt zich ons lieve vrouw. Ze draagt een kroon. Er gaat een zachte lichtglans van haar uit, met het gevolg dat het kloostertje midden in de nacht hel verlicht is. Dan buigt onze lieve vrouw zich tot Klara voorover. Op dat moment geeft zij de geest. En deze wordt opgevoerd naar de eeuwige vreugde. Klara sterft op 59-jarige leeftijd. Haar lichaam is nog steeds te zien in een glazen schrijn in haar basiliek te Assisi. Ze wordt afgebeeld als Clarisse, met bruin of zwartwollen habijt dat om het middel enigszins is opgebonden. Met de staf van de abdis, met een kruis, een lelie, het symbool van de maagdelijkheid, een regelboek en zeer vaak met een monstrans en soms met een brandende lamp. Ze is patrones van de wasvrouwen, naaisters en borduursters en van de vergulders. Ze wordt ook aangeroepen tegen oogkwalen en koorts. Daar had ze zelf 27 jaar last van. In 1958 wordt zij door Paus Pius XII uitgeroepen tot patrones van de televisie. In het jaar voor haar dood is ze al zo verzwakt dat ze zelfs met kerstmis haar cel niet kan verlaten om 3 kilometer verderop de nachtmis bij te wonen. Het verhaal vertelt dat zij vanaf het ziekbed in haar cel voor haar ogen de kerstplechtigheden in de kerk van Assisi zag gebeuren. Mede op grond van deze legende wordt haar voorspraak ingeroepen tegen dus oogkwalen. En daar wordt ook de betekenis van haar naam, Klara, klaarhelder, mee in verband gebracht. Ze helpt ook koortsleiders. Dat komt omdat het water uit haar bron, de Fontaine de Saint-Clair, in het Franse plaatsje Guéret, geneeskrachtige werking blijkt te hebben, vooral voor koortspatiënten. Sinds de hervorming van de liturgische kalender door het Tweede Vaticaans Concilie is haar feest voor de hele kerk vastgesteld op 11 augustus. Heilige Klara, bid voor ons.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom in de uitzending. Het is weer de dinsdag, of de vierde dinsdag van de maand, en dat betekent dat ik hier in Heiloo ben. Ik kom elke vierde dinsdag in de maand in Heiloo of in Maastricht. Nou, Heiloo is vandaag weer aan de beurt. En ik heb een bijzondere gast vandaag naast mij zitten. Heel mooi in het kielzog van Roepingen Zondag. Afgelopen zondag hebben we natuurlijk de Zondag van de Goede Herder gevierd. En wereldwijd hebben seminaristen hun getuigenis gegeven in allerlei kerken. En het is een grote eer dat ik hier ook een kersverse seminarist naast mij heb zitten, namelijk Julian Dahi. Van harte welkom, Julian.
1: Dank u zeer, pastoor.
0: Ja, wat mooi. Dus we hadden het net voor de uitzending al even over. Jij bent dit jaar pas begonnen op het seminarie, hè, dus echt pas net ingetreden. En hebt afgelopen zondag voor de eerste keer jouw roepingenverhaal in de parochie mogen vertellen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb in Heemskerk, in de Mariakerk, mijn roepingsverhaal mogen delen en echt mogen getuigen van Gods genade in mijn leven. Dat was een groot voorrecht om dat te mogen doen. En het was zeer positief ontvangen. Wat mij heel erg opviel in de kerk, daar zat er heel veel jonge mensen zijn die ook met gekruiste armen naar voren kwamen. Want uiteraard het teken is dat zij nog in doopleer zijn, dat zij catechumeen zijn.
0: Ja.
1: En het was daardoor ook heel erg mooi dat ik in het bijzonder voor hun mocht getuigen, ook van mijn eigen weg in deze tijd, dat de Heer nog steeds mensen roept, ook in deze tijd.
0: Ja. Dus heel wat aanstaande dopelingen, hè? Catechumenen, zoals je zegt. Ik kan me voorstellen dat die extra geïnteresseerd zijn ook in zo'n roepingsverhaal. Want die zijn op hun manier natuurlijk ook geroepen, hè, tot het doopsel. Hè? Dan heb jij een bijzondere roeping, zoals dat heet, tot het priesterschap. Heb je daar nog reacties op gehoord van deze jonge mensen?
1: Ja, ik merkte dat ze toch verlegen waren, maar aan het eind van de mis mocht ik naast de priester staan om de mensen te begroeten en een gezegende zondag toe te wensen. En ik merkte toch wel een enthousiasme en een vurigheid in hun blik. Het is toch nieuw voor hen ook natuurlijk, zeker als catechumeen zijnde, waarin zij het katholieke leven ontdekken en daar ook in onderscheiden. Was het ook voor hun wel een waardevolle ervaring, denk ik, om
0: Ja,
1: dit mee te
0: bijzonder.
1: krijgen.
0: Ja. Nou, wij horen ook heel graag jouw roepingsverhaal. Voordat we daar dadelijk over gaan praten, eerst even terug naar jouw eigen begin. Je bent niet in Nederland geboren, maar in Damascus. En nou, dat vertelde je me vanmorgen op de WhatsApp. En bij Damascus denk ik meteen aan Paulus natuurlijk, hè, die op weg is naar Damascus. Heb je ooit zo'n bekeringsverhaal doorgemaakt? Of ben jij als kind al altijd naar de kerk gegaan?
1: Het antwoord erop is tweeledig eigenlijk. Dus als kind zijnde ben ik opgevoed en opgegroeid in een heel erg vroom en diepgelovig gezin. Dus mijn ouders hebben een heel erg bewust en oprecht geloofsleven, wat ze vanuit hun jeugd in Syrië hebben meegekregen, met alle moeilijkheden ook van dien uiteraard. Het betreft natuurlijk een land waar het beleven van het christelijk geloof niet vanzelfsprekend is en niet in vrijheid geschiet. En toen zij ook hier kwamen, zagen zij in eerste instantie ook op elke hoek van de straat een kerktoren staan. En ze dachten: wauw, wat een land zeg, hier gaan we iets heel erg moois betekenen voor de kerk. En
0: Ja.
1: kunnen we iets heel erg mooi aan bijdragen. De praktijk bleek toch wat anders te liggen natuurlijk. Maar meteen nadat zij hier kwamen met mij als jonge baby zijnde en mijn jongere broer die even later werd geboren, hebben ze toch een mooie bijdrage geleverd aan de kerk daar in Friesland in het begin. En vervolgens in Baarn, waar we naartoe verhuisden.
0: Ja, en jij bent, jullie zijn naar Nederland gekomen in 1998.
1: Ja.
0: Ja. En wat je zegt, je ouders kwamen hier aan, zagen overal kerken, dachten van dit moet een bloeiende kerk zijn in Nederland, viel toch iets tegen. Hoe hebben je ouders en jullie als gezin daar in je weg weten te vinden?
1: Nou, mijn ouders hadden wel een hele sterke missiedrang. Ze zagen meteen natuurlijk wel dat de situatie anders lag dan ze van tevoren hadden gedacht. Dus wanneer zij uiteraard aan Nederland en Europa dachten in hun thuisland, hadden ze natuurlijk een heel ander beeld bij het geloofsleven hier in deze landen. Maar ze pakten het gewoon heel erg blijmoedig op, kan ik wel zeggen. Ze organiseerden catecheses, organiseerden gezinsactiviteiten en waren er heel erg gelukkig in. En daar zijn mijn broer en ik ook heel erg mooi in meegenomen. En ik kan wel zeggen dat ik een heel sterk geloofsleven had als kind zijnde al. Met een heel erg diep bewustzijn over de kaders ook waarin ik mij moet bewegen om ook dicht bij God te mogen blijven. Ik had ook wel een sterk zondebesef als kind, dat kan ik wel zeggen.
0: Oké, ja. En hoe omschrijf je die kaders verder, behalve dan niet zondigen? Welke bronnen zocht je op?
1: Nou ja, als kind was ik me heel erg van bewust dat ik anders was dan de andere kinderen. En dat ik daar ook echt een missie in had. Ik gebruikte niet dezelfde woorden als andere kinderen. Ik had niet hetzelfde toekomstbeeld als de vrienden om mij heen. Maar dat heb ik niet altijd als positief opgevat. Ik wist dat het nodig was. Ik wist dat in het diepst van mijn wezen dat het ook echt mijn roeping was als kind. Maar ik mocht veel dingen niet die mijn andere leeftijdsgenoten wel mochten. En daar worstelde ik soms wel mee.
0: Ja, het was dus ook wel een beetje een kruis.
1: Ja, het was wel een kruis dat ik bewust op mij nam.
0: Hmm. En nou ja, zoals je zegt, uit een diepgelovig gezin. Dus jullie gingen op zondag naar de kerk. Thuis werd er gebeden, vermoed ik.
1: Ja.
0: Ja. Heb je dat ook altijd vastgehouden? Of is er een periode geweest in jouw leven dat je meer op afstand bent komen te staan van God?
1: Tot de brugklas heb ik me daar heel erg sterk aan vastgehouden. Dus ik kan me ook nog erg goed herinneren. Wij verhuisden dus, voor de context, uit Baarn naar Almere. Dus ik kwam ook in een hele nieuwe context terecht. Een hele nieuwe situatie. In Baarn hadden we een relatief bloeiende en mooie geloofsgemeenschap met wel heel wat leeftijdsgenoten met wie ik het geloof deelde. Maar in Almere was dat totaal niet het geval.
0: Hmm.
1: Ik kan wel zeggen dat ik de enige in mijn klas was die uit een confessioneel gezin kwam, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat ook praktiseerde. En ja, dan als kind zijnde, je wordt toch ontrukt uit een bepaald veilig domein en je ontdekt gewoon nieuwe opvattingen over het leven. En toen zag ik voor het eerst eigenlijk van, ja, bij hun gaat het ook goed. Zij lijken gelukkig te zijn. Zij mogen allemaal dingen die ik niet mag. Waarom word ik daarin beperkt? Waarom zou ik niet wat vaker voor mijzelf opkomen zoals zij dat ook doen?
0: Ja, ja.
1: Of dezelfde woorden hanteren die zij doen.
0: Ja.
1: En zo ging ik voor het eerst de grenzen opzoeken. De grenzen van die kaders waarvan ik mij als kind heel erg bewust was.
0: Ja.
1: En naarmate ik die grenzen opzocht en ook begon te overschrijden, begon ik daar ook van te genieten. Van de zonde eigenlijk. En begon eigenlijk een hele sombere, eenzame dwaaltocht die vanaf de brugklas mijn leven kenmerkte.
0: Mm. En hoe lang duurde dat?
1: In de periode die daarop volgde, heb ik zo'n 10 jaar echt ver van de Heer geleefd.
0: Mm.
1: Ik werd opstandig, ik wilde niet meer mee naar de kerk. Het kerkelijk leven beperkte zich enkel tot de grootste hoogfeesten van het liturgisch jaar. En catechese kwam natuurlijk ook niet meer aan bod. Die enkele zondagen dat ik dan naar de kerk ging in het jaar, was wat ik meekreeg over het christelijk geloof. Dus dat heeft zeker zo'n 10 jaar geduurd.
0: Hmm. En heb je het idee dat het geloof zelf ook op losse schroeven stond toen? Was het datgene wat er van jou gevraagd werd?
1: Nee.
0: Dat ging hand in hand, hè? Ja.
1: Dus in het begin was het voor mij nog wel helder welke grenzen ik opzocht, welke grenzen ik overschreed. Maar wel nog steeds in het achterhoofd van, oké, ik weet nog steeds wat mijn uiteindelijke doel is in het leven. Dat was nog steeds wel helder voor mij. Maar hoe langer dat doorging...
0: Wat was dat dan?
1: Namelijk, ik zag nog steeds in mijn ouders een heel erg groot voorbeeld.
0: Oké, dat bleef wel alle jaren. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: En dat bedoel je van omdat ze als een soort missionaris hier in Nederland te werk gingen? Dat was het voorbeeld? Of wat, in welk opzicht waren ze voorbeeld?
1: Ja, dat niet eens zozeer. Gewoon in het morele leven wat zij uitdroegen en hoe zij zich verhielden tegenover wat ik dan zag bij ouders van mijn vrienden bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Dus je was je wel bewust dat je aan het dwalen was?
1: Ja, ik was er heel erg bewust van.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Maar naarmate dat vorderde in de jaren die erop volgden, vervaagde dat. En raakte ik echt in een dwaaltocht terecht. Toen was het niet meer helder voor mij.
0: Ook geen gebedsleven meer?
1: Nee, helemaal niet meer.
0: Nee, nee. Nou, ik begon net met te spreken over Paulus en Damascus. En het leek aanvankelijk dat jij niet een soortgelijk verhaal hebt, hè, omdat je als kind gewoon gelovig bent opgevoed. Maar nou gaan we toch een klein beetje die kant op, lijkt het. Hè? Er moet iets gebeuren. Er is iets gebeurd, anders zou jij hier vandaag niet voor de radio zitten. En zou je afgelopen zondag natuurlijk niet jouw roeping een verhaal hebben verteld. Dus je bent 28 jaar oud.
1: Inderdaad.
0: Klopt, hè? Ja. Ja. We hebben net gehoord over de brugklas, hè? Dus dan ben je 12 jaar oud. Dus tussen jouw 12e en 28e is er toch heel wat gebeurd. Je bent 10 jaar lang aan het dwalen geweest, zoals je het zelf noemt. Hoe ben je weer teruggekomen?
1: Ja, dus naarmate de middelbare school eindigde, werd ik wel wakker, zodat ik niet op de goede weg was. Dus ik besloot daarom ook mijn scholing weer serieus op te pakken. En ik leidde sindsdien een somber, eenzaam leven, maar wel gericht op de studie. Dus ik heb een bachelor afgerond uiteindelijk.
0: Wat heb je gestudeerd?
1: Integrale veiligheidskunde destijds. En vervolgens brak de coronaperiode aan. Dus dat was net aan het eind van mijn studietijd, waar ik dus, wat wel heel erg intensief was, waar ik mijn dagelijks leven volledig aan wijdde. Maar toen de coronatijd aanving, raakte ik in een soort van gat terecht. Dus mijn dagelijkse structuren werden ineens gestopt. En ik had ineens ruimte om echt over het leven na te denken. En ik kan wel zeggen dat ik op het eind van die lange dwaaltocht van zo'n 10 jaar... daar ook echt behoefte aan had. En ook bij de pakken neer zat ermee, hè, van hoe nu verder. Het was echt een moment van een periode van bewustzijn. In die periode van die 10 jaar, die dwaaltocht, kan ik wel zeggen dat ik op allerlei manieren probeerde om weer dat geluk, die vreugde van mijn jeugd weer te herontdekken. Wat iedere keer mislukt. Ik probeerde dat op wereldse manier, ik probeerde het op mijn eigen manier allemaal te ontdekken. En daar faalde ik iedere keer in. Wat de problemen ook alleen maar verergerde. Op mijn 22e, dus nu zo'n 6 jaar geleden, heb ik me dus op een late avond in mijn kamer voor het eerst weer gewend tot God. En voor het eerst het gebed in mijn leven weer een kans gegeven. Zonder verwachtingen.
0: Hoe kwam dat? Wat was de prikkel om dat weer te gaan doen?
1: Omdat ik geen manier meer zag, na al die pogingen om zelf weer het levensgeluk te hervinden. Ik zag geen kracht en geen manier meer om daar weer een nieuwe poging toe te wagen.
0: Dus je had alles geprobeerd?
1: Ik had alles geprobeerd.
0: Dan toch maar weer een keer God proberen.
1: Dat was inderdaad de insteek.
0: Ja. Maar hoe kwam je tot die gedachte? Kun je dat nog herinneren? Wat maakte dat je dat op die bewuste avond je ineens ging zitten of ging knielen? Dat weet ik niet, maar in ieder geval dat je ineens weer ging bidden.
1: Het was een combinatie, denk ik, van schuldbewustzijn en toch een kleine vorm van wanhoop. Het schuldbewustzijn, want het was gewoon een moment van stilstaan bij hoe mijn jeugd was, hoe mooi dat allemaal was, in welk kader ik leefde en het geluk dat erbij kwam en hoe mijn leven sindsdien is gevorderd. Dus ik had ook wel echt een schuldbewustzijn daarin. Ja.
0: En dan ga je bidden? Ben je dan meteen weer thuis? Of hoe werkt dat? Ga je dan een pad bewandelen?
1: Het was in het begin een cynische houding zonder enige verwachting erbij. Het was uit een soort van wanhoop dat ik me voor het eerst vanuit het wereldbeeld, vanuit het beeld dat ik me door God verlaten voelde. En ook dus daarvoorheen ook de schuld neerlegde bij anderen. Vanuit die houding begon het eigenlijk. Dus ik vroeg toen maar gewoon aan God. Ik wist niet meer wie God was. Ik had ook helemaal geen verwachtingen erbij. En ik vroeg maar gewoon, oké, God, als u er dan bent, laat mij dan alsjeblieft zien wat de waarheid is. En dan zal ik mijn leven daaraan wijden. Hmm. Want ik zie zelf toch geen manier meer om dat zelf te ontdekken.
0: Ja, maar dat is toch al een hele stap dan. Maar ja. waar zat het cynische in dan? Dat je niet zeker wist of hij zou antwoorden.
1: Ja, en ook dat als hij zou antwoorden, dat de schuld dan bij hem zou liggen en niet bij mij.
0: Ja, ja. Dus als er geen antwoord zou komen, dan zou het eerder een bewijs zijn van, ziet u wel, Heer, dat u mij niet helpt.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Maar hij antwoordde toch, blijkbaar.
1: Ja, dus toen ik dat aan hem vroeg, werd ik plotseling overmand door totale, onvoorwaardelijke liefde en vergeving. Voor mij, iemand die uit volledig bewustzijn de Heer heeft verlaten, zijn kerk heeft verlaten. En het gewoon verdiende om verloren te gaan. Dat schuldbewustzijn wat dan eerst begon bij die poging om weer contact te zoeken met God, dat was er al. Maar toen ik werd overmand door die liefde en die onvoorwaardelijke vergeving voor mij, veranderde dat in daadwerkelijk zondebesef. Een zondebesef dat ik als kind op een bepaald niveau wel al had, maar nu voor het eerst in mijn volwassen leven, in mijn volledig volwassen bewustzijn. Ja, en dat was vernietigend. Ik besefte dat ik eigenlijk de hel verdien. Terwijl ik mijzelf daarvoor in die dwaaltocht als een moreel verheven mens beschouwde, die anderen de les las. En anderen de schuld gaf van mijn eigen zonde, van mijn eigen fouten. En van de situatie waarin ik was.
0: Ja, dus het had toch wel heel wat gelijkenissen met Paulus. Als ik het zo hoor. Je werd ook even van je paard gegooid.
1: Ja, dat kan ik wel zeggen. Het was vernietigend. En toen heb ik voor het eerst, sinds mijn lange dwaaltocht, vergeving gevraagd. Uit heel mijn hart. En op de een of andere manier kon ik mij iedere zonde die ik vanaf dat punt heb begaan, tot in detail herinneren, waarvan ik daarvoor niet eens wist dat het zonden waren, alsof deze voor mij werden geprojecteerd. Dan kon ik voor iedere zonde, per zonde, met mijn hele hart vergeving vragen en om genade smeken. En toen ik bij de laatste zonde was aangekomen, was ik een nieuw mens. Ik was van de meest ongelukkige persoon die ooit op aarde heeft rondgelopen. Ik kan wel zeggen, die de geestelijke dood heeft ervaren. Naar iemand die blaakte van leven. Die ook geen ander verlangen meer had dan anderen hierover te vertellen. En die antwoord heeft gekregen op al zijn vragen. En ik was een nieuw mens.
0: Geweldig, ja.
1: En dat zomaar op zo'n late avond in mijn bed. Zomaar aan het begin van deze coronaperiode.
0: Wist je ook meteen dat je terug moest keren naar de kerk? Dat was dat, want dat zie je ook wel eens, dat mensen wel God gaan zoeken, maar nog niet helemaal dat verband met de kerk leggen, met de sacramenten en de biecht en de heilige mis, et cetera.
1: Ja, inderdaad. Ik kan zeggen dat ik van een soortgelijke situatie getuigen. Namelijk nadat ik de Heer Jezus persoonlijk heb mogen ontmoeten in zijn onvoorwaardelijke liefde, leefde ik sindsdien iedere dag continu met hem, had ik geen ander verlangen dan de hele dag met hem te spreken, voor de mensen om mij heen te bidden en ook over hem te getuigen. Maar ik legde nog niet direct de connectie met de kerk. Puur vanuit praktisch oogpunt. Ik was de hele dag al met de Heer. Ik had nog helemaal niet het verlangen of het idee dat ik dat per se in de kerk moet beleven, in gemeenschap. Achteraf beschouw ik dat als een buitengewone genade, omdat de kerken gesloten waren toen uiteraard in de coronatijd. En de Heer op deze manier mij wilde wandelen, zeker in de eerste 2 jaar vanaf dat bekeringsmoment.
0: Ja. En je zegt van, je was eigenlijk heel de dag met hem in gesprek. Sprak hij ook toen al over de toekomst? Priesterroeping, et cetera, zat dat al een beetje in? Of was het eerst van, Julian, je bent thuis en je bent mijn kind en ik vergeef jou. Hoe zat dat?
1: Dat was het, in dat beginsel. Was het, ja. Het was in beginsel een pure vader-zoon relatie, waar ik uit ieder moment in de dag mijn leven mocht putten. En dat wel vanuit het idee, ik heb beloofd om mijn leven aan de Heer te geven. Ik ben me ervan bewust dat de mensen om mij heen nog steeds leven in duisternis. Die ook dezelfde vragen nog steeds hebben waar ik alle antwoorden op heb mogen krijgen. En ik weet dat mijn leven getekend zou worden door missionering.
0: Dat was helder.
1: Dat was heel helder. Ja. Maar ik weet nog niet hoe. Ik was zo lang uit de kerk verwijderd dat ik ook nog helemaal, dat ik niets meer wist over het priesterschap. Over wat het betekent om kerk te zijn, ecclesiologie dus. Dat moest ik allemaal opnieuw ontdekken. Maar vanaf dat bekeringsmoment, in die eerste 2 jaar, en zeker daarna, ja, was er een onblusbaar verlangen, een onblusbaar vurig verlangen, kan ik wel zeggen, om alle stenen boven water te halen. En sindsdien ben ik mij dag en nacht gaan verdiepen in de kerkgeschiedenis, in de Heilige Schrift, in theologie, in dogmatiek en alles.
0: Je had al een voorproefje genomen op de seminarieopleiding in feite.
1: Eigenlijk
0: zonder dat
1: wel.
0: Je het door had. Ja.
1: Maar
0: ja.
1: Wel vanuit een pure neutrale blik.
0: Ja, je wilde gewoon echt, je had de gretigheid om God te kennen.
1: Ja.
0: Steeds meer, ja.
1: En ook op de wijze waarop hij zich sinds zijn komst, dood en verrijzenis, heeft gemanifesteerd in de wereld, in de helsgeschiedenis. En waar dan de volledigheid van de waarheid ligt. Dat moest ik helemaal nog ontdekken. En daar is ook een tocht in begonnen sindsdien.
0: Daar gaan we dadelijk nog wat meer over praten. Ontzettend interessant thema natuurlijk. Mooi verhaal, Julian. Ik herken er veel van in mijn eigen leven. Zelfs de leeftijd. Ik was ook 22 toen ik van de een op de andere dag op een avond ook tot geloof kwam. En ook echt heel die diepe ervaring van thuiskomen had. Hè, van God vergeeft mij alles of wil mij alles vergeven. Ook die zoektocht naar dat dus in de kerk te doen is. Terwijl ik eigenlijk ook als kind elke zondag gewoon in de kerk zat. Dus ik herken er veel van. En dat maakt het extra mooi voor mij nog eens persoonlijk ook. Hey, we gaan even luisteren naar een van de liederen die jij hebt opgegeven. Het eerste lied is Popolo Mio. Ja, mijn volk. Hè? Ja. Waarom dit lied?
1: Het is allereerst gewoon een heel erg mooi lied. Ik vind het ook heel erg toepasselijk om als seminarist zijnde dit toch aan de luisteraars voor te leggen. Het volk Gods, waar ik door deze buitengewone genade met Gods wil later leiding aan mag geven. Daardoor heel erg toepasselijk.
0: Mooi. We gaan luisteren naar Popolo Mio.

0: Het duurde eigenlijk een paar jaar, die periode, dat je helemaal in het licht van de Heer mocht wandelen. Ik vroeg net voordat we naar de muziek gingen luisteren, ja, welke rol speelde de kerk daarin? Hè? Van wist je al meteen weer de weg naar de kerk of kwam dat pas later? Kun je daar nog wat meer over vertellen?
1: Ja, uiteraard. Dus in het begin van deze fase, waarin ik ieder moment van de dag in het licht van de Heer mocht wandelen,

0: in het licht van de Heer mocht wandelen en ook helemaal geen ander verlangen had dan continu met hem te zijn, continu met hem te spreken, continu alle mensen om mij heen ook aan hem aan te bevelen en ook om genade over hun leven af te smeken, dezelfde genade die ik zelf heb mogen ontvangen. Toch was er, heb ik ook een grote intellectuele instelling en had ik ook vanaf dat moment dat ik mij continu ook verdiepte in, vanuit een totaal open blik overigens, in de kerkgeschiedenis, in de theologie, in de schrift. Dus ik ben eigenlijk maniakaal de hele Bijbel gaan bestuderen vanaf dat moment. En zo kwam ik tot hele bijzondere inzichten. Dus daarmee werd voor mij iedere dag meer verduidelijkt wat de Heer Jezus niet alleen voor mij heeft gedaan, maar voor de hele mensheid.
1: Ja, en dat was eigenlijk allemaal zelfstudie. Het was niet dat iemand jou erin begeleidde. Je las gewoon alles wat los en vast had.
0: Ja, ik kende ook overigens helemaal geen gelovige leeftijdsgenoten of mensen waarvan ik wist dat ik bij die terecht kon. Dus het was een solitaire wandel met de Heer eigenlijk. Echt zelfstudie inderdaad. Maar naarmate ik dus ook met theologie werd geconfronteerd, groeide ook het verlangen naar het erachterkomen van oké, er zijn meer mensen op aarde die deze genade hebben gekregen, want ik noem mij christen en er zijn heel veel christenen. Maar hoe zit dat dan precies? Eigenlijk had ik daar helemaal geen idee meer over, omdat ik al zo lang van de kerk was verwijderd. Dus in het begin kwam ik bij een soort van evangelische hoek terecht, waar ik voor het eerst in aanraking kwam met gelovige leeftijdsgenoten. Maar ik kwam al snel tot de conclusie dat mijn geloofsbeleving niet direct strookt met die van hun en hun leer daaromtrent. Ik zocht wel echt een stevigere basis onder het gemeenschapsleven van het christelijk leven eigenlijk. Ik ging vervolgens in Rotterdam studeren aan de Erasmus Universiteit. En ik ontmoette daar, ik kwam in aanraking met een hele strikt gereformeerde studentenvereniging. Ik had een groot verlangen natuurlijk om ook in deze nieuwe omgeving te getuigen van wat de Heer Jezus in mijn leven heeft gedaan. En dat leek mijn hele voor de hand liggende optie. Dat waren hele serieuze jonge mensen die een zeer deugdzaam leven leiden. Echt mensen naar mijn hart. En dat is ook voor het eerst dat ik zoiets zag en waar ik ook echt een stevige basis onder mijn geloofsleven kon leggen als het gaat om het leven in gemeenschap. Maar ook daar kwam ik al gauw tot de conclusie dat het niet de plek is waar de Heer mij wil hebben.
1: Hoe weet je dat? Hoe ontdek je zoiets?
0: Dat kwam vooral dus door theologische geschillen die al snel opdoken.
1: Kun je een voorbeeld geven?
0: Ja, dus de gereformeerde leer heeft een zeer strikte leer over predestinatie en dat God volledig buiten de mens om uitverkiest wie wel of niet gered worden. Dat strookte allereerst totaal niet met mijn ervaring en niet met de onvoorwaardelijkheid die de Heer heeft voor de mensen die hem ook vanuit hun wanhoop, vanuit hun bedroefdheid aanreiken. De Heer zal nooit een bedroefd hart afwijzen. Het triggerde mij dus wel heel erg om me ook daadwerkelijk heel goed in hun positie te verdiepen, want ik wil het echt zeker weten. Is dit de plek waar ik ook mijn belofte die ik aan de Heer Jezus maakte, namelijk dat ik mijn leven aan hem zou wijden, of ik die daar kan vervullen, ja of nee? Dus ik ben heel erg diep in de gereformeerde leer gedoken.
1: En zag je daar ook wel wat openheid voordat jij er anders over dacht? Of dat je het aan het onderzoeken was op een manier die zij misschien niet kende?
0: Jazeker. Ik heb er nog steeds hele goede vriendschap aan overgehouden. We hadden iedere keer dat we samenkwamen hele mooie diepgaande theologische discussies. En het heeft mij ook alleen maar heel veel bijgebracht. Ik heb heel veel van hun geleerd als het gaat om het praktiseren van een daadwerkelijk deugdzaam christelijk leven in gemeenschap. En de openheid was er zeker en is er nog steeds. Maar ik wist wel, dit is niet de plek waar ik mijn belofte aan de Heer Jezus in vervulling kan brengen.
1: Je was niet gepredestineerd om daar te blijven?
0: Nee, dat kan ik wel stellen, ja.
1: Ja.

0: Goed,
1: Ja.
0: vertel verder.
1: Ja, dus toen moest ik verder kijken. En toen ging ik, toen kwam er toch een openheid om in mijn eigen roots te gaan kijken. Namelijk mijn oorspronkelijk Syrisch-Orthodox doopsel, vormsel en eerste communie. Ofwel, als we een overkoepelend begrip bekijken, de Oriëntaal-Orthodoxe Kerk. Dat leek mij een zeer vanzelfsprekende volgende optie om diepgaand te onderzoeken. Heb ik ook gedaan. Ik ben heel erg actief geweest bij de Koptische Bijbelstudies in Amsterdam bijvoorbeeld. Ik heb heel veel contacten gelegd met Syrisch-Orthodoxe jongeren en daar heel veel mee gesproken, activiteiten in bijgewoond.
0: Dat Onze Lieve Vrouwenkerk in Amsterdam?
1: Nee, eigenlijk de Mor Gabrielkerk in Amsterdam en ook in Enschede, waar heel veel Syrisch-Orthodoxe gemeenschappen zijn. En daar neigde ik voor een zeker 1 of 2 jaar heel sterk naartoe. Ik ging heel erg diep de kerkgeschiedenis in, de kerkvader, daar lag mijn interesse overigens ook al. En ik zag in hun gewoon de levende traditie die is bewaard. Vanuit de vroege kerk, vanuit de eerste concilies, vanuit de leer van de kerkvaderen. En ik was daar heel erg gelukkig eigenlijk. Ze hebben hele grote gemeenschappen van jonge mensen die heel erg vurig en serieus zijn in hun geloof. En ja, ik begon echt wel een grote bijdrage ook te leveren aan het gemeenschapsleven daar. Ja, het was een hele waardevolle tijd, dat kan ik wel zeggen.
0: Ja. Daarop terugblikkend. Ik vind het altijd interessant. Onze radiozender heet Radio Maria. Welke rol had Maria in dit alles?
1: Nog op dat moment een relatief beperkte rol. Eén, omdat ik natuurlijk nog heel erg onderscheidend was in de leer van de vroege kerk, van de kerkvaderen. En daar zag ik natuurlijk de rol van Maria steeds sterker in terugkomen. En dat moest ik nog een plek geven. Want mijn ontmoeting met de Heer Jezus was zo sterk, zo alomvattend. Ik had helemaal geen ander verlangen dan alleen maar met hem te zijn.
0: Ja.
1: Er was op dat moment
0: Je
1: nog
0: had
1: helemaal
0: Maria
1: geen
0: nog, je
1: plek
0: had
1: voor iemand
0: Maria nog
1: anders.
0: geen, nog niet nodig. Nee.
1: Nog heel
0: Was,
1: erg beperkt, ja.
0: ja.
1: En ook omdat ik natuurlijk in de eerste 2 jaar van mijn bekering relatief sterk beïnvloed was door protestants denken hierover. Dus het was nog wel een drempel,
0: Ja.
1: evenals andere aspecten van de katholieke en apostolische leer.
0: Ja. Nou, het zou een heel mooi afgerond verhaal zijn als jij nu zou zeggen, nou, en ik had het gevonden in de Syrisch-Orthodoxe kerk, hè, de kerk van jouw jeugd. Bedankt voor het gesprek, maar dat was het niet, hè?
1: Nee.
0: Je bent nu begonnen op een seminarie, een Rooms-Katholiek seminarie. Dus er komt nog een toetje aan het verhaal, om het zo te noemen.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Dus ook met mijn vrienden destijds had in de Koptisch-Orthodoxe en Syrisch-Orthodoxe kerk had ik heel veel debatten over hoe ik de vroege kerkvader las, over de rol van de bisschop van Rome in de vroege kerk, over de wijze waarop ecclesiologie zich manifesteert in de heilsgeschiedenis, wat de correcte ecclesiologie is, de leer van wie of wat precies de kerk is, hoe de kerk is opgebouwd en vormgegeven. Ja, en de vruchten die ik zou willen zien of herkennen in de ene heilige en katholieke en apostolische kerk. Want ook daar werd ik natuurlijk geconfronteerd met verschillen. De verschillen tussen de Oosters en de Oriëntaal-Orthodoxie bijvoorbeeld. En de verschillen die er zelfs binnen de Oriëntaal-Orthodoxe gemeenschappen bestaan. Ja, dan moest Rome toch nog een plek hebben.
0: Ja.
1: Want ook de bisschop van Rome is een van de patriarchaten uit de vroege kerk, waar ik zoveel over las in de kerkvaderen. En hoezeer
0: Kun je
1: dan
0: daar globaal
1: precies?
0: iets over zeggen? Want ik denk dat niet veel mensen daar veel van weten, van wat de kerkvaders over de bisschop van Rome zeggen. Kijk, voor ons is het duidelijk de paus, hè, de leider van de kerk wereldwijd. Maar hoe spreken de kerkvaders daarover?
1: Ja, dus de bisschop van Rome werd in de vroege kerk al de paus genoemd. Overigens niet als enige, de bisschop van Alexandrië. Het patriarchaat van Sint Marcus werd ook paus genoemd, ook wel vader. Maar de bisschop van Rome had een hele speciale positie in de vroege kerk. Sommige kerkvaders, bijvoorbeeld Sint Cyprianus van Carthago, zei: als je niet in communie bent met de bisschop van Rome, kun je jezelf dan überhaupt wel christen noemen.
0: Vrij stevig,
1: Dat
0: hè?
1: is heel
0: Ja.
1: stevig, ja. Dus ik werd wel geconfronteerd met dit soort uitspraken van kerkvaderen. En het was wel heel erg duidelijk dat de bisschop van Rome, die ook wel primus inter pares werd genoemd in de vroege kerk, de eerste onder de gelijken, een bijzondere positie had als leider van de vroege kerk, als leider van alle patriarchaten. En het waren hele interessante inzichten die ik opdeed. Ik kon er ook niet meer omheen dat ik er iets mee moest. Dus ik ben ook weer vanuit diezelfde neutrale open houding de argumenten van de katholieke kerk gaan onderzoeken. En toen kon ik er ook eigenlijk niet meer omheen. De Rooms-Katholieke Kerk leert de volledigheid van de waarheid. En ik wil echt katholiek zijn. En dat is nu zo'n 3 jaar geleden, 2,5 jaar geleden gebeurd. En in diezelfde periode leerde ik ook dus veel priesters kennen. Werd ik ook geconfronteerd met het priesterschap. Niet zoals ik dat als kind beleefde, maar van veel dichterbij.
0: Ja.
1: En ging ook voor het eerst het karakter van de priester, de roeping van het priesterschap ontdekken. En onderscheiden. Wel vanuit een hele open blik. Dus ik zag het niet als een serieuze mogelijkheid dat het voor mij voorbestemd zou zijn. Om meerdere redenen. Met als belangrijkste reden dat ik mezelf daar volledig onwaardig voor acht. Want ik al meteen zag wat voor onmeetbaar grote verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. Dat diezelfde barmhartige, oneindig liefdevolle Heer Jezus enkele van zijn schapen, zijn kinderen, aan mij zou toevertrouwen. Dat was een veel te groot idee om te kunnen omvatten voor mij.
0: Ja. Ja, we hebben altijd een uurtje voor de uitzending en mijn ervaring is dat uur vliegt altijd om. We gaan hier dadelijk uiteraard nog wat meer over spreken, want ik denk dat alle luisteraars heel benieuwd zijn geworden inmiddels naar jouw stap naar de katholieke kerk. Hè? Misschien dat je ook even aan de luisteraars kunt uitleggen hoe dat praktisch gaat. En daarna natuurlijk hoe jij toch over deze drempel bent heen gestapt, hè, van jouw schroom, hè, het feit dat je zegt van ik ben onwaardig. Toch zit je nu op het seminarie, hè? Dus we zijn heel benieuwd naar dat deel van jouw verhaal zo dadelijk nog, Julian. We gaan eerst even luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven. En dat is Te Seculorum Principem.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik vind het een prachtig lied. Het is traditioneel wordt het volgens mij gezongen bij het feest van Christus Koning. En ik kwam het ooit eens op YouTube tegen. En sindsdien heb ik het oneindig veel malen geluisterd. En ik vond het gewoon een hele mooie, zeker in mijn periode van onderscheiding, een waardevol lied dat mij in mijn geestelijk leven echt heeft versterkt.
0: Mooi. We gaan luisteren voor de oneindig en eerste keer, hè, oneindig plus één, ga je nu naar luisteren naar Te Seculorum Principem.

0: De seculorum principem, de vorst van alle eeuwen, Jezus Christus. Julian, je zei het net tijdens de muziek, van ik probeer het allemaal heel beknopt samen te vatten. Dat begrijp ik natuurlijk, hè, want hier zitten nog ontzettend veel verhalen omheen. En ik zeg dat wel vaker in een uitzending, we moeten eigenlijk een vervolggesprek hebben, dat we er wat rustiger over kunnen spreken. Nou, kunnen we straks wel even gaan afspreken, gaan plannen. Maar nog even terug naar jouw verhaal. Inmiddels ben je bij de Syrisch-Orthodoxe Kerk terechtgekomen, maar ook daar heb je toch nog niet die volheid van de waarheid ontdekt, hè, zoals je het net noemde. Je merkt dat de kerkvaders al volop spreken over het belang van de patriarch van Rome. Hè. Vertel verder, hè, want je zat net midden in jouw verhaal. Hoe gaan we door?
1: Ja, dus ik kwam vaker in discussies met mijn vrienden daar en het waren gewoon hele goede open gesprekken. Dus ook die jongens daar, die zijn heel erg vurig in hun geloof en heel erg apologetisch ingesteld. Net zoals ik zelf ook altijd al was. Waar je ook uiteraard niet aan ontkomt als je heel veel je getuigenis deelt en mensen ook onderricht in wat het geloof is. Dus ik was zelfs toen al mezelf al heel erg actief, zowel op sociale media als in het dagelijks leven, om ook geloofsonderricht te geven. En om dat dan ook te koppelen aan de ervaring die ik heb mogen hebben. Ik leidde diverse catechese groepen. Ik was betrokken met heel veel debatten tussen allerlei diverse soorten christenen. Op de sociale media bijvoorbeeld. Maar ik kwam dus toch tot de conclusie dat in de katholieke kerk de volledigheid van de waarheid is. En dat ik daar mijn belofte die ik aan de Heer heb gemaakt als vervulling kan brengen. En zoals ik net ook aangaf, kwam ik dus ook daardoor voor het eerst in aanraking met priesters. Echt heilige priesters ook, aan wie ik een heel groot voorbeeld nam. En daardoor ook serieus de roeping tot het priesterschap begon te gaan onderscheiden.
0: Hoe gaat zo'n stap naar de katholieke kerk, als je Syrisch-Orthodoxe achtergrond hebt?
1: In mijn geval een hele bijzondere stap. Kort gezegd ben ik dus Syrisch-Orthodox gedoopt, gevormd. En heb ik de heilige eerste communie gehad. Dat gebeurt in de Syrisch-Orthodoxe kerk. Op het moment van het heilig doopsel.
0: Ja, dus als baby ontvang je ook al meteen heilige communie aan het voorstel.
1: Ja, alle initiatiesacramenten inderdaad. Maar omdat mijn moeder Grieks-Katholiek is, heeft Rome besloten dat mijn doopsel op dat moment en alle andere initiatiesacramenten tot katholiek doopsel voor een eerste communie zijn verklaard.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik heb een officieel verzoek ingediend aan Rome via onze bisschop.
0: Dus het is als het ware in de wortel gesaneerd, zoals ze dat zo mooi noemen.
1: Ja, het is een unieke casus, maar de conclusie was inderdaad dat het een katholiek doopsel is. Dus ik hoef in het niet formeel van rieten te veranderen.
0: Nee. Dus je kunt ergens kun je zeggen, ik ben eigenlijk altijd katholiek geweest. Ja.
1: Eigenlijk wel. Dat zou in Rome dat inderdaad.
0: Mooi stukje besloten. Voorzienigheid ook. Ja.
1: Ja.
0: Goed, je bent thuis in de katholieke kerk. Hè? Daar heb je dus eigenlijk niet zo heel veel praktisch voor hoeven te doen. Raakt steeds meer in aanraking ook met priesters. Inspirerende priesters, heilige priesters. Maar goed, we hebben nog niet gehoord hoe je nou tot dat besluit bent gekomen om zelf eens een keer een kijkje op het seminarie te gaan nemen.
1: Ja, dus geloofsonderricht was al een heel centraal aspect van mijn wandel met de Heer. Ik leidde diverse catechese groepen in mijn thuisparochie en andere parochies waar mensen bekend met mij waren en die mij daarvoor vroegen. En het was heel erg vruchtbaar. Dus ik zag sowieso dat er een toekomst voor mij was weggelegd waar ik mensen onderricht in het geloof. Maar toen ik dus ook voor het eerst wel in begon te zien wat het priesterschap is, ontdekte ik daar heel veel facetten van uit mijn eigen bekeringsverhaal, uit de ervaringen die ik heb mogen hebben en uit de rol, de taken die ik al langzaam op mij begon te nemen, waar ik in ieder geval een groot verlangen voor had om dat ook uit te dragen. En toen heb ik mij voor het eerst echt opengesteld voor, oké, goede vader, als het priesterschap iets is wat voor mij is weggelegd, dan sta ik er oprecht open voor. Dan zou ik dat graag willen ontdekken. En eigenlijk werd vanaf die periode dat ik dat serieus begon te onderscheiden, dat ik ook met priesters daarover begon te spreken voor het eerst, dat ik daar zelfs met onze bisschop voor het eerst over sprak, ja, werd het heel erg helder. Natuurlijk is het wat de Heer voor mij wil. Waarom zou ik hiervoor nog blijven weglopen? Ik heb u beloofd om mijn leven aan u te geven, als u mij de waarheid zou laten zien. Dat heeft u gedaan. En in het heilig priesterschap kan die belofte die ik aan de Heer heb gemaakt tot vervulling komen.
0: Dus met een soort terugwerkende kracht zag je van die avond waarin je tot geloof kwam, dat hij zijn vervulling, zijn ontplooiing vindt in het priesterschap.
1: Ja.
0: Ja. Mooie ontdekking.
1: Ja, zeker.
0: En dat was vorig jaar pas, heel recent.
1: Ja, dus dat onderscheidingsproces heeft zo'n 1,5 jaar geduurd, kan ik zeggen. Maar toen dat echt heel erg helder werd, heb ik mij gewoon eigenlijk onmiddellijk aangemeld voor het seminarie. Ben ik op gesprek geweest met de rector. En ben ik eigenlijk gewoon in het diepe gesprongen. Ik wist helemaal niet wat ik kon verwachten van tevoren. Maar ik wist wel, ik ga alles hiervoor opgeven en ik ga gewoon beginnen. En ik kan nu al zeggen dat ik heel erg goed geaard ben. En dat Gods wil in mijn leven glashelder is geworden. En ik daar ook met beide benen mee op de grond mag staan.
0: Ja. Je zit op het seminarie om priester voor het bisdom te worden.
1: Ja.
0: Is dat nog een twijfel geweest? Van als ik dan de Heer ga dienen in het priesterschap? Want dan zijn er nog meerdere opties natuurlijk. Waarom een diocesaan seminarie?
1: Dat is een hele goede vraag. Dus ik heb een groot deel van mijn katholieke vorming genoten bij andere geestelijke families, kan ik wel zeggen. Ik heb heel erg mooi contact met het instituut van het Mens Geworden Woord, onder andere. Ik heb een groot deel van mijn vorming genoten bij het Opus Dei in Amsterdam, waar ik met heel veel dankbaarheid op terugkijk, waar ik hele echte, diepe vriendschappen aan heb mogen overhouden. Dus er lagen veel opties voor mij open. Maar het bisdom heeft mij eigenlijk alles gegeven, juist in die tijd, en ook alles geboden, juist in de tijd waarin ik voor het eerst na die hele lange tijd terugkwam in de kerk, waar ik het bisdom ook begon te ontdekken, waarmee ik samen op een hele inspirerende reis ben geweest met de Wereld Jongere Dagen, waarmee ik samen op bedevaarten ben geweest. En deze mensen met wie ik dat allemaal samen heb mogen doen, met wie ik heb mogen optrekken, hen wil ik gewoon dienen. Het bisdom heeft mij eigenlijk alles gegeven wat ik nodig had. En nu wil ik voor het bisdom alles terug doen.
0: Mooi zeg, ja. Ik hoorde net dat jij ook al begonnen bent met catechese geven in jouw functie als seminarist. Of functie, dat klinkt misschien een beetje oppervlakkig, maar hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja,
0: het is niet zo heel gebruikelijk, hè?
1: Ja, dat hoor ik net inderdaad. Ja. Ik vind zelf, eigenlijk zie ik het zelf als vanzelfsprekend. Voordat ik het seminar inging, gaf ik op diverse plekken in het bisdom al catechesen. En organiseerde ik dat ook zelf. En is dat altijd heel erg positief en mooi ontvangen. Maar naarmate de Alpha-cursus hier in Heilo begon te eindigen, viel mij al snel op dat een groot deel van deze jongvolwassenen in de groep behoefte had aan meer diepgang. En dat ook in een groot verlangen naar mij uitsprak. En toen ontstond eigenlijk op spontane wijze het idee om catechesen te organiseren.
0: En hoe ziet zo'n catechese eruit?
1: Dus aan de hand van de structuur van het compendium van de catechismes wijd ik eigenlijk uit over alle domeinen die ik belangrijk en interessant acht. De dogmatiek, de kerkgeschiedenis, de kerkvaderen en alles daaromtrent. Ook leren we aan hun de Heilige Schrift goed te hanteren en daar ook een levende relatie mee te krijgen. Dus ik kan wel zeggen dat mijn catechesen relatief apologetisch van aard zijn ook. Ik ben me er ook goed van bewust dat we in een tijd leven van de sociale media, waar talloze geluiden een gelijkwaardig platform krijgen. Best wel unieke situatie als we de wereldgeschiedenis bekijken. En waarmee we continu worden geconfronteerd met
0: iets heel moois, maar ook een dreiging die erachter schuil gaat natuurlijk. Hè? Ja.
1: Ja, maar ook een dreiging. Maar het geeft ook mogelijkheid om andermans posities goed te leren kennen. En daardoor ook je eigen positie veel beter te leren kennen. En dat ook veel sterker uit te kunnen dragen. Ja. Dus ik probeer mijn catechesis daar wel op te eiken.
0: Dan hebben we nog niet gehoord waar Maria is binnengekomen in het hele verhaal. Ja. En ik denk als het over apologetica gaat en over het geven van catechese, dan is Maria natuurlijk de eerste pedagoge. Hè? En Maria, op het moment dat ze de kerk, hè, de heilige Dominicus, de rozenkrans geeft, is dat ook primair om de dwaalleren tegen te gaan. Hè? Dat is eigenlijk de reden waarom ze de rozenkrans geeft. Kun je daar nog iets over vertellen, de laatste paar minuten? Want we zitten een beetje tegen de tijd aan te hikken, maar kun je daar nog iets over zeggen?
1: Ik heb ook mogen ontdekken, met diezelfde terugwerkende kracht, dat de heilige moeder van God in al die tijd zich over mij heeft, haar erbarmen heeft gehad en mij lief heeft als haar aangenomen zoon. En dat in hetzelfde licht van een groot wonder dat mijn moeder heeft meegemaakt bij mijn geboorte, wat een hele complexe, moeilijke geboorte was, en waarin zij een hele bijzondere ervaring met de heilige Maria heeft gehad, waar ik nu niet meer over uit kan wijden, uiteraard. Maar ik heb mogen ontdekken dat vanaf mijn geboorte af aan, nee, zelfs in de moederschoot, de heilige Maria ook voor mij iets heel erg moois heeft weggelegd. Het is geen toeval dat ik nu in het seminarie ben. Het is, durf ik zelf wel te zeggen, in eeuwigheid besloten dat de Heer een heel mooi plan voor mij heeft. En dat ik me ook daardoor veilig mag weten in haar armen.
0: Mooi, heel mooi. Ja, Julian, we moeten helaas gaan afronden. We gaan luisteren naar het laatste lied dat jij hebt opgegeven. We zitten nog altijd in de paastijd, dus heel toepasselijk. Victime Paschali Laudes. Ja, waarom dit lied?
1: Nou ja, uiteraard is, zoals u zelf heeft geïntroduceerd, zeer toepasselijk voor de paastijd. En een hele mooie manier om ja, echt te mogen beleven dat de Heer is verrezen. En dat Hij koning is, overwinnaar is over de dood. De dood die ik zelf heb moeten ervaren om uiteindelijk door zijn genade tot het volle leven te komen. Dus ik vond het een heel toepasselijk lied.
0: Nou, we gaan er naar luisteren en we hopen jou heel van harte jou nog een keer te ontmoeten in deze uitzending. En dan hopen we graag nog wat meer te horen ook over Maria. Hè? Je zei net al het wonder dat jouw moeder heeft meegemaakt. Nou, we gaan er binnenkort nog wat ruimte voor inruimen om daar wat langer over te praten. Ontzettend bedankt Julian en heel veel zegen over jouw weg op weg naar de wijding. Hè? Dat is natuurlijk nog een heel wat jaren te gaan, maar we bidden ook voor jou met de luisteraars van Radio Maria en bid ook voor ons.
1: Hartelijk dank, pastoor, voor deze mogelijkheid.
0: We gaan luisteren naar Victime Paschali Laudes.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 12 augustus vierde kerk de gedachtenis van de heilige Johanna Francisca de Chantal. Zij leefde in de overgang van de 16e naar de 17e eeuw. Zij was een vrouw van meerdere levens achter elkaar. Zelf was zij een dochter van een baron, de baron de Frémiot, president van het parlement van Bourgondië. En ze trouwde ook met een baron, baron de Chantal. Maar deze verongelukte bij een jachtpartij in het jaar 1601. Toen was zij 28 jaar en moeder van 6 kinderen. 2 stierven kort na hun geboorte. In 1604 beluistert zij de vastenpreek van bisschop Franciscus van Sales. En deze wordt haar geestelijke leidsman. Hij leidde haar op de weg van overgave aan Gods heilige wil. Zij stichtte de orde van de visitatie in 1610. En deze visitandinnen zetten zich in voor dienst aan de armen en zieken en richten zich op pensionaten. In 1641, bij haar dood, waren er in Frankrijk 86 van zulke kloosters van de visitatie. Zuster Margarethe Maria Alacoque hoorde tot zo'n visitandinnenklooster in Paray-le-Monial. Haar feestdag is sinds 2001, 12 augustus. Op woensdag in de 19e week door het jaar. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog één of twee personen bij, opdat alles berustte op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij niet naar hen wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dit is het woord van God. Daarmee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, zodat ik vrij kom voor het diepere in me, daar waar ik een kind van God ben, waar ik uit zijn hand voortkom en van waaruit ik een nieuwe verhouding kan hebben met de mensen van de kerk, met onze broeders en zusters. Dan het gebed ingaan in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. In die houding vraag ik om de genade dat ook de houding van mijn hele leven zo mag zijn, dat mijn leven gebed mag worden, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Wij zijn opgenomen in Gods geschiedenis met de mensen. God is de goede herder. Een goede herder schrijft het afgedwaalde schaap niet af. Hij gaat het achterna totdat hij het vindt. Met de woorden van Jezus: zo wil ook uw hemelse Vader niet dat een van deze kleinen verloren gaat. Ook de broeders van de kerk moeten er alles voor doen om hun dwalende broeder terug te vinden. En nu worden er een paar rechtsregels gegeven hoe men zich in de kerk moet gedragen tegenover dwalende broeders. Rechtsregel 1. Terechtwijzing onder vier ogen. Rechtsregel 2. Haal er één of twee personen als getuigen bij. Rechtsregel 3. Voorleggen aan de kerk. En wil zo iemand ook niet naar de kerk luisteren, dan wordt hij in de ban gedaan, dat wil zeggen buiten de gemeenschap gesloten, en dat kerkelijk oordeel wordt door God bekrachtigd in de hemel gebonden. Hij moet beschouwd worden als een heiden of een tollenaar, dat wil zeggen als iemand die buiten de kerkgemeenschap staat. Dat mag een hard oordeel lijken, maar de bedoeling is niet hard, want dat afstand nemen is niet om iemand aan zijn lot over te laten, maar
om iemand tot inkeer te brengen en dan te ontbinden, de band ervan afdoen. Want Jezus gaat verder. Eveneens zeg ik u, wanneer twee of drie eensgezind op aarde iets vragen, hij begint dus bij het conflict. Het conflict komt tot een hoogtepunt. En dan komt de inkeer, de vrijspraak en de opheffing van de band. Hij hoort er weer helemaal bij en kan nu samen met de anderen eensgezind bidden en verenigd als ze zijn in Jezus' naam. De dwalende broeder is teruggekeerd tot de goede herder, ik in hun midden, de band dient in de kerk ter genezing. Het is een medicinale straf. En ook de plaats in waar ze dat afspeelt, de kerk als de plaats waar mensen bewust en gewild hun leven op God richten met Christus in hun midden. Ik vraag ook om de bijzondere genade dat ik mag inzien dat de zonde een inbreuk is op de kerkgemeenschap en dat daarom de vergeving ook altijd een verzoening moet zijn met de kerk, met het lichaam van Christus, waartegen de zonde zich richtte. De overweging. In dit evangelie toont Jezus ons wat Gods bedoeling is met de kerk. De kerk is uiteindelijk de hoogste instantie wanneer er iets verkeerd gaat. Wil je ook naar de kerk niet luisteren? Beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. En hierop volgen dan directe woorden. Voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde, enzovoort. Dat is hetzelfde als beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. Wanneer iemand zich aan de kerk onttrekt door dingen te doen of te zeggen die niet bij de kerk horen, die niet van de kerk zijn, dan plaatst hij zich daardoor buiten de kerk. Hij hoeft niet in de ban gedaan te worden, hij doet zichzelf al in de ban. En dit woord van het evangelie is een streng woord, maar de bedoeling is niet streng. De bedoeling is dat de beweging doorgaat, ondanks dat iemand er niet bij hoort, zich er buiten plaatst en de kerk dus afstand moet nemen. Dat afstand nemen is dus niet om iemand aan zijn lot over te laten, want Jezus zegt zelf verder, en wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daar wil hij naartoe. De bedoeling is dat de afstand die de kerk schept, iemand tot inkeer brengt, zodat de ontbinding van de band kan volgen. Dat is de vrijspraak van de ban. En vervolgens zegt Jezus, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, dat moet dus gevierd worden, die verzoening, in de Eucharistie. Het begint bij het conflict. Het conflict komt tot een hoogtepunt, maar dan gaat het door de vergiffenis heen, terug naar de eenheid. Dat is de grote lijn van dit stuk evangelie. Het gaat hier over het conflict in de kerk, de zonde in de kerk. En aan het einde gaat het over het gebed van de kerk. In beide, verzoening en gebed, is de kerk de instantie van eenheid en broederschap. Er staat, wanneer uw broeder gezondigd heeft. En de evangelist denkt bij, heel precies, aan de kerkbroeders. En ook wij spreken elkaar in de liturgie nog steeds aan met broeders, bid broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden. Dat is al heel oud. Het is goed om te zien, en dat kunnen we hier zien, dat in het evangelie altijd kerkelijk gedacht wordt. Ook als het over de zonde gaat. Deze wordt meteen kerkelijk gezien, binden kerkelijk. De zonde, welke dan ook, is altijd een afbreken van de broederschap. Het is een minder van God willen zijn. Minder van God willen zijn. Van de Vader willen zijn. Het is altijd naar jezelf toe halen. Naar jezelf toe rekenen. Heiligheid van God willen zijn maakt je ook altijd meer één met de anderen. Heiligheid van God willen zijn maakt je ook altijd meer één met de anderen. En niet in de zin waarin ze dat misschien zelf zouden willen, maar wel dat je in je hart meer open gaat en je meer uit handen geeft.
Omdat de zonde in het evangelie altijd een inbreuk is op de broederschap, is ook de vergeving van de zonde altijd kerkelijk. En bij Matthäus zien we wat een aandacht er voor de kerk als broederschap in het evangelie is. Ik zeg u, al wie vertoerend is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Er staat niet, al wie vertoerend is op zijn medemens. Het evangelie denkt niet zo in termen van mensen en van medemensen. Niet dat dat er niet in aanwezig is, dat dat geen werkelijkheid zou zijn, maar dat is niet de eigenlijke werkelijkheid waarmee het evangelie zich bezighoudt. Want goed zijn voor je medemens, dat moet een christen ook. Er ontstaat dus binnen de band van het geloof een nieuwe werkelijkheid. Je moet elkaar dus niet zien als een mens die er ook mag zijn. Nee, we moeten elkaar zien als dat iemand ook van God is. Daar gaat de kerk over. Daar gaat het evangelie over. Dat je meer in iemand ziet. En dat meer in iemand zien is iets wat we hard nodig hebben. Want mensen zijn altijd medemensen van elkaar. Maar alleen dat te weten haalt in de wereld maar weinig uit. Dat geeft veel te weinig kracht. Je moet weten dat je veel meer voor een ander moet betekenen. En daarop zullen wij geoordeeld worden. Want de koning zal hen zeggen, voorwaar, ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Jezus zegt dus niet, wat je gedaan hebt voor een der geringsten van de mensen, niet dat je daar ook goed voor zou moeten zijn, maar dat is niet de horizon van het evangelie. Het evangelie heeft een nieuwe werkelijkheid. Hoe ben je voor mensen die gelovig zijn? En ben je zo dat dat een bijzonder motief voor je is? Dikwijls heb je de meeste moeite met mensen die ver van je afstaan. Voor die mensen mag je best bidden en je mag er best meer voor bidden dan je misschien al doet. Maar ook als je moeite hebt met mensen die dichtbij je zijn, is het goed om de argumenten naar voren te halen die je hart kunnen veranderen. Jezus trekt zich de minste van zijn broeders aan. Zo'n stuk evangelie kan je hoge gedachten geven over het kerk zijn, maar ook kan het tot stof leveren voor een gewetensonderzoek. Heb ik een idee van de kerk zoals het evangelie dat heeft, of heb ik over haar soms zo mijn eigen gedachten in de geest van, is de kerk in trek bij de mensen, dan prijs je haar de hemel in, en is de kerk uit de gunst van de mensen, dan maak je naar eigen believen of naar het believen van de mode je eigen gedachten over de kerk, in plaats van dat je de gedachten van het evangelie eigen maakt. En dan aan het einde van het gebed niet zomaar weglopen, maar gesprekjes voeren, om integendeel het gebed aan het einde te verdiepen en te verinnigen. Een gesprekje met Jezus als met een vriend, en me dan door Jezus naar de Vader laten brengen en hem zijn bemiddelaarsrol laten vervullen daarbij. En bij de Vader zelf meer uitspreken en een Onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
1: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
0: De tegenstander laat mij niet met rust. Hij werpt mij op de grond. En stoot mij in de duisternis der doden.
1: Mijn geest is uitgeput. Mijn hart geheel verstijft.
0: Ik denk terug aan vroeger dagen. Herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
1: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
0: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
1: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
0: Laat uw genade blijken elke morgen. Want ik vertrouw op u.
1: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
0: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
1: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
0: Uw geest die goede tieren is. Geleide mij op effen paden.
1: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u.
1: Wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
2: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De Oude van Dagen uit het boek Daniël. In het boek Daniël lezen we hoe hij de hemelse rechtschaal ziet, waar deze Oude van Dagen, de hoogbejaarde, zetelt op zijn troon van vlammend vuur. 1000 × 1000 dienen hem. En 10.000 × 10.000 staan voor zijn aangezicht. De boeken worden geopend, het kwaad wordt geoordeeld. We lezen, het beest wordt gedood en zijn lichaam vernietigd door het vuur. Daniël hoofdstuk 7, vers 11. Dan verschijnt de mensenzoon op de wolken van de hemel. Aan hem worden heerschappij, luister en een eeuwig koningschap geschonken. Alle volken zullen hem dienen en zijn rijk zal nooit vergaan. Dit indrukwekkende visioen openbaart Gods eeuwige majesteit en vormt tegelijk een voorafbeelding van de verheerlijkte Christus. Kijken we ook even naar de verschijningen van moeder Eugenia Gervasio in het begin van de 20e eeuw. Volgens haar eigen getuigenis een bijzondere uitnodiging dat we de Vader opnieuw leren kennen. De kern van haar boodschap is niet een nieuwe openbaring, maar een hernieuwde ontdekking van wat Christus zelf heeft geopenbaard. God is onze liefdevolle Vader. Op ontroerende wijze beschrijft zij hoe de Vader, terwijl hij verschijnt als de koning van hemel en aarde, zijn kroon en scepter aan zijn voeten neerlegt, wanneer hij zich tot haar richt. We zien deze onder de icoon aan de voeten van de troon liggen. Dit beeld wil uitdrukken dat Gods vaderliefde niet kleiner is dan zijn majesteit. De Almachtige verlangt er niet in de eerste plaats naar gevreesd te worden, maar, zoals het gebed ook luidt, gekend, bemind en met vertrouwen aangesproken te worden als Vader. We zien hoe het visioen van Daniël en de boodschap van moeder Eugenia elkaar op bijzondere wijze aanvullen. De Oude van Dagen blijft de verheven Heer van hemel en aarde, omringd door de hemelse machten, maar zijn hoogste heerlijkheid wordt zichtbaar in de liefde waarmee hij zich over zijn kinderen, over ieder van ons, ontfermt. De God die recht spreekt, is dezelfde God die ieder mens uitnodigt om zonder angst tot hem te naderen. In Christus, de mensenzoon, worden Gods majesteit en zijn oneindige vaderliefde voorgoed met elkaar verbonden. We zien in de mandorla, de groene cirkel, al de afbeelding van Christus Emmanuel en boven hem de duif die op hem blijft rusten. Zo is deze icoon ook een bijzondere icoon van de Triniteit. Een ander voorbeeld hiervan vinden we in de kapel van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch. Kijken we nu samen naar wat het evangelie ons aanreikt. Wat Jezus zelf ons aanreikt over de Vader.
2: Het ging hier dus over de enige erkende verschijning van God de Vader. Kerkelijk erkend. Niemand heeft ooit God gezien. Toch verlangt ieder mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, naar zijn hemelse Vader. Heel de heilsgeschiedenis is Gods weg naar de mens. In Jezus Christus wordt dit verlangen vervuld. Hij is het volmaakte beeld van de Vader, zo lezen we in 1 Colossenzen vers 15. Daarom zegt hij tegen Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 14 vers 9. Jezus en de Vader zijn één. Alles wat Jezus spreekt en doet, openbaart het hart van de Vader. Hij leert ons God niet alleen kennen als de almachtige schepper van hemel en aarde, maar ook als Abba, Vader, die zijn kinderen lief heeft en hen uitnodigt te delen in zijn eigen leven. In het Onze Vader geeft Jezus ons de woorden waarmee wij als kinderen tot God mogen spreken. En dit gebed is een samenvatting van het evangelie en de weg waarlangs Christus ons terugbrengt naar de Vader. Uw naam worden geheiligd. Jezus openbaart zijn naam, Gods naam, door zijn hele leven heen. Wanneer Mozes vraagt naar Gods naam, antwoordt de Heer, ik ben die is. Zo lezen we bij Exodus hoofdstuk 3 vers 14. In Jezus wordt deze naam zichtbaar. Hij is de Emmanuel, God met ons, het woord waardoor alles geschapen is. Door de doop worden ook wij kinderen van de Vader. Daarom leert Jezus ons niet bidden tot een verre God, maar tot onze Vader. Hij noemt hem zelfs Abba, Vadertje, zo lezen we bij Matteüs 14, hoofdstuk 14, vers 36. Dat is het vertrouwelijke woord van een kind voor zijn vader. De Vader is de schepper van de hemel en aarde, die iedere mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. Hij zendt ook ons de wereld in zoals hij de Zoon gezonden heeft. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u, horen we Jezus zeggen bij Johannes hoofdstuk 20 vers 21. Ons leven wordt zo een heiliging van Gods naam, wanneer Christus zichtbaar wordt in alles wat wij doen.

0: uw rijk komen. Jezus verkondigt geen koninkrijk van macht, maar een koninkrijk van liefde. Hij geneest zieken, vergeeft zondaars, zoekt verlorenen en wast de voeten van zijn leerlingen. Hij spreekt tot hen: de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Marcus hoofdstuk 10, vers 45. In Jezus zien wij het hart van de Vader. Gods koninkrijk groeit overal waar liefde sterker wordt dan eigen belang, waar vergeving overwint op vergelding en waar barmhartigheid het laatste woord heeft. Daarom geeft Jezus zijn leerlingen een nieuw gebod: heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Johannes hoofdstuk 13, vers 34. Wie Christus volgt, wordt zo geroepen dezelfde dienende liefde zichtbaar te maken, zodat de wereld de Vader leert kennen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Zoals God Israël mannen uit de hemel gaf, zo geeft de Vader nu zijn eigen Zoon als het levende brood. Lees het bij Johannes, hoofdstuk 6, vers 35. Ik ben het brood des levens. Iedere dag voedt de Vader ons, zijn kinderen, met zijn woord en met het lichaam en bloed van Christus. Door naar Jezus te luisteren, leren wij de Vader kennen. Zijn woord vernieuwt ons hart en bevrijdt ons van de macht van de zonde en de duivel. Daarom leert Jezus ons bidden: vergeef ons onze schuldenaren, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Vergeef ons onze schulden. Matteüs hoofdstuk 6, vers 12. Wie de liefde van de Vader zo ontvangt, kan zelf een mens van vergeving worden. Zo wordt heel de schepping opnieuw een lofzang tot Gods eer, zoals Paulus ons schrijft, die Gods barmhartigheid ervaren heeft. Alles is door hem en voor hem geschapen. Colossenzen hoofdstuk 1, vers 16.
1: In de hof van Gethsemane bidt Jezus: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Matteüs hoofdstuk 26, vers 39. Hier openbaart zich de volmaakte liefde van de Zoon voor de Vader. Jezus aanvaardt vrijwillig de beker van het lijden om de mens te bevrijden van de macht van de zonde en van de boze. Dat woord gebruikt Matteüs. Bij de andere evangelisten horen we duivel, de boze of het kwaad. Door zijn kruis en verrijzenis opent Jezus opnieuw de weg naar het paradijs, dat sinds Adam gesloten was. Hij is dan ook de nieuwe Adam. In de openbaringen ziet Johannes de boom des levens opnieuw te midden in de stad van God staan. Zo lezen we bij Apocalypse hoofdstuk 22 vers 2. Christus is de nieuwe Adam die ons terugbrengt in de gemeenschap met de Vader. Door de Heilige Geest leert Hij ons ook Gods wil te zoeken, niet uit angst, maar uit liefde. Zo mogen we opnieuw wandelen met God, zoals Adam en Eva eens wandelden in de hof, totdat alles vervuld wordt in het hemels koninkrijk. De Vader die verlangt niets anders dan dat al zijn kinderen thuiskomen. Daarom zond Hij zijn enig geboren Zoon. En daarom ook bidt de kerk tot op vandaag met de woorden die Jezus zelf haar leerde: Onze Vader. Want in dat ene gebed ligt de weg besloten van de aarde naar de hemel, van de zonde naar vergeving, van de dood naar het eeuwige leven en van de verloren mens naar het Vaderhuis.
0: Laat ons bidden. Eeuwige Vader, oude van dagen, wij aanbidden uw heilige majesteit. Duizendmaal duizenden loven u, en toch noemt u ons uw geliefde kinderen. We danken u voor Jezus Christus, de mensenzoon, die ons uw gelaat heeft geopenbaard en ons leerde bidden, Abba, Vader. Heilig uw naam in ons leven en laat uw koninkrijk van liefde groeien. Voed ons dagelijks met uw woord en met het brood des levens. Schenk ons een hart dat vergeeft, zoals u ons vergeeft. Leer ons met Christus dan zeggen, uw wil geschieden. Maak ons tot getuigen van uw barmhartigheid en uw vrede, dat zo uw heerlijkheid zichtbaar wordt in alles wat wij doen. Leid ons eens van het geloof naar het aanschouwen, opdat wij voor eeuwig thuis mogen zijn in uw Vaderhuis. Door Christus, onze Heer.
1: Heer, toon ons uw gelaat en wij zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma Schangers ga ik in gesprek met Maria Verhoef. Zij is universitair docent aan de ETF in Leuven, de Evangelische Theologische Faculteit. Wat is de ETF?
1: De ETF is een kleine theologische zelfstandige faculteit in Vlaanderen, gelegen in Leuven. We zijn een evangelisch-protestantse faculteit met ruim 250 studenten. En wij bieden hier zowel bachelor, master als doctoraatsprogramma aan. Zowel residentieel voor studenten die hier na de middelbare school komen of nadat ze een bachelor elders hebben gedaan, komen ze hier in een mooi oud jezuïtenklooster. Vaak wonen studenten hier ook. En dan hebben we een hele grote groep studenten die hier studeren in het ETF Open University programma op afstand, omdat ze al bijvoorbeeld werkzaam zijn in een andere job en opnieuw theologie willen studeren. Op die manier hebben we een grote groep studenten. En ik ben een van de docenten.
0: Wat is jouw vakgebied hier?
1: Mijn vakgebied is de historische theologie. En de laatste tijd beweeg ik mij ook meer in het vakgebied van de studie van de spiritualiteit, wat zich aan de ETF ook meer bevindt in de praktische theologie. Dus ik sta eigenlijk met mijn beide benen in twee vakgroepen.
0: Ja, wat is spiritualiteit? Of christelijke spiritualiteit? Want daar heb je het over.
1: Ja, spiritualiteit is altijd een begrip wat veel verwarring en vragen oproept. En het is inderdaad een verschil of je spiritualiteit definieert in brede zin of als christelijke spiritualiteit. Ik gebruik voor studenten altijd graag de definitie van Angela Roodhaan. Zij noemt spiritualiteit de levenshouding of de levensoriëntatie van iemand die zich bewogen laat worden door wat hem of haar ten diepste beweegt. En als je dat dan een specifiek christelijke invulling geeft, dan is die bewogenheid natuurlijk ingevuld met eigenlijk de christelijke begrippen, maar ook hoe je dat dan doet, hoe je die invulling specifiek een kleur geeft. Daar zijn natuurlijk verschillende visies op. En ik zelf vind een visie of een definitie van Willem-Marie Speelman van de Universiteit van Tilburg altijd een hele mooie. Hij spreekt over spiritualiteit als een leven dat weet heeft van zijn bestemming. En de bestemming van het leven is dan te delen in God. En dat delen is een betrekkingsgebeuren dat een mens omvormt tot het beeld van God. Dus opnieuw is spiritualiteit dan een leven dat het om zijn bestemming te doen is. En die bestemming is eigenlijk oorspronkelijk mens zijn. Een mens zijn zoals in de aanwezigheid van God, zoals in de eerste dagen. En ik vind het een hele mooie definitie van spiritualiteit, omdat er een aantal elementen in zitten die ik heel herkenbaar vind vanuit hoe de kerkvaders spreken over spiritualiteit. Dus het leven van God delen. In de Oosterse theologie wordt dat vaak omschreven als vergoddelijking of deificatie. Deel krijgen aan het goddelijke leven. En dat is iets wat mij vanuit mijn eigen traditie niet echt is meegegeven, deze definitie. Dus als student, ik ben hier als 18-jarige gekomen en ben eigenlijk nooit meer weggegaan aan de ETF. Heeft me dat tijdens mijn studie gefascineerd. Van hé, dit is een heel andere manier van het christelijke leven beschrijven. En dat is, ja, dan ben ik verder onderzoek gaan doen ook in de kerkvaders. Omdat dit juist het beeld is wat je bij de kerkvaders duidelijk naar voren ziet komen. En dus ook het oorspronkelijk mens zijn. Het mens zijn zoals God het bedoeld heeft. Zoals we dat ook zien in de mensen in de eerste dagen. Dat duidelijk een beeld geeft van wat spiritualiteit, van wat echt vervuld leven is.
0: Als ik je nou zo hoor praten, dan krijg ik één moeite heb ik hiermee. Je gaat het over begrip hebben, je gaat het over het leven hebben. En dan moet je woorden gaan gebruiken. Is dat niet lastig?
1: Ja, heel lastig. Omdat natuurlijk taal is altijd beperkend. En het is heel erg zoeken. En als we het hebben bijvoorbeeld over de definities van spiritualiteit. Onlangs las ik nog een boek waarin iemand schreef, ja, er zijn er inmiddels 90 en we zijn nog steeds, er komen er nog steeds nieuw bij. Dus stop alsjeblieft met proberen eenduidige definitie te vinden. Belangrijk is ook dat spiritualiteit een begrip is wat dus ook breder in de menswetenschappen gebruikt wordt. En niet enkel binnen theologische kaders. Maar ook vanuit bijvoorbeeld psychologie, filosofie. Wordt een heel belangrijk begrip ook in de zorg. En het is dus niet noodzakelijk, krijgt het een invulling die te maken heeft met christelijk geloof. En ook dus academisch gezien, als we het hebben in het onderzoek over, praten we dezelfde taal. Dus enerzijds zijn definities belangrijk, maar ze schieten ook altijd tekort. En tegelijkertijd blijft het belangrijk om met elkaar uit te wisselen, waar hebben we het eigenlijk over? Dus als we bijvoorbeeld hebben in de zorg, in ziekenhuizen, in spirituele zorg, hoe maak ik dan verbinding met de ander? Wanneer gaat het dan over die spirituele dimensie? En dan hebben we het niet altijd over drie-eenheid of vergoddelijking. Heel vaak gaat het dan op een spirituele dimensie die veel minder al is ingevuld door de theologische zwaar geladen begrippen. Dus ja, inderdaad, het schiet tekort, maar het is ook belangrijk om het erover te hebben. Waar hebben we het over?
0: Als ik met jou praat, hè, want jij geeft het vak hier. Je doet het in de hand, onder andere zou het hebben van Athanasius, even kort. Dan sta je met een historisch figuur die ook in twee werelden zit. Die probeert aan de ene kant, staat hij in een enorme conflict scene heeft hij gezeten. Hij is verbannen geweest uit Alexandrië naar Trier toe en noem maar op. Tegelijkertijd probeert hij woorden te geven, iets wat toen nog geen goede woorden voor waren eigenlijk.
1: Klopt, hij sprak niet over op dezelfde manier over spiritualiteit zoals wij dat vandaag geneigd zijn te doen. Wij zijn vandaag ook geneigd een bepaald soort scheidingsdenken te maken tussen theologie en spiritualiteit, wat niet bestaande was bij de kerkvaders. Dus dat was een totaal verweven gedachtegoed. En inderdaad, ik geef het vak christelijke spiritualiteit aan eerstejaarsstudenten. Dus dat is in die zin heel introducerend. Ik leer hen kennis maken met hedendaagse definities, maar ook met belangrijke figuren natuurlijk in de christelijke traditie. En vragen ze dan steeds weer, een figuur als Athanasius of andere, hoe spreken die, hoe vandaag de dag, resoneert dat als wij die lezen? Of is dat een wereld die ver, ver van ons vandaan is? En op die manier kijk ik inderdaad ook naar Athanasius. Dus ik heb recent zelf wat meer mij verdiept in Athanasius, vanuit die hele vraag van Athanasius staat vooral bekend om zijn theologische polemieken. Dus het gaat heel veel over de correcte formulering van het christelijk geloof. Rond de hele formulering van het geloof bij het concilie van Nicea in 325. Athanasius heeft daar zijn hele leven vervolgens aan besteed om die geloofsbelijdenis te verdedigen. Is daar zeer veel vol in ballingschap gedaan. Dus dat heeft heel veel te maken met wat wij vandaag de dag systematisch theologisch denken zouden noemen. Maar ik heb hem dan bekeken vanuit de vraag van maar als we nu ons afvragen wat Athanasius bezielde. Dus als we het hebben over spiritualiteit, waar je ten diepste door bewogen wordt, die oriëntatie. Wat was die bezieling dan? En herkennen wij nog iets in die bezieling van Athanasius? Houden wij diezelfde bezieling vast als wij vandaag christen zijn? Of is dat toch heel anders? En hoe duidt hij dat? En in mijn zoektocht heb ik niet alleen maar zijn meer systematisch theologische werken, polemische werken bekeken, maar ook zijn levensbeschrijving van de heilige Antonius, monnik uit Egypte. Aan het eind van zijn leven heeft hij een levensbeschrijving geschreven. En dus gaat het eigenlijk om echt een soort van voorbeeld gelovige. En als we die levensbeschrijving lezen, kunnen we ook iets proeven van maar hoe zag dan zo'n bezield leven er volgens Athanasius uit? En hoe werd dat belichaamd in de persoon van Antonius?
0: Is die levensbeschrijving van Antonius dan? Die gedachte komt bij mij op nu. Een soort autobiografische biografie van een ander? Of van zichzelf en van een ander?
1: In het onderzoek wordt er dus natuurlijk is zo'n levensbeschrijving interessant om te zien wat kunnen we daar uit weten over de historische figuur van Antonius. Maar algemeen erkend wordt eigenlijk dat het vooral ook heel fascinerend is om die levensbeschrijving te bestuderen om Athanasius zelf beter te leren kennen. Omdat eigenlijk zijn visie heel erg doorklinkt in die levensbeschrijving. Dus dat is misschien nog wel interessanter om te zien, Athanasius geeft natuurlijk een bepaald narratief over Antonius. En hoe doet hij dat dan? En wat benadrukt hij? En wat laat hij, welke elementen doet hij oplichten? En wat laat hij bijvoorbeeld liggen?
0: Wat heb jij ontdekt? Wat waren voor jou van die aha-momenten? Je dacht van, het zit toch. Dus die verbinding, ik noem het even mystiek en theologie, zit toch veel dichter bij elkaar. Is veel met elkaar verweven. Dat ik dacht, als historische docent historische theologie ben je hier gekomen. Mm-hmm. Alleen dit gaat nog een stap verder. Eigenlijk gaat het de essentie toe van dat theologie niet iets is wat je kunt weten, maar eigenlijk meer een verbinding ook ontstaat uit de verbinding met.
1: Ja, in die zin ben ik gewoon heel eenvoudig gaan lezen. Dus in zijn tweedelig werk Tegen de Heidenen en Over de Menswording. In eerste instantie gewoon om te zien vanuit die vraag, wat bezielde hij, wat valt me op? En een van de dingen die me opviel is dat Athanasius heel vaak spreekt over in termen van zien. Dus hij beschrijft de oorspronkelijke mens in de eerste dagen als de mens die door zijn gelijkenis met Christus, door geschapen te zijn naar het beeld, de werkelijkheid kon zien, de ware dingen kon schouwen. Dus de schouwende mens wordt eigenlijk besproken als degene die daadwerkelijk een niet vertroebeld zicht had. En vervolgens in zijn werk gaat Athanasius vertellen hoe de mens eigenlijk vervolgens ja, volledig benomen wordt door allerlei afleidingen om nog juist te kunnen zien. Dus de blikrichting van de mens gaat naar beneden, is gericht op andere dingen, is gericht op datgene wat heel tastbaar is, wat heel dichtbij is, datgene wat de eerste aandacht trekt. En daardoor vertroebelt de blik van de mens. En dus op een gegeven moment ben ik heel veel aandacht gaan besteden eigenlijk aan die omschrijving steeds van het kunnen zien en schouwen. En Athanasius schetst dan eigenlijk hoe de mens geschapen was met de mogelijkheid tot godskennis vanwege het geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Want daardoor deelde hij daadwerkelijk in het goddelijke leven.
0: Een tussenvraagje. Wat bedoel je met schouwen precies?
1: Het schouwen, dat klinkt misschien wat abstract. Mm-hmm. Mag ik misschien een klein stukje tekst voorlezen van Athanasius? Dus in zijn eerste deel van het werk tegen de heidenen. In een van de eerste passages schrijft hij: God de schepper heeft, omdat hij goed en verheven schoon is, door zijn eigen woord, onze heiland Jezus Christus, het menselijk geslacht naar zijn eigen beeld geschapen. En door de gelijkenis met hem heeft hij de mens zo geschapen dat hij de werkelijk zijnde dingen, en daarmee bedoelt hij dus alles wat verbonden is met God, het goddelijke, dus het werkelijk zijnde dingen, kon schouwen en kennen. En waarbij de mens dus ook een idee had gekregen en kennis had gekregen van zijn eigen eeuwigheid. En dan zegt hij, de bedoeling hiervan was dat hij door zijn identiteit te bewaren nooit het schouwen van God zou beëindigen, zich nooit zou onttrekken aan het leven met de heiligen, maar door zich te houden aan de genade van hem, die hij heeft gegeven, zich ook te houden aan zijn eigen kracht die heeft ontvangen van het woord van de Vader, zich zou verblijden in en gemeenschap zou hebben met het goddelijke. De schouwen is eigenlijk, ja, gaat niet zozeer alleen maar om een soort van passieve kennis van God, maar het gaat ook om, ja, in heel relationele termen, om verblijden in en gemeenschap hebben met het goddelijke. Dus de mens die deelde in de gemeenschap van God. En dus de mens was eigenlijk geschapen om daadwerkelijk in nabijheid, in gemeenschap, in een daadwerkelijk zicht op God te leven. Dus zonder schouwen is dan eigenlijk niet alleen maar de juiste blik hebben,

0: schouwen is dan eigenlijk niet alleen maar de juiste blik hebben, maar ook het werkelijk kunnen verblijden, het delen vanuit een heel relationeel perspectief.
1: Is het nodig misgegaan in de geschiedenis? Ik bedoel, ook al toen, naar de schepping, heeft hij daar ook over? Want dan komt het gewoon een kink in de kabel van dit schouwen.
0: Ja, dat beschrijft hij heel uitgebreid. Hoe die kink in de kabel komt. Voortdurend benadrukt hij dat eigenlijk het Gods doel was geweest dat de situatie zo bleef, zoals in het begin. Maar de mens die dan eigenlijk afgeleid werd. En vervolgens schept hij eigenlijk, dus hij vertelt heel uitgebreid in het eerste deel tegen de heidenen, hoe de mens zich eigenlijk qua blikrichting vergaapt aan al het geschapene. En hoe ze die geschapen dingen, de gewone tastbare dingen, vergoddelijkt in plaats van de werkelijkheid te zien. En hij vertelt hem vervolgens, eigenlijk was de mens dus geschapen vanuit het beeld van God. Was het geschapen zijn naar het beeld van God, maakte dat de mens in zichzelf eigenlijk als in een spiegel God kon zien. Dus hoe de mens echt geschapen is naar het beeld is fundamenteel voor spiritualiteit. En vervolgens bespreekt hij eigenlijk hoe God altijd degene is die, ook als de mens vervolgens zich afkeert en de andere blikrichting heeft, hoe God altijd degene is die afdaalt en zorgt dat de mens, ja, mogelijkheden heeft om hem te blijven zien. Om dus God te zien bijvoorbeeld in de harmonie van de schepping. Daaruit moet de mens eigenlijk wel concluderen dat er een schepper is achter dit alles. Vervolgens ook de schrift. De mens leert God kennen uit de geschriften en zou daarin ook moeten concluderen, ja, wie de werkelijk zijnde is, namelijk God. Vervolgens blijkt dat allemaal niet te helpen. En dus schrijft hij het tweede deel, waarin hij zegt hoe de incarnatie, de menswording van Christus, eigenlijk de ultieme daad van God is, waarmee God zichzelf opnieuw verbindt aan het hele lage, tastbare, zichtbare, werkelijke. Zich tot ons keert op het aardse leven. En dat eigenlijk door de opstanding er een daadwerkelijk een andere realiteit mogelijk is. Dus dat maakt een hele duurzame manier van schouwen mogelijk. Omdat in Christus, doordat Christus gestorven is en opgewekt en opgestaan, ook de dood heeft overwonnen. En daarmee opnieuw eigenlijk een herschepping doet, zoals in de eerste dagen, waarin opnieuw het mogelijk wordt om weer een nieuwe blikrichting te hebben, om opnieuw te schouwen.
1: Dat hou je je studenten voor, dit?
0: Dit hou ik misschien niet in zoveel detail voor, maar het is wel wat mij, bijvoorbeeld het belangrijke element wat Athanasius aanduidt, dat eigenlijk God het altijd is die aan het begin staat en altijd zich uitstrekt om de mens tot zich te trekken. Zelfs zover dat God, ja, ons tegemoet komt in onze soort van beperkte gerichtheid op alles wat heel dichtbij is en tastbaar en zichtbaar is. Zorgt God er ook voor dat, ja, steeds opnieuw dat hij ons mensen trekt. En ik denk wel dat dat mijn eigen bewogenheid is, ook in spiritualiteit. Ik hou de studenten niet zozeer een bepaalde eenduidige visie, ook niet een bepaald kerkelijk gekleurde visie voor over hoe het precies allemaal in elkaar zit. Mijn startpunt is eigenlijk, God is aan het werk. En ik hoop dat studenten in het vak van spiritualiteit ook iets leren ontdekken van wat Athanasius laat zien. Namelijk, God is aan het werk en God is op zoek naar ons. En hoe kan ik in mijn eigen levenswijze daar aandacht voor hebben? Hoe kunnen mijn ogen terug opengaan? Wat resoneert er? En ik hoop dat op alle manieren die ik aanbied, van zowel het lezen van boeken uit de traditie, klassiekers die ze moeten lezen, als het gaan naar een retraite, als het bespreken van dit soort teksten, dat studenten uitnodigt om te zeggen, dit is, hoe word ik getrokken tot God die altijd aan het werk is, ongeacht wat ik doe. Het hangt niet zozeer af van mijn specifieke spirituele discipline die ik beoefen. Maar hoe kan ik wel, en dat is wat Athanasius ook beschrijft, die heeft het eigenlijk over een soort van actieve ontvankelijkheid. Dus eigenlijk is het God die aan het werk is. Maar de vraag is wel, hoe kunnen wij ons daarvoor openstellen? Hoe zorgen we ervoor dat onze blikrichting daarop gericht is? En daar bieden, denk ik, de kerkvaders ook heel wat, soms heel concrete handvaten, maar soms ook juist dat beeld van, misschien moeten we ons niet zozeer bezighouden met spiritualiteit in de zin van bijzondere geestelijke ervaringen of bijzondere vormen van gebed of rituelen. Niet dat die niet belangrijk zijn, maar wel, laten we niet alleen gericht zijn

0: gewoon het navolgen van Jezus, hoe hij op aarde was. Hoe hij als zeer goed mens leefde. Maar in hoeverre wordt onze blik nog bepaald door het oorspronkelijke doel van hoe wij geschapen zijn als naar het beeld van God. En God die zich eigenlijk altijd uitstrekt tot de mens om de mens in liefde tot zich te trekken. Ja, dus iets van dat. En dus soms lees ik wel teksten. Maar een heel diepgaande bespreking is veel meer in de historisch-theologische vakken. Maar soms bespreken we inderdaad ook dit soort teksten wel binnen het vak christelijke spiritualiteit.
1: Ja, het loopt behoorlijk in elkaar over natuurlijk ook.
0: Ja, inderdaad. En dat is wat mijzelf ook heel erg fascineert. Dus ik merkte dat ik, toen ik enkel nog meer de historisch-theologische vakken gaf, dat ik soms wat op mijn honger bleef zitten. Omdat het soms wat stopt bij ja, het eigenlijk leren kennen van bepaalde figuren, bepaalde geschriften, bepaalde bewegingen in de geschiedenis. Om daar eigenlijk, en het is heel belangrijk natuurlijk, om diepgaande kennis te hebben van ja, bepaalde tijdperken, bepaalde visies, bepaalde ontwikkelingen. Maar ik merkte altijd een honger in mezelf ja, om toch ook die vervolgvragen te stellen. Van oké, maar dan, als we dat dan beter leren kennen, wat maakt ons dan als persoon in de 21ste eeuw, wat doen we daar dan mee? En hoe spreken die bronnen, die spirituele bronnen uit de christelijke traditie, waarom hebben die vandaag ook nog zeggenschap? En wie bepaalt dan wat de zeggenschap is? En hoe kunnen we die opnieuw aanwenden? Want er is zo'n enorme rijkdom. En dat zijn meer vragen die vanuit de studie van spiritualiteit expliciet gesteld worden.
1: Je hebt het dan over ontvankelijk zijn, ontvankelijk worden. Nou, mijn vraag is, hoe doe je dat? Lijkt me het een van de issues die ik vaak mis in deze tijd, is gewoon stilte. Ja, er is wel steeds meer aandacht naar, maar het is dan een soort stil zijn in een stille omgeving. Ik denk, nou ja, goed, dat is mooi, maar hoe verstil je jezelf waardoor je ontvankelijk te worden? Of is dat wel een voorwaarde voor ontvankelijkheid?
0: Ja, ik ben daar zelf wel ook een groot voorstander van. En tegelijkertijd, de manier waarop je stil wordt is denk ik verschillend van persoon tot persoon. Het zijn wel oefeningen die ik ook met studenten doe. En ik merk, bijvoorbeeld ik begin eigenlijk mijn colleges vaak met een film die studenten kijken. Godspeed wordt die genoemd. En dat gaat eigenlijk over een misschien typisch Amerikaanse pastor die eigenlijk naar heel kleine dorpjes in Schotland wordt gestuurd. En daar moet leren wat het betekent om daar predikant te zijn. Wat helemaal anders is. Want het zijn gewoon velden, huizen zonder huisnummer. Mensen hebben geen kantoor. Dus er is heel veel interpersoonlijk contact. Dus wat hij moet leren is gewoon ja, door te wandelen en door echt te leren luisteren naar mensen. En dus ja, vaak is dat een startpunt van mijn colleges, dat we dat bekijken. En dat we daarna ook een wandeling gaan maken. En dat we beginnen met een soort stilteoefeningen. En er zijn nog meer stilteoefeningen. Bijvoorbeeld, we gaan op retraite. En tijdens die retraite in het klooster van Chemin-Neuf in Antwerpen hebben we een heel druk programma op zich. Leven we mee. Bidden we de getijdengebeden. Maar is er aan het eind van de middag ook altijd een volledig uur stilte. En studenten,
1: nou, bijna zeggen zelfs in een klooster.
0: Zelfs in een klooster, ja. Dus verhoudingsgewijs is daar relatief weinig stilte op die dag. Maar toch richten we dat uur heel specifiek in. Studenten moeten dan dat uur ook stil zijn. Ze worden een vorm van Ignatiaans gebed aangereikt die ze kunnen bidden tijdens dat uur. En veel studenten geven achteraf aan dat ze er op voorhand enorm tegenop zagen. Omdat ze bang zijn dat ze dat uur niet kunnen volhouden. En dat ze daar heel moeilijk mee hebben. En dus veel studenten ervaren dat natuurlijk hun gedachten in de eerste instantie eigenlijk alle kanten op gaan. Maar het fascinerende vind ik is dat bijna alle studenten ook achteraf zeggen dat het een verademing was. En dat het ongelooflijk is dat ze niet hadden kunnen voorstellen hoeveel deugd ze hebben aan dat uur en hoeveel verrijking dat is voor hun gebed. Dus ik denk echt dat het ook voor jonge mensen vandaag, juist ook door de enorme afleiding die we hebben, inclusief ikzelf met alle sociale media, en is dat er zoveel ruis is dat we stilte erg moeilijk vinden. En ik vind het dus juist heel leuk om te ervaren dat studenten dan eigenlijk zeggen wat voor verademing is als ze het opeens doen. Dat het blijkbaar helemaal niet zo erg is, maar dat het hen juist heel veel biedt. En ik denk wel dat dat inderdaad, ja, ook Athanasius spreekt daar al van, over hoeveel we eigenlijk worden afgeleid door de ruis. Hoeveel we getrokken worden naar het onmiddellijke. Naar alles wat in onze nabije omgeving is. Het was toen al zo. Dat is nog steeds zo.
1: En hoe, ja, het kan ook heel normaal zijn. Ik bedoel, als ik dorst heb, dan ga ik naar de kraan. Zo simpel is het wel.
0: Tuurlijk, er is ook niks op zich fout mee. Maar als je alleen maar wordt getrokken door datgene wat zich heel de tijd om je heen beweegt. Ja, hoe leer je dan nog echt stil te staan bij van oké, maar wat beweegt er zich in mij? En als wij geloven in God die zijn geest gezonden heeft, die in ons woont, ja, zijn we dan nog opmerkzaam voor Gods werkzaamheid in ons? En ik denk dat stilte wel een cruciaal onderdeel is, maar niet het enige natuurlijk, maar wel heel belangrijk is.
1: Daar zei je net, dat ging verkeerd met de mensen. Zij keken naar de directe dingen om zich heen en vergoddelijkte dat eigenlijk. Tegelijkertijd is Athanasius ook een van de mensen die niet aan de wieg staan, maar waar het woord vergoddelijking toch op een andere manier ook een betekenis krijgt die voor ons relevant kan zijn.
0: Inderdaad, dus in het werkje van Tegen de Heiden en over de menswording, daar staat eigenlijk maar één zinnetje. Waar Athanasius wel heel bekend is geworden, is dat hij zegt, hij zelf werd mens, opdat wij vergoddelijkt zouden worden. En in dat werkje zelf legt hij het niet heel erg uit. Maar eigenlijk zie je dan bijvoorbeeld wel, denk ik ook in het leven van de heilige Antonius, wat dat betekent voor Athanasius. Hoe hij Antonius afschildert als degene die eigenlijk echt leefde vanuit die, ja, een soort actieve ontvankelijkheid om daadwerkelijk Christus te laten werken in zijn leven. En dus in Antonius wordt, ja, op veel manieren is het een heel bevreemdend werk, omdat het gaat over gevechten met demonen en verleidingen en iemand die zich terugtrekt in de woestijn, steeds verder terugtrekt en alleen leeft op water en brood. We kunnen het ons helemaal niet voorstellen. Ik denk ook niet dat we dat leven moeten naleven. Maar de manier waarop Athanasius het beschrijft is wel een manier om te laten zien dat Antonius het leven in volledige afhankelijkheid en verwevenheid met Christus die door hem heen werkte. Dus heel vaak benadrukt hij ook van ja, maar het was eigenlijk niet Antonius' kracht die dingen deed, maar het was Christus door hem die werkte. Dus hoe dat delen in het goddelijke leven en dus hoe dat een stukje als het ware van die hemelse werkelijkheid heel duidelijk al op aarde belichaamd werd in het leven van Antonius. En dus ook hoeveel, ja, er zijn, ik kan misschien één passage voorlezen, waarin Antonius ook een soort, ja, wat je zou kunnen noemen alter Christus wordt. Dat mensen getrokken worden tot hem. Dus ze trekken allemaal naar de woestijn om eigenlijk hem te zien. En er waren heel veel monniken die daar ook samenleefden. Op een gegeven moment wordt er zelfs gesproken over, door Antonius werd de woestijn eigenlijk een stad van monniken. Dus als er dan mensen naar de woestijn trokken, dan wisten ze niet per se wie van die monniken dan Antonius was. Maar blijkbaar was hij zo opvallend dat ze onmiddellijk al zagen van dat moet hij zijn. Ik kijk even waar ik mijn passage heb. Dus daar staat geschreven over Antonius. Hij was geheel en al in balans, zoals iemand die zich laat leiden door de reden. En dat wordt dan in het Grieks logos genoemd. Dus iemand die zich laat leiden door de verbondenheid met de logos, het beeld van God. En die zich dus in zijn natuurlijke toestand bevindt. Dus de natuurlijke toestand wordt eigenlijk het daadwerkelijke mens zijn, zoals het van nature bedoeld is. In die toestand bevond Antonius zich. En door hem genas de Heer veel van de aanwezigen die aan lichamelijke ziekte leden, reinigde hij anderen van demonen en verleende hij gratie aan de woorden van Antonius. Zo kon hij vele bedroefden troosten en bij ruziemakers vrede brengen, waarbij hij iedereen voorhield om niets anders in de wereld te stellen boven de liefde voor Christus. Ja, en dus dat gehele, wij zouden dat vandaag de dag misschien een beetje vaag vinden, dat geheel en al in balans zijn. Studenten reageren soms ook op dit soort teksten, alsof het om een soort spirituele zweverigheid gaat. Maar wat je bij Athanasius ziet eigenlijk is hoe Antonius dus daadwerkelijk een verwevenheid had, doordat hij met Christus en van daaruit leefde en op die manier eigenlijk ook herkenbaar was voor anderen.
1: Heb je het dan in wezen over het normale christelijke leven, het dagdagelijks leven van iedere christen zoals wij zouden kunnen leven in deze maatschappij, nu op dit moment? Want dit was in de woestijn, er was een tijd dat het christendom weer bon ton werd. Dus er zijn allerlei filosofieën en allerlei ideeën waarom die mensen naar de woestijn gingen. Maar goed, even los daarvan, is dit, wat Paulus schrijft hier net zo over?
0: Ja, ik denk van wel. Natuurlijk moeten wij op een bepaalde manier dit soort teksten uit de christelijke traditie zijn soms bevreemdend. Dus als je bij een snelle lezing van het verhaal van Antonius staat dat deels ver van ons af. Dus ik denk wel dat we het soms moeten vertalen naar vandaag en soms ook nieuwe beelden nodig hebben. Maar tegelijkertijd denk ik dat het heel belangrijk is om te zien, en daardoor denk ik wel dat de bezieling van Athanasius, waar hij door bezield werd, dat dat nog steeds de kern is van het christelijk geloof. En dus bijvoorbeeld een van de hoe wij vandaag kunnen leven. Ik denk een van de mooie manieren om dat te vertalen naar vandaag is een recent boekje wat in het Nederlands vertaald is van Rowan Williams. Hartstochten van de ziel, hoe we onze verlangens ten goede kunnen keren. Hij maakt de verbinding tussen de elementen die ook Athanasius zegt, maar ook de woestijnvaders en de bergreden. En vertelt ons eigenlijk ook hoe diezelfde manier van denken, ook over hoe wij bedoeld zijn als mensen die geschapen zijn om Gods heerlijkheid te zien, om deelgenoot te worden van God. Hoe dat bijvoorbeeld uitdrukking kreeg vaak bij de woestijnvaders en moeders, met de gerichtheid op bijvoorbeeld hoe we onze verlangens ten goede keren. Dus dat we eigenlijk heel veel bezig zijn met het gewone, concrete leven, door allerlei impulsen die op ons afkomen. Hoe we soms afgeleid worden juist door impulsen van honger en van lust en van boosheid. En van...
1: Mooie voetbalwedstrijd, noem het maar op. Max Verstappen doet weer wat.
0: Ja, inderdaad. Dus... Ja,
1: het klinkt gek, maar het zijn vaak dat soort banale dingen die ook heel gewoon zijn.
0: Ja, inderdaad. En dat is het, in die zin het leuke van de woestijnmonniken. Dat die, juist omdat ze zich terugtrokken, vaak alleen of in kleine groepjes in cellen, veel met zichzelf bezig waren, hebben die ontzettend veel aandacht gegeven aan menselijke gemoedsbewegingen. Waar worden we enthousiast van? Waar worden we verdrietig van? Wat maakt ons somber? Wat maakt ons passief? Wat zet ons in vuur en vlam? En omdat ze daar zoveel, ze hadden zoveel stilte eigenlijk om zoveel, wat zoveel ruimte gaf om daarmee bezig te zijn, hebben ze ook, en natuurlijk moet je dat helemaal vanuit tijd en context. En ook vanuit, ik bedoel, er zitten heel veel parallellen ook in de hele Griekse, Romeinse denken daarin. Dus je moet dat in die tijd uitleggen. Maar op bepaalde manieren zijn ze dus ook heel praktisch. En kunnen we ook vandaag de dag, kunnen we nog heel veel daarvan leren. Dus ik vind zo'n boekje wat Rowan Williams dan geschreven heeft. Ja, hij heeft echt een hertaling gedaan naar datzelfde gedachtgoed voor vandaag. Het mooie is dat we steeds opnieuw die vragen bij de traditie moeten stellen van oké, wat betekent dat dan vandaag de dag? Ik zou graag wel een andere citaat willen voorlezen. Wat ik geleerd heb van Rob Vaassen, collega aan de Katholieke Universiteit Leuven, die specialist is in mystiek. Ja, van hem heb ik ook een citaat geleerd wat veel zegt denk ik over spiritualiteit en wat ook vandaag sprekend is. En dat is een citaat van Henri Bremond. Hij heeft dat in het Nederlands vertaald. En als het mag, wil ik die wel voorlezen. En hij zegt daarin, of we nu goed of slecht zijn, heiden of christen, God is in ons. Of beter, wij zijn in hem. We kunnen alleen maar handelen als hij in ons en door ons handelt. Hij is in ons nog voor we iets doen, vanaf het moment dat we bestaan. Hij is er niet als een religieus boek dat ergens van achter in een kast ligt, maar wel als het levende principe van alle leven. Hij is er niet als een gedachte, want een gedachte betreffende God, of ze nu verworven of geschonken is, is niet God. Of we nu aan hem denken, dan wel aan iets anders denken, of indien onze geest sluimert, God is daar. Wat hem in ons doet binnentreden, is niet een of andere religieuze daad. Hij is in mij, ook als ik hem niet bemin, nog voor ik hem bemin. Hij is aanwezig bij alles wat me het meest eigen is in mezelf. Een verborgen, onvoelbare aanwezigheid, aangezien ze vooraf gaat aan al onze daden, zelfs de meest onbewuste. Een aanwezigheid die ik niet verdiend heb, door geen enkel gebed, geen enkele inspanning. Hij is daar, heel actief. Hij ondersteunt, vormt, schept het verlangen om hem te beminnen. De hunken naar hem, waarover de heilige Franciscus van Sales zo mooi geschreven heeft. Deze innerlijke gerichtheid, constant, substantieel, dat is ons wezen, noodzakelijkerwijs gericht op de aanwezige God, door de aanwezige God. En de mens is mystiek, of spiritueel zou je ook kunnen zeggen, wanneer er een bewustzijn ontstaat van Gods aanwezigheid in ons. Wanneer we in zekere zin zijn aanwezigheid in ons ervaren, wanneer het contact tussen God en ons dat er altijd is en dat noodzakelijk is voor ons bestaan, voelbaar wordt, wanneer het de kenmerken van een ontmoeting krijgt, van een omhelzing, van een overweldiging. Dit is wat mij betreft zo'n ongelooflijk rijke tekst. En datzelfde lees ik in het boekje van Rowan Williams. Datzelfde lees ik bij Athanasius, steeds in andere bewoordingen. Dat God vooraf gaat en God die altijd trekt en bezig is met ons om zich tot ons toe te keren, om ons tot hem te trekken. Dat ook mijn motivatie is in vakchristelijke spiritualiteit. Dat ik denk, het hangt niet zozeer van mij af wat ik doseer. Maar ik zou graag wel die elementen uit de traditie, uit verschillende mogelijkheden ook van spirituele disciplines die we vandaag hebben, willen aanreiken aan studenten om hen op weg te helpen en te zeggen van oké, die zoektocht is niet zozeer een zoektocht die gericht is op wat kan ik vandaag doen, hoe kan ik spirituele ervaringen hebben, maar hoe kan ik ruimte maken, hoe kan ik opnieuw leren zien, hoe kunnen mijn ogen opnieuw geopend worden voor die God die altijd actief is. En hoe kan ik daar ontvankelijk voor worden? Meer dan spiritualiteit die alleen maar gericht is op onze activiteiten en vormen en theologische ideeën. Dus dat bewustzijn, wat we denk ik heel vaak ook weer vergeten. Zeker als we bezig zijn met de heel dagelijkse, gewone, soort van niet relevante dingen, maar die wel ons leven uitmaken. Is onze blik vaak vertroebeld. En de spiritualiteit heeft alles te maken met dat zien. Hoe God aan het werk is.
1: Als ik naar de drievuldigheidsicoon van Rublev ga. Het perspectief is daar net omgekeerd. Wij denken toch in ons westers denken, denk ik. Ook ikzelf. Wij moeten naar God toe. Of wij moeten iets doen om. Wij gaan van een dienst genieten. Wij zingen liederen ter ere van. Terwijl in die icoon is het perspectief precies omgekeerd. Dus ik ga niet het schilderij in, maar ze komen naar mij toe. Is dat een beetje wat hier aan de grondslag ligt?
0: Ja, de openheid in die icoon. De open tafel. De tafel die heel verwelkomend, gastvrij is, ontmoeting uitstraalt. Ja, dat is inderdaad het. En natuurlijk is die ook uitnodigend van. Zet je aan tafel bijna. Maar het is de beweging van God naar ons. Die uiteindelijk, dat schrijft Athanasius in zijn hele werk ook, wij zijn geneigd weg te bewegen. Maar het is God die constant, onophoudelijk, voortdurend, nooit aflatend, zich altijd tot ons beweegt, naar ons toe gaat. Ja, en het is daarvoor die grootheid, als het ware, de drijfveer laten worden van alles wat je beweegt. En dat heeft niet alleen maar te maken met een soort, laten we zeggen, alleen maar alles in een soort geestelijke wereld, in een geestelijke toestand verblijft. Maar dat maakt, heeft heel concreet invloed op je dagelijks leven. Dus ik heb eerder onderzoek gedaan naar de thematiek van vriendschap bij Johannes Chrysostomos. En ik zie daar ook parallellen in. Want hij schrijft bijvoorbeeld over de relatie tussen God en mens als een vriendschapsrelatie. En een van de beelden die hij gebruikt is van, kijk, echte vriendschap is eigenlijk gericht om steeds meer mensen ook in die vriendschapsrelatie te trekken. Dus het is een zich uitstrekkende vriendschap. Je wil altijd het beste voor de ander. Het is een heel vrijwillige relatie waar je het beste voor je vrienden wil. Waar je vrijwillig instapt. Je gaat op elkaar lijken als vrienden. Maar het is ook niet exclusief. En daarin is Chrysostomos een klein beetje anders dan andere denkers over vriendschap. Maar ook daarin is het idee van, kijk, als God zich eigenlijk altijd aan het werk is om zich te bevrienden met mensen. Hij zegt dus eigenlijk altijd in mijn vriendschap uitstrekt naar de mens. Als wij dan vriend worden met God. En dat is misschien niet zo'n veelgebruikte term, maar ik denk wel een heel rijke theologisch concept om daar ook over na te denken. Dus als wij vriend worden met degene die als grootste kenmerk heeft om zich altijd uit te strekken in vriendschap naar deze wereld, naar mensen. Ja, dan worden wij deelgenoot aan dat doel ook. Want je wil heel graag datzelfde als wat jouw vriend wil. Je wordt één daarmee, je deelt in die vriendschap. Dus dat betekent dat ook, dat heeft consequenties gewoon voor het leven van alle dag. Namelijk dat je je ook uitstrekt in vriendschap naar anderen, naar deze wereld. Het heeft te maken met hoe je omgaat met de armen. Dat heeft te maken hoe je in dialoog treedt met mensen. Dat heeft consequenties op alle vlakken. Op politiek vlak, op je inzetten in deze wereld. Dus in die zin wordt spiritualiteit dan, dat heeft alles te maken met ons gewone belichaamde leven op alle vlakken. Dus het gaat hier echt niet alleen maar om een soort geestelijk idee waarvan we een soort in contemplatie en rust en stilte een soort van alleen maar ons over verwonderen. Nee, het heeft consequenties voor ons hele leven. Als we daardoor, dat geeft richting aan ons leven. Dus daarmee is die definitie van Angela Rotaan over spiritualiteit denk ik ook zo van toepassing. Het is de levenshouding of de oriëntatie van iemand die zich bewogen laat worden door datgene wat hem of haar ten diepste beweegt. En dus als wij bewogen worden door de God die zich altijd naar ons uitstrekt, kan dat niet anders dan dat wij ook zo delen in het leven van God dat wij ons ook altijd naar anderen uitstrekken. En daarmee ja, zit je met spiritualiteit denk ik in een heel rijk geheel van theologisch ook nadenken over ja, welke consequenties dat heeft voor het alledaagse.
1: De beweging die zeg je in wezen, de beweging van God naar ons toe, continu. Terwijl bij de drievuldigheidsicoon, het is Abraham die de maaltijd met Sarah die de maaltijd klaarmaken, nog een keer. Dat vind ik het hele bijzondere ervan, denk ik. Ja, het is alsof hij nog iets nodig heeft.
0: Ja, en ook dat zou je kunnen zien als ja, God heeft ons gewild, maar heeft het ook zo. Chrysostom zegt het ook altijd, God heeft alles zo bepaald dat hij het zo geregeld heeft dat wij iets kunnen doen voor God. Dat God zo in een relatie, een ontmoeting met ons wil staan, dat hij ook dat het daadwerkelijk een dynamische relatie is. Dus dat wij als mensen elkaar nodig hebben, maar ook als wij delen in het goddelijke leven, dat we eigenlijk ook, doordat we maaltijden bereiken, dus dat we daarmee ook de relatie met God versterken. En natuurlijk in de icoon gaat het daadwerkelijk om Abraham die de maaltijd bereidt voor de bezoekers. Wat dan een icoon is geworden van de drievuldigheid. Maar hetzelfde is als je een maaltijd bereidt voor de armen bijvoorbeeld. Of geeft aan de anderen. Dat heeft onmiddellijk, dat staat in verbinding met het geven aan God zelf. Omdat God zich identificeert eigenlijk met de armen. Is een maaltijd bereiden voor de armen ook een maaltijd bereiden voor God zelf. Dat zijn gedachten die helemaal niet vreemd zijn in de kerkvaders. Maar waar ik bijvoorbeeld vanuit mijn eigen achtergrond vroeger nooit iets van meegekregen heb.
1: Het is bij mij die omkering geweest vooral. Hè? Die omkering van hij komt naar mij toe in plaats van tot bekering komen en dingen doen, stille tijd houden, ik noem het allemaal maar op. Dan laat ik nog een ander verhaal vertellen. Iemand die ik redelijk goed ken nu, die belde me een keer op. Hij zei, Job, ik heb nou iets ontdekt. Hij zegt, en ik moet erbij vertellen dat hij van 5 tot 7 elke ochtend stil is voor God. Dat doet hij al jaren. Lijkt me een hele, geen sinecure, maar goed, hij doet dat. En hij zei op een gegeven moment, belde me op en zei, ik heb nou iets ontdekt. Ik ontdekte dat als ik daar 2 uur stil zit voor God, dat God er al lang is. En de laatste keer, ik sprak hem 1 of 2 geleden weer in Antwerpen. En toen zei hij van ja, hij zegt, ik zit nu op het punt, als ik het zo mag noemen, dat ik besef dat God er is, maar dat het nog anders is. Hij zegt, ik kom naar mijn stilte ruimte toe, om na 2 uur stil te zitten. En hij zegt God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, die zeggen dan, we zijn alvast begonnen. Dus dat aspect dat je ergens in binnenkomt, ja dat.
0: Inderdaad, en ik denk ook dat citaat wat ik net voorlas van Henri Bremont, dat exact dat uitdrukt. Van kijk, ongeacht wat wij doen, ook als wij er zelf geen aandacht voor hebben, is God daar, is God al begonnen. Ja, het is bijna zonde om dat te missen. De spiritualiteit heeft alles te maken met daar opnieuw oog voor hebben. Hoe God voortdurend werkzaam is, actief is, al begonnen is. Dus ja, inderdaad. Terwijl we zijn denk ik van onszelf uit geneigd om onze focus op onszelf te leggen. Wat kunnen wij doen? Of dat het allemaal van ons afhangt.
1: Maar nou ja, het ego dat is nogal nadrukkelijk aanwezig. Ja. En het is het meest nadrukkelijk in de subtiliteit. Ik zeg wel eens, als je dan, ik gebruik een Bijbelse term even. Als er staat, we zijn meegekruisigd met, dan heb ik het idee dat mijn ego erbij staat van, nou gaat wel lekker zo.
0: Ja, inderdaad. Terwijl het perspectief ook verandert. Als je focust op het feit dat God altijd aan het werk is. Op een bepaalde manier vind ik het ook een geruststelling. Dus ik voel ook niet ja, een soort druk om de studenten tot een bepaalde iets te bewegen. God is sowieso aan het werk. En ik denk heel veel mensen zijn zoekend op verschillende vlakken. En soms denk ik dat we vanuit misschien de kerk ook wat krampachtig kunnen zijn over een goed christen moet toch daar en daaraan voldoen. Want anders klopt het eigenlijk niet. Op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen, nee, wij zijn allemaal kwetsbaar, zwak en zoekend. Maar we moeten altijd juist voor ogen houden hoe God constant aanwezig is en werkzaam. En God gaat wel door.
1: Ja, het is gek, we zijn de neiging dan ook, en dan ga ik weer naar Athanasius toe. Die kant, die Antonius kant, zal ik het maar noemen, van hem beschreven. Maar in de Nicea kant, daarop bekijken we elkaar vaak van, klopt het wel wat jij daar zegt?
0: Klopt. En ja, dus deels doen we dat. Deels zijn we nogal dogmatisch georiënteerd binnen de kerken. Aan de andere kant heb je ook een tendens dat tegenwoordig populair is om bijvoorbeeld spiritualiteit en religie als contrasten te zien. Dus spiritualiteit wordt dan iets heel vrijblijvends. En religie wordt dan vereenzelvigd met het strakke, met het dogmatische. Terwijl dat eigenlijk ook een contrast is, ja, waar je wel heel wat kritiek op zou kunnen hebben. En ook spiritualiteit hoeft niet een vrijblijvend alternatief te zijn. Maar inderdaad, dat evenwicht zoeken. En natuurlijk was Nicea ook heel belangrijk. Ik wil niet het belang van Nicea onderschatten. En ook, ja, dat is fascinerend natuurlijk in de ontwikkeling van de kerk, van het christendom als, ja, toegestane godsdienst, als erkende religie, hoe er, ja, met communicatie onderling werd omgegaan, hoe theologische verschillen, hoe dat een proces ook van, ja, wat tegenwoordig populaire synodaliteit op gang bracht en hoe dan gezocht wordt om de juiste, de kern van het christelijk geloof te verwoorden. En we moeten niet onderschatten hoe complex dat is en hoeveel variaties er zijn. En tegelijkertijd is ook dat, denk ik, ja, is het ook fascinerend om daar het werk van de geest in te zien. Dus de kunst is om ze niet uit elkaar te houden. En niet theologie en dogmatiek uit te spelen tegenover spiritualiteit. En dus daar kunnen we ook van de kerkvaders veel leren over die verwevenheid.
1: Ik moet ook denken aan wat Jezus zelf zegt. Hè? Je kunt in de schriften van mij lezen. Tegelijkertijd, je kunt hem kennen. Maar het is ook wel handig om een bron te hebben van waaruit je hem kunt kennen natuurlijk. En die twee gaan, zijn niet los van elkaar. En dat heb ik ben het met je eens hoor. Dat is spiritualiteit wat ik tegenwoordig, of wat ik wel tegenkom. Er vaak een soort vrijblijvende, ja, mistigheid is het goede woord niet. Schimmigheid omheen hangt. Waardoor, het is allemaal God, het is allemaal goed. Terwijl ik denk van ja, pas even op.
0: Inderdaad, en daardoor blijft het ook belangrijk om te zien, oké, maar wat is er dan beleden bij Nicea? Wat is dan de kern van ons geloof? Wat is essentieel? En dat we daarin een belijdenis hebben die door de eeuwen heen, ja, in alle tradities beleden wordt, is een groot goed. Omdat dat natuurlijk gebaseerd op de schrift ons ook een houvast geeft. Niet zozeer omdat het alleen maar een soort geloofssysteem is wat ontwikkeld is, maar omdat daadwerkelijk erkend is geweest als datgene wat vanuit de schrift, vanuit Gods zelfopenbaring helder is geworden. En tegelijkertijd moeten vragen blijvend gesteld worden over wat geloven we nu eigenlijk en wat betekent dat. Dus al die onderdelen blijven cruciaal. Ook de vraag naar, oké, maar ja, wat is die bezieling? Die moet daarmee samengaan. Het kan niet alleen maar los als een niet geëngageerd geloofssysteem besproken worden. En dus, ja, die verwevenheid lijkt me van groot belang.
1: Er zit een wezen, je hebt het eerder over het woordje gebruikt, die ontmoeting. Je kunt het ook een relatie noemen die al daar is. En die relatie komt altijd van twee kanten natuurlijk.
0: Inderdaad, ja. En zoals ook met gewone menselijke relaties is het altijd belangrijk om die niet als statisch te zien. Ja. En ook daar weer steeds open te zijn voor nieuwe ontdekkingen. En dus ook, dat is ook het fascinerende wat ik in het vak spiritualiteit eigenlijk studenten laat ontdekken. En wat ik ook met studenten mee ontdekt, is dat elke student vanuit zijn eigen kader en context en kerkelijke achtergrond komt. Soms heel strakke, vaste ideeën heeft over wat betekent dat dan om in die relatie te staan, om een relatie met God te hebben. Maar dat dan opeens blijkt van, oké, er zijn hier heel veel studenten met een heel andere visie, met andere accenten. Wat betekent dat dan? Dus ook, dat is het fascinerende van een relatie. Dat is niet een vaststaand gegeven, maar dat is altijd in ontwikkeling. En daar, als we geloven in een levende God die nabij is, die nog steeds die relatie aangaat, dan, ja, is de relatie van elk van ons met die God en wat we dan in verschillende culturen en contexten ervaren, blijft een enorm fascinerende zoektocht ook van wat betekent het dan om die bezieling te hebben? Wat zegt dat over de kern van ons geloof?
1: Je hebt het al eerder over gehad in andere bewoordingen, maar het blijft toch voor mij die verwondering ook van dat God in zijn Zoon tot het laagste is neergedaald. Hè? Tot het laagste is gekomen. Zich van laten bespotten, van alles met zich van laten doen. Dus ook die wanhoop heeft gekend van waarom heeft hij mij verlaten, dat soort dingen. En toch zijn dat de kernoorzaken geworden van, ik zeg het een beetje voorzichtig, die naar die vergoddeling toe leiden. Wat ik verwonderlijk vind. Ik kan het niet kunnen uitvinden, maar goed.
0: Ja, dat is ook iets waar ik mee bezig blijven, inderdaad. Ik vind het ook complex. In die zin, Athanasius heeft er ook specifieke teksten over hoe, wat betekent dan Gods afdalen in zijn Zoon, in die menswording aan het kruis. En hoe wij dan eigenlijk met Christus ingelijfd worden en met hem mee opstaan. Dat zijn natuurlijk allemaal enorme, rijke, theologische manieren om uitdrukking te geven aan hoe wij eigenlijk, hoe echt verlossing in Christus zelf plaatsvindt. En dat wij door ons, door als het ware, gehecht te worden aan Christus. En Athanasius spreekt daarover soms in alsof het echt een heel tastbare inleving is. Natuurlijk, Paulus heeft van allerlei begrippen over het in Christus zijn en hoe wij dan deelgenoot worden. Ja, dat allemaal manieren zijn om uitdrukking te geven aan hoe wij deel krijgen aan het goddelijke leven. Maar ja, daar hebben zoveel mensen zoveel dingen over gezegd, die tegelijkertijd ook nog vele jaren onderzoek kunnen geven wat dat, hoe dat precies uitgedrukt wordt.
1: Ja, misschien net wel gewoon een kop koffie met iemand drinken of een eitje koken, weet ik niet. Maar goed, nog iets anders. Er staat in de Openbaring, en daar eindig ik ermee, zo'n prachtige tekst van het lamgeslacht van voor de grondlegging der wereld. Of tijdens de grondlegging der wereld. Is het de verlangen van Christus dan, of van Jezus zelf, als het woord van God, is het verlangen er van meet af aan geweest om die mensen te willen bereiken, ondanks het feit dat het fout zou gaan?
0: Ja, nu komen we in grote ook theologische domeinen terecht over Gods oorspronkelijke bedoeling met de mens en Gods verordeningen en voorzienigheid en bepalingen in deze wereld.
1: Ook het risico wat hij nam?
0: Ja, maar dat is juist het mooie als je spreekt in relationele termen. Liefde en ontmoeting en relatie en vriendschap ook. Misschien nog veel meer vriendschap. Dat zijn altijd vrijwillige, zich gevende elementen die altijd risico in zich dragen. Als ze risicoloos waren, ja, dan ging het niet meer over liefde of vriendschap. Dan kloppen die woorden niet meer. Dus dat is inherent, denk ik, aan als wij zeggen dat Gods liefde is. Dat God liefde is. God liefde is in zichzelf een liefdegemeenschap tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat die liefde ook betekent dat hij zich altijd uitstrekt en dat hij dus een gevende God is en op die manier de mens gewild heeft, dan kan dat niet zonder dat risico.
1: Dat stemt je toch een zekere verwondering en ook dat een, kan een zekere blijdschap geven die je denkt van hè, bijna zo van zucht, maar blij dat het zo is.
0: Ja, op een bepaalde manier is het een opluchting. Omdat het is zo groot en zo onbevattelijk, zoiets waarover je kan blijven verwonderen, dat het ons enerzijds klein maakt, maar tegelijkertijd ook een soort van bevrijdende gedachte van kijk, het juist degene die volmaakt lief is en dat tot in alle grootsheid kan, ja, die gaat ons voor. Die is er altijd eerst. Dus het, ja, ik mag dan op bepaalde vlakken voortdurend mislukken of daarin falen, maar het hangt ook helemaal niet van mij af. Dus ja, het geeft ook zoveel ruimte om te kunnen verwonderen en te blijven zoeken hoe we deelgenoot kunnen zijn van die liefde.
1: Nog één tekst van Athanasius om mee te besluiten, echt mee te besluiten.
0: Nog één tekst.
1: Ik vind het altijd wel plezierig om de man zelf aan het woord te laten. Dan weet je in ieder geval wat hij ook gezegd heeft.
0: Ja, er is misschien nog, dus ik heb vooral ook verteld over tegen de heiden in de menswording. Maar hij heeft ook wat meer uitleg nog gegeven over die begoddelijking in een tekst. Moet ik weer even zoeken waar ik hem opgeschreven had. Ja, dus waar Athanasius veel duidelijker in relationele termen als het ware uitdrukking geeft aan die vergoddelijking. Dat is in zijn werk tegen de Arianen. En daarin geeft hij commentaar op 1 Johannes 4, vers 13.
1: En dan ben je tegen de Arianen, dat is Jezus alleen als mens.
0: Ja, dus kernachtig zou je kunnen zeggen, de Arianen die rekenden Christus tot de schepselen. En dus dat het kernpunt van Athanasius was van kijk, maar dan vervalt ons daarmee dat Christus juist God is. Daarmee valt onze hele verlossing. Dus dat is zijn kernidee. En hij zegt dan in Johannes 4 vers 13, verklaart in welke zin wij in God kunnen zijn. Door deel te krijgen aan de geest. Dus anders dan de Zoon. En Athanasius zegt, Johannes zegt, hieraan zullen wij weten dat wij in hem blijven, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dus door de genade van de geest die ons gegeven wordt, komen wij in hem en hij in ons. En aangezien de geest van God is, worden, doordat hij in ons komt, ook wij met recht beschouwd als in God te zijn. En in deze zin is God ook in ons. Dus wij komen niet in de Vader in de zin waarin de Zoon in de Vader is. Dus hij maakt voortdurend het onderscheid van kijk, wij worden wel ook aangenomen als kinderen, als zonen en als dochters, maar niet op dezelfde manier als de Zoon in de Vader is. Want de Zoon is in de Vader als zijn eigen woord en uitstraling. Wij echter zijn zonder de geest vreemd aan God en ver van hem. Maar door deel te krijgen aan de geest komen wij in contact met de Godheid. Dus ons zijn in de Vader is niet van ons, maar van de geest die in ons is. En die in ons blijft, zolang wij door hem de belijdenis in ons bewaren. Want Johannes zegt ook, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Dus hier is hij veel explicieter, spreekt hij in termen van de drie-eenheid, Vader, Zoon en Geest. Veel explicieter dan in het werkje tegen de heidenen en over de menswording. Dus wij worden zonen Gods, wij worden vergoddelijkt, wij krijgen deel aan God. Niet van nature omdat we deel hebben aan het wezen van de Vader, dat is namelijk voorbehouden aan de Zoon. Maar door genade. Wij worden door de menswording van de Zoon en daardoor door deel te krijgen aan de Geest, worden wij deelgenoot van de Zoon, die Zoon is van nature. En dus, ja, dat is ook leuk om te zien. In Athanasius heb je een hele ontwikkeling in zijn denken. En ook in Nicea was die aandacht voor de geest eigenlijk nog heel beperkt. En dat kwam in een later concilie, in het concilie van Constantinopel in 381. En in deze tekst zie je ja, wat meer het theologische uitgedachte denken van Athanasius daarover. Over de verhouding vader, zoon en geest en hoe wij dan daarin deel krijgen.
1: En betekent vergoddelijking, betekent dat we wel deel krijgen aan de goddelijke natuur, als ik het zo mag zeggen, maar toch ook schepsel blijven. En helemaal, jij blijft dan helemaal Maria, ik blijf Joop. Dus dat wonder wat er ook in zit.
0: Ja, inderdaad. Dus dat de scheidslijn tussen God en mens wordt nooit opgeheven. Dat is heel belangrijk. Dus dat is soms wat ook vanuit protestants gedachtegoed soms als een soort schrikreactie is. Als ze een term horen als vergoddelijking, van dat kan toch niet? Dan is er geen verschil meer tussen God en mensen. Maar dat is eigenlijk juist wat alle kerkvaders die daarover spraken ook als kern zagen. Van nee, wij worden niet God zoals de Zoon God werd van nature. Dus niet op een ontologische manier worden wij God vanuit ons wezen. Maar door genade. Dus door deel te krijgen aan de Zoon die vanuit zijn wezen God is.
1: Ik wou het hier wel laten, dankjewel.
0: Oké, dankjewel.
1: En dit is Maria Verhoef en met haar was ik in gesprek. Zij is trouwens universitair docent aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, in België. En met haar was ik in gesprek op basis van de persoon van Athanasius, als ik het wel heb. En dat deed ik in deze uitzending van Emma's Gangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emma's Gangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Wat deed je? Ja, ik vroeg natuurlijk of ik haar leren reep mocht lenen om mijn eigen metingen uit te voeren. Samen onderzochten we de driezijdige gebinten, de kapitelen en de vloertegels. We bespraken het dak, de fundering en mijn grootvaders besluit om de basilica van noord naar zuid te situeren. We glipten stiekem de omheinde zuilengang op, de bovenverdieping binnen die niet open is voor het publiek, omdat hij gereserveerd is voor zakelijk gebruik. Ik zal nooit vergeten dat een man in een toga met een rood hoofd tegen ons bulderde dat we hier niets te zoeken hadden. Je moeder richtte zich op als een keizerin. We hebben hier wel degelijk iets te zoeken, meneer. Als studenten bouwkunde kunnen we op geen betere plaats zijn. Toen stak ze de man met grote waardigheid het ene eind van haar lepenreep toe en vroeg hem haar te helpen de hoogte van de zuilen te meten. Caroline proestte het uit. Wat deed hij? Hij deed wat ze vroeg. En dat deden de meeste mensen. Vitruvia bette haar ogen met haar servet. Je moeder was verscheidene jaren jonger dan ik, maar het deed er weinig toe. Die middag begon een levenslange vriendschap. Zoals wij elkaar begrepen en zo verknocht als wij waren, dat is zeldzaam, kind. Ik hoop dat je iemand zult vinden die je hart vult zoals Gemina het mijne vulde. Niemand, geen enkele vriendschap heeft haar ooit kunnen vervangen. Caroline dacht aan Mariamne en Hermione, aan hun liefdevolle aanvaarding, hun trouw, hun standvastigheid. Ik heb zulke vriendinnen, zei ze. Dan lacht het gelukje toe. God heeft me gezegend,

0: Ik mag dan geen moeder of vader hebben, maar wel het gezelschap van de allerbeste vriendinnen. Caroline vroeg zich af of de sterke band tussen Vitruvia en haar moeder in één middag was gesmeed. Is dat de enige keer dat je mijn moeder hebt gezien? Die dag in de basilica? Gelukkig niet. Destijds was Gemina's vader in Fanum gestationeerd. 5 maanden lang waren we onafscheidelijk. We sjouwden door de straten van Fanum, bekeken de boog van Augustus en bespraken de door mijn grootvader ontworpen ingenieuze tactische muren. We droomden ervan eens onze eigen basilica te bouwen en waren uren bezig met het ontwerpen van een stad vol gebouwen. We gilden om grappen die alleen wij begrepen, lazen de boeken van mijn grootvader, probeerden tuinieren uit. Vitruvia boog zich naar haar man toe om zijn wang te strelen. Galerius ging met ons mee als zijn werk het toeliet. Soms als hij even weg kon klippen, nam hij ons mee om te picknicken op het strand van de Adriatische Zee. Galerius glimlachte. Het was een verrukkelijke tijd. Toen je grootvader ontdekte dat Gemina en ik architectuur bestudeerden, verbood hij ons elkaar nog langer te ontmoeten. Hij dacht dat ik een slechte invloed op haar had, denk ik. Daarna moesten we elkaar stiekem ontmoeten en konden we niet meer zo vaak samen zijn. Dat verklaart waarom mijn moeder het nodig vond om je brieven te verstoppen. Vitruvia knikte. Toen werd je grootvader naar Kush gestuurd en Galerius werd teruggeplaatst naar Rome. De laatste keer dat ik Gemina zag, reed ze in een rijtuig over de Via Flamina op weg naar Puteoli, waar een schip met de bestemming Kush op haar wachtte. We hadden afgesproken contact te houden. Een vriend van Galerius bracht onze brieven over en weer. Maar daarna hebben we elkaar nooit meer gezien. Ze stak een beringde hand uit en streelde Caroline's wang. Je hebt haar glimlach. Haar lach, weet je wel, en dezelfde ogen, hoewel de kleur anders is. Ze klapte haar handen tegen elkaar en bracht haar vingertoppen naar haar lippen. En ze heeft je Caroline genoemd. Caroline trok een wenkbrauw op. Waarom heeft ze mij een Griekse naam gegeven? Geen Latijnse ter ere van mijn grootvader of een Kushitische ter herinnering aan mijn vader, maar Grieks. Weet je dat niet? Ik heb er tante Blandina een paar keer naar gevraagd, maar ze barstte altijd in tranen uit en gaf nooit antwoord. Ah, dat begrijp ik wel. Je tante heeft vroeger een baby gehad, zie je? Mijn tante? Caroline was geschokt. Ja, heel vroeg in haar huwelijk, een klein meisje. Haar enige kind. Ze kwam te vroeg en bleef niet in leven. Je tante noemde haar Caroline, ter ere van de moeder van haar echtgenoot. Caroline Blandina. Je moeder zei altijd dat ze, als ze een dochtertje kreeg, haar Caroline zou noemen. Als troost voor haar zus. En kijk, daar ben je. Caroline boog haar hoofd. Hoeveel geheimen had haar familie begraven? Hoeveel pijn lag er verborgen in haar afkomst? Arme tante Blandina. Had ze aan haar verloren baby gedacht elke keer als ze de naam van haar nichtje riep? Was de naam waarvan haar moeder had gehoopt dat die haar zus zou troosten, in plaats daarvan een voortdurende doorn in Blandina's vlees geworden? Over namen gesproken. Caroline boog zich gespannen naar voren. Heeft mijn moeder je ooit de naam van mijn vader bekendgemaakt, Vitruvia? Vitruvia wapperde met haar vingers. Galerius vertelde me over je situatie, kind. Ik was sprakeloos. Dat gebeurt niet vaak, kan ik je vertellen. Galerius keek zijn vrouw glimlachend aan. Mijn vrouw kan altijd wel iets bedenken om te zeggen. Ik ben de halve nacht opgebleven in een poging hem me te herinneren. Vitruvia schudde haar hoofd. Het spijt me, Caroline. Je moeder heeft me zijn naam geschreven in een brief. Eén keer maar. Het was een kenmerkende naam. Kouchitis, veronderstel ik. Ze gooide haar handen omhoog. En nu kan ik me hem niet meer herinneren. Sinds vanochtend vroeg heb ik de halve huishouding van de ene opslagruimte naar de andere gesleept op zoek naar Gemina's brieven. Toen we een paar jaar geleden zijn verhuisd, ben ik ze uit het oog verloren. Ik weet wel dat ze hier ergens zijn. Ik zou haar brieven nooit weggooien, maar ik kan ze niet vinden. Caroline blies uit. Weer een muur. Weer een doodlopende weg. Herinner je je iets over hem? Hoe hebben ze elkaar ontmoet? Hoe zijn ze verliefd geworden? Ze hoopte dat een schijnbaar onbelangrijk detail haar nog naar hem kon toeleiden. De gesprekken verstomden toen twee slaven de eerste gang afruimden en het hoofdgerecht opdienden. Rauwe oesters gepresenteerd op halve schelpen, op een bedje van sneeuw uit de bergen, geroosterde lamscarbonaatjes met peperkorrels, een eierschotel en aspergepudding. Caroline keek naar de anderen om te zien hoe ze hun oesters met het puntige handvat van een lepel uit de schelp haalden. Ze stopte een hap van iets in haar mond en proefde niets. Vitruvia slikte een oester door en zuchtte tevreden. Waar waren we? O ja, hoe je ouders verliefd werden. Het was een fantastische romance. Gemina was kort voordat ze je vader tegenkwam aan iemand anders beloofd. Je grootvader was onvermurfbaar wat betreft de verbintenis en Gemina had ermee ingestemd. Kennelijk had de vader van de jonge man beloofd je grootvaders carrière vooruit te helpen. Ik maakte me zorgen om Gemina. Ik begreep niet hoe ze gelukkig kon zijn met zo'n regeling. De jonge man in kwestie, ik kan me zijn echte naam natuurlijk niet meer herinneren, maar ik dacht altijd aan hem als Varro. Caroline lachte. Varro betekende stomkop. Die Varro was nogal bazig en eiste dat Gemina het lezen en het tekenen opgaf. Alles waar ze van hield en van genoot. Ze haalde haar schouders op. Jonge mannen kunnen zulke lomperds zijn. Theo schraapte zijn keel. Vitruvia wuifde naar hem. Jij niet, jongen. Jij bent te aardig om ooit in die categorie te vallen. Ze zette haar afglijdende pruik recht. En al die mooie spieren en welgevormde trekken kunnen trouwens ook geen kwaad. Theo werd rood. Caroline had hem nog nooit zo zichtbaar in verlegenheid gezien. Ze vond het een uitgesproken, genotvolle aanblik. Je grootvader was er al in geslaagd een ongelukkige verbintenis te regelen voor je tante Blandina, zei Vitruvia tussen twee happen lamsvlees door. Hij stuurde haar naar Caesarea met een man die twee keer zo oud was als zij. Hij had geen idee wat zijn dochters nodig hadden. Ik vreesde dat hij voor Gemina weer zo'n beroerde toestand had gecreëerd. En toen greep de koningin in. De koningin? Caroline spitste haar oren. Zij is toch diegene die de Kouchiten Kandake noemen? De Kandake was er verantwoordelijk voor dat je ouders elkaar ontmoeten. Oh, niet met opzet, maar inderdaad. Ze had een grote ceremonie georganiseerd waarvoor Quintus Blandinus en zijn familie ook waren uitgenodigd. Je vader was de zoon van de beste vriendin van de Kandake en was die avond ook aanwezig. Ze bereidden hem voor op een of andere officiële positie. Wat was het ook alweer, even denken? Het had iets met cijfers of geld, geloof ik. Een schatbewaarder? Piepte Carilliné. Ja, dat was het. Hij werd voorbereid om als schatbewaarder te dienen. Cécène. Cécène was haar vader. U luisterde naar hoofdstuk 22 uit de roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. De bevrijding en de terugkeer van Israël. Tegen de herders ben ik in toorn ontstoken, en de bokken zal ik weten te vinden. De Heer van de legerscharen zal zelf zijn kudde weer vinden, het huis van Juda. En hij zal van hen maken zijn prachtig paard voor de strijd. Van die kudde komt de hoeksteen, van haar de tentpin, van haar de strijdboog, van haar komen alle leiders. Ze zullen als helden zijn die in de strijd hun vijand vertrappen, als slijk op de straat. Ze zullen strijden omdat de Heer met hen is, en zij zullen de ruiters beschamen. Het huis Juda maak ik heldhaftig, het huis Jozef zal ik redden. Ik ontferm mij over hen en voer hen terug, en zij zullen zijn alsof ik hen nooit had verstoten. Want ik ben de Heer hun God, en ik zal hen verhoren. De mannen van Efraïm zullen zijn als helden, hun hart verheugt als van wijn. Hun zonen zullen het zien en zich verheugen, en hun hart zal jubelen om de Heer. Ik zal hen bijeenfluiten en hen tezamen brengen, want ik heb hen vrijgekocht en zij worden weer even talrijk als vroeger. Ik heb hen onder de volken verstrooid, maar in verre landen zullen zij aan mij denken. Ze zullen leven met hun kinderen en weer terugkeren. Ik voer hen terug uit Egypte. Ik breng hen tezamen uit Assur. Ik leid hen naar Gilead en naar de Libanon. Maar zij hebben daar niet genoeg ruimte. Ze trekken de zee door die hen benauwt en komen de golven van de zee te boven. Al de diepten van de Nijl vallen droog, de hoogmoed van Assur wordt neergehaald en de scepter van Egypte wijkt. Ik zal hen heldhaftig maken, heldhaftig door de Heer, in zijn naam trekken zij op. Zo luidt de godspraak van de Heer. Open, Libanon, uw poorten. Laat het vuur uw ceders verteren. Weeklaagt cipressen, want de ceders zijn gevallen. De machtigen liggen ter neer. Weeklaagt eiken van Basan, want het ondoordringbare woud ligt geveld. Hoor hoe de herders klagen, omdat hun lustoord verwoest ligt. Hoor hoe de leeuwenwelpen brullen, omdat de luister van de Jordaan verwoest ligt. Tweede lezing. Uit de memoires van zuster Françoise Madeleine de Chogy, secretaresse van de heilige Johanna Francisca. Sterk als de dood is de liefde. Op zekere dag sprak de heilige Johanna vol vuur de volgende woorden, die ik toen onmiddellijk opschreef. Mijn beste dochters, de meest heilige vaders en steunpilaren van de kerk hebben niet de marteldood ondergaan. En wat denkt ge dat daar de reden van is? Nadat ieder haar mening gegeven had, zei de heilige moeder: ik denk dat dit komt omdat er nog een ander soort martelaarschap is. Men noemt dat ook wel het martelaarschap van de liefde. Daarin houdt God zijn dienaren en dienaressen in leven om hen te laten werken tot zijn glorie. Zo maakt hij hen tot martelaren en beleiders tegelijk. Ze voegde daar nog aan toe: ik weet dat de dochters van de visitatie voor dit martelaarschap bestemd zijn en dat God dit zal opleggen aan diegenen die zo gelukkig zijn ernaar te verlangen. Toen echter een van de zusters vroeg waarin dat martelaarschap bestaat, antwoordde zij: wees bereid in alles de wil van God te volbrengen, dan zult ge het ervaren. Want de liefde Gods dringt met haar zwaard door tot in de geheimste schuilhoeken van onze ziel en scheidt ons van onszelf. Ik ken iemand die door de liefde op een gevoeliger wijze van alles is gescheiden dan wanneer tirannen met het zwaard haar lichaam van haar ziel zouden hebben gescheiden. Wij begrijpen dat zij over zichzelf sprak. Toen echter een zuster vroeg hoe lang dit martelaarschap duurde, zei ze: vanaf het moment dat wij ons onvoorwaardelijk aan God geven tot aan het ogenblik van onze dood. Maar dit geldt voor de edelmoedigen, voor degenen die niet terugkomen op hun besluit en aan de liefde trouw blijven. Want de zwakken en allen die maar weinig liefde en standvastigheid bezitten, zal onze Heer het martelaarschap besparen. Hij laat hun naar hun middelmatig leven leiden, omdat ze anders misschien van hem afdwalen. Want hij doet de vrije wil nooit geweld aan. Toen men hierop reageerde met de vraag of dit martelaarschap van de liefde wel ooit met het lichamelijke martelaarschap gelijk kon worden gesteld, zei ze: laten we ons niet afvragen of er sprake is van gelijkheid. Ik geloof zeker dat het ene niet onderdoet voor het andere, want de liefde is sterk als de dood. Want de martelaren van de liefde lijden duizendmaal meer door in leven te blijven en de wil van God te doen, dan wanneer ze duizend keer hun leven moesten geven om getuigenis af te leggen van het geloof, de hoop en de liefde.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 12 augustus vierde kerk de gedachtenis van de heilige Johanna Francisca de Chantal. Zij leefde in de overgang van de 16e naar de 17e eeuw. Zij was een vrouw van meerdere levens achter elkaar. Zelf was zij een dochter van een baron, de baron de Frémiot, president van het parlement van Bourgondië. En ze trouwde ook met een baron, baron de Chantal. Maar deze verongelukte bij een jachtpartij in het jaar 1601. Toen was zij 28 jaar en moeder van 6 kinderen. 2 stierven kort na hun geboorte. In 1604 beluistert zij de vastenpreek van bisschop Franciscus van Sales. En deze wordt haar geestelijke leidsman. Hij leidde haar op de weg van overgave aan Gods heilige wil. Zij stichtte de orde van de visitatie in 1610. En deze visitandinnen zetten zich in voor dienst aan de armen en zieken en richten zich op pensionaten. In 1641, bij haar dood, waren er in Frankrijk 86 van zulke kloosters van de visitatie. Zuster Margarethe Maria Alacoque hoorde tot zo'n visitandinnenklooster in Paray-le-Monial. Haar feestdag is sinds 2001, 12 augustus. Op woensdag in de 19e week door het jaar. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog 1 of 2 personen bij, opdat alles berustte op de verklaring van 2 of 3 getuigen. Als hij niet naar hen wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u, wanneer 2 van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er 2 of 3 verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dit is het woord van God. Daarmee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, zodat ik vrij kom voor het diepere in me, daar waar ik een kind van God ben, waar ik uit zijn hand voortkom en van waaruit ik een nieuwe verhouding kan hebben met de mensen van de kerk, met onze broeders en zusters. Dan het gebed ingaan in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. In die houding vraag ik om de genade dat ook de houding van mijn hele leven zo mag zijn, dat mijn leven gebed mag worden, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Wij zijn opgenomen in Gods geschiedenis met de mensen. God is de goede herder. Een goede herder schrijft het afgedwaalde schaap niet af. Hij gaat het achterna totdat hij het vindt. Met de woorden van Jezus: zo wil ook uw hemelse Vader niet dat een van deze kleinen verloren gaat. Ook de broeders van de kerk moeten er alles voor doen om hun dwalende broeder terug te vinden. En nu worden er een paar rechtsregels gegeven hoe men zich in de kerk moet gedragen tegenover dwalende broeders. Rechtsregel 1. Terechtwijzing onder 4 ogen. Rechtsregel 2. Haal er 1 of 2 personen als getuigen bij. Rechtsregel 3. Voorleggen aan de kerk. En wil zo iemand ook niet naar de kerk luisteren, dan wordt hij in de ban gedaan, dat wil zeggen buiten de gemeenschap gesloten, en dat kerkelijk oordeel wordt door God bekrachtigd in de hemel gebonden. Hij moet beschouwd worden als een heiden of een tollenaar, dat wil zeggen als iemand die buiten de kerkgemeenschap staat. Dat mag een hard oordeel lijken, maar de bedoeling is niet hard, want dat afstand nemen is niet om iemand aan zijn lot over te laten, maar
om iemand tot inkeer te brengen en dan te ontbinden, de ban ervan afdoen. Want Jezus gaat verder. Eveneens zeg ik u, wanneer twee of drie eensgezind op aarde iets vragen, hij begint dus bij het conflict. Het conflict komt tot een hoogtepunt. En dan komt de inkeer, de vrijspraak en de opheffing van de ban. Hij hoort er weer helemaal bij en kan nu samen met de anderen eensgezind bidden en verenigd als ze zijn in Jezus' naam. De dwalende broeder is teruggekeerd tot de goede herder, ik in hun midden, de band dient in de kerk ter genezing. Het is een medicinale straf. En ook de plaats in waar ze dat afspeelt, de kerk als de plaats waar mensen bewust en gewild hun leven op God richten met Christus in hun midden. Ik vraag ook om de bijzondere genade dat ik mag inzien dat de zonde een inbreuk is op de kerkgemeenschap en dat daarom de vergeving ook altijd een verzoening moet zijn met de kerk, met het lichaam van Christus, waartegen de zonde zich richtte. De overweging. In dit evangelie toont Jezus ons wat Gods bedoeling is met de kerk. De kerk is uiteindelijk de hoogste instantie wanneer er iets verkeerd gaat. Wil je ook naar de kerk niet luisteren? Beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. En hierop volgen dan directe woorden. Voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde, enzovoort. Dat is hetzelfde als, beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. Wanneer iemand zich aan de kerk onttrekt, door dingen te doen of te zeggen die niet bij de kerk horen, die niet van de kerk zijn, dan plaatst hij zich daardoor buiten de kerk. Hij hoeft niet in de ban gedaan te worden, hij doet zichzelf al in de ban. En dit woord van het evangelie is een streng woord, maar de bedoeling is niet streng. De bedoeling is dat de beweging doorgaat, ondanks dat iemand er niet bij hoort, zich er buiten plaatst en de kerk dus afstand moet nemen. Dat afstand nemen is dus niet om iemand aan zijn lot over te laten, want Jezus zegt zelf verder, en wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daar wil hij naartoe. De bedoeling is dat de afstand die de kerk schept, iemand tot inkeer brengt, zodat de ontbinding van de ban kan volgen. Dat is de vrijspraak van de ban. En vervolgens zegt Jezus, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, dat moet dus gevierd worden, die verzoening, in de Eucharistie. Het begint bij het conflict. Het conflict komt tot een hoogtepunt, maar dan gaat het door de vergiffenis heen, terug naar de eenheid. Dat is de grote lijn van dit stuk evangelie. Het gaat hier over het conflict in de kerk, de zonde in de kerk. En aan het einde gaat het over het gebed van de kerk. In beide, verzoening en gebed, is de kerk de instantie van eenheid en broederschap. Er staat, wanneer uw broeder gezondigd heeft. En de evangelist denkt bij, heel precies, aan de kerkbroeders. En ook wij spreken elkaar in de liturgie nog steeds aan met broeders, bid broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden. Dat is al heel oud. Het is goed om te zien, en dat kunnen we hier zien, dat in het evangelie altijd kerkelijk gedacht wordt. Ook als het over de zonde gaat. Deze wordt meteen kerkelijk gezien, binden kerkelijk. De zonde, welke dan ook, is altijd een afbreken van de broederschap. Het is een minder van God willen zijn. Minder van God willen zijn, van de Vader willen zijn. Het is altijd naar jezelf toe halen, naar jezelf toe rekenen. Heiligheid van God willen zijn, maakt je ook altijd meer één met de anderen. Heiligheid van God willen zijn, maakt je ook altijd meer één met de anderen. En niet in de zin waarin ze dat misschien zelf zouden willen, maar wel dat je in je hart meer open gaat en je meer uit handen geeft.
Omdat de zonde in het evangelie altijd een inbreuk is op de broederschap, is ook de vergeving van de zonde altijd kerkelijk. En bij Matteüs zien we wat een aandacht er voor de kerk als broederschap in het evangelie is. Ik zeg u, al wie vertoerend is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Er staat niet, al wie vertoerend is op zijn medemens. Het evangelie denkt niet zo in termen van mensen en van medemensen. Niet dat dat er niet in aanwezig is, dat dat geen werkelijkheid zou zijn, maar dat is niet de eigenlijke werkelijkheid waarmee het evangelie zich bezighoudt. Want goed zijn voor je medemens, dat moet een christen ook. Er ontstaat dus binnen de band van het geloof een nieuwe werkelijkheid. Je moet elkaar dus niet zien als een mens die er ook mag zijn. Nee, we moeten elkaar zien als dat iemand ook van God is. Daar gaat de kerk over. Daar gaat het evangelie over. Dat je meer in iemand ziet. En dat meer in iemand zien is iets wat we hard nodig hebben. Want mensen zijn altijd medemensen van elkaar. Maar alleen dat te weten haalt in de wereld maar weinig uit. Dat geeft veel te weinig kracht. Je moet weten dat je veel meer voor een ander moet betekenen. En daarop zullen wij geoordeeld worden. Want de koning zal hen zeggen, voorwaar, ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Jezus zegt dus niet, wat je gedaan hebt voor een der geringsten van de mensen, niet dat je daar ook goed voor zou moeten zijn, maar dat is niet de horizon van het evangelie. Het evangelie heeft een nieuwe werkelijkheid. Hoe ben je voor mensen die gelovig zijn? En ben je zo dat dat een bijzonder motief voor je is? Dikwijls heb je de meeste moeite met mensen die ver van je afstaan. Voor die mensen mag je best bidden en je mag er best meer voor bidden dan je misschien al doet. Maar ook als je moeite hebt met mensen die dichtbij je zijn, is het goed om de argumenten naar voren te halen die je hart kunnen veranderen. Jezus trekt zich de minste van zijn broeders aan. Zo'n stuk evangelie kan je hoge gedachten geven over het kerk zijn, maar ook kan het tot stof leveren voor een gewetensonderzoek. Heb ik een idee van de kerk zoals het evangelie dat heeft, of heb ik over haar soms zo mijn eigen gedachten in de geest van, is de kerk in trek bij de mensen, dan prijs je haar de hemel in, en is de kerk uit de gunst van de mensen, dan maak je naar eigen believen of naar het believen van de mode je eigen gedachten over de kerk, in plaats van dat je de gedachten van het evangelie eigen maakt. En dan aan het einde van het gebed niet zomaar weglopen, maar gesprekjes voeren, om integendeel het gebed aan het einde te verdiepen en te verinnigen, een gesprekje met Jezus als met een vriend, en me dan door Jezus naar de Vader laten brengen en hem zijn bemiddelaarsrol laten vervullen daarbij. En bij de Vader zelf meer uitspreken en een Onze Vader bidden.